très bien.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Rob Ramendam met het radionieuws. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.

0: van oktober. Laatste dag van de week, maar kijk wat energie er nog steeds in zit bij iedereen. Ja, toch? Ja, lekker, lekker, lekker. Johan Derksen, Helene Hendricks, René van der Gijp. En er zit ze hoor, Tina Nijkamp, ja! Maar wat is dit, Tina?
1: Ja, ik zag jou weer kijken. Nee, ik heb een laptop is er op mijn voet gevallen.
0: Een laptop?
1: Ja, een laptop. Die is eruit afgegleden. En die, vandaar dat ik nu zo zit. Ik heb eigenlijk een sok aan, maar ik heb deze hier voor zich.
2: Maar wat heb je, dikke enkel of dikke teen?
1: Nee, een zwarte teen. Nou, een blauwe teen nog. Ja.
3: Als het maar op je kalknagel is dan.
0: Ja, veiligheidsgoedjes?
1: Nou, gelukkig niet.
0: Even een paar veiligheidsgoedjes of niet?
1: Nou, vind ze er heel mooi uit.
0: Ja, nee, vier linkerhanden heb je ze ook nodig natuurlijk. Hè? Ja. Dus vier.
1: Ja, maar lekker. Ik denk dat mijn man er ook heel blij mee is als ik die aan.
0: Maar dat in de week dat eigenlijk het hoogtepunt van de Nederlandse televisie plaatsvond. Heb je genoten dan? Of?
1: Ik heb gisteren gekeken en ik vond het een best wel een saaie uitzending, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Okay.
1: Maar het was te doen. Het was degelijk, het was goed. En de winnaars die hebben gewonnen die er moesten winnen.
0: Oh, daar gaan we zo even op terugkomen. Jij gekeken ook?
4: Ja, ik was uit eten met Noah onder andere. En we hebben wel naar de winnaars gekeken. Maar niet de hele uitzending.
0: Niet de hele uitzending. Nee. Dus je hebt de leuke grappen gemist?
4: Ik heb de leuke grappen.
0: Ja?
4: Nou, ik hoorde dat Peter Pannenkoek vind ik eigenlijk altijd leuk.
0: Ja.
4: Volgens mij had hij weer goede grappen.
0: Ja, Peter Pannenkoek was wel weer op de
3: televisie. Ja, idee keurig.
2: Ja. Ja, hij is een goede, hoe noem je dat? Ook alweer?
4: Nou? Comedian?
2: Ja, nee, dat kan hij wel goed. Ik vind zijn shows.
0: Ja.
2: Weet ik niet.
0: Maar wat stand-up comedy en zo een beetje... Dat
2: vind ik wel. Daar vind ik er wel goed in, ja. Daar vind ik wel
3: dat oudejaarsgedoe van hem vond ik nog niet zo leuk.
2: Nee,
3: maar als hij dat
2: zo
3: de losse pols zoals gisteren doet... Ja. Dan heeft hij wel een paar leuke kwinkslagen.
2: Ja, maar ik heb liever mensen als Theo en Hans Theo en zo... Die willen je niks meegeven.
3: Nee, precies.
2: Dat is gewoon leuk, weet je. En hij wil je dan nog ook wel eens iets meegeven.
3: Maar er zijn de baasjes, die zijn bang voor die twee.
2: Ja, oké.
3: Want dat geeft relletjes, hè.
4: Ja. Ja.
0: Maar ik zit me dan af te vragen wie dit nou bedacht heeft... om steeds dat ha-ha-ha in beeld te brengen. Dat is best apart, toch?
4: Leuk.
0: Ja.
2: Roosten bedoelde ik. Roosten. Dat kan niet goed.
0: Ja, oh ja, dat kan niet heel goed.
2: Roosten kan niet goed.
1: Ja,
2: roosten,
0: zoals gisteren ook weer.
1: Maar ik vond gisteren ook wel... Hij was ook wel echt de hoofdpresentator. En Jan Smit, die stond er wel een beetje bij, weet je wel.
2: Ja.
1: Die had echt een rol van niks, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm. Dat was wel Peter Pannenkoek.
3: Nee, maar je valt ook in het niet naast Peter Pannenkoek. Die is natuurlijk wel bespraakt en die heeft ze thuis ingestudeerd.
1: Ja.
0: Hij is niet heel groot.
3: Hij is niet zo groot.
1: Nee, hij is klein van stuk, maar...
4: Eén ding moet je nooit doen. Als er echt iemand zoals Peter Pannenkoek staat... moet je niet zelf een toffere grap willen maken.
2: Nee.
4: Dat gaat nooit lukken.
2: Nee, maar het andere uiterste is om er voor lul naast te gaan staan.
0: Hmm.
2: Ja. Dat is het andere uiterste, vind ik. Dat voel ik... Nee.
3: Maar Jan Smit kan beter zingen dan Peter Pannenkoek.
2: Zeker?
1: Ja.
2: Zeker, ja.
1: Zeker. Ja, het was een best een degelijke show. En het is wel een stuk slechter bekeken dan...
0: Ja, ik zit nog te wachten op de instart de hele tijd, maar die komt niet. Maar die komt nu.
2: Hoeveel keken de Liefie?
1: 1,5 miljoen.
2: Ja. Ja. Is toch
5: en start!
1: Oh,
5: de
1: komt.
5: Tweede genomineerde presenteert het nieuws voor witte mensen, Thomas van Groningen. Hij won vorig jaar nog de televisiering Talent... en is nu genomineerd voor beste presentator. Knappe prestatie, ook logisch. Als je elke dag tussen Wierd Duk en Victor Vlam zit... dan lijk je al snel ongelooflijk bekwaam en sympathiek. Thomas vertelde dat hij afgelopen jaar is gestopt met Ozempic. Gelukkig maar, want voor nieuws van de dag heb je een flinke onderbuik nodig.
0: Ja, leuk.
4: Jawel.
2: Ja, ze roosten. Ja, dat is roosten.
4: Ja,
2: dat is wel leuk.
4: Ja, toch leuk. En Thomas kan er goed tegen. Ja.
3: Kan Peter Pannenkoek zelf ook goed tegen?
4: Dat weet ik niet, of hij kan incasseren.
0: Geen idee.
4: Nee, dus geen idee.
0: Er zijn weinig mensen die dat ook proberen, lijkt mij, toch? Bij Peter Pannenkoek, over het algemeen.
3: Ja, daar is ook niet zoveel aanleiding toe. Die jongen die doet toch geen rare dingen?
0: Nee, niet dat ik weet. En hij had er nog eentje over Umberto Tan. En Umberto reageerde heel sportief. Hij zag er slecht uit.
3: Ja, hij zag er heel slecht uit. Hij zag eruit of hij net die wippie gemaakt had.
5: Ja, maar je moet vanavond wordt voor de 61ste keer de gouden televisiering uitgereikt. 61, Umberto Tan zou zeggen, een mooi moment om vader te worden. Dat betekent dat de televisiering...
4: Ja, dat vind ik grappig. Ik vind dat grappig.
0: Die opmerking.
4: Nee, zo werkt het dan niet.
0: Maar waar nemen ze die jongen in beeld?
4: Ja, bewust. Dat doen ze natuurlijk
1: een
4: expres.
1: Een foutje.
3: Dat was gewoon een meneer het erbij om
4: een
3: meer.
4: Ja, nee, ik denk niet dat het foutje. Ik denk dat ze dat bewust doen. Dat hoort een beetje bij die act. Juist expres iemand anders laten zien.
3: Nee. Dit was een foutje van de regie.
4: Ja, ik heb ook wel zien dat dat
1: ook beter is. Ik heb ook heel veel reacties op mijn Instagram opgekregen. Die zeiden, wat was dat? Wat was dat? Nee, mensen vonden dat echt heel awkward thuis. En Umberto zelf heeft er ook op gereageerd bij mij. Ja. Want ik had het gepost van, wat was dat? En die reageerde wel heel sportief. Die zei van, ja, ik zat helemaal niet in de zaal. Wat hebben ze gedaan? En die vond het wel, die kon er wel om lachen. Maar dit was zeker een foutje. Absoluut. Absoluut.
0: Failliet van de Nederlandse TV? Bondgenoten?
1: Oh ja, nou, het is nu 3 keer gezegd door Angela de Jong. 2 keer al vorige week in een podcast, Bondgenoten. Als dat zou winnen, zou het failliet zijn. Dat is natuurlijk niet waar, want het is een publieksprijs. Dus de kijker en de stemmer heeft altijd gelijk. En ik heb me daar wel aan geërgerd dat ze dat maar blijft volhouden. Ook gisteren weer bij Pauw en de Wit. En dan denk ik, ja, je bent misschien wel geworden iemand waar je vroeger zelf een hekel aan had. Iemand die eigenlijk op het volk neerkeek. Zij was altijd de stem van het volk. Schreef altijd over wat de gewone man leuk vond, niet leuk vond. En nu is het weer alleen maar zware documentaires die ze leuk vindt. Weer het programma van Paul de Leeuw, Vergetelijk Mooie Reis. Altijd mensen met kwetsbare verhalen. En denk ik, Bondgenoot is gewoon ook een goed gemaakt programma. The Masked Singer is ook een goed gemaakt programma.
0: Maar leg ons even uit, je bent programmadirecteur geweest. Wat maakt het tv-technisch een goed programma? Maar Bondgenoten?
1: Nou, bijvoorbeeld dat je dus constant daar camera's hebt lopen. Nou, dan moet je wel de goede stukken eruit zien te knippen. Ja. Die dus interessant zijn. Hè? Je hebt heel veel materiaal. Verzin hem, maak daar maar eens een verhaal van. Dat is moeilijker dan met 1 camera rondlopen bij Gerard Joling en daar een verhaaltje van maken, bij wijze van spreken. Al die mensen, al die storylines. Dat is hartstikke moeilijk.
4: Maar ik vind goede televisie niet per definitie televisie, wat altijd een bepaalde heftige emotie oproept. Maar eigenlijk wat hier ook gebeurt, dat je af en toe gewoon even een lach hebt, dat je daarmee naar bed kan. Maar bij Bondgenoten bijvoorbeeld, dat is nou typisch zo'n programma. Dat vind ik trouwens ook bij de Soap van Hazes. Ik weet dat jullie dat niks vinden. Maar dat je gewoon kan zitten, gedachten uit. Je denkt niet aan je werk, je denkt niet aan de moeilijkheden. Je kan gewoon even gedachtloos kijken en je even inleven in de ander. Dat is heerlijke televisie voor mensen. Ja. En heel herkenbaar. En ook nog eens iedere dag. Dus ik snap wel dat ze hebben gewonnen.
3: Maar wat Angela gezegd heeft over Bondgenoten, dat zei die Van de Veer toen wij de eerste keer...
0: Ja, Bert van de Veer, die was toen een beetje...
3: Over ons. En toen zijn we nog naar een talkshow met hem geweest. Daar heb ik hem aangeraden om een Bert van de Veer prijs te beginnen. Dan mag hij zeggen wie de wint. Maar die had ook zoiets van, dit is het faillissement van de Nederlandse tv als die klootzakken winnen.
1: Ja, en vorig jaar Paul Reumer, die zei... Ja. Gecondoleerd Avro Tros met het winnen van VI van de tweede keer.
3: Want jawel,
1: die zijn vriend van ons. Denk ik, hoezo?
3: Nee, die Paul Reumer die heeft een litteken overgehouden aan de samenwerking met ons.
4: Oh, dat is niet gek.
0: Ja, denk je dat
3: we hebben die man nauwelijks gesproken.
0: Nee, dat is wel waar. Baantje noemde je hem altijd, maar verder was het...
3: Maar gisteren was de oude Baantje ook nog op tv, zag ik.
0: Wat moet je nagaan?
4: Maar weet je wat ik wel grappig vind? Want jij zegt het over Angela de Jong, maar ik vind het dus wel heel grappig dat zij gewoon voet bij stuk houdt. En ze laat zich ook niet omlullen. Zij
3: nee,
4: vindt dat
3: maar
4: ook
3: het is, ze vergeet... Kijk, het is een publieksprijs en ze schrijft dat heel stoer. Ik ben Angela, ik durf dat, want ik heb haar als prinses Beatrix. En dan denk ik van... Maar ze heeft het wel tegen haar lezers. Ze zegt eigenlijk tegen haar lezers... Hey, domjoren, jullie moeten niet op dat programma stemmen.
4: Ja, zij houdt gewoon meer van emotionele
1: maar
4: televisie.
1: Ik vind deze mening toch niet bij haar passen? Eigenlijk past het toch niet bij iemand die voor de gewone man een stukje schrijft. En dat je dan zegt van een publieksprijs, het publiek heeft gestemd. Er is natuurlijk voor reclame voor gemaakt. Dat zullen we volgende week dan wel weer horen. Van ja, dat komt door de reclame. Dat zal allemaal wel. Maar het publiek vindt dit dus het beste programma. Dat vind ik niet bij haar passen.
4: Nee, ik ben het wel met je eens. Maar ik vind het allemaal grappig dat ze gewoon verbeterd door blijft gaan. En niet dan zegt, omdat Jan op tv is en die zit dan in de crosstalk met Pau. Dat ze dan toch zegt van, zou het gewoon
6: jongens, nu ophouden voor Angela, als komt ze klaar. Zo. We hebben er nu al 7 minuten over. We hebben er nu al 8 minuten over.
3: Dat schijnt echt 3 weken te duren, hoe die klaar komt.
6: Okay. Nee, 3 weken?
3: Ja, maar die zit in de knoei met haar menstruatie, dus dat komt niet vanuit.
4: Er wordt heel hard gelachen.
0: Belangrijk is ook, er is ook nog een andere prijs uitgereikt. Dat is aan de presentator natuurlijk. Wat vind je daarvan?
1: Jan Verzeeg.
0: Ja.
1: Ja, goed, die heeft ook de meeste stemmen gekregen. Ja, dus nou ja, de mensen vinden
0: Hij wordt geïnterviewd door Jeroen Pauw. Jeroen Pauw heeft hem volgens mij nog nooit gewonnen.
1: Nee.
0: Is het niet zo dat zo'n prijs ook een keer naar een Eva Jinek of een Jeroen Pauw zou moeten gaan?
3: Ja, nee, maar Jeroen Pauw die gaat een jongen zitten interviewen die zijn schoenveters niet vast mag maken.
4: Ja.
3: Als presentator.
4: Ja, nee, maar je hebt wel gelijk hoor.
0: Maar het is toch gek dat die grote naam ook... Matthijs heeft dan volgens mij ook nog nooit gewonnen, Matthijs van Nieuwkerk.
1: Maar Marielle twee
3: maar ik ook nog nooit, Wilfred.
1: Nee.
3: Ik ook niet.
1: Jij niet? Dat is raar.
3: Ja, heel raar.
1: Nee, maar je ziet dat mensen met een fanbase... en kijk, Jan Versteeg, er hebben ook heel veel mensen... die op bondgenoten hebben gestemd. Dan kom je bij de categorie presentator. Dan denk je, hé, Jan Versteeg doet de bondgenoten. Daarom
0: zaten wij vorig jaar ook bij de laatste drie natuurlijk. Omdat dat gewoon meegenomen wordt in wat wij doen.
4: Oh, vonden wij dat toen erg, hè? Wij dachten allebei, wij willen niet. Want Martijn, die zou me... Of ja, wij wilden dat Martijn...
3: Maar dat was niet te winnen, Vlede.
4: Oh, nee, maar we hadden het ook heel lullig gevonden... als één van ons twee had gewonnen. En Martijn, die had er dan bij gezeten. Dat hadden we echt niet fijn gevonden.
1: Nee, dat was
0: best goed met Martijn, heb ik de indruk. Dat is wel mooi.
1: Tenminste,
0: als ik Martijn zo nu voorbij zie komen, gaat het best wel goed met hem.
1: Ja. Hij deed ook een voice-over gisteren van een filmpje. Hij doet een voice-over van Race Across the World. Doet hij ook twee keer per week? Nee, dat gaat...
0: Maar goed, Jan Versteeg gisteren had in gesprek met Jeroen Pauw. Dat is toch wat je zegt, een beetje andere werelden zijn dat.
7: Jan, dubbel gefeliciteerd jij. Absoluut. Want je hebt een eigen prijs gewonnen als presentator. Dat is je gegund. En daarna heeft het programma ook nog gewonnen. Dus jij moet een heerlijke avond hebben.
8: Is me dat ook gegund?
7: Het is je ook gegund, hoewel er wat meningen hier aan tafel zijn. Aan mijn rechterhand zit Angela bijvoorbeeld. Die is niet een heel groot fan geloof ik van het programma.
9: Nee, ik vind het failliet van de prijs. Maar de kijker heeft altijd
7: de winnaar heeft natuurlijk altijd gelijk. Laten we daar eens mee beginnen. Dus het is jou van harte gegund.
0: Ja,
3: nou, nou moet ik eerlijk zeggen. Ik vind hem geen lekkere presentator.
0: Wie?
3: Dat programma, prima.
0: Ja.
3: Maar ik vind Jan, ik vind hem niet echt een presentator.
1: Nee.
0: Wat vind je
3: kijk, het is meer een spelleider daar, hè?
0: Ja, goed. Hij is onderdeel van het programma en zo werkt het dan ook vaak. Als je
1: zo werkt het. Ik moet eerlijk zeggen, het is ook zeker niet mijn favoriete presentator. En hij heeft ook best wel veel vlog.
0: Maar zou je wel even excuus willen aanbieden? Want dat heeft Gordon...
1: Gordon
0: heeft geëist dat jij nu excuus aanbiedt, samen met Angela trouwens. Jullie hebben hem helemaal kapot gemaakt, Jan Steen.
3: Maar dan is het alweer over dat hij tegen iedereen vriendelijk is.
1: Nee, nu alweer.
4: Maar nu is weer helemaal kapot.
3: De pilletjes zijn verkeerd gevallen.
4: Je mag toch ook wel eens een keertje kritisch zijn? Je mag toch ook kritisch op iemand zijn? Als ik iets niet goed, dan zeg ik dat heeft ze niet goed gedaan. Maar dat
3: heb ik één keer gedaan. Hij heeft drie mannen niet met me gesproken.
1: Nee, maar als de staatsloterijshow weinig kijkers heeft, zeg ik dat ook.
4: Ja.
1: En als Jan Versteeg slechte kijkcijfers heeft, zeg ik dat ook. Ja, dat mag ik toch vinden?
4: Ja, nee, maar ik bedoel, dat is gewoon niet iemand afmaken zoals nu wordt beweerd. Dat is wel iets anders,
0: ja. En dan was er nog de man die zijn oeuvre als prijs beloond zag worden. Jopie. Joop. En ja, dat ging kort en krachtig.
10: En daar zit hij in de loge, Joop van Ende.

0: Nou, toch mooi dat we er even bij stilstaan. Ja, toch?
1: Ja, ja, ik vind dat wel mooi. Ik weet dat heel veel mensen zeiken over dat het zo lang duurde. Maar ik vind het niet meer dan terecht.
0: Ja, ja,
1: het
0: is een grootheid. Nee,
1: hij is de grondlegger samen met Ron. Ja. En die zal de Oeuvreprijs
2: nemen. Hoe lang duurde die bij Charlie Chaplin toen? 8 minuten, geloof ik, hè? Een keer.
0: Ja, zo'n staande ovatie?
2: Ja.
3: Ja, deze duurde ook lang.
2: Bij de, weet je, die beeltjes?
1: Emmys,
2: ja.
0: Ja. Nou ja, het was ook nog niet helemaal afgelopen, namelijk. Het ging nog even door.
2: Echt? Zit hij er nog? Jopie. Kijk, Jopie. Nee? Oh. Ah, die man. Ja. Hij is aangedaan, hè, Jopie?
3: Ja, hij
2: lief
3: was
2: toch?
3: Heel, was geëmotioneerd.
2: Ja, nou moet je doorapplaudisseren, hè. Net zo lang tot die.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja. Maar hij was wel mooi, toch?
2: Ja, natuurlijk is het leuk.
1: Ja,
2: mooi. Maar hij was hartstikke... Ik heb gezien ook dat, dat ze hem die prijs gaven,
0: ja,
2: weet je.
0: Chantal.
2: Was die, hartstikke geëmotioneerd was die,
0: ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Hij vond het echt...
0: TV is het mooiste wat er is, zei hij. Nou ja, Johan, dat is ook zo.
2: Is
0: TV.
2: Leuk.
0: Oh, is het nog niet klaar, begrijp ik? Nee?
2: Zitten ze nog te klappen?
0: Volgens mij nog even.
2: Dat meen je niet.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
2: ja. Ja, kijk, daar gaat ze weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik zou gaan zweten, jongen. Ja, als ik daar zou zitten, zou het met een straal over mijn gezicht lopen. Mensen dat gaan doen. Jezus, Mina.
4: Maar ik ben waarschijnlijk de enige aan tafel. Ik heb niets met Joop van der Ende.
2: Nee?
4: Ik heb me altijd een beetje aan die man gestoord. De toon van praten was het een soort docent die de onbenullen in het land vertelde hoe de amusementwereld in elkaar zat. En het feit dat hij daar gaat staan zitten gloreren op zijn oude dag met moeders naast zich, die ook overal erbij is. En een kusje nog eroverheen. Hij vond dit heerlijk. Het is gewoon een ijdeltuit die heel graag vereerd wil worden.
1: Ja,
4: en alles wat hij gemaakt wordt, heeft mij geen moment kunnen boeien.
1: Nee, dat is echt onzin. Nee, ik vind het
4: onzin. Ik mag toch zelf vinden wat ik mooi en niet mooi vind.
1: Nee, dat
0: maar,
1: wel.
0: Maar is dit waar? Even, dames en heren, even een applaus voor Johan Derksen.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Johan Derksen.
0: Jawel, jawel, jawel.
4: Ik heb hier een hekel aan, maar het is altijd wel beter dan dat je gaat zingen.
0: Ja, nee, dat is wel waar.
2: Het is een teken van waardering.
0: Ja, kijk, maar kijk, de man is daar heel gevoelig voor. Dus dat is ook wel bijzonder dan, op zo'n moment.
4: Ja, maar ik vind het gewoon een notoire ijdeltuit die daar heerlijk vindt. Allemaal een applaus. Hij kan er geen genoeg van krijgen.
0: Maar hij niet,
4: en hij vindt het heel normaal, hè, dat het hem overkomt.
0: Nou maar hij schoot vol.
1: Ja.
0: Hij wist het ook niet.
1: Maar weet je, wat is wat ik net wilde zeggen?
0: Hij wist het wel.
1: Ik vind
2: hij is begonnen als goochelaar, hè?
0: Ja,
4: had hij moeten blijven doen. Had hij moeten blijven doen.
2: Goochelaar.
3: Hij had een feestwinkel. Had een feestwinkel.
2: Ja, goochelaar. Was hij goochelaar?
4: Ja.
2: Toverde die dingen weg.
0: Hij heeft niet voor elkaar gekregen. Of je het nou goed vindt of niet. Maar waar niks begonnen.
2: Hoe verkeken er naar Ron Brandsteder in het weekend? Naar de bruiloft?
5: Ja, dat heb ik allemaal uitgezocht. Ja, zo'n 7.
0: Ja, natuurlijk heb je dat uitgezocht.
2: Ja, hoe verkeken er naar
5: 7 miljoen ongeveer.
2: 7 miljoen? Nou ja, dat is toch goed, man?
5: Ja.
0: En er wonen 7 miljoen Nederlanders bijna in Nederland op dat moment.
5: Nee,
0: dus echt...
5: En hij is natuurlijk wel de man achter André van Duin.
1: Ja.
5: André van Duin is daar ook altijd heel open over. En vertelt... hij
4: zegt, jawel, die adoreren hem. En die mevrouw ook, die altijd zingt.
1: Simone Kleinsma.
4: Precies.
5: Ja. Ja.
0: Wij zijn dan nog bezig? Nee, toch niet?
4: Die, ja. Maar het, is, toch het niet? Is mijn amusement niet. Het is me iets te braaf.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Echt,
0: gaat maar door daar, zeg. Dus,
4: kijk, ik denk dat Joop van der Ende geen goed woord over heeft over onze cabaretiers. Dan denk je dat hij dat niks vindt.
2: Nou, weet ik niet.
4: Nee, het is allemaal politiek correct wat hij doet, hè.
1: Maar dus alles en iedereen die daar
4: truttig
1: in de zaal zit, hebben indirect natuurlijk gewoon hun baan te danken aan hem en aan John de Mol. Dat zijn de grondleggers van de televisie. Commerciële, dat gaat nog steeds door. En hij heeft zoveel programma's gemaakt die wel...
4: Nou,
1: ik weet zeker
4: kijk,
1: dat jij er ook
4: wij hebben onze baan te danken aan John de Mol. En hadden wij toevallig bij hem gewerkt, dan waren we meteen eruit geflikkerd.
1: Denk je?
4: Ja.
1: Ik vraag me af.
0: Maar wij werkten toch, voordat we John werkten we ook al gewoon bij RTL.
4: Jawel.
5: En de mol, was hij toch? Heb je daar nog voor?
1: Maar wat bijzonder is aan Joop, is dat hij eigenlijk op een gegeven moment heeft hij afscheid genomen van televisie en is hij helemaal de cult, ja, het culturele
6: gegaan.
1: Ja, musicals. Heeft hij de Lamar Theater, een heel theater in Amsterdam nog gebouwd.
4: Ja, maar ik hou niet van musicals, dus dat is mijn amusement niet. Nee. Ik ga niet naar een vent die eerst een gesprek heeft en dan plotseling begint te zingen.
3: Het is heel moeilijk gesteld,
4: Het is op zijn lijf geschreven.
1: Maar wat wel bijzonder.
4: Hij kan deze hele avond presenteren zingend.
6: Ja. Nou ja, pas maar op.
4: Dat kan niet, hoor. Ik hoop niet dat hij het ooit doet, maar hij kan het.
6: Nou, je daagt me nu wel uit, hè. Pas nou maar op. Wat wilde je zeggen?
1: Nee, dat hij dus gisteren wel op het einde zei van het filmpje, toen Chantal Jansen, die was dus bij hem om die prijs met hem door te nemen en al zijn programma's te bekijken. En toen zei hij van, televisie is het mooiste vak. En dat vond ik wel opvallend, omdat hij toch echt wel afscheid heeft genomen. Maar, helemaal.
7: Maar weet je, hoe je het ook wendt of keert, Wilfred, ik moet er ook wel eens om lachen, dat applaus, dat vind ik ook, ja, dat vind ik gewoon leuk, maar die twee, die Joop van Ende en die John de Mol, die hebben de wereld wel wat betekend. Hè? Ja, die zijn echt gewoon wereldwijd, zijn dat bekende jongens.
6: Geen koekenbakkers.
7: Dat zijn geen koekenbakkers. Nee. Dat is niet die gozer met die pratende hond, hè?
6: Nee. Nee.
7: Die pratende hond, die heeft Plopsaland, hè? Plopsaland.
3: Ja. Gertje.
7: Gertje.
4: Nee, ik heb die hond van John de Mol nog nooit horen praten. Nee.
1: Maar Joop heeft ook heel veel aan John te danken. Want door John zijn ze eigenlijk rijk geworden. Hè? Want John had natuurlijk Big Brother. En dat is de internationale hit geworden.
4: Dat geldt ook voor ons, hè? Dat wij ook door John.
5: Maar John, ik neem aan dat John ook een Euro Award krijgt.
7: Maar Jopie heeft toch ook wel programma's verzonnen die in de wereld of in Europa niet echt.
1: Wel veel minder. Nee, het is toch wel John die met Deal or No Deal kwam. Miljoenenjacht kennen we dat. Big Brother, The Voice, The Floor. En Joop had ook best wel veel...
4: Klassiek amusement zat hij.
1: En hij heeft bijvoorbeeld de soap naar Nederlands gebracht. GTST heeft hij. Hij heeft daarvoor gezorgd. Maar echt programma's.
7: Hij heeft wel wat betekend.
6: Hij heeft
7: geen koekenbak.
6: Lieve Bella Beer, ik wil nooit een ander meer.
7: Wie had dat?
6: Romanstee had altijd Bella de Beer erbij.
7: Ja.
4: Dat is een leuk liedje, die moet je opnemen.
6: Ja, maar die was ik aan het zingen, dat was echt een heel leuk.
7: Bella Beer.
6: Hey, komt het nog goed met die VVD, denk jij, of niet?
4: Nee, dat komt niet goed.
6: Nee, komt niet goed, hè?
4: Ik ben met terugwerkende kracht heel erg boos op die mevrouw die daar zat te ratelen. Want die had iets van, als ik aan het woord blijf, kunnen die klootzakken niks zeggen. En daar is in geslaagd.
6: Dat is wel gelukt, ja.
4: Maar ze had die avond ook kunnen zeggen, we hadden het... Ik heb 3 keer gezegd van, dat ik als VVD-stemmer ontzettend ontevreden ben. Dan had ze kunnen zeggen, nou, morgen dan hebben we een bijeenkomst... met allerlei VVD-stemmers die ontevreden zijn. Dus je bent niet de enige. En dan denk ik, dat doet ze dan niet, hè? En dat Rusland de vijand is.
5: Ja, dan had ze beter hier kunnen
6: zeggen. Maar dan gaan we met de bus. We gaan met de bus.
7: Met dat kleine brilletje, hoor. Die doet de bus.
6: Die voormalige staatssecretaris. Fred Teven.
7: Fred Teven doet de bus dan.
6: Ja.
7: Die rijdt.
6: Ze reden met z'n allen naar Veghel in de VVD-bus. En,
7: de VVD-bus!
6: Chanot mocht ook mee. Chanot is nu in Veghel. Chanot, hallo. Hoe gaat ie?
8: Hallo. Ja, met mij gaat het goed. En hier ook wel wat opluchting. Hoog bezoek namelijk vandaag in Veghel. Hier in een bioscoop hebben ze vandaag afgesproken. VVD-leden met de VVD-top. Dylan Jesselkus was hier. Ruben Brekelmans was hier. Ook de fractieleider uit de Eerste Kamer was aanwezig. Met nog wat andere Kamerleden zelfs. Allemaal om stoom af te blazen. Een speciale sessie omdat ze ook wel... inzagen dat het nou niet heel lekker liep in ieder geval de afgelopen tijd. De VVD gaat wel vaker het land in, maar nu echt wel kritische geluiden. De leden wilden echt dat gesprek aangaan. De laagste peiling in 18 jaar bij Maurice de Hond peilt de VVD 12 zetels. Bij box 3 was er gedoe, onduidelijkheid. Nou, voor een deel is dat probleem nu opgelost, maar ook daar zitten wel nog wat haken en ogen aan. En ze zagen ook Jesse Klaver taart eten, oftewel paniek. Nou goed, ik dacht ik ga hierheen. Heb ook voordat het begon al even aan wat leden gevraagd... hoe vinden jullie dat het gaat? Aan de mensen die ik daar sprak... zag ik in ieder geval dat ze in dure auto's aan bleven rijden. Dus in die zin gaat het denk ik nog goed bij de VVD. Maar zelf waren ze in ieder geval nog toch kritisch.
9: Nou, we verkeren even in een verkeerd hoekje. Het gaat iets minder.
10: Nou, ik denk dat deze wel aangeeft dat deze bijeenkomst niet voor niks is.
11: Het minderheidskabinet hadden we nooit moeten doen.
12: Nou ja, waar ik me toch vooral aan stoor is toch wel het stikstofbeleid. Kijk, en dat de belangen van links naar rechts enorm verschillen, ja, dat begrijp ik ook. Maar zo komen we toch niet verder.
8: Er is ook kritiek op dat er nu toch een beetje samenwerking met Pro tot stand komt. Vindt u dat erg?
10: Nou, het is wel bijzonder natuurlijk, na de toch zeer duidelijke uitspraken van Dylan om dat niet te doen.
8: Hoe vindt u dat Dylan Jesselkus en Ruben Brekelmans het doen?
11: Geen commentaar.
8: Geen commentaar?
11: Nee.
8: Ligt dat gevoelig?
11: Denk het wel.
13: Ja, natuurlijk gaat het goed. Je moet altijd eventjes door een dipje heen als je moeilijke beslissingen wil nemen.
0: Ja, prominente leden dit of gewoon...
4: Nou, ze zijn allemaal van mijn leeftijd, zie ik. Ja, hebben ze geen jongere mensen bij de VVD?
5: Weet je wie ze terug moet halen? En ik weet dat hij niet terugkomt in de politiek... maar hij kan misschien wel sturing geven aan een
8: Dijkhoff.
4: Daar zijn we het allemaal over eens. Als hij het toen al overgenomen had, was de VVD nu lijstaanvoerder geweest.
0: Andere dingen. Vorige week was met EY, moest daar ook een lezing doen. Dat doet hij geweldig.
5: Ik snap het, maar hij hoeft niet per se een politieke functie... maar hij kan misschien wel meehelpen aan een nieuwe duidelijke structuur.
0: Hij heeft nu die beweging.
4: Ze hebben behoefte aan een boegbeeld, aan een personality. En die twee jonge mannen zijn het niet en Dylan is het ook niet. En Dylan die maakt zich daar druk om, want die is heel eergevoelig en zo. En die zal zich daar nooit bij neerleggen. En verleden jaar heeft ze goed teruggevochten, moet ik zeggen. Ja. Maar we moeten concluderen, ze heeft het gewoon niet.
5: Nee. Maar,
0: nou goed, dus
4: maar die twee ook niet, hoor.
0: Misschien wel aardig om haar even aan het woord te laten dan. Met Dylan gesproken, toch neem ik aan. Toch?
8: Die heb ik ook even gesproken, want ze zijn hier net klaar. Hebben ongeveer 2 uur gesproken. Opvallend trouwens, het was niet helemaal vol. Niet alle leden zijn gekomen. Misschien komt dat ook wel, omdat het dus minder gaat met de partij... dus dat er ook al mensen zijn afgehaakt. Maar inderdaad, Dylan Jessel dus ook even gevraagd hoe zij het vond vanavond. Wat was makkelijker, woensdagavond bij VI of hier nou vanavond?
14: Nou, bij mijn eigen club is het altijd leuk. Maar ik vond VI ook helemaal niet zo moeilijk eigenlijk. Dus ik vond het allebei wel prettig, ja.
8: Waren er veel kritische geluiden?
14: Ja, mensen hebben wel zorgen, ja zeker. En het is altijd heel erg fijn als je in zo'n setting met elkaar dat ook kunt delen. En het is altijd mooi, als je dan die zaal binnenkomt, zitten er veel mensen een beetje zo. Van kom erop, wat ben je er allemaal aan het doen? En binnen een paar minuten merk je dat er gewoon een soort ontspannenheid. En dan kritische vragen, leuke opmerkingen, ideeën, suggesties, vervolgafspraken. En daarna denkt iedereen, maar nu is het gewoon echt even tijd voor een drankje. Eigenlijk zijn dit voor ons de avonden, die ben ik heel erg bij de VVD gewend. Dat we echt open zo met elkaar praten. En je merkte dat hij zo eindigt. Ja, dat is wel mijn club.
0: Ja, een goed nieuws show. Gaat wel hartstikke lekker
4: uit. Niks aan de hand. We gaan allemaal heel tevreden naar
5: Maar we hebben wel
4: 12 zetels nog.
5: Ja, succes. Ja.
0: Nee, maar het is een tijdelijk moment. Het is een tijdelijke situatie. Dat wordt allemaal weer beter. Toch, of niet?
5: Ja, nou ja, goed. Ik heb hier gezien, ook aan tafel. Ik dacht, ik vond het allemaal wel van die ingestudeerde zinnen. Daar ben ik een beetje moe van.
4: Dat hebben ze allemaal.
5: Van ingestudeerde praatjes.
4: Nee, dat hebben ze allemaal. Ze zijn bedreven in hun versje opzeggen.
5: Ja.
4: Ja.
0: En nu Chano, feest vanavond, lekker met z'n allen in Veghel. Even op stap, even een beetje Polonaise. Nou, nachts na tweeën.
13: Ware clubpie.
8: Er zijn hier wel bitterballen.
13: Even.
8: Er zijn bitterballen, er is hier bier. Wat vooral de nieuwe strategie is van de VVD... is inderdaad laten zien dat het goed gaat. Want wat die leden eigenlijk allemaal zeiden is... in dat gesprek zojuist ging het erover... we moeten gewoon het beeld weer laten zien dat het goed gaat... wat de VVD bereikt. We willen niet alleen maar zien dat Jesse Klaver taart eet. Dus ook het optimisme van Dylan Jesselgus in het interview dat ik met haar had... dat is wat ze de komende tijd meer willen gaan laten zien... in de hoop daarmee de kiezer weer terug te winnen. En vandaag was misschien de aftrap daarvoor.
0: Ja, nou, dankjewel Geno. Fijne avond nog daar. Groetjes.
8: Dankjewel.
0: Hij spreekt wel vol van het applaus meteen. Je zag meteen bij zijn tranen. Dat werd geapplaudisseerd en hij schoot vol. Mensen vinden dat fijn, Johan. Dat één voor ze geapplaudisseerd wordt. Lekker toch? He?
4: Ja, nou ja, ik heb ook de avond.
0: Carrie en Ster op het doek, wordt dat leuk, denk je? Gaat dat goed werken?
5: Carrie en Ster op het doek? Ik denk het wel. Ja, Ster op het doek is natuurlijk een heel populair format. Ja. En Carrie kan natuurlijk dat soort interviews wel heel erg goed. Want die is
0: ik las dat Eus de telefoon niet aan had genomen, omdat hij het nog te moeilijk vond om over te praten.
4: Wat?
0: Nou, hij had Eus gebeld, maar Eus was er nog niet aan toe om daarover te praten. Echt? Dan.
4: Waarover?
0: Over dat programma.
5: Hij is dat programma kwijtgeraakt, Ster op het doek. Dat is toen, Jan Slachter heeft toen gezegd van Eus, na dat Matthijs van Nieuwkerk gedoe. Mm. Toen heeft Jan Slachter gezegd, nou Eus, volgens mij moeten we ons freelance contract wat we hebben niet verlengen.
4: Die kapper en, ook niet meer, die kapper.
5: Dat doet hij wel, maar dat is dan weer voor een andere omroep. Oh, okay. Dus Eus werkt dan voor NTR, VARA, BNNVARA en ook voor Omroep
4: Max. Ja, en hij krijgt ze allemaal in de reet, om ze tevreden te houden.
5: Maar dus dan belt Carrie, de liefste eigenlijk die er is, en dan zeg je ja, nee.
4: Nee, maar Eus is... Ik ben zo afgeknapt op die Eus. En ik weet niet of dat ooit overgaat. Ik heb nog nooit eigenlijk meegemaakt... dat iemand zijn beste vriend zo vernielt en vernietigt.
5: Oh ja, hier aan tafel bedoel je?
4: Nou ja, wat hij met Matthijs gedaan heeft bekeken. Matthijs, hoeveel je medelijden hebben, die kan zich heel goed redden.
6: Ja, die schoon,
4: maar
6: die
4: Matthijs heeft hem groot gemaakt. En die krijgt stank voor dank. Niemand had ooit van een onbekende Turk uit Deventer gehoord. Die had een nietszeggend boekje. En hij mocht net als de grote schrijver bij Matthijs zitten. Matthijs die presenteerde het boek. Of het was al een bestseller voor het in de winkel kwam.
5: Ja, dat kan niet goed. Ja.
4: Weet je wel? Ja. En het is echt niet te geloven, die jongen. Dat hij dit geflikt heeft. En dat heeft hij alleen gedaan om de VARA te pleasen, dat hij daar met die dames op...
5: Maar dat heeft hem dus wel werk gekost. Ik bedoel, anders is hij niet...
4: Ja, nou ja, en dat Jan Slachter is gelukkig zo van, dit pik ik niet. Nee, en die heeft het doen via de tv ontslag gegeven. Dat kan natuurlijk niet.
6: Nee, maar dat zei Carrie ook, dat was niet netjes. Dus daar wilde ze hem ook spreken. Ze had hem ook nog een bericht gestuurd, dat ook wel lullig was natuurlijk. Dat het zo was gegaan, daar kon ze zich ook niet helemaal in vinden. Maar ja, goed, hij heeft er nu even nog geen ruimte voor. Dat kan toch? Je bent wat narrig vanavond, of niet?
4: Wat zei je?
6: Ben je moe of zo? Wat is er? Je bent een beetje narrig vanavond, hè? Ja, je gaat erop de hele tijd.
4: Nou ja, ik ben gewoon kritisch.
6: Ja. Maar je bent bij de kapper langs geweest, of niet? Je hebt al een stukje
4: opgereden. Ik ben even bij de haar.
7: Maar kan je die Joop van Ennen niet meenemen naar die kapper ook? Ja, ook wel een beetje dat rare...
4: Ja, maar die kapper rare... heeft geen zin om een uur gaan staan te applaudisseren, hè?
6: Weet je niet. Nou, hij staat er weer, de prominent bank. Lekker bank natuurlijk.
7: Ja,
6: goede bank.
7: Eerlijk bankje.
4: Ze zitten wel intussen iets dichter bij elkaar, de tortelduifjes.
6: Ja, ze zijn naar elkaar toegekropen. Ja. En die kun je natuurlijk ook weer bemachtigen, die bank natuurlijk. Als je even gaat scannen. Scannen is natuurlijk eigenlijk heel makkelijk. Iedereen kan scannen. Ja, bijna iedereen kan scannen.
4: Ik kan niet scannen, nee.
6: Nee, jij kan niet scannen. Maar scannen, jij
7: kan je dat bankje winnen dan?
6: Ja.
7: Dus maar een klein bankje.
4: Nee, toch een telefoonabonnement kun je.
6: Nee, hier staat maar kans op een prominent bank staat er. Dus,
4: dan ga ik wel meedoen. Dan kan ik plotseling heel goed scannen.
6: Ja, nee, want in één moment is 50 plus en dit is prominent.
5: Ja.
6: Je moet ze wel uit elkaar proberen te houden.
4: We hebben zoveel sponsors. We zijn haast niet uit elkaar te houden. Ja, jij jaagt alle sponsors weg.
6: Ja, maar dat doe ik. Zo ben ik inderdaad. Ja, ik beledig altijd iedereen en alles. He? Joop van Ennen net weer beledigd. Heus weer beledigd. Allemaal mijn schuld. Toch of niet? Ja, het is allemaal mijn schuld. Ja, niet waar?
4: Jopie, de oude ijdeltuin.
5: Morgen zal Joop wel gaan bellen. Joop belt wel vaak altijd. Hè?
6: Kijkcijfers toch allemaal... Het was niet zo hoog, zei jij ook gisteravond bij televisiegala. Talkshows goed, hoog, slecht?
5: Je ziet wel dat de kijkcijfers dit jaar een ontzettende val hebben gemaakt. Televisie had nog wel 1,5 miljoen kijkers. Dus dat is natuurlijk wel een mooi cijfer. Maar als je vergelijkt met de jaren ervoor is het 2 miljoen. Is 400.000 kijkers minder. En dat zie je toch wel bij meer programma's gebeuren. Beste Zangers bijvoorbeeld. En ook de talkshows scoren toch wat minder. Eva scoort wat lager dan vorig jaar. Ook Pauw in de Wit scoort wat ietsjes lager. Nou, Renze, ja, daar hebben jullie het al heel vaak over gehad.
4: Hoe gaat het met Renze?
5: Ja, het is gisteren ook alweer besproken. Het gaat gewoon niet zo heel goed. Nee, ja, hij scoort op het niveau van RTL Tonight. Alleen dat begon 3 kwartier later. En nu scoort Lubach, omdat die op de plek staat van RTL Tonight... ook heel veel lager dan vorig jaar. Dus
4: maar je ziet het nieuws van de dag zelfs af en toe meer kijkers hebben dan Renze.
5: Ja, dat klopt. Ja, hij zit best wel vaak onder de 300.000 kijkers. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Ja, het is gewoon heel, heel naar. Ja, voor hem en voor het team. En het goed gaat
4: RTL,
5: komen.
4: Want alles mislukte op dat gebied.
6: Maar Casa Die Bo was wat beter, toch wel? Casa Die Bo, die had wel redelijk gescoord, toch? Gisteren, of niet?
5: Ja, die had 530.000 kijkers. Dat is ook niet heel erg goed, maar...
4: Ellie Lust is natuurlijk wel een publiekstrekker.
7: Zou de redactie dat verzinnen, denk jij? Ja.
6: Dat toneelstukje.
7: Doe Bo dat verzinnen.
6: Nou, misschien
7: de redactie. Saampies.
6: De redactie bedacht opeens is natuurlijk politie, hè? Zij is van politie. En ze hebben allemaal belangrijke dingen allemaal gedaan. Ze gingen ze even in de boeien slaan. Snelle en Bo werden in de boeien geslagen.
7: Ja.
15: Laat het wapen vallen.
16: Hoe vaak moet ik dat doen?
15: Laat het wapen vallen of ik gebruik geweld. Laat het wapen vallen. Draai om. Handen spreiden. Handen spreiden. Ik ga je nu afboeien. Ik ben bij jou.
16: Oh ja, dit is raar. Dit is raar.
15: Jij bent nu geboeid, je blijft hier staan. Ga maar op je knieën zitten.
16: Oh ja.
15: Ja? Kom maar omhoog. Verder niks bij je?
16: Nee.
15: Even voelen. Voelen zenden. Jullie zijn aangehouden.
7: Kijk, jongens, kom uit de groep.
16: Tof, hè?
6: Waar gaat dit nou toch over, jongens? Kom nou, alsjeblieft, weet je
4: ja,
6: wel.
4: Maar het is ook niet gebruikelijk bij de politie dat een vrouwelijke agent een man fouilleert.
6: Nee, maar...
4: Maar zij greep deze kans.
6: Dat was die strooihoed, die deed nog leuke dingen
0: Rick
6: met Veldhof.
0: Ja.
6: Beetje varen met die mensen, ja. Beetje in bad zitten, zwemmen.
0: Drinken, met hazes toen.
6: Drinken.
0: Hele nacht.
4: Maar dit is ook echt lekker. Een kopie, hè, van Veldhof, ja, ja.
6: Nee,
4: echt
6: maar die deed niet van die rare dingen.
4: Nee.
6: Met de arrestatie.
4: Nou moet ik zeggen, die zij is een keer bij me thuis geweest. Het is geen onaardige vrouw.
6: Ellie. Ja, misschien was het de zus wel.
4: Nee, ze heeft dat hele verhaal verteld. Hè, van, die moeder die zat er geweldig mee dat zij lesbisch was.
6: En die zus is ook lesbisch.
4: Toen kwam die zus met de mededeling, ja, ik ook.
6: Ja, ja.
4: Weet je wel. Maar kijk, ze had in een soort korte broek en strak truitje. Ze heeft echt een prima lichaam, hoor. Ja, ze is een leuke meid.
0: Wat wil je daarmee zeggen?
4: Ja. Of is dat vrouwenonvriendelijk?
6: Ja, nee. Heel jij wou zeggen, je zou je zo'n beurt willen geven, maar dat wil zij niet. Dat wil zij niet.
4: Nee, alleen doen we dat René met wederzijds goed vinden.
6: Ja, ja, oké. Okay.
4: En ik denk niet dat Ellie daarmee instemt.
6: Ah, nee, oké. Okay.
5: Kan je nog even.
0: En het klonk een beetje zo zonde. Zo zonde is het, weet je. Want
6: het is jammer. Het is gewoon jammer.
0: Zo zei het een beetje.
4: Nee, maar het is een hele aantrekkelijke vrouw. Maar dat vond ik al toen ze bij mij was.
0: Ja.
5: Maar wat ik heel leuk aan haar vind, is dat ze hier ook, dat ze alles zo ontzettend fanatiek doet.
6: Serieus.
5: Zij denkt echt dat zij nog even agent weer is.
6: Ja, ja, ja.
5: Bij Wie is de Mol deed ze mee. En dan ging ze dan met die portofoon, ging ze daar. Ellie hier.
0: Ja, dan moeten we het nog één keer laten zien. Ze mocht een keer bij een voetbalwedstrijd in Portugal zijn. Nou, dat was ook een verfeest, was dat allemaal. Ja. Dat komt, hoor. Het was heel gevaarlijk.

0: Enschede moet je altijd laten staan. Die mag je zeker.
1: Hier is ook lekker.
0: Dit is Reinders vanmiddag. Kijk, het is afgeladen vol.
2: Ja.
0: En die zit er goed in. Ja. Niks mis mee.
2: Ah, die mensen achter dat doel zijn zo fanatiek daar. Hè?
1: Kijk, die keeper. Mag je ook hebben, hoor, deze.
0: Maar wat ik leuk vind, kijk, het is aangekocht door ons, door de Talpa, door Chris. En Chris, okay. Die zit er bovenop. En Chris heeft speciaal op verzoek van John, is hij afgereisd naar Saoedi-Arabië.
2: Echt?
0: En houdt alles in de gaten.
3: Assalamu alaikum. Dag, dames en heren, jongens en meisjes. Een bijzonder goede middag. En welkom bij de Saoedi Pro League. Anders is ook een scheidsrechter natuurlijk. Achter het scherm. Iedereen is er klaar voor. Ik zou zeggen, tjalla. De allereerste wedstrijd uit de Saoedi Pro League op Nederlandse bodem te zien. En daar gaan ze direct in de aanval. Zegt, geeft een strafschop. Dan komt daar ook nog een kaart. Danny Reinders. En 1-0.
0: Hij komt maandag weer terug.
2: Maar ik hoop wel dat hij gewoon zijn jurk aan heeft.
0: Maar dat is Chris zijn voeten uit. Op het ene moment schrijft hij 51 punten op voor de VVD. En dan zit hij weer bij het Saoedische voetbal. En voor het weet zit hij in de Marokkaanse bruiloft. Want die Philippe de Winter, die liep naar...
1: Ja, maar dat is er ook wat. Dan is er een Marokkaanse bruiloft aan de gang.
0: Ja.
1: Je kan op 3 plaatsen naar binnen in dat stadhuis.
0: Ja.
1: En hij neemt de hoofdingang waar die bruiloft is.
0: Ja, en dat loopt een beetje uit de hand.
1: Ja, vind ik.
0: Hij ging opnames maken, begreep ik.
1: Ja.
4: Ja.
1: Maar dat moet je niet doen, joh. Waarom doe je dat nou?
0: Ja.
1: Waarom doe je dat?
0: Ja,
1: dus weet je, die mensen zijn een bruiloftje en die ook leuke dag in hun leven. Ja,
4: een beetje provoceren.
1: En dan, ja, maar dat moet je niet doen.
2: Ja, maar hij heeft een avond tevoren nog op tv gezegd dat al die Marokkanen het land uit moeten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hij is een tamelijk extreemrechts georiënteerde politicus, maar om dan gelijk zo'n Marokkaanse bruiloft te gaan verstoren.
1: Nee, dat moet je niet doen.
0: Nee, dat moet, je kan het ook een beetje regisseren allemaal. Want wat was dat nou met die Annette Malherbe gisteravond? Die zat nog midden in haar speech. Toch?
2: Ja,
0: of ben
2: maar
0: ik
2: dat vond ik heel onbeschoft.
0: Die probeert daar aan woorden te zoeken.
2: Ja.
0: En opeens starten ze de muziek zomaar in. Ja. Dat is heel gek.
5: Ik ben wel een beetje opgewarmd door deze situatie hier allemaal. Ik steek hem in mijn zak, dit compliment. Wat een ding, man. Een enorme ring. Ik dank mijn tegenspelers die tegen me aan hebben gespeeld en ik mocht terug tegenspelen, tegen hun aanspelen. Wat rust en vrucht. Oh, is het al klaar? Ik wil toch nog even Tim Oliehoek bedanken. En de hele crew waar ik me door gedragen voelde. Mag ik nu deze prijs in ontvangst nemen? Dank u wel.
2: Ik kan me voorstellen dat zij een beetje pissig is. Kijk, het kwam niet los, die toespraak. Maar dat is de een handiger in dan de ander, blijkbaar. Maar het is toch wel heel onbeschoft om op een knop te drukken en hoepa misschien
0: te zetten. Het is wegwezen, geen gezeik allemaal.
4: Ja.
0: En had je ook, brak er nog iemand zijn voet ook op het podium toen er een prijs werd opgehaald? Bij Britt en zo?
4: Britt Dekker had ze gewonnen.
0: Ja. Iedereen had wat last van zijn voet.
1: Zij heeft een probleem, las ik. Hè? Dat met haar hersen of zo. En dat las ik, hè. Ja,
4: ze heeft een hersenschudding gehad.
1: Juist.
4: En nu werd er wel gesuggereerd van dat zij, omdat zij best wel een beetje moeilijk uit haar woorden kwam.
1: Ja.
4: Dat daarmee te maken had, wat natuurlijk ook zou kunnen. Wat trouwens heel veel mensen niet weten, is dat dus alle genomineerden, dus ook Annette, maar ook Thomas, Frank van Leeuwen, ook mensen die dus niet hebben gewonnen. Elke genomineerde moet van tevoren een speech inleveren, hè, bij die organisatie.
0: Ja.
4: Zodat
0: ja,
4: die organisatie.
0: Ik had een andere speech ingeleverd.
4: Ja?
0: Ik had iets anders opgeschreven.
4: Nee, maar dat is nu wel nieuw. En dat is, denk ik, om dit soort dingen ook misschien
2: te controleren.
4: Ja. Ja.
2: Het is een soort eindredactie.
4: Nee, maar dat het maar om dan zo'n toeter erin te doen van... nou, nu hupsakee wegwezen.
0: Britt was haar speech kwijt.
4: Britt was er kwijt,
0: die had bij de jeugdafdeling gewonnen, maar die wist de speech niet meer. Dat ging helemaal mis.
5: Want iedereen die gestemd heeft. Bedankt het hele team. Lenneke van Inge, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel.
0: Ja, wel leuk toch?
2: Ja, nee, maar die is oprecht blij.
1: Ja, maar ik vind dat leuk. Ik vind het ook echt.

0: Leuk, ja.
1: Authentiek.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
2: Had jij een speech voorbereid toen eigenlijk?
1: Nee. Nee. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Ik had wel bedacht van, oké, wat ga ik ongeveer een beetje doen, maar ik had niet uitgeschreven of... nee, dat, jij?
2: Nee, we moesten vorig jaar wel iets inleveren, maar ik heb er iets anders gedaan.
1: Ja, dat weten we.
2: Nee, maar goed, ik bedoel, je gaat er niet een speech van tevoren bedenken.
3: Nee, maar
0: het wordt een beetje net als in Amerika met die filmprijs, hè? Want die mensen die gaan dan ook in de speech staan te acteren.
1: Ja, ja, ja. Nou. En dat is het laatste wat je moet doen.
2: Nee, ze staan nog steeds. Ze staan nog steeds, volgens mij. Ja,
1: ja.
2: Kijk, ja. Het is, ja...
4: Jopie!
2: Ja, het is toch wel...
0: Nog tijd voor een kusje, hoor. Nog tijd voor een kusje.
4: Ja, ja.
2: Ja, ja. We zijn er zo weer. Na de onderbreking, tot zo!
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.
2: De laatste gedeelte van deze uitzending. Ja, weer voor Johan staan de ovatie natuurlijk. Even allemaal weer stil. Telefoons. Oh ja, de telefoons mag ons straks op school allemaal niet meer, hè? Wat vind je dat?
0: Nee, maar nu gaan ze te ver. Kijk, iedereen is het ermee eens. Niet tijdens lessen in lokalen met telefoontjes. Maar ik vind in de gang of buiten op het terrein van de school moeten die kinderen kunnen communiceren met ouders. Daar hebben de ouders ook wat over te zeggen. Hmm. Die kunnen wel een boodschap hebben van dat ze weg moeten of oma is ziek geworden. Je moet altijd die communicatie open houden. En die scholen moeten nu niet gaan bieden dat die kinderen in het fietsenhok met die telefoontjes in de weer zijn. Dat is hun vrije tijd, hè?
1: En hoe moet je dat controleren?
0: Ja, soms willen we weer gewoon terug naar 40 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is niet meer.
2: Maar toen was gelukkig nog wel gewoon.
0: Ja, maar Wilfred, dat is
2: niet, wel
0: dat
2: mee.
0: Is niet meer. En dat nee, maar de oudere René, die moeten eens zich realiseren dat de hedendaagse jeugd,
2: ja, dat is niet anders.
0: Die moet opgroeien met alle problemen die de nieuwe ontwikkelingen met elkaar meebrengen. En niet die kinderen van die ontwikkelingen afsnijden. Dat ze dadelijk 16, dat ze zeggen... Oh, dat heb ik allemaal gemist.
7: Nee, maar dit is geen... Dit is een nieuwe tijd, het is een andere tijd. En als die kinderen op het schoolplein even hun ouders willen bellen... of even met twee... Dat doet niet zo raar. Ja.
2: Frans Bauer en Billy Dans.
7: Ingewikkeld gekkigheid.
1: Oh. Huh?
0: Frans Bauer en Billy Dans?
2: Ja, die komen zondag.
1: Oh, maar kijk eens zondag.
2: Frans Bauer en Billy Dans.
1: Ja.
2: Heb je even voor mij een nieuwe
0: erger
2: versie?
0: Erger kan haast niet.
1: Nee, dat is...
2: Wat nou, hoezo erger kan niet? Dat is toch leuk, man?
7: Hebben die samen een nummer gemaakt,
2: ja,
7: die twee?
2: Ja, dat heb je even voor mij opnieuw, denk ik. Ja,
0: Billy Dans heeft wat liedjes geschreven die rijmen qua tekst. Hmm. Maar voor de rest is het geen leuke grote zanger of zo. En Frans Bauer heb ik van mijn leven nog niks aangevonden.
1: Jawel.
0: En al die publiciteitsgeile vrouw van hem, die dan in die soap de hoofdrol speelt. En al die kinderen en de kleinkinderen en oma, ik word er niet goed van.
1: Hij kijkt wel, dat vind ik
0: nou. Ik heb het net gezien.
1: Ja, dat zie je.
0: In mijn kleedkamer. En dan zit ik even te kijken. Ik denk, ik wil er een genuanceerd oordeel over hebben. Nou, dat heb ik. Het is kut.
2: Het is kut, ja. Maar wij zijn toch allemaal ijdel, Johan? Anders zitten we hier toch niet elke avond?
0: Ik zit hier alleen voor de poen.
2: Je vindt het verder niet interessant dat je...
0: Nou, ik zit hier niet uit ijdelheid.
2: Nee?
0: Nee, want als ik...
2: Dan ga je toch ook niet naar de kapper drie kwartier tot een uur omrijden?
7: Nee.
2: Dan kan je toch ook hier gewoon de weekend een paar keer...
0: Dat jij jaloers bent dat je niet dit kapsel hebt, dat begrijp ik heel goed. Als jij de zanger uit wil, dan moet je een beetje haren hebben, hè?
2: Ja, maar het lijkt wel of je op de brommen bent gekomen, man. Zo zit je haar vanavond weer. Maar. En die helm is net af, dus maar maakt allemaal niet uit. NPO, hoe heb je dit aangepakt?
7: Maar feunt hij het ook? Hij feunt het ook zo, hè? Met zo'n dingetje zo.
2: Doet hij wel goed.
7: Goed hoor.
2: Hey, die NPO heeft het helemaal verkeerd aangepakt, las ik met dat Songfestival. Klopt dat? Dat de procedures niet goed zijn gegaan en zo, klopt dat?
8: Nou ja, het gaat weer over, het is typische NPO's. Dat betekent dat dan is er iets besloten. We gaan nu wel naar het Songfestival. Heeft de NPO in ieder geval een beslissing genomen? Nou, en wat krijg je dan weer? Al die omroepbaasjes gaan dan weer met elkaar in conclave. En die gaan dan weer tegen de NPO. En zo komt er nooit wat van terecht. Ik zou zeggen, NPO, je hebt besloten, jullie gaan. Maak er dan wat van. Ga er gewoon wat van maken.
3: Ja, maak er wat van.
8: Ja, maak
0: jawel, maar
8: van.
0: Ik begrijp best dat die omroepen, die willen informatie hebben. Hoe wordt dat gefinancierd? Wie doet wat? En die vragen er ook bij. Dat vond ik wel een openhartige vraag. Van, is het nog een mogelijkheid om zonder dat het geld kost je terug te trekken?
8: Ja.
0: Dus dat is ook aan de orde nog.
8: Ja, dat willen zij dan weer. Omdat sommige omroepen niet willen dat we gaan. Waaronder de Avro Tros natuurlijk zelf. Die natuurlijk dat Songfestival heeft afgezegd. Maar ik denk nu van, ja, ga eens door. Ik vind het zo politiek Den Haag. Ze zijn altijd zo druk met elkaar. In plaats van met de kijker. Denk ik, ja, het is nu toch besloten. Maak gewoon een commissie en zorg dat er een deelnemer gaat. Want nou ja,
0: zorg dat
8: er
0: een deelnemer krijgt. Ik denk dat haast iedere deelnemer zich afvraagt. Ik kom zonder dat ik dat wil. In een politieke discussie. En dat wil ik niet.
8: Nee. Dus ik denk wel dat dat inderdaad een heel groot probleem wordt. Maar dat komt ook omdat ze dit één zo lang hebben laten voortsudderen. De Avro Tros er heel lang over heeft gedaan om zich terug te trekken. Wel niet. En daardoor is het ook steeds politieker geworden. Als ze gewoon hadden gezegd, Avro Tros was naar de NPO zelf gegaan, naar die baas, en had gezegd, nou, wij willen het niet meer, past niet bij ons. Dan was er ook niet zo'n heel gedoe geworden. En dan had gewoon een andere omroep het over kunnen nemen.
1: Willy Dans en Frans Bauer.
3: Ja, bijvoorbeeld.
8: Dan gaan we winnen, hoor. Dan gaan we winnen.
3: Je wilt nog even aandacht voor het Monroe ziekenhuis vestigen, toch?
1: Och, ja, dat was ik van de week. Alexander Monroe ziekenhuis. Eerste en enige borstkankerziekenhuis in
3: Beeldhoven,
1: Nederland.
3: Toch?
1: In Beeldhoven.
3: Ja.
1: Geweldig. Ik kwam daar binnen. Je komt daar natuurlijk altijd al met een heel slecht voorgevoel of een heel slecht bericht. En dat ziekenhuis is zo super gespecialiseerd en heel erg gericht ook op de patiëntbeleving. Dat klinkt heel raar, maar dat je een warm gevoel krijgt binnen. Ja. Dat het zacht is. Vrouwelijk, hoewel er ook mannen zijn die borstkanker hebben. Want er sterven gewoon dagelijks, dat wist ik dus niet, nog steeds 8 tot 9 vrouwen aan borstkanker. Nou, en zij hebben een filosofie dat ze daar kamers hebben die geen nummer hebben, want je bent geen nummer, maar namen van inspirerende vrouwen. Nou, ik mocht een mammografiekamer openen.
0: Ook een kamer die Helene Hendricks heeft?
1: Ik had het verwacht, maar zover ben ik nog niet.
0: Nee, Johanna Derksen misschien?
1: Ans Schut, ken je die nog?
0: Jazeker, die schaatsen.
1: Ja, 3000 meter, Olympisch kampioen. Ja. Ze is vorig jaar overleden, maar zij is natuurlijk ook een beetje pionier geweest voor vrouwen in de schaatssport. En die kamer, die heet ze, was heel mooi. Met de familie geopend. Was echt leuk.
3: Oké, nou, we zijn er al bijna. Ik ben nog even benieuwd. Zou het nog steeds bezig zijn? Of is het nu wel klaar, denk
7: Joop, nee, is dan nog steeds klaar voor hem.
3: Ja, hoor. Ja. Tot het einde toe.
7: Ja.
3: Als we er toch een beetje stemmer uit willen gaan. Hè?
7: Joop,
3: kijk, ja, dus, ja.
7: Zou die nog geneukt hebben die avond? Denk het wel, hoor. Denk het wel. Tot applaus hebben we mee naar huis genomen, denk ik.
0: Ik weet wel zeker van niet.
3: Ik denk dat Joop er geen leuke grap vond. Ik heb zo vermoeden. Ja, ik weet het bijna wel zeker eigenlijk. Dat is Joop niet
0: aan. Ja, dus het was een hele verkeerde grap, maar dat is echt de leukste.
3: Zondag mag jij weer Dominique Schrijnemagazine.
0: Heb je nog een moppetapper nodig in je?
8: Ja. Maar lekker, nee.
3: Ja, veel plezier. Tina, ook weer bedankt. Doe ik pas een beetje op met die voeten van je.
8: Ja, ik ga rustig gaan.
3: Kijk, daar zijn ze. De schoenen kun je gaan meenemen.
0: Die laptop die zit vol met kijkcijfers. Ja, dat is hartstikke zwaar.
8: Ja. Dat is wel waar, ja.
3: Het is wel goed dat er niet te veel kijkcijfers meer zijn de laatste tijd. Die zijn er erg laag. Het was nog zwaarder geweest natuurlijk.
8: Ja,
3: moet je eens voorstellen. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering. Tot dan, dag.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaatsehoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemorgen. Welkom bij GPR Sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn hier vandaag, op dit moment, as we speak, om 3 minuutjes voor de klok van 11 lokale tijd voor de Formula 1 Singapore Airlines Grand Prix. Ja, dat is veel Singapore in Airlines en Grand Prix. Lekker wel. De sprint op het Marina Bay Street Circuit, 21 rondjes. En dat betekent de totale raceafstand 103 meter en 33 meter. En het is natuurlijk op dit moment nog daglicht in Singapore. Dus ja, daar iedereen het heeft over die nachtrace. Ja, dat is allemaal morgen. Sterker nog, die is gewoon om 2 uur 's middags. Vergeet het eventjes niet. Allereerste sprint al hier op dit circuit. En er zijn wel weer wat dingetjes gebeurd voorafgaand aan de startopstelling van deze wedstrijd. En dus gaan we daar maar eens mee beginnen. Want er is er een die vanuit de pitlane gaat starten. En zijn naam is niets en niemand minder dan, ja hoor, Carlos Sainz. Veranderingen gedaan aan zijn Williams en vandaar hij vanuit pitlane. 21ste Valtteri Bottas. En dan komen we bij Checo Perez. 20ste veroorzaakt een code rood. Alexander Albon zat ook niet lekker in zijn stal. Hetzelfde kun je zeggen, maar dat is bijna altijd zo. Die zal daarvoor zijn. En dat is Lance Stroll met Arvid Lindblad. Dan komen we bij Esteban Ocon. 19e langzamer dan zijn teamgenootje. Dan Alonso, Gabriel Bortoleto. Berman dus met zijn beste kwalificatie sinds Miami. En dat is eigenlijk best wel oké van Ollie Berman. Hulkenberg, ja, in de sprint in 2026 alleen maar 11e of 14e gekwalificeerd. Franco Colapinto deed het best goed met een 11e stek. En dan Pierre Gasly, zijn tijd werd afgenomen vanwege tracklimits. Had geen tijd in SQ3 en dat had Adjar ook niet. Dus die staan daardoor 10e en 9e. 8e Liam Lawson, 7e, zijn beste kwalificatie voor Lawson trouwens in de sprint. 7e is zijn slechtste voor Antonelli in de sprint. Lewis Hamilton had problemen met zijn achterbanden. Lando Norris dit jaar al 4 keer in de top 3 gefinished in een sprint. Oscar Piastri in een sprint dit jaar voor het eerst voor Lando Norris. Charles Leclerc wel veel punten, maar nog nooit een sprintoverwinning dit jaar. George Russell de eerste keer van de sprint met Max op de eerste startrij sinds 2024 Austin. En Verstappen zijn eerste keer hier ooit op de eerste startrij. In een sprint is het dan wel. En voor de 11e keer totaal. En ja, inderdaad. We hebben een markt op het rechte stuk. Het ziet er net uit als vroeger de Zwarte Markt in Beverwijk. En daar zie je het al. Race control start delayed. Check, jij weet meer.
1: Ja, het is behoorlijk. Kijk, als je meekijkt met ons, dan zie je dus vreselijke regenval. En het is heel lokaal. Bocht 2 en 3. Standing water, zegt de FIA zojuist tegen ons. En we moeten even wachten tot het wat droog. Maar kijk, aan de andere kant van de baan, als je nogmaals met ons meekijkt. Helemaal droog.
0: Ja, het is
1: niets te zien.
0: Het is net Spa in Singapore. Gewoon echt gewoon hele stukken die compleet droog zijn. En opstart, finish en het gedeelte daar naartoe. Ja, daar is wel wat water. Maar standing water is natuurlijk vervelend en irritant. Dus zijn de bezems erbij gehaald. En ja, dan zitten we toch in een seizoen waarvan we riepen nog voordat we naar Maleisië, Bahrein, hoe je het wilt noemen, gingen van, nou, we hebben dit jaar nog helemaal geen regenbanden gezien. Hoe zou het gaan? Nou, dat viel allemaal wel mee. Wat je natuurlijk meteen moet meerekenen is dat er ook nu weer, let op hè, as we speak, andere software geladen gaat worden.
1: Krijgen we dat weer?
0: Nee. Dat hebben ze dus ondervangen. Want ze zouden hier gewoon beginnen met wat er was. Maar als de weersomstandigheden slecht waren, zouden ze ook weer gewoon de teams, en ik denk dus dat die bij de teams nu gewoon in de auto zitten. Kies software A, software B. Dan moet het gedaan zijn. De achtervleugels zullen dicht blijven. Laat dat ook duidelijk zijn. De sprint is wat dat betreft maar 21 ronden. En ik had mij nog voorgenomen om te zeggen, ja, er is maar één ding belangrijk vandaag voor Max Verstappen. En dat is de start. Want als hij een goede start heeft, dan wint hij die sprint wel. Maar ja, we weten nu weer niet wat voor start we krijgen. George Russell die denkt van, ja, ik geloof het allemaal wel. Ik zat, ik zit. Alonso denkt, nou, ik geloof het allemaal wel. Ik zat, ik ben lekker uitgestapt. Maar Russell lijkt hiermee aan te willen geven. Ja, maar jongens, ik ben er helemaal klaar voor. En kom erop met de geit. Ja, dat hadden wij ook graag gewild. En ja, Rob van Zomer heeft ons natuurlijk een inleiding gegeven met Coffee en Classics. Er zou nog een staartje aan vastkomen. Nou, ik ben benieuwd of dat weer gaat lukken. Maar dan zien we dat tegen die tijd wel weer. Onze schuld is in ieder geval niet, dat weet erop dan ook. En ja, uiteindelijk is het voor de rest van de dag hier. Later vandaag natuurlijk gaat het Live Center weer open met al het voetbal wat er is en dergelijke zaken. Maar goed, je weet, Formule 1 zit in ons DNA. En dus zijn wij er als het gaat om derde vrije trainingen, kwalificaties, sprints, kwalificaties, sprintkwalificaties en races. Zijn we er gewoon helemaal live bij. En wat moet je nu doen? Hè? Moet je een setje intermediate gaan steken voor 2 bochten? Of zet je toch, nou, ik gooi er wel een setje slicks onder en ik zwem wel door die eerste 2 bochten heen. De medical car heeft zojuist een rondje gedaan. Het is hier overigens niet droog. Hè? Laat dat voorop stellen.
1: Damp, bedoel, noem je dat, hè?
0: Ja, dit is vochtig. Damp. Vochtig, je ziet het ook wel. En het is echt een inimini. Ik keek op mijn buienradartje. die ik heb, die kan je gewoon dan roepen. Kijk eens bij de buienradar in Singapore. Eerder, en die is boven de stad langs gegaan, een joekel van een bui. En dit was gewoon een blauw dingetje met 3 tot 5 millimeter. Maar die hing er even boven het circuit. En die heeft op start-finish dus zeg maar 85.459 emmers water naar beneden laten komen. En daardoor zijn bocht 2 en 3 zijn dus zeg maar volgelopen. Zo kan je het ook zien. En wel het rechte stuk ligt zo. En dan ga je bocht 1 in en dan loopt het een fractietje naar beneden. Nou, dan weet je al waar dat water heen gaat. Ook een fractietje naar beneden.
1: Kijk, hier kan je het mooi zien.
0: Ja, het is ongelooflijk. Er staan gewoon belletjes op dat water. Ja, dit is echt veel water, hè?
1: Dat is echt wel een bakkie water, hoor.
0: Engelsen zouden dan zeggen, like, properly veel water. Maar en wat er dan ook meteen weer gebeurt, daar moet ik ook eerlijk in zijn. De FIA kijkt hier ook voor daarna. Want je ziet daar in het gele gedeelte, als je meekijkt, achter de curbstones, daar liggen wel van die roosters. Maar dit water komt daar dus niet.
1: Oh, die heeft heksenbezem gepakt.
0: Dat zijn de beste. Dat klinkt heel raar, Jack. Dat zijn de allerbeste.
1: Maar je ziet het water wel richting de afvoer lopen, dus...
0: Dat loopt naar beneden. Het loopt natuurlijk altijd de weg van de minste weerstand, zoals jij ook altijd doet.
1: Ja, altijd heel makkelijk.
0: Liam Lawson die denkt van, oh ja, tijdverschil, niet helemaal uitgeslapen. En die zit gewoon lekker met een stukje droogijs is een voituur. En er zijn dus fans op de tribune. Ik heb een shot van de tribune gezien van mensen die gewoon in een t-shirtje zitten. Ik heb mensen gezien op een tribune die zonder paraplu in een zijknat t-shirt zitten. Ja. En er zijn mensen die nog steeds met een poncho en een paraplu, en die zijn dan dus wel half droog, nog gewoon in de regen zitten. En die gaan denken, ja, en nu, und jetzt, und was, und dan.
1: Hier zijn we op de startgrid bij Isaac Hart. Ja, dan zie je toch wel de druppeltjes nog voor de lens langs.
0: Ja.
1: Dus het blijft nog wel een beetje aanvoer komen van nieuw water.
0: Maar dit is het staartje.
1: Ja, absoluut, denk ik
0: wel. Is maar wel één ander nadeel. Volgende inspectie zou over 1,5 minuut gaan plaatsvinden. Volgens de FIA. Is er wel één nadeel, en dat weten wij ook. Het droogt, heel raar, ontzettend slecht op in Singapore, het asfalt.
1: We zitten recht onder de Evenaar.
0: Ja, 142 kilometer.
1: Ja. Ja. More or less.
0: Roundabout ongeveer precies.
1: More or less blijft het ongeveer daar.
0: Kijk.
1: Nico Hulkenberg die denkt ook van, nou, wat moeten we hiermee?
0: Dit is hem. En de hoogste intensiteit is daar binnen geweest. Oh, het is al geel, dus dat is 6 millimeter. Wat er gevallen is. Per vierkante meter, hè. En dan neemt hij nu af naar 0,3. En dan is het klaar. Dus als hij weg is, is hij ook weg. Maar ja, die baan die gaat in 21 rondjes... gaat hij zeker met een R'tje niet opdrogen. Lindblad en Berman. Lindblad gisteren natuurlijk toch met zijn team, ook samen met Williams, geprobeerd om aan te vechten wat er nou in die SQ1 gebeurde. Toen er een aantal auto's wel ineens overtake kregen. Ja, dat hoort helemaal niet in de kwalificatie. En die hebben dus geprobeerd, en vandaar dat het even lang duurde ook, om te zeggen, ja, maar we gaan gewoon SQ2 met 22 auto's rijden. Daar heeft de FIA van gezegd, nee, doen we niet. Want ja, dit is een glitch en glitches kunnen voorkomen, en wij hebben ons daarvan gevrijwaard. Nou, prima. En toen zei Carlos Sainz al wat verstandigs. Hij zegt, ja, ik ben toch benieuwd als er nou 2 Ferraris, 2 McLaren's en 2 Red Bulls nog in tijd hadden staan wat ze gedaan hadden.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
0: En als het goed is, niks. Maar je denkt toch, ja. Yeah. Maar dit gaat wel redelijk rap, zeg. Zie je dat?
1: Dit is al behoorlijk weg al.
0: Ja, hij komt daar natuurlijk niet op snelheid door. Maar je ziet, er is hier hoogteverschil. Hè? En hier loopt het weer een beetje naar beneden. Komt er weer wat meer spray onder vandaan. Kijk, de truc is, wat zit er in het hoofd van Rio Marquez? Dat is de wedstrijdleiding in deze wedstrijd. En waarom zeg ik dat? Het is het perspectief hoe hij daar nu zit. Je kunt daar zitten en kunt zeggen, oké, ik wil ASAP deze wedstrijd onder op gang hebben.
1: Want er komt nog straks een hele belangrijke kwalificatie aan.
0: Ja, daar is gelukkig in het tijdschema wel rekening mee gehouden. Dus de tijdsdruk zal er niet zijn. Of zegt hij, ik wil sowieso een staande start hebben van deze sprint. Kijk, als hij dat doet, ja, dan zijn we nog wel even bezig. Terwijl als hij het eerste deel pakt, als je beeld met ons hebt, dan zou je dus zien dat de safety car nu rijdt daar waar er nog wel wat standing water is. Dit rijdt nu inmiddels wel iets verder dan bocht 2 en 3, moet ik ook weer eerlijk in zijn. Want dit is al 6 en 7, maar ja, dit is wel te doen.
1: Hier wordt het droog, denk ik.
0: En vanaf hier begint het droog te worden. Wat je natuurlijk ook mee moet rekenen als wedstrijdleiding is dat je water mee gaat nemen. Dus jongens gaan de spray doen, die waait mee en het wappert en het wappert. En dan komt hij uiteindelijk bij bocht 9 en 10. En daar is het zo goed als droog. Dus ik zou dit persoonlijk een perfecte situatie vinden om achter een safety car te starten. doe je drie, rondjes. Ja. Je weet het, die jongens die doen wat is het, 31 liter water per seconde.
2: Lasting quite long.
3: Ciao, Kimmy.
2: Yes.
3: It's your new engineer here.
2: Who is?
1: It's George.
3: Who is? It's your new engineer.
4: George.
2: Oh, George.
3: Oh, ciao.
4: He's called Giorgio.
1: Ze zijn een dolle.
0: Nou, ik ben helemaal in de... Ze hebben humor bij me gesteden.
1: Nee, George dan. Die George grap aan het maken.
0: Ja, maar die zat in die auto. En dat zie je dus. Maar dat is ook wel weer zo'n ding. Mensen zitten allemaal te denken. Die hoek. In de wedstrijd blijft dat 100% gescheiden. Gaat alles via de pitwall. Is het niet zo dat hij kan zeggen... Kimmy, ga van de kant, want ik ben sneller. Dat moet allemaal via de pitwall. Nou goed, de medical car is inmiddels weer in het laatste gedeelte.
1: Oh, hij was
0: dat
1: in de
0: was
1: garage.
0: Opgenomen beeld.
1: Hij was in de garage, heeft hij natuurlijk even, even die headset opgepakt.
0: Was opgenomen beeld.
1: Ja. Hij moet uit de garage. Hij is helemaal grap aan het maken, die George.
0: Ja, want hij weet dat hij morgen geen punten gaat scoren. Een soort luchtballon op zijn rug, dat is een cool jasje. Maar goed, dat is het perspectief wat je moet hebben. Ik denk dat je het prima met de regenbanden redelijk droog kunt rijden.
1: Intermediates bedoel jij?
0: Die vallen onder de regenbanden aan zich.
1: Ja.
0: Intermediates in ieder geval. Ja, de regenband die laten ze. Hier ga je natuurlijk helemaal niet op maar
1: rekenen. Nee, dat ding is binnen drie rondjes naar de
0: Als je een risico zou kunnen, mogelijk slash nemen, ik weet niet wat de wedstrijdleiding besluit. Dan zou je kunnen zeggen, ja, met wat ik hier zie, als ik op sliks ga rijden, dan heb ik dus, laat ik het voorzichtig zeggen, meer dan 50% van dat rondje heb ik droog. En dan moet ik door bochten 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moet ik een beetje zwemmen. Wat verlies ik daar en wat win ik daar? Er zijn nu al jongens aan het uitrekenen wat je daar kunt, wat je daar kunt rijden.
1: Wat jij ook vaak tijdens een live-uitzending zegt... van nou, dit is een beetje het omslagpunt.
0: Crossover point.
1: Daar zijn ze nu ook allemaal mee bezig. Van nou, nu kun je nog op rood, want de baantemperatuur is koud. Dan moeten we rood. Oh, dat wordt wat warmer. Oh, nou, dan gaan we toch langzaam richting die medium.
0: Maar hoe koud is die baantemperatuur dan?
1: 43 graden.
0: Oké. Okay. Ik vind het niet echt zo heel koud, want er was gisteren 55.
1: Ja.
0: En de buitentemperatuur?
1: 29 graden.
0: Dat zie je, het wordt daar, dat is dan door die bui, maar het is daar gewoon eigenlijk altijd gewoon 32 graden. S'avonds koelt het een beetje af, maar niet zo heel veel. Maar ja, dat waren dus teams die gisteren nog even probeerden om alle auto's in SQ2 te krijgen. En dat is uiteindelijk dus niet gelukt. Verstappen staat te kijken, ja, die is echt onaangedaan aan dit soort dingen. Die denkt, ja, ik ga zitten en het is hetzelfde voor iedereen en ik zie het wel. Kijkt weer een beetje omhoog. Hij blijft.
1: Yeah.
0: Dit druppelige gedeelte, kijk, daar zit hij. De buienradar is in beeld. Dus we teams zien de buienradar met wat vlekken. Die ziet er wel iets anders uit dan die van mij, moet ik zeggen. Ik zie gewoon een heel klein rond puntje. Waar wat regen uitstond, maar ze hadden wel hier nog paars in zitten. En paars is wel serieus veel water. Maar ja, dat hebben we gezien in dat geval is. Het gaat er nu om wat de medical car doet. En dan gaat het erom wat de wedstrijdleiding besluit. Dat is het allerbelangrijkste. En persoonlijk, maar ja, zo zit ik dan weer in elkaar. Maar ik heb het er zeker niet voor te zeggen. Ik zou met die medical car gaan rijden en gewoon de rijders laten roepen, dit kan wel of dit kan niet. Kijk, die medical car moet eerst voelen, heb ik standing board? Springt die Mercedes onder mijn kont vandaan? En als dat gebeurt, plassen, standing water, plassen, daar word je niet heel gezellig en vrolijk van. En dan zie je toch weer, ik vind het wel weer bijzonder dit. Dat je in al die jaren twee, en we zijn nog niet begonnen, dus de race is niet onderbroken door de regen. Twee wedstrijden geleden waar het was. En dat natuurlijk die 2023 start hier met Vettel en Verstappen en Raikkonen. Maar het was ook dat het voor de wedstrijd geregend had en men op sliks moest gaan vertrekken.
1: Next inspection 11:15 Nederlandse tijd. Dus
0: zo voor 4 minuten.
1: We gaan nog niet van start.
0: Nee. Ja, maar ik vind wel, hij pakt wel goede intervallen. Ik heb wel het gevoel dat hij zit te kijken van oké, hoeveel verbetert het? Hoeveel hebben die kaartjes die we daar hebben gezien die dat water wegblazen, opzuigen, wat we er allemaal maar mee doen, als het maar verdwijnt. Ook al is nog niet zeker van wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, hij weet wel zeker dat hij niet meer in de auto waar hij nu op zit, dat hij daar volgend jaar niet meer in zit. Want er kwamen dingen naar voren dat hij dat men interesse heeft in het WEC, maar dat is weer tegengesproken. Toen las ik van de week iets en ik weet niet of jij vindt of dat wat voor hem is. Ik ben, als ik naar de rijstijl van hem kijk en zie wat daar gebeurt, Formule E is overgesproken. Ik weet niet of Esteban Ocon en Formule E en wat daar gebeurt, of dat een goed huwelijk is.
1: Ben bang ook voor niet, nee.
0: Want hij is natuurlijk nogal redelijk van het... ik kleun hem er even tussen en ik kleun hem er even tussen. En dat zie je daar toch al veel meer gebeuren.
1: Hij was natuurlijk een mega karttalent. Ja. Met zijn lange, dunne poten. Dus ik weet niet wat het beste past.
0: Ja.
1: Voor hem.
0: Nee, ik denk ook niet dat hij in het... in Formule 1 moet rijden. Kijk, hij heeft natuurlijk een ander probleem. Dat heeft Richard van Schoor deels ook. Die is natuurlijk een lange gast.
1: Ja, lange gast, ja.
0: Dus ga maar eens even naast Dorian Pin in een LMP2 zitten. Of in een wekauto. Ja, dat is ook wel een dingetje. Moet je benen opvouwen. Maar goed, dan hebben ze van die inzetstoeltjes. Hè, dan. De teamgenoten van Richard van Schoor, die Dorian Pin, hebben ze zo'n, hoe heet die babysitjes?
1: Maxi Cosi
0: zetten ze erin. De teams gaan er dus nu al van uit, omdat je in beeld, als je mee zou kijken, mensen ziet die van die bladblazers hebben. Die zijn de pitstopplek aan het droogblazen. En dat is allemaal logica. Ik denk dat we gaan vertrekken op intermediates. Ja, het is een sprintrace. Hoeveel ronden weten we niet. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat we naar binnen moeten komen om uiteindelijk sliks te steken. Mocht het nou allemaal veel korter worden, dan denk ik dat er ook nog wel eens iemand het lef zou kunnen hebben. Want ze gaan er hard aan, hè, de intermediates. Als je alleen maar op start-finish nat hebt. En als je de eerste 7 bochten nat hebt. En de volgende 10 bochten is alles droog. Dan weet je in rondje 2, als je aankomt, weet je echt niet van waar gaan al die floppen rubber heen die er van die intermediate afkomen. Dus dat is nog wel een dingetje.
1: Hij heeft zijn lolbroek aan, hoor, die George. We zien hem nu in beeld.
0: Met Bortoletto aan het praten, met Arvid Limpel aan het praten, met Olly Berman aan het praten. Trouwens, dat was gisteren geloof ik een onderzoek over... In de afgelopen jaren heeft Max Verstappen het meest gescholden op de boordradio's. Dat is man die had onderzoek. Maar in 2026 staat Olly Berman gewoon serieus boven. Hij zit alleen maar te vloeken en te tieren in die auto. Terwijl als je hem ziet, is het gewoon een perfecte schoonzoon.
1: Ja, keurig net die jongen lijkt het. Maar ook een lange, hoor. Net als George, allebei lang.
0: Ja. Nou, hij kan hij wel naar Mercedes. Oh nee, doet hij niet. Hij moet naar Ferrari. Nee,
1: hij moet naar Ferrari.
0: Dat is waar hij heen wil. De fans hebben het naar hun zin en zwaaien. En ja, zonder paraplu's en zonder poncho's en in hun t-shirts. Maar hier zit er nog wel... Oh nee, kijk bij die meneer onder zijn arm. Die heeft alleen daar een natte plek. Dat heeft dat niet van de regen.
1: Hey, gisteren na die...
0: Vertel.
1: Kwalificatie voor deze sprintrace was er nog wat gedoe, hè, met die gele vlag. Heb je daar nog tijd voor gehad om dat allemaal een beetje kunnen toelichten? Wat er nou uiteindelijk uitkwam? Bij de stewards.
0: Ik heb het goed gelezen. Het enige wat ik gezien heb. No reason for penalty. En dat vond ik op zich een goede tekst.
1: Ja.
0: Kijk, andere tribune in beeld. Weer alleen maar paraplu's. Maar ga door.
1: Ja. Dus, en hier weer droog, lijkt het. Maar deze mensen zouden wel eens droog kunnen staan onder een afdakje. Dat zien we niet helemaal. Maar goed, even terug naar die straf. Was het terecht, of had Max daar straf voor moeten hebben? Als je die boordradio hoort die wij dan gehoord hebben live... dan doet Max meteen al reageren, anticiperen op van... hey, ik heb dit gedaan, ik laat hem even voor. Was dat genoeg?
0: Nee, want dat geldt niet. Hij is niet gepakt omdat hij iemand ingehaald heeft. Hij wordt gepakt omdat hij inhaalt onder geel. En dan een plek teruggeven in een kwalificatie. Het is geen wedstrijd, dus maar ik vond het wel een slimme manier. Terwijl ik Hadjar een eyebolletje doet met de cameraman. Ik vond het wel een slimme manier om de wedstrijdleiding... Nou ja, beïnvloeden zeg ik niet, maar wel aangeven van... oké, ik weet dat het niet helemaal goed is. De wedstrijdleiding heeft goed gekeken naar alle data. We hebben gezien dat hij volledig van zijn gas afgegaan is. Maar omdat hij zoveel harder aankwam dan de Lewis Hamilton daar nog reed... want die reed maar 50 km per uur en helemaal aan de kant... was er een dusdanig groot snelheidsverschil nog steeds... dat zelfs dat niet genoeg was. En als hij was gaan remmen, dan weet je niet wat er gebeurd was. Hij heeft een snelle ronde daarna meteen afgebroken. En de wedstrijdleiding heeft dus aangegeven van... wij vinden dit voldoende om te zeggen... ja, een straf vinden wij niet nodig. De uitleg is vrij helder. Lewis Hamilton heeft nog wel met één zinnetje geprobeerd... ja, maar wat nou als dan wellicht ik het misschien niet goed gezien had... en we een aanrijding gehad zouden kunnen hebben. Dus dat was nog wel een... pogingtje van Lewis Hamilton om hem...
1: Nou, want hij zei direct op de boordradio. Max heeft meegemaakt.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar nee, check. Als het gaat om inhalen onder geel...
1: Ja, mag niet.
0: En dan vind ik het normaal dat je dat roept. Ik bedoel, als jij bij de stoplicht staat in je wachtnetjes... en er zijn allemaal net mensen overgestoken... en de blaas erin, de rood, dan roep je... oké, de lul die rijdt de rood. Dus dat is een beetje wat er gebeurt. Wij zouden dat nooit doen.
1: Nee,
0: dat...
1: nooit.
0: Ach, Liam Lawson, zijn wekker is afgegaan, dus hij is ook weer wakker. Er staat wel knap 9 in het kampioenschap met 65 puntjes. Maar, zeggen wij er meteen bij, er waren eergisteren toch wel weer wat berichten dat ze bij Red Bull ontzettend hard nadenken over die Nikola Tsolov, die natuurlijk zo goed is in Formule 2. Eerst waren er berichten dat hij, zoals vele Red Bull-jongelingen, een jaartje naar Japan zou gaan voor Super Formula. Waarom is dat goed voor ze? Nou, A, om even daar een jaartje te zitten en te wonen, dat is best wel heftig, sociaal gezien. B, het Super Formula kampioenschap is een heel goed kampioenschap. En men rijdt daar op serieus grote sliks. En dan met zonder stuurbekrachtiging.
1: Met
0: dus
1: zonder.
0: Jouw armpjes die krijgen een jaar lang krijgen die ook goede training. Het kost een paar centen, maar ja, ik weet het niet. Ik zou, als je ziet dat Lawson zo'n seizoen draait, ja, Lindblad gaan ze sowieso niet wegdoen.
1: Nee.
0: En ik zou het van Lawson jammer vinden. Aan de andere kant, hij heeft het pas geleden ook wel weer een keertje uitgelaten, omdat hij vond hoe dat allemaal ging met die stoelendans en eruit en naar die auto en weer uit die auto naar twee wedstrijden en er weer in. Ik weet niet of die de vriendelijkste vriend is. Here we go.
1: Ja.
0: Formation lap. En dan gaan dus. Ja, dat gaan we moeten vorige keer ook even kijken. Maar formation lap zou dus kunnen zijn. We rijden naar de grid. Want dat is het formation lap.
1: Ja.
0: En dan wordt het weer belangrijk. Nou, hebben we dus maar een half uurtje uitstel.
1: Over 12 minuten overigens, hè?
0: Ja, ze hebben altijd.
1: 1:30.
0: Minimaal 10 minuten zijn moeten ze geven. En dan gaan we het wel zien.
1: We gaan de hele gewone normale startprocedure beginnen. Mooi. Of afronden, laat ik het zo zeggen. Want die zijn we natuurlijk al begonnen.
0: Ja.
1: We staan al op de grid.
0: Het is een behoorlijke schok voor het team van Mercedes. Hè, dat voordat ze naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gingen, hadden ze heel weinig updates opgenomen. Ja, maar ik wil een grote update mee. Want ja, wij kunnen wat al die andere teams doen, kunnen wij niet betalen met de budgetcap. Bla bla bla bla bla. Ze nemen dat ding mee naar Maleisië, laten we het dan even zomaar zeggen. En hij werkte daar niet. Het was gewoon, de data klopte niet. Nou hadden ze hem niet geheel bij zich. Want er was ook een voorvleugel die je daarbij had gehoord. Maar die was nog niet klaar. Dus dan hebben ze gisteren op allebei die auto's. Dus eentje met het oude aero-pakket op Russell. Met de update op de auto van Antonelli. Ook allebei die auto's die nieuwe voorvleugel gegeven. Om te meten en te kijken wat er nou precies aan de hand was. En wat bleek, de auto van George Russell was gewoon veel beter dan die van Kimi Antonelli. Ja, dan zit je wel met je handen in je haar. Want wat ga je dan doen? Ga je zeggen, ja, we gooien die hele update, waar het allemaal zo moeilijk was om het voor elkaar te krijgen, die gooien we in het putje. En onze auto was zonder die update sterk genoeg om zeer dominant te zijn. Dan was het maar om de pole positions. En dan moet je zeggen, ja, kiezen we ervoor of kiezen we er niet voor?
1: Kiezen we ervoor of kiezen we er niet voor? Dat is ook de vraag die iedereen bezighoudt. Slicks?
0: Klok en gelijkleggers.
1: Ja, slicks of intermediates. Wat gaan we doen?
0: Ja, het is lastig. Als je een formation lab hebt, dan moet je nu kiezen wat je gaat doen. Ik denk toch dat je veiligheid is dat je wel voor intermediates wint. Want we hebben natuurlijk kies, want je hebt vorige week natuurlijk ook gezien, op die natte stukken sta je op slicks daar wel zo te malen. En dan maar naar twee rondjes naar binnen. Want je weet, als het jou gebeurt, gebeurt het de rest ook.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat ze bij Ferrari doen. Maar voor de gelijkleggers Della gelanden, dat hebben we voor de wedstrijd iets vaak. Er staat een klokje en dat staat op 09 minuut. En 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37. 10 seconden de tijd om hem gelijk te leggen. Nederlandse vlaggetjes, oranje shirts, Max Verstappen, banners die ik daar weer in de tribune zie. En ons Capriassi, die ook wel weer eens een keer lekker van voren zit op de eerste twee startrijen. Daar zal hij ook wel redelijk.
1: Ja, in ieder geval voor zijn teamgenoten.
0: Gelukkig van worden, ja, maar goed. Ja. Voor je het weet krijgt hij de call weer, hè.
1: Ja, kunt u even aan de kant.
0: Verstappen gaat instappen in zijn auto. Dat doet hij met van die overschoentjes aan. En dan nog, hè, met overschoenen en al worden nog de voetzolen van zijn raceschoenen heel goed en keurig netjes droog gemaakt. Want ja, dat wil je niet.
1: Geen risico.
0: Nee. En ook nog helemaal geen band op die auto. Bij niemand trouwens, want de Ferrari die achter hem staat zie ik dat
1: ook. Ja, bij Mercedes zag ik ze wel er al op.
0: Ja, band met vel.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Voor de Puritijnen onder ons, de naam Singapore. Hij komt uit het Maleisisch. Het betekent Singapura. Dat laat zich vertalen tot Lion City, oftewel Leeuwenstad. Vandaar dat je veel van die leeuwen dingen ziet en af de beeldingen en verderop staan langs het water ook van die. Dat zijn grote beelden waar dan uit de mond van het leeuwenstraal water die het, dus de Malaccan Street weer in voert. Een van de drie stadstaten in de wereld zijn de Monaco, het Vaticaan en de Singapore. En inderdaad, in twee van die drie stadstaten, behalve in het Vaticaan, zijn er dus Formule 1-wedstrijden. Dat is ook alweer lekker.
1: Current plan is to do 2 formation laps behind the safety car.
0: Kijk, dat is heel verstandig. De vraag is dan, gaat hij dan tellen? Dat ging hij in, Maleisië wel doen. En dan kunnen ze weer voor een standing start. Ik vind dit wel de goede beslissing. Maar goed, het is voor ons makkelijk, hè?
1: Ja.
0: Dit hadden ze ook 10 minuten geleden kunnen doen, denk ik. Want er is niet veel water meer bijgekomen. Snap je? Maar luister, we mogen de FIA en geen enkele autosportorganisatie ooit aanpakken als zij roepen dat ze dingen doen uit hoofden van veiligheid. Want wij hebben er ook niks aan als ze het te vroeg doen. En dat doen ze zeker nooit. Ik vind heel erg dat ze vaak laat zijn, maar dat is hun keus. Als je het te vroeg doet, dan heb je de kans dat er in bocht 1 7 man afliggen. En dan heb je ook een veel minder leuke wedstrijd. Kijk, dan stapt die Lewis Hamilton uit. Gaat ze alsnog zijn voeten droog maken? Nou, dat zien we net niet. Maar bij Max deed dat wel.
1: Hij stond op het trappetje.
0: Ja, dat vind ik ook goed. Maar, weet je, dat zijn voor mij details. Stel dat er toch nog
1: Eén druppel.
0: Nou ja, die ene druppel heb ik er last van. Right front, ja. Zou dat slik zijn?
1: Pierre Gasly is wel zo'n type die dat gokt, want hij staat 10e.
0: Ja, het stom is, bij sommige teams zijn de bandenwarmers van de Inter zijn er weer groen. De bandenwarmers van de Full Wet zijn er weer blauw. Wedstrijdleiding meldt niks, hè, wat ze kunnen, moeten en mogen.
1: Nee.
0: Kijk, je ziet ook een paar van die bandenwarmers met die groen-gele streep eroverheen. Dan denk je weer van, ja, dat is het. Voorafgaand aan deze sprintrace zouden wij kunnen stellen, en zo is het, Max Verstappen heeft 13 van alle sprintraces die er ooit gehouden zijn. Dat zijn er 29 gewonnen. Maar zijn beste finish dit jaar was 5e. Daar zit een intermeet, goed gezien voor die cameraman. Oscar Piastri op Inters. Nou, weten we dat in ieder geval zeker. Ja, ik denk toch het gros.
1: It remains to be seen, George, if there will be a standing start, ja, or a rolling start.
0: Ik zou, gezien wat er het weekend nog moet komen en het feit dat het een sprint is, maar dat zegt mijn hartje weer, zou ik, doe gewoon een rolling start.
1: Neem maar even geen risico voor deze sprint.
0: Want je weet ook, als er wel wat gebeurt met een standing start, dat er van alles zou kunnen zijn en is, dat je ook teams in de problemen kan brengen die dan tussen nu en de kwalificatie, die om 3 uur vanmiddag bij ons is, dat is 9 uur bij hun, misschien wel een hele auto moeten gaan lopen opbouwen. Nou, kunnen ze dat? Dat is allemaal niet. Maar weet je, als je het kunt voorkomen en
1: beter voorkomen dan genezen.
0: Het gaat niet om de knikkers hier in dit geval. Het gaat om een sprintrace waarbij er, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt uitgedeeld wordt. De bui is voorbij, dat is duidelijk. De baan is droog genoeg om te doen wat ze zouden willen doen en moeten gaan doen. George Russell zag ik dus ook Inters. Er zijn natuurlijk nu allemaal cameramensen die aan het zoeken zijn. Dan zie je dus wel weer het verschil dat
1: zij
0: je dus
1: ook,
0: bij
1: hier,
0: ja, maar je kunt bij McLaren dus net in zo'n dingetje kijken. En dan kom je bij hier, Racing Bull. En bij Red Bull Racing. Helemaal afgedekt ook. Gewoon niet te zien.
1: Maak ze niet wijzer.
0: Ja, maar ja, goed, die bandenwarmers gaan op een gegeven moment af. Hier staat nu Formation Laps behind safety car.
1: Ja, T2. Minimal 2, zeiden ze.
0: Oh, minimal 2.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: The plan is to do 2.
0: Ja. Alright. Nou, hier houden ze het nog even open dan, zeg maar. Maar weet je, ik ben al blij met de manier waarop via de laatste tijd en de laatste jaren gewoon
1: absoluut
0: doet.
1: We hebben hem al eerder een compliment gegeven, maar Romain de Lau, die doet dat fantastisch.
0: Ja, nou, dan zijn we dus alweer anders dan in de laatste 2 Singapore gereden wedstrijden. Want toen waren er geen enkele interrupties van de safety cars. Dat is ook alweer een dingetje.
1: Langzaam
0: en
1: alle loopt de grid.
0: Sorry, die safety cars zijn alle 13 Grand Prix daarvoor hadden allemaal minimaal 1 safety car. Dus, wat zou je zeggen?
1: Nee, de grid loopt. Het waren een mooi shot, overzichtshot. De grid leeg loopt, alle karretjes gaan terug. Allemaal self-supporting, die karretjes. Zitten allemaal van die generatoren op. Dus een touwtje aantrekken.
0: Dit is dus het punt in dit raceweekend waar George Russell punten kan pakken. Want, nou, morgen heeft hij daar natuurlijk theoretisch nog wel de kans op. Voor de Grand Prix, en dat valt dus helemaal buiten de sprint en de sprint qualifying, voor de Grand Prix moet hij dus achteraan starten, omdat hij 30 geplaatste gridstraf heeft. Vanwege allerlei dingen die hij moest vervangen nadat zijn motor de geest gaf op het circuit in Maleisië, tijdens de Grand Prix van Bahrein. En wat wil de Mercedes? Die hebben nog een verbeterde motor, verbrandingsmotor liggen. De A-Duo, dat is dus optie 2. Die wilden ze erin zetten. Maar die kregen ze niet op tijd klaar. Dus heeft hij buiten zijn pool een nieuwe, oude spec moeten steken. Dat betekent, als hij naar die A-Duo 2 motor gaat, moet hij nog een keer een kickstart pakken.
1: Ja.
0: Maar goed, er zijn er meer hoor. Want er zitten heel veel coureurs die al op... waar zitten ze op? 4 motoren. Dus de eerstvolgende ben je gewoon het bokkie. Volgens mij hebben ze bij Verstappen ook nog de laatste tijd een keer een motor uit de pool teruggehaald. Dus dat is het. De raceomstandigheden zijn inmiddels goed genoeg om te gaan. En dus gaan we ook zo dadelijk. Dan is de vraag, hoe gaan ze ze loslaten? Dat is allemaal aan de wedstrijdleiding. In overleg denk ik. Nee, niet in overleg met de stewards. Je hebt daar niks over te zeggen. Dat is puur wedstrijdleiding en de clerk of the course. Uiteindelijk gaan we misschien ook wel weer horen in die Formation Labs. De jongens die roepen, oh nou, dit, ik kom binnen voor sliks. Je hebt iemand die gaat het proberen. Die denkt, ja, maar ik rij al heel lang. Rij dus veel langzamer, hè. Ik rij al heel lang hier op de droge baan. Tot je dan met je slik straks naar buiten gaat. En je komt in, zoals ik het net schets, bocht 16, 17 tot en met 7. En je denkt, oh, was toch even wat natter dan ik gedacht had.
1: Als ik goed luisteren en goed zie en goed voel, gaat iedereen op de inters
0: vaststellen. Nee, dat is ook de logische keus. Laat ik dat voorop stellen.
1: Iemand die even een gokje durft te nemen. Maar precies wat we net zeiden, denk ik ook. Hè. Het is de sprint. De grote Grand Prix komt er nog aan. Daar zijn de grote punten te verdelen.
0: Precies, 21 rondjes. Stel dat je, en dan hebben we het over het gedeelte wat nu nat is, een rondje of 8, 9 bezig bent om dat droog te rijden. Dat gaat langer duren. Want als je je intermediate band in dat andere droge stuk ophaalt, dan ga je dus in het natte gedeelte het nattere deel opzoeken. Ga je daar niet op die half droge lijn rijden. Dus dat gaat nog wel even duren. Dan wappert er weer water op die droge lijn, waardoor die nog langer nat blijft. En het droogt hier, en dat blijf ik herhalen, het droogt hier niet heel snel op. Droog rijden kan wel.
1: Dat komt omdat er een 82,4 humidity is.
0: Ja, dat is gigantisch.
1: Ja.
0: Gigantisch met SCH. Motoren zijn inmiddels opgevlamd. Dat betekent dat dit half uurtje erop zit. De bui was wel groot genoeg hoor. Ik bedoel, dus, dat was met name in bocht 2 en 3 en dergelijke. Opvlammen wordt er geroepen tegen Max.
1: Maar de bandenwarmers eraf. Komt die aan. 5, 4, 3. Nou, bijna.
0: Oh. We hebben ineens 4 onboardcamera's. Omdat ze dan willen laten zien wie er waarop staat.
1: Ja.
0: Ja, iedereen op de intermediate. Dat hadden we zelf al gezien. Ik heb zo'n beetje zo'n dingetje. Vroeger keek je in zo'n ding met zo'n... dan ging je eraan draaien en dan kreeg je helemaal van die rare beelden. Alsof je een LSD-pilletje geslikt had. Waarvan ik niet weet hoe het eruit ziet, maar dat zag er dan zo uit. Een kaleidoscoop ding of zo, weet ik veel hoe het eruit.
1: Iedereen die aan de auto heeft gewerkt aan de kant. 1 minuut signaal.
0: De drone vloog over de startgrid heen. Dus voor de herhaling, pole position voor Max Verstappen. George Russell naast hem op die eerste start rijdt, maar ze gaan rollen. Dan Charles Leclerc, 4 Oscar Piastri, 5 Lando Norris, 6 Lewis Hamilton, 7 Antonelli, 8 Liam Lawson, 9 Isaac Hadjar en 10 Pierre Gasly. Colapinto 11, 12 Hulkenberg, 13 Berman, 14 Bortoletto, 15 Alonso, 16 Esteban Ocon, 17 Arvid Lindblad, 18e Lance Stroll, 19e Alexander Albon, 20e Checo Perez, 21e Valtteri Bottas. Gaat lekker met Cadillac. En vanuit pitlane Carlos Sainz. Dan vind ik het interessant wat ze daar nu mee doen. Want normaal als je vanuit de pitlane moet starten, dan heb je een formation lap en dan moet jij weer die pitlane in. Ik denk dat hij nu gewoon, omdat het meerdere formation laps gaan zijn, aan mag sluiten.
1: Dat
0: of mag
1: diepen.
0: Ja, maar ik zie hem niet staan. Einde pitlane. Dat vind ik het bijzonder. Kijk,
1: als ze beslissen voor een standing start, dan moet hij in die pitstraat blijven.
0: Ja, dan wel.
1: Ja. Hebben ze dat al besloten trouwens? Kan ik dat zien? Nee, dat hebben ze tenminste nog niet aan ons dus, gedeeld.
0: Het wacht is nu op de een die om zijn moeder begint te roepen en die andere zegt prima, we kunnen racen. Dat zijn altijd de grote verschillen die erin zitten. Ik denk dat Lewis Hamilton wel blij is. Oh, daar is Sainz en die gaat dus nu uit de pitlane mee. Dan is dus de grote vraag, omdat we dus in de situatie zitten dat het meerdere formation laps zijn. Komt Piastri.
5: Spray is very bad.
0: The spray is very bad. Ja, in dat laatste deel waar het nat is, 7 en 8.
1: Kijk, krijgen we natuurlijk nu zo de woordradio van Max. Nou,
0: ja, hoor. Die heeft geen spreek. Ja, van de safety car. 7 en 8 is trouwens Stamford Road. Dan komen ze op St. Andrews Road en hier Anderson Bridge. En dan dus Esplanade Drive op. Dat is weer een echte brug, zeg maar. Dan haaks naar rechts. En dan dat deel wat de laatste jaren veranderd is. Dat is één grote lange rechtstuk geworden wat naar die chicane 16 en 17 leidt. Ja, en hier is het gewoon volledig droog. En dan komen we dus weer in dit gedeelte. En daar is het weer gezellig nat. Hier reden ze vroeger eerst rechts onder dat gebouw door en kwamen ze hier weer onder dat gebouw vandaan. En dan kwamen we deze chicane terecht. 31 liter per seconde door een intermediate bij 300 km per uur. Lossen.
6: It was completely dry over at 2013.
0: Leuk dat het ons voorspelbaar is. De ene roept van, oh ja, dus, nou, maar de spray is very bad. Ja, dat klopt. En hij roept, ja, het voelt helemaal droog bij de hoogte van bocht 13. Dat is voor Esplanade Drive. Maar dus moet natuurlijk wel allemaal wakker blijven.
1: Formatie ronde nummer 1.
0: Ja, maar de sprintafstand staat nog op 21 ronden. Dus ze zijn niet aan het aftellen. Heb ik even in de gaten gehouden. Onboordgeluid komt bij Lennon Norris vandaan. Hij is zo dadelijk vanaf de vijfde positie. Laten we het daar even van ophouden. Want daar rijdt hij nu. Het is nog niet de vijfde startplek. Want daar moet hij dan gaan staan. En daar staat hij nog niet. Standing start. Oké. Okay. Oeps. Die ging in Maleisië. Het is maar 196 meter.
7: Seems a little bit further this lap.
1: Is een voordeeltje voor Mercedes? Als je nadenkt aan die vorige start?
0: Het zou kunnen. En dan heeft Russell ook nog de binnenkant. En de eerste bocht is naar links. Dat is helemaal niet gunstig, maar... Ik vind dat ze daar nog wel... Ja, maar goed, ze mogen daar... Het is hun keuze, hè. Maar ik vind dat ze daar toch wel een risicootje mee nemen. Je gaat dus een standing start doen. Sainz roept iets oké voor intermediate tires. En ze nemen natuurlijk uit dat natte deel op de stukken die al wat droger waren. Allemaal nemen ze wel weer wat water mee. Even terug. Je neemt nu toch het risico dat op het gedeelte waar het natst is... je de grootste drukte laat ontstaan. Maar goed, zo be it. De sighting is verstandig, want deze jongetjes achter het stuur... en dan bagatelliseer ik het een beetje, die zitten allemaal in hun hoofd op enter. Max weet inmiddels precies waar ligt er nog een plasje. Waar ligt er een droog dingetje als ik daarop accelereer en dan komt het goed. Albon.
8: Is it a chance? We'll go slick to the bricks.
0: Ja, dat is een redelijke open deur. Die hebben wij 20 minuten geleden al geschetst, want je zag ook dat ze bezig waren om de pitstraat te blazen. Maar dan nog, dan zul je er misschien wel één hebben die uiteindelijk gaat roepen van... ja, maar wacht even, ik kan dat ding ook rijden. Ah, de eerste ronde is er afgehaald. 20 ronden sprint. Gaat dus over 98,4 kilometer. En zo rolt uiteindelijk, na 35 minuten dat het al eerder had moeten gebeuren... het veld richting de startposities. Gaan we een staande start krijgen. Heeft het ook weer te maken... wat de teams met die tentjes gedaan hebben. Ja, vroeger mochten ze daar nog wel eens wat droog blazen... maar dat mag tegenwoordig niet meer. Want dan krijg je rare verschillen met grip en niet grip op de rechte stukken. Dus ze hebben die startplek niet droog mogen blazen. En nogmaals, nu ze er hier allemaal overheen gereden zijn... is het dan toch alweer redelijk vochtig geworden.
1: Lewis zal er ook wel wat van vinden, denk ik.
0: Het wordt wel spannend.
1: En die standing start.
0: Ja. Ja, Lewis heeft natuurlijk ja, zo'n slechte kwalificatie voor hem. Zesde met heel veel temperatuur in die achterbanden. Te veel temperatuur. Kijk, nu moet Sainz weer naar binnen, omdat het een staande start is. Ik denk als we een rolling start gehad hadden... dat hij gewoon achteraan het veld had mogen blijven rijden. Maar goed, één ding weet Carlos Sainz. Hij komt niet in de mangel in bocht 1. Want hij komt namelijk bij bocht 3 pas weer bij. En zo gaan we het gewoon lekker proberen voor 20 ronden sprint... na een uitstel vanwege de regen. Wacht op de groene vlag en dan de lampen. En we gaan het zien. Toeren omhoog. Check voor de lights. 1, 2, 3 aan. 4, 5. uit en dan zijn we onderweg. En de start van Verstappen lijkt goed, maar de start van George Russell is beter. Ja hoor, daar is hij, George Russell, meteen al in het begin. En kijkt dan ook even Lewis Hamilton naar 3.
1: Ja.
0: Die heeft een kanonstart, zeg. Holy macaroni. En de rest rolt er wel doorheen. Hadjar, weet ik niet of hij een goede start gemaakt heeft. Maar George Russell was goed weg. En dat riepen we al. De start zal belangrijk zijn.
1: Binnenkant, Piastri.
0: Ja, die zijn ook lekker met elkaar bezig. Oei, Piastri en Norris in gevecht. Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Gasly, Hadjar een plekje teruggevallen. That's the case. En hier zitten we dus op het natte gedeelte. En dan zie je dat er komt de spray overal onder vandaan. Antonelli ook wel oké, hè, naar die 7e positie. Maar ja, daar stond hij al. En nu zijn we klaar en komt er geen spray meer onder de auto vandaan. En nu beginnen ze dus al die intermediates op te krullen en op te rullen. Olly Berman is ook wel lekker onderweg. Is bezig met Isaac Hadjar in de achtergrond. Let op. Daar is er voorbij. Olly Berman is er voorbij. En daar zit Hulkenberg nu vlak achter. Dus Hadjar valt terug naar de 11e positie. Daar is hij. Hadjar en dan die paarse lila Audi die erachter zit. Alonso is niet heel lekker weggekomen volgens mij. Wow, plek behouden. Dat is voor Alonso in deze omstandigheden niet heel lekker weggekomen.
1: Gasly plekje gewonnen.
0: Achtervleugels blijven dicht. Wedstrijdleiding zal dat uiteindelijk gaan besluiten. Ja, dat gaan ze natuurlijk doen op het moment dat er sliks gaan komen. Rollentijden zijn natuurlijk niet van belang op dit moment. Laat het duidelijk zijn. Het gaat om positie, positie. En Russell heeft één mazzeltje. Zo, die auto bottelt de partij uit, zeg. Komen vonkhonden vandaan. Hij heeft vrij zicht. En de rest heeft spray. Lando Norris zit te prikken bij zijn teamgenootje in de beide oranje auto's. En daar een klein
1: gele
0: foutje.
1: Vlag ergens.
0: Ja, nee, Gasly stak hem hier binnen door. Als hij is aan het verdedigen voor
1: nee,
0: Ingers. Oh nee,
1: George.
0: Russell. George, lekker bezig. Opstart, finish. Safety car, safety car, safety car. Net dus de natste plek gevonden. En hij crasht zijn auto. Als hij hard is, motor, gedoe, gezeur. En Verstappen is terug in de leiding. En George Russell legt eraf. En kijk die Hamilton. Die is de partij goed bezig. Komt vanaf P...
1: 5 of zo?
0: 6.
1: 6.
0: Ja, gele vlag. Maar dit wordt een safety car. Dat kan niet missen. Ja, daar is hij al. Oeh, dit opent kansen voor Lewis Hamilton. Ja, Russell klapt dan weer met zijn handen van... Ah, kakken. Ja, vriend. Jij zat achter het stuur. Kijk hoe het met de schade is.
1: Rechtsachter helemaal
0: ja,
1: schreef.
0: Ja, ja oké, okay, maar... Het is een beetje zoals Lance Stroll eraf ging... maar omdat het nat was, reden ze wat minder hard. Komt hij aan, hè? De klap van George Russell. Opkomen, rechte stuk.
1: Oh, daar ging Verstappen achterlangs of voor Hamilton?
0: Hamilton, hij steekt er over ook gewoon dwars door het veld heen, hè? Holy Christ, en daar zit hij. Op de witte strepen, ja. Dan raakt hij dus rechts voor, rechts achter. En nu gaat hij oversteken. Damn, wat zijn die gasten goed. Ja, die hem ontwijken. En dan komt Hamilton aan. Zit hij precies tussen. Dan is er een hoop spray en zien we niet hoe spannend het geworden was. En alle ginnen grappe tijden ja. Van tevoren. En dan ben je lekker, oh, ik ben zo relaxed. Oh ja, ik ben de man. Ja, de wedstrijd morgen. Ja, maar vandaag, weet je, kan ik het toch voor elkaar boksen. En hebben
1: precies, blablabla. Dacht ik zo.
0: Ja.
1: Dan kun je wel lekker populair gaan lopen doen voor zo'n race. Ja, focus, jongen.
0: Hij is volgens mij niet de enige. Kijk, Lance Stroll staat er ook naast.
1: Auto leeg.
0: Ja, die is al...
1: Die is in het vliegtuig al.
0: Nee. Oh. Hij moet lunchen.
1: Oh.
0: Ja, maar we zijn half uit, hij moet lunchen. Oh, gaat Perez het proberen. Intermediate eraf, nieuwe intermediate eronder.
1: Auto klinkt ook niet lekker.
0: Wauw, Ferrari standaard. Stationair.
1: Voorvleugel.
0: Die heeft ook weer. Zal hij misschien wel weer die Lance Stroll geraakt hebben? Die zouden natuurlijk dicht bij elkaar in de buurt.
1: Iedereen gaat de pits in.

0: Maleisië ook eigenlijk niet gezien heb. Vroeger kregen we wel eens onboards uit die auto. En vroeger was het volgens mij ook altijd dat de safety car die sighting labs deed. En dat werd dan nu weer gedaan door de medical car. Dus ik weet het niet.
1: Even appje sturen.
0: Antonelli.
2: It's like you just touched the white line. So white line's very slippy.
0: Oeh, Hadjar. Ai. Isaac Hadjar. Ja, dan gaat er wel flink wat krijgen. Ze doen dus een hek open voor hem. En hij rijdt dus eigenlijk het circuit af de openbare weg op.
1: De parkeerplaats
0: op. Stop met dat ding. Ja, maar hier gaat Hadjar niet vrolijk van worden. Want hij heeft dus weer een technisch probleem. En dat terwijl Red Bull aangegeven had. Gaat Russell nou doen? Oh, die moet die auto weer neutraal zetten. En veilig zetten. Ze hadden net bij Red Bull gezegd dat ze het probleem met het opladen van de batterij, waar hij de laatste wedstrijd ook weer last van had, dat ze dat opgelost hadden. En dit is weer niet tof. En
1: ja, antwoord, yes. Ik ben in Singapore.
0: Huh? Oké, maar dan zit hij denk ik niet achter het stuur.
1: Nee.
0: Ik denk dat hij bezig is om een andere rol te krijgen binnen de FIA. Zou kunnen, maar dat maakt niet uit. Herhaling van de start van de wedstrijd. Voorste rij Verstappen en Russell. Russell initieel goed weg en hier pakt hij hem gewoon meteen. En Verstappen doet dat ook slim, niet te veel. Laat maar, komt wel goed. Niet dat hij dacht dat George Russell er wel even af zou gaan. Daarachter zie je ze pakken wel meteen een gaatje. Die Hamilton heeft echt een berenstart gehad, hoor. Van 6-3, lekker wel. En Hadjar zit daar alweer te malen. En die zit daar...
1: Het Berman zat hier te knoeien.
0: Ja, en met Liam Lawson zit hij hier te pielen. Hier staat van Lewis. In zijn twee, hè? Wauw.
1: In de bocht, hè?
0: Ja, superknap. Van 0 naar 200 in de regen in 5,7 seconden. Hello. Hij was zo teleurgesteld naar de kwalificatie. Want het kwam natuurlijk met een supergoed gevoel. Hier, Max, onboord. In 2. Ik ga het eerlijk zeggen. Dit was voor Verstappen geen slechte start, hè? Ik heb ze slechter gezien. En helemaal niet onder deze omstandigheden. Hier, Perez. Let op. Perez en Stroll. I told you. Ka-ching. Jongen, wat... Die Perez is toch ook wat dat betreft een bowlingbal af en toe, hè?
1: Hij is er wel voorbij.
0: Nee, hij heeft niet de bocht. Hier remt hij hem in en dan glijdt hij door. Ja, en dan snijdt Lance zichzelf ook weer een beetje af. Lance laat ook weer niet heel veel ruimte, maar... We hebben het hier niet over de twee brightest brains in de Formula 1 car. Dan zeg ik het netjes. Dat is waar. En daar Russell dus. Oh. We hadden mazzel dat er een gat zat tussen Hamilton...
1: En Leclerc.
0: Ja. En Leclerc. Want daar kruist hij precies.
3: Sorry. You're right. Sorry.
0: Mooi dat hij terugkomt via General Noise. Die spelen ze dus ook uit op het circuit. Kijk hier, dit gat. Oh, die Leclerc die maakt wel een goede move ook, hoor. Moeten we wel even reageren erop. En dit ziet Verstappen gebeuren. Die denkt, jammer joh. Dan zie je de lijn die Max rijdt. Die komt niet op die witte lijn. Les 1 uit de vroegere racecursussen in Zandvoort van ome Arie Ansems. Niet remmen en rijden op de witte lijn was echt Amsterdammer. Maar die zijn glad, want dat is verf. En zo wandelt George naar allerlei ginnengappen. Hier is Hadjar, wat gebeurt er?
4: Ja, yeah, the engine braking is dying. Ja, yeah, maar I don't know.
3: Okay, stop the car. Stop the car. Stop the car. Stop here.
0: Stop hier, zeggen ze. Er gaat nog een hekko en hij rijdt gewoon door. Oh, we hebben Franco Colapinto. Nou, het gaat gezellig. Dus onder de safety car. Ja,
1: dit lijkt wel weer zo'nzelfde ding.
0: Nee, daar hoef je niet uit te stappen. Nee, daar hoef je niet uit te stappen. Nee. Hij roept: mijn engine braking is klaar. George Russell is gecrashed. Lance Stroll is in de ronde gedaald door Checo Perez. En deze staat stil. Maar met een ander probleem, want de coureur is uitgestapt. Staat die auto van Russell er nou nog? Dat zal toch niet? Nee, die van Russell is inmiddels weg. Althans, daar ga ik vanuit. Nou, laten we het voorzichtig zeggen. Het 2026 reglement en regels...

0: vliegen. En iedereen die denkt even, ga lekker een rondje rijden, dat gaat nog niet helemaal goed samen. Maar nogmaals, dit heeft niet, niks te maken met software en andere gesodemieten. Hamilton 4 gewonnen, hè. Net als Oliver Berman. En Ocon 5 gewonnen, hè. Met een lange stelt, zoals jij het altijd mooi kan zeggen. Maar ja, we hebben dus al een flink aantal kruisen. Wat gebeurt er hier dan weer met Lindblad? Oh ja, die spint ook gewoon. Ja, ligt daar dus helemaal achteraan, want kan hier niks. Blinde bochten, dan moet je, ja, je moet gewoon wachten. Ja, op een intermediate gooi je maar eens om. Maar hij kan beter naar die plek rijden daar. Want daar was het gewoon te droog. Hier kan hij wel omgooien. Maar hij doet het nog slim ook. Koppeling wordt ook hier niet heel vrolijk van, laten we dat vooropstellen. Maar goed, er gaan flink wat kruisen weer op het rijtje. Colapinto en Hadjar, nou gaat het allemaal hier nog niet om de dikke en de grote punten. George Russell's an ego.
1: Right, sorry. Which is the wettest corner now? Is that still turn 3?
2: Yes. 16, there's no standing water, but still too wet for 6.
0: En Piastri mogen wij geloven. Waarom zeg ik dat? Hij was degene die in de vorige Grand Prix in Bahrein/Maleisië er zelf voor koos om wel naar Slicks te gaan. Dus hij voelt dat goed aan. Nee, fout. Hij ging toen van zijn Slicks naar de Intermediates meteen. Sorry, ze stond op Slicks. Hij ging terug. Hij voelt dat dus goed aan. En dus je kunt hem er wel op vertrouwen. Dat is wel prima. De ronden tellen lekker door, hè? 5 rondjes gereden. Ja hoor, 48 minuten onderweg. Ah, niet helemaal. 28 minuten onderweg. Als je beeld met ons hebt, dan zie je het reuzenrad. En je ziet ook een staartje van The Sands, het grote hotel. Met erop een zwembad bovenop van 150 meter. Weet je, kun je gewoon Olympisch oefenen. Als je het wil. Tussen de zeeleeuwen en de zeekoeien uit alle andere exotische landen.
3: We gaan nu over het rechte stuk.
0: Ja, dus de auto van Russell is dus weg. Maar dan ging nog even de vraag, waar stond die van Colapinto? Hamilton heeft de kans deze sprint te winnen.
3: Zeker.
0: En dan ga ik wel ver terug in de tijd. Hamilton heeft ook ooit, ik zeg het vaker tijdens dit soort omstandigheden, in Monaco, toen we van Inters uiteindelijk naar Slicks gingen en 2 stops kwamen, heeft hij 1 setje Inters helemaal tot Slicks gereden, heeft hij daar een stop op Slicks mee uitgespaard. En
3: is Monaco safety car ending.
0: Ah, is de auto van Colapinto ook aan de kant. En dan wordt het nu, kijken, de vorige Grand Prix, eerst Berman.
4: Still Inter for sure. Not driving very fast. Once we get going, it's going to drive relatively quickly. So.
0: Pakken blijven, zegt hij. Het is heel stil interessant. De vorige Grand Prix had Max weer zijn beren herstart met Kimi Antonelli. Je ziet dat als ze mee met hem waven, dan gaat hij nog steeds mee weven. Dan gaan ze een stukje recht rijden. Dan blijft hij doorweven. En op het moment dat ze weer mee gaan slingeren, dan trekt hij in één keer weg. Maar dat was Kimi Antonelli. Nu zit Lewis Hamilton erachter.
3: Ja, die had gisteren ook een sterke dag.
0: Nee.
3: Behalve dan die laatste kwalificatie.
0: Oké, sorry. Ja. Ja, hij was zwaar teleurgesteld, klopt inderdaad. En hij kwam natuurlijk met heel veel bravoer uit Maleisië. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar de situatie, en dan gaan we zo dadelijk ronde 7 in. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc, 4 Piastri, 5 Norris. 6 Antonelli, 7 Lawson, 8 Gasly, laatste punt. Dan Berman, Hulkenberg, Ocon, Alonso, Bortoletto, Albon, Bottas, Sainz, Lindblad. En wie zijn er al uit?
3: Ja, wacht, ik zie ondertussen even, kijk ik mee, er komt weer een buitje aan. Nee. Colapinto, Hadjar, Russell, Perez en Stroll zijn eruit.
0: Lindblad incident, turn 5 noted. Ja, ik denk omdat hij even tegen het verkeer ingereden heeft. Maar ja, hij kon hem niet omgooien. Goed, we gaan het opmaken voor de herstart. De lampen van de safety car zijn uit. Verstappen bepaalt het ritme. En wat gaat hij doen? Gaat hij bij 15 en 16 of gaat hij wachten? Er zijn 2 dingen wat hij kan doen. Hij wil ook temperatuur hebben. Lewis Hamilton is wakker, die slingert met hem mee. Hier denken ze net al te doen. De andere kant die Verstappen kan doen is gewoon echt nog lang wachten op het rechte stuk. Daar gaat hij. Binnenkant, zag je dat? Hij pakte heel slim de binnenkant en hij heeft Lewis Hamilton daar op 2 autolengtes gezet.
3: Droog stukje binnenkant.
0: Ja. Ongehoord slim weer, hè? 0,7 van een seconde. Lala. Gaan ze maar eens dichtrijden. Maar Lewis had een enorm ritme te pakken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Berman. En Gasly. Berman en Gasly zitten daar heerlijk met elkaar in gevecht. Daar zit Liam Lawson ook nog bij. Maar die Berman is ook goed in de regen, hoor. Oh, Gasly met een momentje overstuurd. Dit wordt de bocht voor Berman. Blijft erbij. De beide McLaren ook met elkaar nog gezellig in de slag. Maar nog onveranderd. Piastri 4, Norris 5. En Berman is er voorbij bij onze vrolijke vriend Pierre Gasly. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc. Dan Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Berman, Gasly. En Hulkenberg in de top 10.
3: Incident involving Perez en Stroll will be investigated after the sprint.
0: Ja. De onboard. Ze wilden allebei niet opgeven. Dat was denk ik het probleem. Voor het eerst sinds 2018 leidt Verstappen een Grand Prix op dit circuit. Tweede plaatsen, die kent hij wel hier. Russell heeft wel officieel natuurlijk de eerste ronde geleid. We hebben weer een gele vlag.
3: Uh-oh. Hij blijft lang staan.
0: Ja, die blad Sainz, Alonso.
3: Bortoleto is de pits ingereden. Zie ik dat goed?
0: Ja, staat Bortoleto binnen.
3: Bottas ook.
0: Albon zit ineens heel erg ver achterin en achteraan. Maar ook gewoon heel ver.
3: Gele vlag weer weg.
0: Hij heeft Albon een technisch probleem gehad. Dat hij even ergens wat afgestoken heeft. Die is er niet binnen geweest. Ja, ze zijn door pitlijn heen gereden. Hij staat ook gewoon op 3. Dus Albon heeft iets heel geks. Lewis Hamilton begint zijn intermediates te koelen. En dat in de achtste ronde. Je ziet meerdere mensen dat doen. Limblad turn 5 after the sprint. Dat zal wel goed komen. Mijn raadsel wat die Albon daar in zijn eentje doet. Het hele veld is in bocht 5 en hij rijdt in bocht 11.
3: Ja.
0: 58 seconden achterstand. Het ding achter de safety car niet weggekomen.
3: Bortoleto blijft in de pits. Dus ja. Daar gaat ook een stream erin.
0: Wordt een uitvallertje.
3: En Bottas ook.
0: 9e nog in de sprint, hè. Ja, maar Bottas kan wel zo'n ding hebben dat hij zegt van ja, maar ik weet hoe die werkt. Gewoon een kettingbotsing, joh. Dat gebeurde er met Albon. Er werd de voorvleugel van Bottas eraf gereden. Dus Bottas is binnen voor een voorvleugel. Die zal er wel naar buiten kunnen, denk ik. Laat dat dan beeldvullend zien. Dat gebeurt dan in zo'n heel klein beeldje aan de linkerkant. Terwijl vooraan rijdt iedereen op 18e, 2 seconden, 3 seconden onderling van elkaar. Dus daar kan niet zoveel gebeuren. Snelste ronde Verstappen 46-1. Lewis Hamilton 46-5. Leclerc 47-1. Piastri 47-7. Lando Norris 48ers. Vrije lucht is alles. Zie je? Albon Bortoleto incident. Collision noted. Ja, maar er waren er nog een paar bij, hoor. Bottas. Denk dat jij gelijk hebt, Jack. Oh, klaar. Zijn er best veel. Dus ja. Nog een aantal teams.
3: 7 inmiddels.
0: In de reparatie.
3: Ja, maar kijk maar, Bortoleto zit aan de pitwall.
0: In de reparatiemodus moeten.
3: Pah.
0: 8 van 20.
3: Maar allemaal een beetje inherent aan het feit dat ze straks nog een keer moeten. Hè? En morgen die Grand Prix pas is.
0: En daar zeg ik dan van. Er zullen best een aantal jongens geweest zijn die deze sprint vanochtend in wilden gaan. Van nou joh, we staan er 13, 14, 15 punten. We zien het wel. We gaan er een soort derde vrije training van maken. 20 rondjes longer en gaan we kijken wat we kunnen. Ja, dat gaat even niet door.
3: Nee.
0: Want we zitten ineens op intermediates. Wat zegt Leclerc?
5: En pull down tires on the straight where you can.
6: Leave me alone.
0: Ja, dat hoef je een goede coureur niet te vertellen. Hey, Kimi Antonelli neemt hele andere lijnen bij het uitaccelereren van bocht nummer 3. Dus die is bezig om wat te doen. Hamilton incident, yellow flag infringement noted. Nou, dat zal weer een waarschuwing worden, sorry dat ik het zeg. Want ik zie alleen maar dingen die, als het om Hamilton gaat, is er een keer allemaal aan afloop. Is het, niks aan de hand. Dus Kimi bij het uitaccelereren van Republic Boulevard 3 doet hij iets anders dan Lando Norris.
3: In deze bocht vloog er iets bij Hamilton van de auto af of hij reed over iets heen?
0: Oké, ja, daar hebben ze natuurlijk net die bom aanrijding gehad met kapotte vloeren, deeltjes ervan af. Even kijken, Kimi Antonelli 47-4. Hij is niet sneller dan Lando Norris in de ronde, dus die lijn die hij daar kiest heeft hem niet geholpen. 9 van 20, wat een berg uitvallers zeg. Hier, ik wil ook een berg. Oh ja.
3: Ja.
0: Gasly moet rechts van het pijltje, let op. Voor Gasly komt er een wit bord met een pijltje. Daar moet hij rechts van blijven. Kijk.
6: You pushed me wide. U can duck, you don't leave me space.
0: Ik denk dat hij inderdaad net met zijn voorwiel nog een tandje ervoor zat. Maar goed, dit is wel racing, jongens. Er hoort er wel een beetje bij. Gat tussen Verstappen en Hamilton is opgelopen naar 1,1 seconde. Dus Lewis weet, ja, medaille zit er misschien wel in. En ik las van de week ergens een quote, maar ik weet niet of ik hem heel serieus moet nemen. Want ja, dat gaan ze natuurlijk zelf niet in het openbaar roepen van iemand die ergens bij een gesprek gezeten had. Die zegt, letterlijk, bij Mercedes schijten ze in hun broek voor de vorm die Verstappen nu heeft.
3: Ja.
0: We hebben dit eerder gezien. Hier, Albon Bortoleto, under investigation.
3: De vraag is van wanneer of überhaupt we nog naar binnen gaan voor de droogweerbanden.
0: We zitten nu halverwege. Je hoorde het ook al net vanaf de boordradio's. Het droogt hier niet snel op. We moeten gaan opletten. Lewis gaat aanvallen.
2: Track is fine. It's dry, but it's still wet. Tiny wet in some places.
0: Ja, de baan is oké. Hij is al opdroog. Kijk, je ziet nu op dat droge deel. Zo'n intermediate, die wordt ineens heel veel donkerder. Zo moet je het zien. En dan zie je dat de vellen eraan gaan. Bij Max linksvoor zie ik al een streep komen. Maar ja, wie gaat het doen? Als je 20 seconden hebt, ja, dan moet je eens even kijken. Pitstopje, dan ben je, ben je Gasly.
3: Ja.
0: En dan denk je, ik rij wel door. Maar aan de andere kant is hij met sliks op de baan komen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de kwalificatietijden waren natuurlijk van wel even een ander kaliber
3: 15 seconden
0: dan waar we nu zitten. Ik bedoel, 31ers. We rijden nu 46ers, dus ja. Onboardgeluid komt bij de nummer 1 vandaan. En dat is Lando Norris. En we hebben een batterijtje in beeld, leuk. Ja, want hij komt weer dichterbij. Wat ga je doen? De stop nu is terugvallen tot naar de 13e plek.
3: Ja, dat is eigenlijk einde race, toch?
0: Nou ja, je kunt ook als je weet dat je 2 seconden harder gaat in 10 ronden. 2 seconden per rondje is gewoon 20 seconden. Dus dan kan je wel weer daar komen. Maar ja, hoe gaat het dan bij die ene gek? Die ene, twee gekken die zeggen, nou, ik rijd die intermediate wel aan en ik zie het wel. Dan moet je het voor elkaar zien te boksen. Maar goed, dat is ook
3: Hamilton maakt een foutje.
0: Ja, grotendeels aan de coureur zelf. En daar kun je en Verstappen en Hamilton en Leclerc absoluut voor een boodschap sturen. Berman heeft een fijne dag. Hulkenberg toch ook wel als hij daar geen douw voor krijgt met Gasly. Maar ik denk het eigenlijk niet. Want die heb ik nog niet gezien verder. Gasly riep dat wel. Komt daar een aanval van Norris? Nee, die komt er niet. Ook gek zijn voor die gasten, hè? Dat ze natuurlijk gisteren kwalificeren in het donker. En hebben een vrije training. De enige gat die was in het licht. Dan racen ze nu weer in het licht. En dan gaan ze vanavond weer kwalificeren in het donker. Je perspectief is wel anders.
3: Verstappen gaat weg bij Hamilton.
0: Antonelli, I have so much oversteer. Ja, dit zijn oprullende intermediates. Kijk, zie je die streep komen bij Lando Norris op zijn rechtervoorband. Kijk, en die verwappert ook, ja. Daar zit profiel en dat loopt weer dicht. En dan lopen er een stukje rug weer weg. Ah, nu zijn Gasly en Hulkenberg noted. Het is bizar, hè? Dat ik zeg dat vaker. De microfoon van de onboardcamera op de McLaren zit op een andere plek bij andere teams. We stappen nu weer op 1.2. Dus Lewis kan deployment gebruikt hebben. Piastri zoekt de natte plekken op.
3: Norris drukt weer een beetje, duwt weer een beetje richting Piastri.
0: Vijfde versnelling opkomen richting stuk. Daar waar Russell er dus afging. Nou, hij zou wel kunnen roepen dat hij meer pace heeft, dat is wel duidelijk. Met andere lijnen. Dan heb ik het over hij, in dit geval Lando Norris. Hamilton nu op 2 seconden. Achter Verstappen en Leclerc op 1.8. Leclerc op dit moment ook sneller dan Lewis Hamilton. En niet een beetje ook niet. 0,4 seconde de afgelopen ronde.
3: Ja,
0: acht ronden zijn er nog te gaan. Sorry, wil jij hetzelfde zeggen?
3: Nee.
0: Wat dan?
3: Ik wilde net zeggen, Leclerc heeft natuurlijk laat mij met rust.
0: Leave me alone, I know what I'm doing. Kimi Räikkönen.
3: Gefocust.
0: Ja, die heb ik van de week ook nog iemand toegestuurd toen hij wat vroeg. Leave me alone, I know what I'm doing.
3: Wel. Die zijn ook een beetje aan yo-yo'en, die twee. binnen een seconde. Piastri en Norris.
0: Andaya, daar gaan we. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc, 4 Piastri, 5 Norris, 6 Antonelli, 7 Lawson, 8 Berman, 9 Hulkenberg. Kun je zelf ook zien. Maar alleen dat je beeld hebt als je in de auto zit, onderweg bent. Terug van het sporten, naar het sporten, aan het werk, in de taxi, noem het allemaal maar op, in je magazijn. Dan is het wel even lekker om te horen hoe het daar zit. En daar zijn wij van bij GPR Sport Radio. Later vandaag natuurlijk ons livecenter, waarbij van allerlei wedstrijden op de hoogte gehouden wordt. Ook de wedstrijden uit de Vriendenloterij Eredivisie, dus no worries. Maar Formule 1 is ons DNA. Dus wij hebben pole position als het gaat over het compleet live uitzenden. Zitten wij goed en jij dan mee dus ook. De snelste raceronde is dus in handen van Verstappen, 1.46.1. Lewis Hamilton's snelste raceronde is 46.5. Die van Leclerc 46.7. En Oscar Piastri komt niet onder de 47. 1.47.1. Dat is dezelfde tijd die Antonelli zojuist laat noteren. Hulkenberg zit nu te pushen bij Ollie Berman, dat kunnen we zien. En dat is het eigenlijk wel, alhoewel Lando Norris en Piastri, maar die zitten de hele tijd al bij elkaar. En Lewis doet wel zijn best. Maar ik denk, als ik eerlijk ben, dat Lewis toch meer in zijn spiegels moet kijken dan achteruit. En Antonelli komt nu wel razendsnel dichterbij aan de beide McLarens. Slim bezig, hè? Nog steeds die intermediate koelen waar hij ze koelen kan. Dat gat was juist op start-finish was nog 1.6. Nou, dat is het nu denk ik net niet meer. Antonelli. 1.2.
3: Hulkenberg dus dicht achter Berman. En dat is belangrijk, want die achtste positie waar Berman nu op rijdt is dat ene laatste puntje.
0: Maar Hulkenberg is noted. Dus we gaan nog kijken wat er mee gaat gebeuren.
3: Met Gasly, ja.
0: Ja, Hulkenberg is noted. Noted Gravett. Die is het niet. Ze gaan niet meer banden wisselen. Want je gaat nu ook gewoon denken met z'n allen denken, ja, 20 seconden, 7 rondjes, daar gaan we niet meer goed maken. Of de vellen moeten eraan gaan.
3: Ja, je verliest veel te veel tijd. Om het stop te maken.
0: De andere denkkant is, je wint het nooit meer terug.
3: Ja.
0: Soms zitten ze wel zo.
3: Iedereen diezelfde keuze moet maken op hetzelfde moment.
0: Ja, oké, maar dan blijft ook alles weer gelijk. Dus. Ja. Het is interessant.
3: Antonelli, komt hij dichterbij aan Lando Norris?
0: De mazzel is, zeker, de mazzel is dat er nog steeds natte plekken zijn. Want anders waren deze banden er echt al volledig aan gegaan. Dus eigenlijk die enorme bui die er hing in die bocht, nou zeg het even voorzichtig, 1 tot en met 6 redelijk nat gemaakt heeft. Terwijl het hier natuurlijk ook droog is. Maar je ziet alweer, hij pakt dan soms wel weer wat glim op, om het zo maar zo te zeggen. En ook hier op het clipping point is het zeker nog niet droog. Er komen nog wat druppeltjes op de lens. Hier zag ik net Antonelli helemaal links houden om natte lijn te houden. Doet hij dat nu weer? Maar wel iets langer. Het zit nu op 0.9 van Norris. Wat kun je dan meteen doorrekenen? Want zo denken Formule 1-teams ook. Heeft hij overspeed? Nee, hij kan er naartoe rijden. Maar het gaat met een paar tienden per rondje. Dus heb je niet de overspeed om een inhaalactie te moeten maken, zeggen teams altijd. Zou je moeten weten dat je in de vrije lucht eenmaal voorbij die auto 1,2 seconden sneller zou moeten zijn. En hij komt niet met stappen van 1,2 seconden sneller dichterbij vanuit de vrije lucht.
3: En hij haalt 2 punten meer dan George Russell.
0: Ja.
3: Dus voor zijn kampioenschap, prima.
0: Ja. Het was van de week een grapje als die zei van, ja, Max Verstappen kan nog kampioen worden. Als hij alle wedstrijden wint, inclusief de sprint. En dan moest Kimi Antonelli nog 5 keer uitvallen. Ja.
3: Ja. Hey.
0: Hoe groot is die kans?
3: Ja, heel lekker.
0: Ja, gewoon 5-0 resultaten. Ja, zo kan ik het ook berekenen.
3: Ja, als Max de rest van het seizoen alleen gaat rijden.
0: Precies, oh ja, precies. Dat kunnen we ook misschien wat voorstellen.
3: Is dat een idee?
0: Nou, één ding is wel, kijk, Max rijdt hier ook nog even over wat koeling heen, maar er komt niet heel veel spray mee onder vandaan. Lewis Hamilton doet dat daar niet. Dus de banden van Hamilton die zullen toch meer oververhitten dan die van Verstappen. Dit zijn de dingen. Zie je, en Antonelli ook. De Carters doen het nog steeds. Investigation After Sprint, Albon, Bortoletto, Turn 16 Collision. Al met al moet ik even ook gewoon eerlijk zijn. Ik vind dat de wedstrijd goed op gang gebracht heeft. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, het had toch wel eerder gemogen.
0: Ja, maar ja, dat vinden wij. Want wij weten natuurlijk niet welke hokjes allemaal moeten afvinken. Box to retire the car. Alexander Albon. Het volgende kruis kan erdoor. Ja, dan wordt het er nogal wat, hè. Dan gaan er dadelijk 14 auto's komen. En waar zit Alonso dan? Net niet in de punten. voor de Alonso-fans.
3: Zeker, die zijn er, heel veel.
0: De complete achterste vijf auto's zijn allemaal uitgevallen. Limblad, 14 auto's komen er aan de finish, dadelijk. Deze jongens gaan hem gewoon uitkrullen, uitbollen. Norris, wat gaat hij zeggen?
7: And they were thinking ahead to a safety car. How far is it from dries?
8: It's not.
0: Okay. Wat bedoelden ze hiermee? Stel, er valt een safety car. Zitten we dan nog ver bij de rugweerband? Ik vind het wel een interessant antwoord. How far away are we? En dan zegt hij, it's not. Dus zitten we niet far away?
3: It's not far away.
0: Of zegt hij, it's not possible? Ik vind het een heel slim antwoord, want ik weet niet wat hij bedoelt. Het kan natuurlijk aan mij liggen, maar ga er maar vanuit.
3: Ja, ik dacht hetzelfde ook, dat hij zei, it's not far away. Dat hij dat bedoelde.
0: We hebben dus nu al meer uitvallers gehad in een sprint dan in 9 volle Grand Prix's die we dit jaar gereden hebben.
3: Holy Moses.
0: 7 DNF's en het worden er volgens mij dus 8. Dat is het meest in een sprint ooit. Hulkenberg rijdt weer op die 9e plek. En Audi heeft dit jaar al 1 plaatsje buiten de punten gereden in 9 Grand Prix's en 1 sprint. Dat ze dus net niet, weet je, net Audi net niet.
3: Dat doet je niet.
0: Dat wil je niet achter je naam hebben, Audi net niet. Antonelli komt wel weer wat dichterbij. En hoe doet hij dat? Door een betere rondetijd te rijden. Maar ga ik weer, het is maar 1.1 op start-finish. Albon inmiddels gestopt met zijn Durian-helm. Gisteravond in het Jinglesport Racecafé werd er nog even zo'n Durian naar binnen getrokken.
3: Hulkenberg kan gas blijven geven, want zijn incident met Gasly is onderzocht. No further investigation.
0: Kijk, dat is gunstig. Maar ja, hij heeft nog steeds geen punt.
3: Nee, maar hij moet gas erop.
0: Maar goed, gisteravond in het Jinglesport Racecafé kwam er dus zo'n Durian binnen. Dus de hele wereld dacht, oh. Maar deze was volgens mij al wat ouder, want er kwam gelukkig niet zoveel geur vanaf. Toen zei ik, nou heb je mazzel gehad, want als het echt een verse Durian geweest was, je had er overgemaakt, dan had je gewoon 2 dagen later de studio's gewoon kunnen laten maken. Dat is een fruit wat je dus in Singapore en in Maleisië en in die omstreken echt niet je hotel mee mag nemen. En als die dicht is, ruik je hem in die zin niet. Maar zodra je dat ding openmaakt, toef, ja, ik ga geen vergelijking trekken.
3: Mag rustig hoor.
0: Nee. Nog even voor de mensen die het vroeger bij het schaatsdeeltje erbij schrijven bijhouden. Stroll eruit, Perez eruit, Russell eruit, Hadjar eruit, Colapinto eruit, Bottas eruit, Bortoletto eruit en Albon staat nog in pit. Maar die werd binnengehaald om to retire the car. 2 Ferraris naar het podium van een sprint. Ik ga een flauwe opmerking maken. Ja, dat is logisch, want er komt geen tactiek bij kijken.
3: Het is gewoon...
0: Ja, Hamilton ook helemaal naar rechts. Front tires are destroyed.
3: Nou, dan zou ik dus nu antwoord geven. We leave you alone.
0: Nou, hij moet dat melden. Maar 3 rondes, jongens. Destroy ze dan nog maar verder. We gaan er wel een mooie shot van krijgen, hoor. Je mag ook niet steeds zonder dingetjes kijken. Waar ligt nog wat? Wat kan ik nog doen? Ik had met Hamilton inmiddels opgelopen naar 4.3. Het was wel even iets groter. Het was eerst 4.4, nu 4.3. En Norris, die toch wel redelijk de P erin zal hebben, dat er geen papaya rules zijn.
3: Nope.
0: En dan gaat het nog steeds om niks. Dat is natuurlijk ook pijnlijk zat. Voor Albon is deze uitvalbeurt zijn eerste uitvaller in een sprintrace van dit jaar. Haas met Berman dus, die een goede wedstrijd rijdt. P8 op dit moment. Enige sprintpuntje wat ze dit jaar gehaald hebben, was in Shanghai. Dus in Azië zitten ze wel snor met Olly Berman en Haas.
3: Als Norris 5e blijft en Verstappen wint deze sprint, gaat Verstappen met 1 punt Lando Norris voorbij in het kampioenschap. Staat Verstappen na deze sprint 5e.
0: Kijk. Ja, en dan staat hij nog maar 25 punten achter Lewis Hamilton. En wat is een Grand Prix-overwinning waard?
3: 25 punten.
0: Maar goed, jij en ik weten goed genoeg, en dat is gewoon de eerlijkheid. Hij zal trots zijn als ze het voor elkaar boksen. Maar Max gaat niet staan springen als hij de hele wordt in het kampioenschap.
3: Hij wil races winnen.
0: Maar die heeft hij inmiddels gewonnen. Dat was weer een doel. Maar hij zal ontzettend trots zijn op waar ze vandaan kwamen, hoe ze het voor elkaar boksen. En dat is dus, wat ik net zei, er schijnt iemand bij Mercedes te roepen hebben. Dat zegt in een beroepsgeiten, want oh jezus, als die Verstappen helemaal los gaat aan het einde van het jaar. Ja, dat is zo. En er komen nog een paar banen waar we weten waar hij altijd wel wat extra's kan. Austin kan hij altijd wel wat extra's. Interlagos kan hij altijd wel wat extra's. Mexico, als ze zijn dag hebben, gaan ze daar ook als een dolle. En die turbos zijn in Mexico natuurlijk anders, omdat je ze over hoogte rijdt. En dan zou het meer op de internal combustion engine aankomen. En daar schijnt dan wel weer de beste van te hebben. Leclerc heeft het toch wel weer wat lastiger. Want ja, die jongens daarachter, Piastri komt ineens in zijn grootste afstand. Hier, Kimi daar weer helemaal dat water opzoekende achter Lando Norris.
3: Vanmorgen een heel mooi artikel over Max, hè, in de Telegraaf. Erik van Haarden, onze collega. Prachtig verhaal opgeschreven over wat er allemaal aan de hand is bij Max privé. En hoe het allemaal gaat. En met Jos en met zijn vrouw en zijn kind.
0: Maar even stoppen. Als je zegt wat er aan de hand is, koppel ik dat naar negativiteit.
3: Ja, de auto's. Van hoe pak je dat op? En ben je blij dat je deze overwinning hebt? Het was aan de hand van zijn 250ste Grand Prix die hij zondag gaat rijden.
0: In positieve zin.
3: Ja, wat er allemaal nu allemaal gaande is.
0: Wat speelt er in zijn leven?
3: Heel prachtig opgeschreven. Goed gedaan. Openhartige Max Verstappen.
0: Ja, mooi. Hij heeft een duidelijke link met die jongens van de Telegraaf. Dus waar is natuurlijk ook de organisatie om heen ook regelmatig als spreekbuis. En dat mag, dat is helemaal niet spannend. Norris dringt aan en zegt tegen Piastri, je moet een beetje doortrappen, want A, ik zie een Ferrari voor me. Dat zegt Piastri dan. En Norris zegt ook, ik krijg een Kimi Antonelli in mijn nek, die inmiddels natuurlijk nu wel op 14e zit.
3: Yellow flag infringement van Lewis Hamilton is teruggekeken. No further investigation.
0: Told you. Ja. 19 van 20. Ja hoor. Gelukkig dat we los van safety car en wat gele vlaggetjes verder geen gesodemieten meer gehad hebben. Wat al te groot was. Antonelli nog steeds uitkomen 3 jaar probeert een andere radius te pakken. En Leclerc is aan het overleven. Kijk, die banden, joh. Je ziet de strepen erop uit. Ze zijn net zo slecht. Ik denk dat de banden van Lando Norris nog verder weg zijn dan die van die twee mannen voor hem. En Antonelli die steeds maar weer water op blijft zoeken. Achter 6, 5, 4, 3, 2, 1 voor de top 8 in de punten. Waarmee dus, zoals Jack zojuist zegt, Verstappen Lando Norris de wereldkampioen voorbij gaat in de stand om het kampioenschap. Mijn god. We hadden toch een paar wedstrijden geleden ook niet gedacht. Maar dat is mooi als je een sport hebt waarin je ontwikkeling hebt en waarin je vooruitgang hebt en waarin het om balans gaat en waarin het om communicatie gaat en waarin het om plannen van je updates gaat en allerlei andere zaken meer. Mooie close finish voor die derde sterke rij. De MotoGP roepen ze dan als het spannend wordt. Wordt het podium of jodium? Omdat die gast natuurlijk als het fout gaat glijzen eraf. Dan hebben ze meestal wat schaapwondjes. Alhoewel dat dikke rubberen pak komt ook wel goed. Marc Marquez trouwens vanochtend de sprint gewonnen in Indonesië. Daar waar hij de laatste jaren niet zo lekker ging. Dus die staat nu ook weer een paar puntjes voor op Jorge Martin. Final lap is aan de hand. En ja, moet je het mazzel noemen? Nee, want George Russell is zelf op zijn bek gegaan. En die had wel de betere start, maar daardoor verdween die. En dus is de man die vanaf pole position mocht vertrekken, is ook de man die nu de laatste ronde leidt. En gaan er hier nog jongens wat risico nemen? Ik vind Antonelli zit op zo'n plek dat ik denk dat hij nog wel eens wat kan gaan proberen. Aan de andere kant, hij weet ook, ja, we moeten wel straks nog kwalificeren. Ik ga niet mijn auto nu in de vaantjes rijden.
3: Ja, Lando
0: Norris. Goed gedaan, jongens.
3: Nee.
0: Lekker wel, McLaren. Papaya rules my ass. Jezus, wat ben je dan dom, zeg.
3: In de laatste ronde.
0: Ja, gaat er nog iemand wat proberen? Tuurlijk, denkt Lando. Ja, ik ga het wel proberen. En de vraag is, wie blijft er achter? Dat is Lando zelf.
3: Lando rijdt toch?
0: Ik zie op de...
3: Ja, Lando rijdt. Piastri blijft achter.
0: Oh, dat wordt bonje. Wat een bonje. Nou, de rest van het veld is voorbij, dus er hoeft geen safety car te komen. Ze kunnen het met geel afdoen. Jongen, zoals de beide Red Bulls eraf gingen in Turkije. Zoals de beide Red Bulls eraf gingen in Baku. Nou, dit is gewoon... En dan ga je weer. Als je ze vrij laat racen, kan dit gebeuren. Als er iemand van het team zegt, dat jongens, het is een sprint, we houden even positie. Auto van de ene misschien kapot. En Lando Norris die gaat er nog verder wegzakken. Want die heeft nu 1 puntje. En hij heeft Berman de Meer. Heeft Hulkenberg komt op zijn punten terecht. En vooraan maakt hij dat. Jezus, wat een dooractie. Niet te geloven. Wat wel te geloven is dat we na uiteindelijk 20 sprintronden een Nederlandse winnaar hebben. En de naam is natuurlijk Max Verstappen. Wat een fijne overwinning in de sprint. En dan heeft hij uiteindelijk nog niet wat hij wil. Een overwinning op het Marina Bay Street Circuit. zitten we met Lewis Hamilton op P2, die al gefinished is. En klimt Antonelli naar de vierde plaats en pakt hij nog meer punten op George Russell, die gecrashed is. Want daar komen ze over de streep. En dan is het wachten op Liam Lawson, die eigenlijk ook best een goede wedstrijd gereden heeft. Door vijfde, Berman, ook knap, zesde. Veel uitvallers, en dat komt dan uit die middengroep. En Oscar Piastri zal PIS-link zijn. Maar seriously, en dat mag hij ook. Het is ook wiel op wiel gebeurd, want ik zie verder geen schade bij Lando. Zie je dat? Niet aan de wing endplate links, niet aan de wing endplate rechts. Nou, dat wordt wel een debriefje. Kijk of hij iets doms deed. Ik heb een donkerbruin vermoeden. Op zijn achterwiel. Hij zit er net niet helemaal voor. Wel ter hoogte van de spiegels. Kijk. Nee, hij zit er niet voor. En Oscar laat hem ruimte. Ja, hier kan hij een douw voor krijgen. Nou weet ik niet of het zo is. Ja, komt ie.
2: We're out, okay.
0: Ja, hier zou ik zo graag de Oscar Piastri willen horen. Waarom zegt Oscar Piastri hier niet what the fuck?
3: Ja, precies.
0: What the hell? Ah ja, maar kijk, die achterbanden van Lando zijn helemaal compleet slik, hè? Dit ziet Antonelli gebeuren. Adiosos. Ja, Zek. Waarom zijn je papaya rules als je ze nodig hebt? Ja, kan je lekker helemaal theater doen. Spreek af, laatste ronde. Rare omstandigheden, het is maar een sprint. Geen gekkigheid.
3: Keep your position.
0: Dat hoef je er niet eens achter te zeggen. Geen gekkigheid, dan snappen ze allebei wel waar het om gaat. Bordradio Verstappen.
2: What up, Max? Nice forward. On to this evening then.
8: Yeah, all done.
0: Om maar even aan te geven dat een overwinning in de sprint ze eigenlijk basically geen hol interesseert. Ja, hij pakt hier 8 punten die hij misschien aan het begin van het jaar ergens in de Grand Prix een keer verloren is. En dan denk je, oké, dat scheelt weer een beetje. Lekker wel. Maar goed, in het kampioenschap zijn er natuurlijk toch wel... er is één verandering. Verstappen gaat naar de vijfde plaats in het kampioenschap met 196 punten. 1 punt achter Leclerc. Bizar.
2: Ja, yeah, sorry about that. Obviously, I didn't want that to happen, but I thought I was fully alongside. I just ran out of space at the apex, but I was there, so...
0: Dit is de eerlijke vertaling. Ja. Hij zegt precies wat ik ook zag. Ik dacht dat ik er was. Hij was er dus niet. En toen zei het videobeeld vanuit de gezelligheid van Singapore van zoek het uit en ik doe niet meer met je mee.
3: Nee, ze zijn vergeten de tijd te verlengen.
0: Ja, dat zou ook nog een keertje kunnen. Weet je,
3: vergeten de straal te verlengen.
0: Ja. Goed, één ding is zeker, Verstappen heeft gewonnen. En dat heeft hij goed gedaan. En Lewis Hamilton is tweede. Dus is eigenlijk nu de vraag aan Rob van Zomeren, kunnen we naar jou toe? Want ja, zonder beeld wordt het een heel lastig verhaal. Dus dat is maar een grote vraag. Charles Leclerc dus derde, vierde Kimi Antonelli, vijfde Liam Lawson, zesde Oliver Berman, zevende Nico Hulkenberg, achtste Lando Norris, negende Pierre Gasly en tiende Esteban Ocon. Alright. Verstappen inmiddels natuurlijk wel met zijn auto weer gekomen waar hij komen moest. Dat betekent dat hij in een uitstapmodus gaat. Ook het general noise is gezelligheidshalve verdwenen. Ook dat is niet zo heel spannend hoor, maar... Het kwaad is in die zin geschied bij het team van de mannen van McLaren. En daarmee hebben ze voor elkaar dat ze gewoon bad on the point zitten. En dat is, is gewoon niet tof, dat is niet gezellig.
3: Een rustige Max Verstappen die inderdaad over de boordradio zei... Ja, well done. Het moet eigenlijk pas morgen gebeuren voor Verstappen. Dan moet hij die 25 punten pakken. Keurig antwoord van Lando Norris inderdaad. Maar jezus jongens, hoe kun je het verprutsen in zo'n laatste ronde? En George Russell en de beide McLarens vandaag in die sprintrace niet goed gepresteerd. Verder Lewis Hamilton natuurlijk goede start. En goede positie voor hem. Hij zal er best wel een beetje blij mee zijn. Charles Leclerc, die zijn banden echt helemaal opwaren aan het eind van die race. En zo hebben we een sprintje gehad met heel veel uitvallers. George Russell was de eerste. En die verprutst denk ik zijn kansen op zijn kampioenschap wel echt definitief. Op dit moment. Kimi Antonelli pakt nog even wat mooie punten voor dat kampioenschap. En We krijgen de heren zometeen een prachtige medaille in plaats van een mooie beker.
0: Antonelli 325 punten, Russell 236 punten, Hamilton 221 punten, Leclerc 179 punten, Verstappen 196 punten. Man, wat een feestje. Ja, lekker wel hoor. Ja, die Hamilton is die is gewoon lekker bezig. Laten we dat voorop stellen. En ik denk dat hij blij is met een tweede positie. En here we go again. Ja hoor, we zijn gewoon terug. Categorietje even bellen. En het wordt geregeld. Herhaling van wat er gebeurd is. Beeld en General Noise hersteld. Ik zie ze daarvoor, maar het kan gebeuren. En zo zien we... Stappen wel een vuistje. Dat vind ik dan wel weer leuk. Maar ja, als je op een baan een overwinning sprint of dan even pakt, denk je, oké, dan kan ik in ieder geval zeggen, ik weet hoe een overwinning je voelt. En dan later vanmiddag nog herhalen. En dan morgen nog een keer herhalen. En dan maar weer kijken hoe de vlag er uiteindelijk voor hangt. Waarom hebben we dikke pogingen gedaan om terug te komen? Ja, we willen natuurlijk wel even de winnaar horen afloop. Dat blijft altijd wel zo leuk. Dus dat is wel een belangrijk dingetje. En het is David Coulthard die de interviews gaat doen. Dit gaat per drie tegenwoordig, geloof ik, hè?
3: Ja, ze gaan met z'n drieën tegelijk.
0: Ja, precies. Maar goed, zijn ze er wel? Want Lewis Hamilton is er dan uit. Volgens mij is Lewis daar nog alweer niet. Here we go. We moeten even wachten op Lewis.
9: The finishers, Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. We're going to first of all hear from Charles. Well, the heavens opened. You all had to be reactive. It looked like you had good pace there at the beginning of that sprint race, and then you were struggling towards the end. I assume the tyres were giving you some difficulty, but put us in the cockpit.
10: Yeah, I mean, struggled a lot from mid-race onwards. I went towards a quite aggressive balance on the other side of what I normally do, with quite a weak front, which was quite good for the first part of the race, but then when it dried up, I was nowhere, so it was kind of tricky at the end.
9: Yeah, well, you held on. We had the battle between the two McLarens who were hounding you at the end there. Did you see the coming together in your mirrors and breathe a sigh of relief?
10: I mean, I knew I had to have a very good exit out of five because I was very weak in all right-hand corners, particularly with the front left. And I had quite a good exit, but then I checked in my mirrors and I saw red lights of the back cars, of the back of the cars of the McLaren. So I knew that something happened. And Kimi was also very strong towards the end. So we just didn't have the pace at the end.
9: Okay, well, let me give to you your award for finishing third in the sprint.
10: Thank you.
9: Charles Leclerc, congratulations.
10: Thank
9: if you would
10: much.
9: Like to stay here, please. Lewis Hamilton.
0: Moet hij ook nog blijven?
3: Oh!
9: Great start.
0: Nou, die microfoon valt.
3: Ik dacht die
9: you,
3: iPad.
9: Had to make a decision very quickly whether to go left or right on the car in front. You made the right decision.
10: Yep.
9: And you were hounding the back of Max a lot at the start of that race. And then it looked a little bit like maybe with Charles, your tires were fading towards the end.
11: Yeah, I mean, I had a mega start, which is awesome. I love driving this track in the rain and those conditions. So as soon as the heavens opened, I was like, this is a great day. And then I was trying to get close to him without killing my tires. So I wasn't really pushing that much, but I was bringing him in. And then I just realized that just at this point, we still got a long way to go. I don't think we'll be able to overtake in these conditions. There's only one line. And so I backed off, and then the front right started to overheat a little bit. But then I got the controls back sorted, and then towards the end, I started to push and started to close the gap. But, you know, it's a tough track to overtake.
9: Absolutely. What are the learnings you take away from this sprint second place going into qualifying later?
11: Well, I think, we showed that we obviously have a good car. I think if we can do slightly better in qualifying, get both cars up there, I think we'll be able to really apply pressure tomorrow to both the Mercedes and the Red Bull. So they are quick, of course, but we can be there hounding them. So hopefully we can position the car in a slightly better position in this qualifying session coming up. And also we got a great crowd already just on a Saturday. So big up to everyone here in Singapore.
9: Lewis, congratulations. Let me please give to you your award.
0: Ik vind het nogal stuntelgaan dit, want ik vind het toch raar dat ze niet de winnaar als eerste doen, maar hij zal wel komen.
9: And we'll now hear from our sprint race winner, and a man that has now won on every circuit that he's competed in Formula One, Max Verstappen. Congratulations. That's back-to-back weekends when you've lost the start and then managed to come back again. You had a grandstand seat, first of all, for George getting a little bit wide out of the final corner and then managed the race perfectly to pick up those vital 8 points.
12: Yeah, I mean, the start was horrendous again, so that's definitely something that we need to improve on. because if you have something like that tomorrow, that's your race over if nothing crazy happens. So yeah, not ideal, but then we got, of course, a bit lucky with what happened with George out of the last corner. And after that, you just want to keep it calm and under control, because you know that you can't pass around here, and especially, I think, in a condition like this with the intermediates. So we, yeah, just try to bring it home, and of course, happy to win here in the sprint, but I also know that, you know, I want to win tomorrow, not today.
9: Yeah, absolutely. Grand Prix tomorrow, Grand Prix qualifying coming later. I guess we'll all be watching the clouds to try and see what sort of conditions we'll have there. But in terms of picking up a first place in the sprint, you've now completed all the circuits. You're winning ways. How does it feel to do that here in Singapore?
12: I want to win tomorrow. I don't see this as a win in terms of actually winning a Grand Prix, you know. So we need to have a good qualifying. It will be very close with a lot of cars, I think. And we just need to try and make sure, of course, we are the best one out of them. But it will be hopefully a good battle.
9: Okay, Max, congratulations. I'm just going to bring out Shanti Pereira, who is a 200-meter Asian Games champion, to present. Allow me to step out of the way and present that award. Shanti, if you do a photograph with the top three, Max is going to come in and join you.
0: Charles Mental Cool Vest.
9: Gentlemen, if you could be so kind for the photograph moment. Pick a side, Charles, any side.
0: Goed, die gaan er even
9: Thank
0: aan de
9: you
0: kant.
9: Very much, Shanti.
0: Foto's erbij.
9: Ladies and gentlemen.
0: Even stappen eerlijk, ik zie dit niet als een overwinning. Het gaat mij om die wedstrijd van morgen. En dat is zo, dat hoor je ook op die boordradio. En ik zou hem gewoon wel dan goed gedaan. En ja, hij vond dus, maar ik zag hem, hij vond dus, maar hij weet het beter dan wij, dat zijn start echt niet zo tof was.
3: Nee.
0: Maar ja, goed, intermediates. Hij zegt, ja, als je dit morgen hebt, dan ben je gezien. Bakkie uitvallers hoor. Piastri, Albon, Bortoleto, Bottas, Hadjar, Colapinto, Russell, Perez en Lance Stroll. Al die teams moeten aan de bak om te kijken of ze die auto klaar hebben voor die kwalificatie. Die is natuurlijk later vandaag om 3:00. Jack, thanks voor deze.
3: Ja.
0: En dat betekent dat wij op GPR Sportradio jou hier live vanuit de studio gaan verlaten. En we gaan live naar die andere studio. Want daar hebben we toch weer tijd van hem afgestompt. Maar hij kan het hebben, zeg ik dan maar. Rob van Zomeren met een start van Koffie en Classics.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Horen richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

de vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder offer

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Charles en Eddie op GPR Sportradio met Would I Lie to You. We werpen voor het nieuws nog een keer een blik in ons livecenter.
1: Ja, tijd voor een kleine wielren-update. In Il Lombardia begint het nu echt serieus te worden. De 14 koplopers hebben nog ruim 85 kilometer te gaan. Maar hun voorsprong is teruggelopen tot iets meer dan 2 minuten. In het peloton voert UAE de druk op rond Isaac Del Toro. En ook Remco Evenepoel zit goed van voren. Voor de leiders wordt het dus steeds lastiger om uit handen van de favorieten te blijven. Voor Bauke Mollema is het afscheid ondertussen misschien niet wat pijnlijk. Hij heeft het peloton moeten laten rijden in zijn allerlaatste profkoers lijkt hij dus geen rol van betekenis meer te gaan spelen in de finale. En die finale wordt zwaar. Straks de Madonna del Gisalo. Daarna 2 keer de San Fermo del Battaglia. Met daartussenin nog de steile Siviglio. En de laatste klim ligt slechts op 5 kilometer van de finish in Como.
0: Ja, het was een bijzondere dag voor Marianne Vos. Want na een lastig jaar heeft zij de 15e wereldtitel teruggepakt op het WK Gravel. Onder het stof en de modder veroverde zij, inmiddels 39 jaar. Vandaag aan de andere kant het wereld haar maar liefst 2e wereldtitel Gravel. Haar 15e wereldtitel in het wielrennen was het al. Maar ook de 15e regenboogtrui is heel bijzonder, vertelt ze vanuit Australië. Ik ging hierheen, hopend op een goede dag, maar ik had niet durven denken dat ik met de wereldtitel naar huis zou gaan, vertelt tegen de collega's van de NOS. Maar dat gebeurde wel. Ze reed in de slotfase van de koers over 125 kilometer. Grotendeels onverharde wegen weg bij haar gevallen Duitse medevluchter Rosa Kloser en soleerde naar de winst. Vos won al eens 3 wereldtitels op de weg, 8 in het veldrijden, 2 op de baan en nu 2 in het gravelen. Haar eerste wereldtitel pakte ze 20 jaar geleden op de weg als 18-jarige. Ook voor de nummer 15 was het afzien. Die hoogtemeters was het met meer dan 3000 waren verspreid over het hele parcours. En de beklimmingen waren nooit lang, maar gedurende de hele wedstrijd was het op en af of nergens echt herstellen. Niet gemakkelijk, je wist dat het in de benen ging zitten. Het was voor haar een bekend parcours, maar in ieder geval een fantastische prestatie die zij heeft geleverd. Maar liefst de 15e wereldtitel. Ben je dan een klasbak of ben je het niet? Je luistert naar GPR Sportradio.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN.
6: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keizer het podium beklom voor haar speech. Keizers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keizer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige periode met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: left to right, from right to left. Goedemiddag, hartelijk welkom. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we bij GPR Sportradio voor jou, voor de Grand Prix. En dat is dan de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Er is een streep onder het sprintweekend gezet. En we gaan vanaf nu kwalificeren en racen voor de Grand Prix aan zich en zelf. Ronde 17, morgen 62 ronden. Lengte van de baan 4927 meters. Hoogteverschil toch ook nog van 5 meter en een beetje. Eerste winnaar hier, Alonso. Laatste winnaar, George Russell vorig jaar. Dat zal nu daar een stukje worden. Want Russell heeft natuurlijk nu die gridstraf voor zijn kiezen te pakken. En dan heeft hij ook nog een kapotte auto gehad in de sprint. De banden die ermee zijn naar een straatcircuit eigenlijk vrij logisch. Hè? De C5, C4 en de C3. Dat is medium, soft en hard. En zo ligt het circuit erbij. Dan zitten we dus in één keer. Het licht is daar weer uitgegaan. En er waren natuurlijk allemaal teams die autootjes moesten gaan repareren. Want ja, dat heb ik even getweet. Zeggen de mensen ja, dat ze uitstellen vanwege het uitlopen. Snap ik wel, maar die auto's repareren. Ja, jongens. Er moet een bepaalde tijd van 2,5 uur zitten tussen de sessies. En als dat uitloopt, ja, dan wordt dat doorgeschoven. En ja, als er 9 auto's zijn, die 9 teams die zijn, die moeten doen. Soms zeggen ze wel eens van nee, het hoeft niet, want het kan allemaal wel. En dan gaan ze gewoon door. En soms zeggen ze van ja, dan houden we toch maar even de knijterharde regel in de hand. Belangrijker dan misschien normaal gesproken. Hoe is het met de temperaturen ter plekke, confrère Ploy?
1: Het is 29 graden buiten. Baantemperatuur is 41 graden. 76% luchtvochtigheid. Dus een stukje minder. Logisch, want het is donker daar in Singapore. En er is een heel klein beetje wind.
0: Vorig jaar was het 29 graden, dus dat is gelijk gebleven. Maar toen was de baan 35 graden. Dus die baan is nu 4 graden warmer dan die een jaar geleden was. En een jaar geleden gingen ze van Q1 naar de pooltijd. Uiteindelijk vanaf de Q1-tijd 6/10 harder dan de pooltijd. En de pooltijd voor de sprint gisteren was 31-1. Neergezet door de heer Verstappen en Max van Voren. Dus ook dat is wel zoals het is en zoals het zijn moet. Gaat het ze lukken? Ja, wie zal het zeggen? Verstappen en Hamilton waren eerste en tweede in Spang in Q1. En kwalificeerden zich ook in Q3 als eerste en tweede. Dus dat kan nog wel een dingetje worden. Gasly is nooit doorgekomen vanuit Q1 in het Marina Bay Circuit. In de laatste 2 wedstrijden van het jaar. Oscar Piastri en Lando Norris hebben elkaar geraakt vanochtend. Norris was er nogal verbolgen over als er vragen kwamen van ja, er is een gat in de race en kan dat dan wel? Ja, het is toch een race? Als ik een gat zie, ga ik ervoor en het lukte niet en ik moest eruit en ik heb hem geraakt en jammer dan en door. Dus hij was een beetje hooghartig in. Ze zijn nog wel bij de stewards geweest, maar daar heb ik nog niets van gezien, CQ gelezen. Dus ik weet niet of daar nog gridstrafjes zijn uitgedeeld. Alleged opposite driving in the opposite direction. Maar dat was Arvid Lindblad. Nou, die kreeg no further action, die is gekeerd. En even kijken. Nee, race director control. Nog niks helemaal officieels van dit vandaan. Het is wel grappig dat er allemaal weer mensen zeggen het is World Mental Health Day. En dat dan zijn er mensen die zeggen, nou, dat is lekker dan met die Lando Norris, die sinds Colapinto hem eraf kegelde in Baku zelf ook alleen maar zelf zo'n moment bijna meemaakte in Maleisië. En nu dus zelfs het teamgenootje eruit knikkerde.
1: Bradley Lord, de nieuwe, zeg maar, half Toto Wolff bij Mercedes.
0: Zegt hem.
1: Die zegt tegen dat de auto van George Russell niet klaar is. Maar ik weet niet wanneer ik dit beeld, wat ik even snel zag, opgenomen is.
0: Maar hij moet toch achteraan starten.
1: Ja, maar hij zegt, ik wil data. We willen data hebben, want we kunnen die pakketten, wat jij gisteren zo mooi hebt uitgelegd, en vanmorgen ook weer opnieuw. Ze kunnen dat niet snel, dus daar zijn ze 2 dagen mee bezig. Ja. Dus Kimi en George rijden allemaal nog steeds met diezelfde pakketten die ze meegenomen hebben.
0: Ja, de verschillende dus. Dus George met de oude en Kimi met de nieuwe.
1: Niet veranderen.
0: En voorvleugel en niet voorvleugel. Wel voor de voorvleugel kunnen ze wel veranderen. We zijn niet van de schietgebedjes, maar we gaan er toch eentje doen. Laten we deze kwalificatie gewoon even binnen de normale tijd afwerken. Ja. Zonder iets met een vlag die ik niet ga benoemen. En dan gaan we er weer de hele tijd omheen lullen. Dan komt hij er alweer door. We zijn alweer begonnen en dan heb ik alweer word ik alweer half nerveus dat we geen klokje in beeld zien. De Ferrari-monteur die heeft koude wangen. Ik kan me niet voorstellen, daar ligt met zijn hoofd op het wiel van de auto van Charles Leclerc. En ja, de fans die vroeger naar Formule 1 kwalificaties keken, filmen dat tegenwoordig.
1: Volgens mij is het licht op.
0: Hoe nou? Ze zijn lang buiten.
1: 17.
0: Ze zijn lang buiten.
1: Ja. Oh.
0: Maar er is geen klok. Gebruikte banden onder de auto van velen, denk ik dan. Oh, dat is ook weer lekker. app loopt ook alweer behoorlijk.
1: Maar is de klokje in beeld en ik zag George Russell op de baan. Nou,
0: lekker. Allemaal weer geluk. Klokje in beeld, 16 minuten en 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 als eerste instantie. Lennon Norris had natuurlijk eigenlijk weinig schade, maar die tikte met zijn linkervoorwiel tegen het rechterachterwiel van zijn teamgenootje. Maar goed, dat is allemaal eigenlijk verleden tijd. Hoe graag we er ook over ballen. 9 auto's die uitvielen, het zijn er ook veel. Nou, maar dat ongeveer allemaal een beetje benoemd. George Russell die crashte, ook benoemd. Streep onder de sprint.
1: Ja.
0: En 3 sessies kwalificeren voor de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Als ik het nog 2 keer zeg, wil ik 2 gratis tickets voor volgend jaar om erheen te vliegen. Ja, maar ik vind het wel grappig. Had het dan simpel gemaakt door de Singapore Airlines Grand Prix? Had je?
2: Ja, thank you boys. Thanks for the effort. We appreciate it. Let's go. Let's go.
0: En waarom zegt Isaac Hadjar dit? Ze hebben allerlei onderdelen vervangen op zijn auto, die allemaal uit de pool kwamen. Zij krijgt in ieder geval geen gridstraffen voor, want ja, hij moest in de sprint waar we die streep onder gezet hadden,
1: we gaan het er niet meer over hebben.
0: Moest hij zijn auto aan de kant zetten. Antonelli in de kwalificatie de laatste tijden, de 3e, 7e, 2e, 16e en 4e. Hola, daar staat natuurlijk Esteban Ocon. Koude banden, weinig snelheid. En dat is bij het opkomen van Esplanade Drive. Van de brug, komt hij daar weg? Ja, daar komt hij weg. Zit je voorvleugel nog vast?
1: Het leek er wel op, ja.
0: Laura Müller praat, babbelt. What the fuck is happening? Nee, zo Duitse praat zien. Ik vind haar op de radio erg goed trouwens, moet ik ook eerlijk zeggen. Ja, alles is nog heel. Hij heeft gewoon een momentje gehad. Dit zal de replay zijn, denk ik. Of is hij... Nee, dit is wel onder de beurt. Nou, komt hij aan. Koude banden, weinig druk. Over de brug. Voor redelijk aan het stampen. Aanremmen. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Oeh. Hij haalt het net.
0: Ja, volgens mij raakt hij hem net.
1: Niet. Ik denk net niet.
3: But I had no brakes. I don't know what happened.
0: Niet. I had no brakes. Ja, de achterkant duwde wel door. Het is ook een lekker gevoel als je moet gaan kwalificeren. Want dan moet je eigenlijk nu even naar binnen. Of ze moeten even voor je checken hoe het zit. Of je moet voelen hoe het zit. Zien we nog weer een geeltje. Oh, ah, natuurlijk. Daar staat lekker Lance Stroll ook. Ja, die denkt ook, als er iemand staat, ga ik ernaast staan. Heb ik een reden om eraf te gaan.
1: Ja. Daar moet je toch heen, toch?
0: Ja, dat stond er net ook heen. Klonk en gaan.
1: Max Verstappen nog als enige in de pits. De rest allemaal naar buiten. Gisteren. Op de rode band.
0: Stroll idem dito. Oh, pff. Het was hem al eerder gebeurd. Dan was het niet dezelfde plek. Ook goed. Wappa. Q1, de klok staat op 14 minuten en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En we kijken naar Kimi Antonelli, die gisteren er toch niet lekker uitkwam. Moeten we eerlijk in zijn, hij kwalificeerde zich gisteren voor die sprint als 7e. Had natuurlijk weer het geluk van de kampioen als hij aan je dokers hangen, want hij heeft vandaag niemand ingehaald. Russell crashed en de 3 auto's die voor hem op de baan reden, die hadden ook problemen. Daardoor, dus nog met die 2 McLaren's. Dus ja, hij komt eigenlijk gewoon eens 4e binnen en denkt, ja, punten erbij. En uitgelopen. En nu heeft hij volgens mij 88 punten voorsprong in dat kampioenschap. Maar daar komt vandaag geen verandering in. Was het maar zo. Ik zou zo graag een punt zien voor een pole position.
1: Ja, dezelfde puntenverdeling als de sprint, zou ik voorstellen.
0: Ja.
1: Toch leuk?
0: Ja, maar kijk, dan krijg je... Dan, sorry, ben ik de puritein. Dan krijg je die Amerikaanse toestanden. Dan word je straks wereldkampioen met 900 zoveel punten. Weet je, dat vind ik het. Nee, gewoon de pole position. Want daar vechten ze voor.
1: Yellow.
0: Hadjar rijdt langzaam. Moet hij voor oppassen. Maar dat zal hij denk ik doen om of een gat te maken. Hij heeft misschien een paar mensen om zich heen zitten. Norris, 34er. Wat was dat gisteren voor Lando Norris? Een 34-2. Dus dan zit hij eigenlijk op dezelfde tijd die hij gisteren ook reed. Nieuwe banden. Gebruikte banden voor Antonelli.
1: 33-3 voor Lewis Hamilton.
0: Gebruikte banden voor Gasly. Ook voor Leclerc. Wat gebeurt er met Hadjar? Ze recht doorgegaan. Ja, dan zeggen ze slow. Ze zijn er wel wat jongens die wat remproblemen hebben nu. Oh ja, die hebben natuurlijk die hebben de grip van vanochtend in hun hoofd zitten.
1: Ja.
0: Omgooien. Mooi. Goed gedaan. Nou, de achterbanden zitten nu in ieder geval voldoende temperatuur. Laat het duidelijk zijn. En dan heeft hij hier een probleem om weg te komen. Nee, hij heeft een probleem. Zit ook nog van de slow-mo. Oh-oh, gerepareerde auto. Dankjewel, jongens. Super tof. Oh-oh-oh-oh.
2: De engine is off.
3: Copy.
0: Motor staat uit. Wat kan die doen? Als het stilvalt, dan wordt het wel een dingetje. Nu wordt het wel een dingetje. Gele vlaggen al daar. Ze gaan hem even de tijd geven om te kijken of hij hem nog kan herstarten. Ach, ach, ach, wat jammer weer dit voor hem ook. En dat zet hij keurig en dat hoort erbij. Netjes een bedankje. Dat is natuurlijk voor al deze jongens die tijden. Die tijden proberen te zetten, is dit natuurlijk uitermate vervelend. Ja, je zult er van je gas af moeten, zo simpel is het. En overduidelijk van je gas af moeten. Het blijft nog steeds bij geel. Waarschijnlijk heeft de FOM, de FIA even contact.
1: Ik denk dat hij weer rijdt.
0: Ja, even contact met het team. Van, denk je dat je hem aan de praat krijgt of moeten we grotere maatregelen ondernemen? En jij zegt het. En de driver tracker geeft aan, hij rijdt nog niet heel hard. Maar hij rijdt. Dit is hem trouwens niet, want er was toevallig net een langzaam rijdende auto in beeld. Hardjar gaat nu richting bocht 16 en 17. Ik zie daar niet heel veel gang in zitten, maar ik denk dat hij hem gewoon naar binnen brengt. Dan heeft hij nog 10 minuten om zo dadelijk te doen wat hij zou moeten doen. Stappen wordt gerekend naar de tijd van Hulkenberg. Dus die zit daar wel dik 3,6 seconden onder. Wat is de tijd van Hulkenberg? 3,8. Zou die 2/10 langzamer zijn dan Hamilton? Zo kan je hem doorrekenen, eventueel. Eerst maar eens kijken wat er met de Mercedesen gaat gebeuren. Hamilton, Russell haalt het niet. Blijft hangen op 34,6. 1 Hamilton, 2 Norris, 3 Piastri, 4 Russell. 5 op dit moment Sainz. Die heeft veel veranderd en daar komt dan Verstappen aan. En boom, die gaat even naar de snelste tijd. En dat doet hij goed. 33,2. Lekkere tijd hoor. Seriously. 10e sneller dan Lewis Hamilton. Hij rijdt wat vuur. Hij denkt dat het zijn banden zijn. Sainz heeft het al slim gedaan. Want hij zegt, ik heb veel veranderd in mijn auto. Maar toen kwam die sprint. Dat was niet tof. Dus ik kon het eigenlijk niet voelen. Vandaar we die auto naar binnen gehaald hebben. Want dat schoot helemaal niet op. Maar voorlopig staat hij er wel gewoon lekker bij. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is 700ste van een seconde. Dus zo ruim was hij niet. Maar ja, wel de opbouw gehad. En hij heeft dat eerder gedaan, hè? Gisteren heeft hij het ook geprobeerd met 1 rondje knallen op geel. En toen 1 rondje knallen. En dat was goed genoeg voor de pole position. En Sainz gaat voorlopig naar de 6e tijd. Maar is dus beter dan Russell. En beter dan Lawson. Norris nu naar 33-0. Daarmee 0,19 sneller dan Verstappen. En Piastri met paars in de middensector. De McLaren zou volgens de berichten goed genoeg moeten zijn om op deze baan wel een pole position te pakken. Vraag is, gaat het ook lukken? Nou, zeker niet in Q1. Kun je wel de snelste tijd hebben. Hardjar is inmiddels binnen, dat mag duidelijk zijn. Even een check-up wat daar gebeurde. Moet je toch het vertrouwen houden. Zo steeds maar in het achteronder van je auto, Jack, wat gebeurt.
1: Ja.
0: Je denkt, ja, ze hebben het gerepareerd. Oh, ja, bedankt jongens. Oh, kut, hij doet het weer niet. Oh, en nu? En wat is het nu? En wat is het nu? En steeds aan zijn auto, dat moet ook vervelend worden.
1: Max ook weer naar binnen.
0: Ja, One Lap Wonders, boom, doen. Heeft hij nu een prima set soft over die hij wellicht nog kan gebruiken in de, als we een droge wedstrijd hebben morgen. 1 Norris, 2 Piastri op 29.000. Dus 3 Verstappen op een 10e. Dan Hamilton, Antonelli, Colapinto, Sainz, Russell Lawson. Daar gaat Lawson nu naar de 6e tijd Colapinto voorbij. En ook Arvid Liemblad is wel lekker bezig. Ja, er waren natuurlijk gisteren een aantal jongens die in die kwalificatie de pech hadden. Die auto's rare dingen deden en zo, maar goed. Daar hebben ze mee moeten dealen. Dat feit is er. En dat feit is er geweest. Die startopstelling is gekomen. Die sprint is verreden. Uithuilen over een nieuw begin. En Lindblad gaat nu naar de 10e tijd achter George Russell. Initiële run van Russell niet zo lekker. Maar hij hoeft ook niet, want hij moet achteraan starten. Rondje van Lindblad niet foutloos? Nee. Dus daar had veel meer in gezeten. 1,9. Ik denk dat hij hier zomaar 3,5/10 verliest. Dan had hij op 1,6 gestaan. Dan had hem ook niet heel veel gebracht. Russell nu wel met paars. Wil natuurlijk wel laten zien wat hij kan.
1: Ja, denk ook, ja.
0: Maar ja, met 30 plaatsen Christaf heeft het geen zin om te zeggen, nou, ik ga pole position proberen te trainen, dan valt het nog mee.
1: Nee, maar ze zijn bij het team nieuwsgierig naar wat deze setup doet ten opzichte van die andere.
0: Ja. Ja, want ze moeten gaan kiezen wat ze op de fabriek gaan doen. Gaan ze migreren? Of zeggen, nou, we pakken dit van de oude en dit van de nieuwe. Een nieuwe in de pijplijn, die zal wel nog erger zijn. Maar die is natuurlijk nog lang niet klaar. Dus ja, wat wil je? Waarvoor ga je uiteindelijk kiezen? George heeft een dubbele flap. Ja, de voorvleugel bestaat uit twee delen. Moeten we even bij Antonelli zo dadelijk opletten of die uit drie delen bestaat. Dus het horizontale deel wat op de vleugel zit. Daar gaat Hadjar weer.
2: Ai, ai, ai. Same issue. Maar dat is de guess.
0: Weer naar buiten gereden. Same issue, I lost the gears. Er zitten een hoop gremlins in. En even kijken wat Leclerc doet. Die gaat naar de vijfde tijd. Wat je gaat krijgen, en ik vind het heel logisch... dat er heel veel fans in de wereld denken... ja, met alles wat we van de FIA gezien en gehoord hebben de laatste tijd... vind ik het niet zo raar dat er dit soort dingen gebeuren. Wat doet Hulkenberg?
1: Hulkenberg.
0: Vijfde.
1: Jezus.
0: Briljant. Hele goede tijd van Nico Hulkenberg. 1 Norris, 2 Piastri, 3 Verstappen, 4 Hamilton, 5 was Hulkenberg, komt nu Berman. Dat betekent dat iedereen die vooraan staat, denk ik niet vrij is om te denken... nou, nog 5 minuten zal wel goed komen. Want als Berman en Hulkenberg er kunnen staan... dan weten we Leclerc en Antonelli en Russell en misschien ook wel de jongens vooraan. Je moet wel lef hebben... Als je denkt dat je met 2/10, 3/10 marge op Berman en Hulkenberg denkt... van nou, ik ga wel door naar het volgende deel van de kwalificatie. En dit is er maar weer van die mannen vooraan eentje die binnen staat... en die heeft weer Verstappen.
1: Lindblad na 17 teruggevallen, tijd afgenomen.
0: Dus niet voor het eerst. Gasly gaat nu naar 7. Hamilton Paars in sector 1.
1: Hamilton dit weekend al de hele tijd sterk... Die ene ronde dan elke keer. Hè? Nog niet in die race. Daar was ook wel goed trouwens.
0: Nou, Q3 was gisteren ook slecht, Jack.
1: Ja, die afsluiter was niet goed.
0: Het is allemaal there or there, maar er is altijd weer wat. Waar is Hartje nu weer gebleven? Er staat hier Outlap, maar daar stond hij net ook al.
1: Nou, dan is hij weer net weer naar buiten, want er staat een peetje.
0: Oké. Ja, nu weer, ja. Sorry, je hebt gelijk. Dus hij is wel weer binnengekomen. Hamilton pakt de snelste tijd in Q1 met 95.000ste af van Lando Norris. Als Hulkenberg op 6 staat, dan denk ik... nou, Bordoletto, waar ben je op? 1,4 seconden. En hier is Antonelli bezig met een persoonlijke verbetering. Opkomen door de laatste bocht, de Singapore Flyer. En Antonelli gaat naar 3. In de gevarenzone staan er op dit moment...
1: Stroll, Lindblad, Albon, Perez, Bottas en Hadjar.
0: Hadjar die zal echt moeten, want die heeft nog geen tijd staan. Dan moet hij maar één ding doen. Dat klinkt een beetje flauw dat ik het nu zeg. Die moet een tijd rijden van 1.37.7.
1: Antonelli ook track limit. Tijd afgenomen. Duikelt naar 9.
0: Ja. Nou, zo zijn er toch weer veel dingetjes, hè? 5 jaar geleden trouwens, officieel vandaag, check. Dat

0: beter. Dat was Carlos Sainz. Staat nu nog op de 14e positie. Met 228 kilometer bij de uitkomen en klimt naar de 12e. Dat is dan wellicht genoeg voor nu. Want denk ik dat Stroll harder kan? Nee. Perez? Nee. Bottas? Nee. Hadjar, dat is een mazzelpuntje. Dan zit je alleen nog even met Lindblad, omdat hij natuurlijk een tijd had die afgenomen was. Gaat er wel een setje extra aangeven. Gaat Antonelli dat ook doen of gaat hij gewoon door op zijn set? Daar gaat Leclerc naar de tweede tijd. En dan staat Ferrari nu weer 1-2. McLaren 3-4. Verstappen 5e. En Hadjar is inderdaad teleurgesteld en al uitgestapt. Alles gedaan om die auto beter te maken. Keurig iedereen bedankt. En hij weet, het gaat hem niet werken. No time. Wel naar buiten gegaan, twee keer zelfs. Wat is er met Antonelli?
1: Ja, dat zal zijn tracklimit zijn, denk ik.
0: Oh ja. Ja, bocht 1. En ook net, hoor. 2 is dat. En ook net.
2: But yeah, just careful with the track limits. Looks like turn 1 understeer.
3: Yeah, massive washout.
0: Massive washout betekent bij deze jongens dat ze iets voelden in de downforce van die auto zitten. Dan wordt hij even een tandje lichter en dan wops, dan schuift hij een beetje opzij. Verstappen blijft ook gewoon binnen. Maar ja, met 2 minuten 4. 2 minuten warning wordt inmiddels gegeven. De klok staat dan dus ook op 1 minuut en 57, 56, 55, 54. We kijken naar Bottas die op dit moment 2/10 goed moet maken ten opzichte van zijn teamgenoot. Wordt gerekend naar Albon. Albon heeft hij een halve seconde op 1,8. Een halve seconde is 2,3. En hij zit op 3,1. Dus hij gaat wel wat dichterbij komen. En zou wellicht zijn teamgenoot kunnen outqualifyen. Het gaat natuurlijk in dit deel om de onderste start van de regionen.
1: Naast Max Verstappen staat ook Olly Beerman in de pits.
0: Ja, die is relaxed.
1: Keurige 6e tijd.
0: Antonelli en Russell, 9 en 10e. Allebei op ongeveer een seconde. Kan je zomaar hebben dat van wat je meegenomen hebt, het een werkt niet. Maar dan met half het oude werkt het helemaal niet. En met half het nieuwe werkt het ook niet. Zit je 2 keer in de achteruit. Want Russell verbetert wel zijn tijd, maar komt niet verder dan 10e. Dan heeft hij ook nog zijn hele batterij verbruikt. Dus en is Antonelli nog bezig aan de verbetering? Nee, ook niet. Oh, die zal het zo dadelijk opnieuw willen gaan proberen. Hamilton loopt daar nog banden op te warmen. 33-9. Ja. Zo. Dat vind ik nogal een tijd. Dat is de tijd van Bortoletto nu. Nou, wat dus Alonso en Albon in de problemen moet ik alweer. Alcon gaat wel hard. Eerst maar eens kijken naar Perez. Die heeft wel verkeer, maar ze gaan natuurlijk proberen ze allemaal keurig aan de kant te gaan. Je hebt er last van. En Perez verbetert wel zijn tijd. Maar niet zijn plek. 23 seconden nog op de klok. Colapinto. En Ocon op 2 seconden er nu buiten. Albon letterlijk op de wip, maar die is bezig aan een verbetering. In de middensector in ieder geval. Maar ja, Ocon heeft 2 groene sectoren. En Lindblad heeft er ook 2 groene sectoren. Dus Lindblad en Ocon zijn beter. En Albon die pakt alleen Alonso. Nu zit Alonso op de wip en moet hij opletten. Nou, Alonso is er nu al uitgeduwd. Want Ocon springt naar 14, dan komt Lindblad eraan. En de vlag is inmiddels uit. Lindblad, bam, zie je, dit kan hij. En daardoor Albon erbij uitgeduwd. Dan kan Alonso nog voor een privé-mirakel zorgen. Maar dan moet hij 14e zien te winnen. 2,5 tiende. Wah, op de curbs. Waarom Hamilton nog naar buiten gaan is mij een klein mirakel. Maar goed, zal wat willen voelen. En Alonso, ja, hij pakt wel Albon, maar komt net tekort. Op een 10e. Wat zei die boordradio? I need...
1: Are we safe? I have to abort the lap.
0: I need to abort the lap.
1: Are we safe? We'll see, was het antwoord.
0: Maar wie zegt dat? Oké. Okay.
1: Ik heb het niet gezien. Dacht Antonelli? Nee, dat kan niet.
0: Nee, Antonelli zit wel oké. Okay. Hamilton nog paars in de middensector. Gewoon even proberen. Gewoon even laten zien. Spierballentaal. Hij verbetert even zijn tijd naar 32-4. Dat is wel een klap sneller dan dat ze gisteren gingen. Toen reed hij 33-7. 1 Hamilton, 2 Leclerc, 3 Norris, 4 Lawson, 5 Piastri, 6 Hulkenberg, 7 Gasly, 8 Verstappen. Oh, oh. Nee hoor, hij heeft gewoon 1 rondje, 1 getimed ronde gedaan.
1: Ja,
0: 3 rondjes. Van wie nemen we afscheid, Jack?
1: Fernando Alonso. Albon, Stroll, Perez, Bottas en, zoals we gezien hadden, Hadjar.
0: Ja, sneu.
1: Ja, zonder tijd.

0: Daar zien we hem.
1: Ja, staat te balen in de pits. En Reken, want zo werkt het ook. En die monteurs die natuurlijk allemaal tandjes gewerkt hebben om die auto te voorzien van alles wat er nieuw mocht, zonder gridstraffen op te lopen. Die hebben ook de P erover in. Laat dat duidelijk zijn.
0: De beide hazen door.
1: Ja, dat is wel redelijk goed nieuws. Ja, dat Lance Stroll, Perez en Bottas onderaan staan. Daarmee kwalificeren of disqualificeren ze niet. Maar dat is eigenlijk wel gewoon soorten met the usual suspects. En dan heeft Bortoletto eigenlijk misschien wel mazzel dat Hadjar geen tijd zet. Want dan was hij hier ook niet echt aangekomen. Het is ook maar een tiende naar de tijd van Fernando Alonso. En dat zet weer de zesde tijd van Hulkenberg, die het geworden is, in een mooi perspectief. In beeld zien we slow-mo beelden van Lewis Hamilton, die als snelste Q1 af weet te sluiten. Goudkleurige helm. Dat is een, ja, hoe zeggen we dat, vriendinnetje, Ega, op het paddock. Vriendinnetje, Kim Kardashian.
0: Vriendin, ja, vriendin.
1: Ik weet niet of er al...
0: Goeie vriendin.
1: Ja, ik weet niet of er...
0: Vaste vriendin. Ja,
1: goede kennis.
0: Voorlopige verloofde, kan ook.
1: Ja, aanstaande ex-verloofde, want dat zal het ook alweer worden bij Lewis Hamilton. Goed. Bottas, hé. Langzaamste qualifier. 1/18 van een seconde.
0: Oh ja, ik zie nu Isaac Hadjar in beeld.
1: Ja.
0: Ik moet me even terug in mijn hoofd naar de vorige race. Weet je nog dat hij riep, I'm done, I'm done.
1: Ja.
0: Wij dachten, ik dacht...
1: Ik ben er klaar mee.
0: Ja, ik ben er klaar mee. Maar volgens mij kun je dat ook anders interpreteren. Ik ben aan het racen en die gasten achter mij... Ik ben een sitting duck, ik ga eraan. I'm done. Als ik zie wat ik rij, wat voor rondetijd ik rij... en die gasten achter mij, die gaan mij voorbij. Dus ik denk dat hij dat meer bedoelde van... Ik ben er klaar mee.
1: Kan. Ja. Het gevolg is overigens hetzelfde. Dat je rijdt waar je rijdt en als ze je van achterin halen... dan ben je er in die zin klaar mee. Maar het is niet dat je zelf roept, ik ben er klaar mee, ik heb er geen zin meer in. Dat klopt.
0: Heb ik niet zelf bedacht hoor. Ik kreeg een appje van een fan.
1: Ja, dat is goed.
0: En die zei van, is dat het niet?
1: Dat mag ook.
0: Daar ben ik wel dankbaar voor.
1: Voor Alexander Albon is het zijn 10e Q1-eliminatie in 17 Grand Prix dit jaar. Dus Albon die moet toch ook echt serieus gaan hopen dat de Williams beter wordt. En de oude Vos, Hulkenberg. Gewoon Bortoletto in de knip. En lekker steady in de top 10. Als je die auto in de top 10 weet te kwalificeren, is het heel knap. Want in principe staan daar... Nou ja, daar gaan we wel. Komt ook weer een plekje vrij. 2 Ferraris, 2 McLaren's, 1 Red Bull en 2 Mercedes. Russell gaat er nog wegvallen. Dus je zou vandaag wel eens met een hele mooie 6e plek op de startgrid... 7e plek, zou je wel eens helemaal dikke spek open kunnen zijn.
0: Ja.
1: Normaal gesproken, als die auto's allemaal doorgaan, dan zit je daar, dat is al 8. Sta je 9, dan doe je het beste adres. Ja, dan kan je nu 7 zijn. Omdat Russell op de startgrid gaat wegvallen, die zal op de kwalificatie hier wel gewoon bijstaan. En Hadjar daar nu niet is. Zo weer naar die zwarte helm van Charles Leclerc, die in beeld is.
0: Ja, hij is een beetje parelmoerig gekleurd, ja, maar dat zie je niet.
1: Weet je nog het eerste jaar dat we naar Singapore gingen, dat iedereen had reflecterende stickers. Ja, want ja, dat zou wel mooi zijn. En, maar er wordt zo hard kunstlicht op gezet dat die fotografen konden flitsen wat ze wilden. Maar die sticker die reflecteerde helemaal niet.
0: Nee.
1: Stond helemaal nergens op. Maar het is het idee. En dat is, daarmee is het ook goed. Hoe zitten we temperature-wise? Zitten we nog in diezelfde 29 graden?
0: Ja, ietsje warmer geworden. Richting de 30 gaan we nu. En de baan is nu 40 graden.
1: Oké. Okay. Luchtdruk?
0: 75%.
1: Ja, dat is vochtig en luchtdruk. 1010 millibar, Jack, zeg je dan. Voor de, voor de echte, zeg maar, beheeramateurs onder ons.
0: 1010,1 millibar.
1: Ja, precies. Buiten is het 29 graden. 1001,10 millibar. Binnen zitten Olaf Mol en Jack Blooy. Met het oog op Singapore.
0: Met het oog op Singapore, ja, inderdaad. Nou, eigenlijk is dit ook een beetje met het oog op morgen, toch?
1: Ja, maar dat wilde ik niet zeggen.
0: Oh.
1: Die koppeling maken ze wel.
0: Deze kwalificatie is een beetje
1: niet
0: voor...
1: Niet de publieke omroepradio.
0: Nee.
1: Dit heb jij niet gezegd.
0: Laurent Mekkies zegt... We had a gearbox issue in the car. It comes after the issue with the power unit in the sprint. It comes after incredible effort from everyone to replace the power unit in this car from Isaac. Sorry.
1: Als hij Nederlands spreekt, zegt hij BP, Bouterpech. Al die jongens hebben geprobeerd die auto goed te maken. En als je dan daar wat zit en klopt net niet helemaal, dan weet je hoeveel miljoen auto's tegenwoordig in elkaar zitten. Dan zetten ze zichzelf uit als de Fiat die doet. Dat zelf uitzetten, dat is overigens allemaal een veiligheidsding. Hè? Want als je het niet doet en je racht door, dan kun je alles naar de galamise halen. En nu zorgen ze van, we gaan in een safety mode en het moet maar gebeuren. Goed, SQ1 afgevinkt. Verstappen daar dus. Er zijn mannen die hebben 10 rondjes daar gereden. 9 rondjes gereden, 6 rondjes gereden. En er is er één die heeft Verstappen, die heeft gewoon 3 rondjes gereden. Naar buiten, pam, pam, het is prima.
0: Bij de Mercedes als eerste naar buiten, dan de beide Audi's in de fast lane.
1: Ja, en die Audi's die hebben dus die kleur. En dat heb ik even opgezitten zoeken tussen de kwalifiqué of flaqué. Mercedes heeft dat natuurlijk ook, die hebben die collectie. Mercedes is in het paars, dat heeft te maken, en ze noemen dat Vanda Bloom. Dat heeft weer te maken met hun sponsor. Dat is Adidas.
0: Dat is zo, hoor. Ja, Kim Kardashian.
1: Precies. En dat was allemaal benoemd, is namelijk een lokale bloem. Die heet Vanda Miss Jokaim. Jokaim. Dat is een orchidee die sinds 1981 de nationale bloem van Singapore heeft. Die heeft roze, paarse en lila kleuren. Mercedes en Adidas hebben die kleuren nu gebruikt voor die speciale Singapore-collectie. Maar er zijn dus heel veel meer mensen die iets met die bloem en die kleuren en die dingen. En Vanda en dit en Vanda, ja, en, nou ja, dat dus. Prima. Tot zover de bloemberichten bij GPR Sport Radio. Straks komt Pieter Tammens weer terug, hoor. Dus maak je geen zorgen. Die is bezig natuurlijk met alles wat er met het amateurvoetbal gaande is en dergelijke zaken. Alles natuurlijk ook in de aanloop naar wat Eredivisie-wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie die weer...
0: Ja, ik zag hem met een hele grote map lopen, jongen. Hij verschrijft alles op en verzamelt het allemaal.
1: Hij komt hier gewoon binnen met die hele Eredivisie onder zijn arm. En dan ook nog dat hele amateurvoetbal. Nou, dat bende wat, hè. Hij is er meer Vogels, Katwijk en noem ze allemaal maar op.
0: Ja.
1: Maar goed, het is wat het is. Goed, 13 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15... zegt het klokje voor de gelijkleggers der lage landen. Russel, tweede, zesde, eerste en achtste. En daar gaat vandaag wel een plek in de kwalificatie bij komen. Die wordt afgesloten en dan krijg je een startopstelling waar hij achteraan zal moeten starten. Dus hij kan, als hij wil, kan hij natuurlijk met een enorme, stevige, grote, stoere kop, kan hij pole position trainen. Zeggen, kijk maar, zie je, kan het wel, ben de beste. Ben wel gecrashed omdat ik in de regen op de witte lijn reed. Heeft overigens toegegeven dat het een echte domme fout van zichzelf was. Onboordgeluid komt ook bij George Russell vandaan. We zitten op Raffles Boulevard, gaan richting Stamford Road, linksaf. 120 is er 3. Gaan we hier weer rechtsaf. 130 is 3 linksaf. St. Andrews Road op. Hier lag vroeger die driedubbele chicane, de Singapore Sling. Hier was het gewoon links, rechts, links, links. Nu doordraaien geworden met hier 11 en 12. Die hebben geen naam. Mag geen naam hebben. Dan gaan we hier over de oude 101-jarige oude Anderson Bridge. Komen we bij de hairpin, 13. Lange brug over, Esplanade Drive. Prachtige namen vind ik dat. Haakse bocht 14. Aan de andere kant van het hek ligt dus die vorige knik. Hè. Dus als er iemand flink afgaat. En dan gingen we hier vroeger nog een keertje rechtsaf onder een tribune langs het water en linksaf. Het is ook een lange bocht geworden. Komen bij 16 en 17. Bijna 300 lopen ze hier. Kijk, 302. Die net gaan als van die auto voor zich. Dicht langs de muur. Antonelli is sneller in de middensector geweest. En dus gaat Russell als eerste een tijd neerzetten. Die springt van 1.33.6 naar 1.32.3. Ja, 1.32.3. Daar komt Antonelli aan, maar die was te sneller in de middensector. Bam, pakt hem met een tiende. 0.15 om precies te zijn. Hier Nico Hulkenberg. Kan hij het Huzaren stukje halen? Ja, nu derde, dat is prima. Maar er moeten nog even 2 Ferraris, 2 McLaren's en een Red Bull. Dus.
0: Lewis Hamilton ook wel wat paarse minisectoren. Met name in sector 2.
1: In de middensector heeft hij paars van iedereen, dus dat is goed. 31.8 zit er in de baan. Dus kan je nagaan, het kan nog 3 tienden harder. Nog geen tijd gezet door Piastri, Gasly, Verstappen, Colapinto, Lindblad, Berman, Sainz en Ocon, Outlap. Sainz wel blij Lewis dat hij door is. Boom. Lewis 31, zo de knetters heen. Nou, dit doet pijn bij Mercedes.
0: 14e.
1: Ja. Wordt ook wel weer interessant als je dan dus weer Verstappen ergens vooraan hebt en Ferraris hebt en misschien nog een McLaren ertussen en dan daarachter die Mercedes.
0: Leclerc doet het niet.
1: Piastri ook niet. En daar is Verstappen weer naar buiten en is nu naar buiten op een nieuwe set. Iedereen heeft trouwens een nieuwe set eronder zitten.
0: Verstappen snel in sector 3.
1: Ja, dat is zijn sector. Maar dat was dan de aanzetter, toch?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar gaat hij die tijd van Hamilton...
1: Met drie keer groen in principe niet. Kijk, laat een halve seconde liggen daar, as we speak. Hier wil hij misschien wel twee runs doen. Om even een vergelijking te hebben. Kan ook nog zijn, hè? Dat hij nu een cooldown lap doet en dan nog één erachteraan. Maar misschien ook niet. En als dat zo is, ja, dan komt het er goed uit, zullen we zien. 1 Hamilton, 2 Antonelli op 13e. Derde Verstappen op 15e. 4e Russell op 15e. Op 16e Norris 5e. Net als Oscar Piastri, die er dicht achter zit. 7e op 16e. Ook Charles Leclerc. Dan gaat je naar Lawson. 8e op 19e. En Lindblad 9e. Hulkenberg nu 10e. Ja, is het verdeeld zoals het verdeeld is. Als je nu de man bent op P8, dan ben je best of the rest. En dat hebben de beide Racing Bulls voor elkaar. Eigenlijk staan er nu 4,5 team, niet 5, in die top 10.
0: Maar ja, Behrman, Sainz en Ocon hebben nog geen tijd. Daar zijn ze wel mee bezig.
1: Maar die zie ik, mag ik heel brutaal zijn? Nou, wacht even.
2: Insanely bad fit. Dat is bad.
1: Max niet tevreden over het terugschakelen van zijn auto. En dan hoor je net dat zijn teamgenoot met een versnellingsbakprobleem uitgevallen is. Dan word je daar niet vrolijk van. Dit hebben we vaker bij hem gehoord. Dit zijn settings die ze nog wel een beetje kunnen aanpassen. Ik wilde net zeggen, zie ik Ocon zomaar een 1.32.2 rijden. Als zijn snelste tijd op dit moment 33 en een beetje is.
0: Ja, maar Ocon zet dus net die tijd niet, hè? En Behrman ook. Die halen het nu dus even nog niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Alleen Sainz heeft nog geen tijd neergezet.
1: Ja, maar het gat is ook groot, dat is wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Ja. 14e nog een keer zodat ik een stap maken in deze Q. Wie zal het zeggen, de baan wordt ronde per ronde natuurlijk wel een tandje beter. Het is nog steeds wat dat betreft lekker droog. Voor Bortoletto wel ja, een dingetje dat hij er weer even voor gaat zitten. Staat nu op de WIP. Voor de 5e keer dit seizoen een top 10 kwalificatie in de vorige wedstrijd. Vandaar.
0: Zijn ze een 33-5? Altijd ook niet.
1: Nee, ik denk dat de Hazen, de Williams en een Alpine. Ja, en een Audi. Zo staan ze er ook, omdat die Racing Bulls allebei gewoon goed zijn. Het verschil tussen de auto van Lindblad is 33-7 naar Hulkenberg is. 32-7, naar Hulkenberg is 33-1. Ja, dat is 14e. Waar gaat hij die 14e pakken? Niet door de brandstof eruit te halen. Deze jongens rijden al licht, dus we gaan het zien. Usual suspect. Jongens, de top van het midfield. Ja, dat is dan Racing Bulls.
0: Verremt Lando zich?
1: Nou ja, overstuurmomentje denk ik. Ja, dicht langs de muur. Maar dat kan daar. Is dat niet zo heel spannend? Kijk, hop. Zal ik het stuur even? Flop. Laatste keer. Voilà. Gabriel Bortoletto heeft even een momentje. De auto slingert van rechts naar links. Achterkant glijdt uit dat die Anderson Bridge afkomt. En hij weet hem wel onder controle te krijgen. Laatste keer dat een auto uit Hinwil, want daar komen deze Audi's ook vandaan, in de top 10 starten op het Marina Bay Street Circuit, was 2019. Dus ze kunnen wel weer een auto gebruiken die er staat. En voorlopig staat er daar dus één. En dat is Nico Hülkenberg.
0: Even kijken, Franco Colapinto track limit. Is de tijd afgenomen? Was geen snelle tijd?
1: Nee. Turn out lap 12.
0: Het was wel zijn snelste tijd die hij tot nu toe heeft neergezet. Want een 2.42.5, dat zal een outlap geweest zijn.
1: Ja, lekker pech. 6 minuten en 3, 2, 1... 0 seconden nog te gaan. We stappen toch gewoon naar binnen gegaan. Dus de problemen en de achterstand die hij opgelopen heeft van die halve seconde heeft te maken met de schakelproblemen die hij had. Die wil hij opgelost hebben. Dan gaat hij het misschien zo dadelijk nog een keer proberen. Of doet hij gewoon de hele kwalificatie in 9 rondjes. Kan, hè?
0: Ja, dat kan.
1: Die in Q1, 3 in Q2 en 3 rondjes in de top 10 qualifying. Ik zie wel waar ik sta. Maar ja, track position is hier wel een ding, dus... Tenzij hij hem er helemaal uit blaft, dat weet je, dat kan hij. Als hij straks gewoon voor elkaar heeft en hij heeft 14e los... dan durft hij het wel. Dan zal hij wel de baan opgaan om er te zijn om te kunnen antwoorden. Maar kan hij het dan ook? Hamilton is wel heel druk bezig, want hij heeft weer paarse sector 1. We zijn aan boord bij Charles Leclerc. Gat wat Leclerc met zijn teamgenoot heeft. 14e, dat is te groot.
0: Hij schuift ook maar één plekje op.
1: Het was 14e. Ja, het is 14e. 32.182, die is van 32.7 naar 32.1 gegaan. De stap is van 32.2. Fout, van 33.2 naar 32.2 gegaan. Dus ondanks die problemen is Verstappen gewoon een seconde harder gegaan dan in Q1. En Lewis Hamilton heeft dat nog beter voor elkaar. Zeg ik dat goed? Nee, 19e. 32.4 naar 31.5. Oscar Piastri, que te pasa? Anderson Bridge, aanremmen. Och, ik noem het een perfecte exit. Nou, niet helemaal. Als je hem dan van buiten ziet, dan zie je dat die achterwielen... De voorwielen waren perfect, maar die achterwielen raken nog net het randje. Maar hij zal er niet al te veel pijn en last van hebben. En die monteurs denken, ja, hallo, we hebben net die hoeken in elkaar gezet, vriend. Kan het even rustiger aan? Nee, denken ze ook niet. Die denken alleen maar trappen met dat ding. Als er wat gebeurt, wij maken hem wel. Dat is het mooie van de commitment van die monteurs. Het is hun auto, hè, waarmee Oscar Piastri rijdt. Dat vind ik zo geweldig om te horen. My car.
0: Dat was helemaal de snelste in al de drie sectoren. En als je die tijden optelt, wordt het een 31-4. Het kan nog net ietsje sneller dus.
1: Dat is ook de trots waarmee die monteurs praten. Als ze zeggen, het is my car. Niet van, ik eigen me dat toe. Nee, maar dat vinden ze. Het is my car. Our car, zeggen ze ook wel een beetje. Maar het is my corner. Het is mijn ding. Ja, geweldig. Ik hou ervan. Haas had dit jaar maar één top 10 kwalificatie. Maar dat is niet sinds, meer gebeurd sinds China in maart. Verstappen is weer buiten. Dus hij maakt hier een tweede run om te checken of die versnellingsbakproblemen over zijn. Dan is de vraag, doet hij dat op een nieuwe set? Ja, dat doet hij ook nog, want daar had hij die hi-hat ze. Dus ja, gebruik ze dan maar.
0: Piastri gaat Verstappen ook voorbij.
1: Verstappen 32.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton in sector 1. Wij weten dat zijn derde sector de sterkste was. Luister.
0: Zo.
1: Als je beeld hebt, let vooral op hoe snel hij het stuur recht zet. Minder wrijving op de vooras, uitaccelereren. Wauw. Ja, het is wel, het is waar. Hij is echt aan het stampen, hoor. Ik ben nu ook een paarse mini-sector te krijgen in de middensector. Zie die ook nog paars trekt. Komt het helemaal goed? En dat is nog niet het geval. Hij heeft tijd laten liggen. Hij zit nu weer een tiende boven de tijd van Hamilton. Maar daar komt nu de derde sector aan. Daar waar hij gisteren echt serieuze stappen wist te zetten met de RB22. Oeh, gewoon weer kleine vleugeltjes. Hè? Ook boven die camera zitten weer die drie antennetjes. Op de achtervleugel zitten twee van die kleine pikkies. Wat gaat Verstappen doen? Komt hij eraan? Ik denk nu nog net niet. Het is inderdaad nog net niet, maar het is ook met een tiende van een seconde. Antonelli maakt ruimte. Fout. Russell maakt de ruimte voor Antonelli. 1 Hamilton, 2 Verstappen op een tiende. 3 Norris. 4 Antonelli. 5 Leclerc. 6 Piastri. Lewis Hamilton voorlopig echt goed bezig. En dan zouden we dat briefje er alweer bij kunnen pakken. Want dan zouden we vandaag weer eens een historische dag mee kunnen maken. Lewis Hamilton heeft namelijk het enorme aantal van 104 pole positions achter zijn naam staan. Dat heeft hij al een tijdje. Dus zou hij er heel graag 105 van willen maken. En ook dat heeft hij al een tijdje.
0: Dat wil hij al een tijdje, bedoel je?
1: Dat hij het wil, ja. Dat heeft hij al een tijdje.
0: Even kijken. Gasly, Ocon, Beerman, Sainz, Bortoleto en Colapinto zitten in de gevarenzone. Colapinto groen in sector 1. Dat betekent dat hij zijn snelste eigen tijd neerzet. Antonelli verbetert zijn tijd. Blijft op P4. Norris. Nee, Geen goede ronde van Lando Norris. Blijft op P3.
1: Daarbij gehaald de laatste pole position van Lewis Hamilton is Hongarije 2023. Dat was de 104e. 2023, laatste officiële pole in een Grand Prix. Mocht hij het vandaag trekken, komt hij dus op dat waanzinnige aantal van 105.
0: Zo, Domitus, juffrouw Pieters. Kastie raakt de muur.
1: Brushing, crush in de lengte richting. Oké, dan is het goed, hè. Dan is het vaak, dan ben je het vertrouwen opbouwen wat je nodig hebt. En gaat naar 8. 1 Hamilton, 2 Verstappen op een tiende. 3 Norris, 4 Antonelli, 5 Leclerc, 6 Piastri, 7 George Russell. En dan is Gasly nu de enige vreemde eend in de buitenstaan. Die Audi er weer buiten. Behrman haalt het niet.
0: Krijgt de vlag.
1: En de vlag. SQ2 voorbij. Lindblad knap. Gewoon verbetering. Gaat Gasly weer voorbij. En is hij nu dus best of the rest. Grote toekomst over de Lindblad. Rookie,
0: ja.
1: Hè? Vergeten we met z'n allen weer zo snel. Charles Leclerc verbetert wel zijn tijd, maar niet zijn plaats. Lawson, haha. Kijk dan, Jim, nog een tandje verder. Lawson gewoon beter dan Russell. En Paul achter Piastri. Maar Russell is nog bezig.
0: Ik zeggen, ja, Russell is nog bezig.
1: Boom, muur. Hoorde je hem? Ja. Uitkomen 17 in de Singapore Flyer bocht. Verbetert zijn tijd. Vijfde gaat naar boven en pakt de tijd van Piastri af. Maar nog niet belangrijk, het gaat niet om posities. En in het geval van George Russell zal het aan het einde van de kwalificatie wel kunnen zijn. P1, P2, P3 in de kwalificatie. Maar gaat 30 plekken terug. Dit was jouw juffrouw Pieters moment?
0: Ja.
1: Stelde van waar Russell het had. Pombo, die is wel heftig hoor. Colapinto eerst op de achteras en dan op de vooras. Hij heeft een moment van overstuur. Kijk, tik achteras, boom, vooras. Ja, deze is stevig.
3: Really lost me that one. This was so much overstuur.
1: Wij zouden dus allemaal gillen om het schone onderbroek. Dat zijn best wel lastige bochten met het overstuur. Ik snap het helemaal.
0: Ja, gek bochtie.
1: Geweldig. Ja, ik wil die van, hoe heet je ook nog wel even zien? Russell, daar hoorde je hem ook op de boordradio. Vrot, maar goed, ik weet niet of de regie zo scherp is. Het is natuurlijk een Engelsman, hè? Weet je niet of ze dat wel weer laten zien dan? Gaan we niet te ver vooruit lopen. Colapinto 16e. Vorig jaar startte hij hier als...
0: 16e?
1: Ja, goeie in geraaien. De mannen die eruit liggen.
0: Nico Hulkenberg.
1: Weer 11e.
0: Yes. Olly Behrman. Helaas. Esteban Ocon. Carlos Sainz. Gabriel Bortoleto. En Franco Colapinto.
1: Ik zie geen verrassingen.
0: Nee.
1: Moet er gewoon reëel zijn. En dan is dus wat Gasly knap gedaan heeft, is knap. Maar ja, die staat 10 dus. Die is net aan de goede kant van de streep. Wat verschil tussen Gasly en Hulkenberg? Ja, dat is ook nog aanzienlijk. Dat is 2/10 van een seconde. Dus Gasly hoort erbij. En de anderen kwamen tekort.
0: En de beide Racing Bulls keurig...
1: Ja, dat is knap. Dat is echt goed.
0: In Q3.
1: Die hebben sowieso natuurlijk een goede auto gebouwd, hè. En ja, dan hebben ze ook nog de massa van de Red Bull Powertrain. In wezen zou je nog kunnen zeggen dat aan het begin van het jaar... ik zelfs dacht... ja, er komt toch een punt dat ze een keer die Verstappen in zo'n Racing Bull zetten... om te kijken wat zij verkeerd gedaan hebben en wat zij anders gedaan hebben. George Boy. Hij was duidelijk al wat minder grap aan het maken, hè, voor de kwalificatie. Dat deed hij natuurlijk wel voor de sprint. Hier Olly Behrman in beeld met die prachtige zilveren helm. Er zit een soort 3D-printje bovenop. Of dat goed voor de aerodynamiek is, weet ik niet. Maar het is wel heel mooi. Het is allemaal strak zilver en ja, een beetje in het idee van een Romeinse helm. Maar dan dus zeg maar als autohelm. Dicht.
0: Ik zit nog een beetje te wachten op Nico Hulkenberg... dat hij een keer met een Duitse helm komt.
1: Ja, precies. Gaat hij niet doen. Kijk, Hulkenberg dik op het 10e. Nou, die anderen ook gewoon. De gaten zijn te groot. Zij horen tot de bovenkant van het midfield. Wat wel duidelijk zijn. En de fans weten dus dat we gaan top 10 kwalificeren. Zo dadelijk met de heren Gasly, Lindblad, Lawson, Piastri, Russell, Antonelli, Leclerc, Norris, Verstappen en Hamilton. En Lewis Hamilton is gebrand. Wat zou het dan pijn doen als er dan toch weer net in de laatste run... een voor hem vermaledijde Hollander...
0: Ja, valt weer op. He. Iedereen heeft toch 3 runs gedaan. Allemaal 16, 15 ronden. Charles Leclerc zelfs 19 ronden.
1: Ja, Max,
0: en er staat er weer 1 tussen.
1: 9?
0: Ja, met 9.
1: Ik had nog gedacht dat hij het... Maar doordat de balans in die bak er niet was... heeft hij gezegd, doe er maar een run. Omdat hij ook de banden had. He. Helikoptergeluid en nachtbeelden van het grijze lint door de straten van Singapore. Mensen, Formule 1 teams, Formule 1 coureurs zijn allemaal nu weer begonnen om een beetje richting Europese tijd te gaan. Hè. Ze gaan niet voor 4 uur s'nachts naar bed, zitten veel spelletjes te spelen. Het is natuurlijk een algeheel rookverbod in Singapore. Dus de teams zijn van teamjongens, zijn er vape dingen afgepakt, sigaretten afgepakt, allemaal brieven naar het ding gestuurd. Weet je wat ook niet mag in Singapore?
0: Kauwgom op straat gooien.
1: Ja, dat mag sowieso niet. Kauwgom vind ik ook allemaal niet leuk. Nee. Nog erger, in je hotelkamer, in je blote Janje Dokus lopen, met de gordijnen open. Mag ook niet. Word je ook gewoon gearresteerd. Dus jij hebt mazzel gehad, Ploy.
0: Zo.
1: Ik zie die kop alweer. Nee, echt. Ja, maar dat is toch...
0: Het is goddom in mijn eigen kamer.
1: Ja, nou ja, maar, op de, ja, maar alles is dichte verdieping. Dus aan de overkant zit die...
0: Met
1: zo'n binoculars en die zit in één keer zit die naar jou... naar jouw geschoren Janje Dokus te kijken. Dat klinkt helemaal niet. Nee, dat is het...
0: Jongen.
1: Dat is een officieel bericht van net. Mag nee. Allemaal niet. Ja.
0: Nou, met me.
1: Ja. Ja. 2500 kamers. Als je meekijkt, zie je een heel grote, zie je 3 torens met erop een soort surfplank. Ja, dat is een zwembad van 150 meter. Daaronder 2500 kamers, bioscoop, casino, noem het allemaal maar op. The Sands heet het officieel. Het eerste jaar dat wij waren in Singapore werd dat nog gebouwd. Was het één dikke bouwput. Dat zag er allemaal niet zo uit. Maar ja, dat was het voordeel. Het was 's avonds, dus je zag het toch niet. Van die dingen. Berben is wel goed bezig. Ocon heeft hij nu te pakken in kwalificatie op 12-7. 12 in het voordeel van Olly Berman. Ocon 13e. Twee van de laatste 3 Grand Prix startte hij als 13e. En Sainz is nu voor de 13e keer in 17 kwalificatiesessies dit jaar de beste bij Williams. Dus onze vrolijke vriend Alexander Albon moet echt even een stapje bijzetten.
0: Laurent Mackie zegt, Lewis suddenly looks very, very fast.
1: Zou ik ook zeggen. Ja. Want het gaat om, ik zou dan zo graag zijn gezichtsuitdrukking daarbij hebben.
0: Ja.
1: Want dan kun je, dan, nee, hij kan natuurlijk heel guitig kijken. Of hij kan verbaasd kijken, gefronst kijken van ja, niet tof. Of hij kan zo'n meesmuiltje hebben van die Lewis die ziet er wel snel uit. We zijn in ieder geval al klappen harder bezig dan gisteren. Want ja, gisteren had Max een 31-1 waarmee hij zich kwalificeerde. Ja, die tijd, daar zitten nu een x-aantal mannen wel bij in de buurt. Maar nog niet echt op die 31-1. 31-5. Dat is de snelste tijd van Lewis Hamilton. Max wel vroeg naar buiten nu. Dus hij wil hem wel. En hij weet ook... Met een droge start heeft hij meer kans dan vandaag met de staande start op een vochtige grond in de sprint. Ik heb nog teruggekeken. Ik had het vorige week al verwacht. Nu kwam hij met een staartje. Verstappen startte in zijn tweede versnelling. Die Mercedes startte in zijn 1 op intermediates. En Max deed dat niet om het wielspin te voorkomen. Want die auto heeft al de neiging om in wielspin te slaan. Russell Antonelli als eerste 2 op de baan. Daarachter Verstappen, daarachter Leclerc, Lindblad en Lawson. Ja, als we Monza zouden zitten, zou je zeggen... nou, die Mercedes die gaan wel even proberen een toot te geven aan elkaar. Hamilton komt ook naar buiten.
0: Nog even niet.
1: Hamilton denkt ook om naar buiten te komen.
0: Bandenwarmers eraf.
1: Lewis Hamilton besluit uiteindelijk ook om naar buiten te gaan. Ja, daar is hij. Zou die voor elkaar boksen? Jongen. Denk even na, iemand in deze sport 104 Grand Prix op pole position gestart. Natuurlijk mega geprofiteerd van de grote dominante jaren. Maar je moet het nog altijd doen. Laat het overduidelijk zijn.
0: Er is nog een impeding tussen Hulkenberg en Sainz in onderzoek.
1: Er is toch altijd wat tussen... Ja. Ja. In die groep is er altijd wat.
0: En daar is Sainz vaak
1: Sainz bij. Sainz zit er ook wel vaak bij, moet ik ook zeggen. Ja. Op de vrije trainingen, als we er 3 hebben, zit Lewis Hamilton altijd wel bij een impeding. En dat wordt ook altijd weer onder het tapijt geschoven.
0: Will be investigated after the session.
1: Ja. Dat is het, want dat is ook het makkelijkste. Als je daar wat uitdeelt, dan staat de kwalificatie. Ja. En dan komt de startopstelling met 3 plaatsen gridstraf of andere zaken. Nogmaals, wil je weten wie er meedoet aan het laatste gedeelte van de kwalificatie? Het klokje staat op de 10 minuten 54, 53, 52, 51. En we hebben het over de heren Verstappen, Antonelli, Gasly, Lindblad, Lawson, Piastri, Norris, Hamilton, Russell, en Leclerc. Russell dus, 30 plaatsen Grisaf, zal achteraan moeten starten. Dat is dan wel weer een voordeeltje nu al voor Nico Hulkenberg, omdat hij weet dat die ene auto uit is. Hulkenberg mag wel in de top 10 starten. Begint hij alle punten. Sector 1. Pars. Wauw, nee, want de klok gaat op nul bij elke nieuwe sessie. Dus dit zegt nog helemaal niks, behalve het feit dat hij sneller is dan Charles Leclerc. Want die heeft sector 1 er al op zitten. En dan hebben we het ook nog over die twee Mercedes'en. Die gaan ook niet goed, want daar is hij ook sneller. Dus het zegt wel iets. We hebben het over Max Verstappen, hè? Laat het duidelijk zijn.
0: Hij zit wel met zijn tanden in het stuur, hoor. Goeiedag.
1: Ja, maar dit is wat hij wil. Als de auto goed is en die auto doet wat hij doen moet, dan zegt hij gewoon van, kom erop. En dan zou het zijn 50ste pole uit zijn carrière kunnen zijn. In het weekend dat hij zijn 250ste Grand Prix rijdt. Paars in de tweede sector, dat is ook wel een fijntje. Dus hij gaat misschien hier wel de benchmark time neerzetten. Eerst komt Lewis Hamilton zo dadelijk. Maar die is nog niet bezig aan een blafrondje, die is net begonnen. Dus ze volgen wel de goeie. Wat kan Verstappen daarvan maken? Zou die laag in de 31 kunnen komen? Zou wel fijn zijn, dat geeft aan dat hij hier wel weer wat wint. En hij komt laag in de 31. 31-3-7-3. Dat is een goeie. En maar liefst 18 seconden sneller dan George Russell. Nee, dat is nog geen tijd.
0: 3 tiende sneller dan zijn tijd in Q2.
1: Leclerc sluit aan op 2, op 2 tiende van een seconde.
0: Verstappen maakt dus een sprongetje van 3 tiende.
1: Ja, vorig jaar ging het van Q1 naar Q3 maar 6 tiende harder. Dus je maakt hier niet zomaar de sprong van de dikke seconde. Eerst kijken wat de anderen gaan doen. Lawson sluit aan op 3. Maar daar komen Norris en Piastri aan. Lawson op 9 tiende van een seconde. Leclerc op 2 tiende van een seconde. Je hoort het me zeggen. Daar kunnen anderen tussen. En de eerste hier doet het. Lennon Norris op 3 tiende. Dan moet Piastri daar ook tussen kunnen. Die gaat heel dicht langs de muur bij het uitkomen van 17. Kan hij sneller zijn dan Lando Norris? Nee, dat kan hij niet. Oscar Piastri blijft hangen op 18e. Dat is ook nog steeds een groot gat. Hamilton Paars op 2000ste in die middensector. Dan draait het om de laatste sector en hij is gedreven. Lewis Hamilton. De Ferrari-fans zitten rechtop op het puntje van de bank. Gaat hij dit huzarenstukje halen? Klein momentje van overstuur. Niet briljant. Die derde sector van Verstappen is een snelle sector. Eerste run in Q. Hij haalt het niet met een tiende. Laten liggen in sector nummer 3. Durven we wel aan. Ik ga even de sectortijden erbij pakken. Max doet daar 25-8 en hij doet daar 25-9. Dat is precies de tiende.
0: Max is snelst dus in sector 1 en in sector 3 nu.
1: Ja. En Lewis snelst in sector 2. George Russell gaat naar 5. Maar moet morgen achteraan starten.
0: Wat doet Kimi Antonelli?
1: Ja, dat is wel een interessante. Antonelli sluit aan. Derde tijd voor nu. Allemaal nog in run 1, hè? Dus we weten nog niet wat er verder nog gaat gebeuren.
0: Dit is zoals Max het wil, hè? Naar buiten, zet de tijd. En wat doet hij? Naar binnen.
1: Ja, nee, maar dat gaan zij ook doen, want er komt nog een tweede, er komt nog een tweede run.
0: Geweldig.
1: Maar goed, het belangrijkste is, de balans is er en de schakelproblemen lijken voorbij te zijn. Ja, en dan is het al ouderwets en ik weet dat het een open deurtje is, maar we hebben dat zo vaak geroepen en helemaal aan het begin van dit jaar, toen het niet ging, totaal niet ging. Geef hem een halve auto, hij pakt hele punten. Geef hem een hele auto en ze zien hem niet meer terug. En dat is in het huidige kampioenschap gewoon vooraan starten en vooraan zijn. Pakken veel op de rechte stukken. We kijken die hele derde sector vanaf bocht 14 tot en met start-finish. Daar verliest Lewis Hamilton het. En in die 90 graden knikjes met die iets kleinere turbo weet Lewis het toe. Maar ik zei het al, hij had een momentje overstuur. Die zit hier op de rand. Oei, bocht 2 was ook niet goed. Fout bocht 3. Overstuurmomentje, hier ook nog eentje. Heel dicht langs de muur. Raakt hem echt.
0: Very close to the wall.
1: Raakt hem echt net niet. Hij komt 16, je ziet het achterwiel naar buiten glijden over die rood-witte curbstones. Dan denk je, ja, hij raakt hem. En dan blijft er uiteindelijk wel, blijft ertussen. Weet ik veel wat ertussen kan, een Grand Prix radiopen. Want die hebben we nog en er komen nu GPS-sportradiopen aan. Dat is allemaal, weet je. Ja? Je kunt dat weten.
0: Hetzelfde?
1: Ja, hetzelfde.
0: Mooi pennetjes, hoor.
1: Daarom. Blauw. Mooi blauw is niet lelijk. Maar goed, we hebben nog 6 minuten en 6 seconden, 5 seconden en 4 seconden te gaan. Voorlopig is het Hosanna voor de Verstappen-fans, want hij heeft de snelste tijd staan. Misschien wel Hosanna voor de Hamilton-fans, want hij maakt kans om een record te pakken. Hosanna voor de Italianen en Antonelli, want ja, die staat gewoon derde. En Antonelli, hij zegt van niet, is al bezig met zijn kampioenschap. Hij weet, oké, als ik in die top 3 blijf zwemmen, prima. Vandaag ook weer, zat in de sprint niet tof. Er vallen even George Crest, er vallen nog 2 auto's uit. Prima, laat ze mij maar proberen in te halen als ik steeds in de top 3 rijd. Dan heb ik ook geen druk. Heel flauw gezegd, hij wil het wel. Maar Antonelli hoeft niet zo nodig pole positions te rijden en allerlei risico's te nemen. Als hij in de top 3 opereert, dan rijdt het hele seizoen uit de top 3. Is het voor het einde van het jaar al gedaan.
0: Net even een opvallend shot in de garage bij Red Bull Racing.
1: Wat was dat?
0: Zowel Yuki Tsunoda als Isaac Hadjar.
1: Ja.
0: Aan die kant, kijkend, meekijkend met de engineers van Verstappen.
1: Ja, maar ja.
0: Hoe fixt hij dat?
1: Hadjar heeft tenminste nog de kans om dan dat later met een stuur in zijn hand ook nog te doen. En Yuki heeft het op dit moment even niet. Ik vind het wel goed van Yuki. Ik vind hem in die zin wel positief loyaal. Dat je hoort hem niet over negatieve zaken. Hè? Ja. Hij heeft pas wel een keer wel wat geroepen hoe dingen gingen. Maar dan zegt hij ook van ja, je weet dat het bij Red Bull zo gaat. En het is wat het is. En ik heb mijn kans gehad. En blablabla. Ik vind het wel tof. Hij is wel relaxed. Ze zijn wel helemaal klaar, hè? Bij de auto van Verstappen.
0: Ja, wacht op de juiste planning.
1: Naar buiten, naar het gat misschien. De beide Mercedes'en zijn nu weer naar buiten. Misschien wil hij wachten op een Ferrari om te kijken of hij zou moeten anticiperen. Maar ik denk eerder dat hij een mooi vrij gat wil hebben. En je wilt eigenlijk, als je kunt, en de tijd laat het jou toe, wil je eigenlijk als een van de, nou, laat ik zo zeggen, ik zou nu als 7e auto naar buiten willen. Nog voor Lawson, Gasly en Lindblad. Dat je daar geen last van hebt. En dat die anderen voor jou allemaal op deze band allemaal net weer even van die, de baan komt naar je toe, hè? Ik bedoel, we hebben het nog steeds over straatcircuit. Dat betekent dat die rondje na rondje en nog een keer na rondje gewoon een toefje sneller wordt. Geen megastappen.
0: Dus eigenlijk zou je hem als laatste willen zetten.
1: Nee, want dan kom je dus Lawson, Gasly en Lindblad tegen. En daar ben jij weer veel sneller van. Dan heb je weer sneller kans dat ze in de weg zitten. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan. Hè? Maar hij wacht wel op zijn directe concurrenten. Lijkt het.
0: Ferrari. Hij wacht op Hamilton.
1: Ja, maar ja, die zal het weer bij hem proberen. Kijk, zie je, die komt naar buiten, die wacht, die komt naar buiten, die wacht. Kijk, nu gaat hij Alpine komen, kijk. En daar gaat hij. Oh, nee.
0: Nee.
1: Jawel. Denkt hij achter de Ferrari's aankomt? Is
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: een van
0: nee,
1: de Racing Bull?
0: Racing Bull. Okay. Stappen staat nog binnen. Die wacht.
1: Je weet dat de Japaner het een Racing Bull noemt, hè?
0: Racing, ja.
1: Racing Bull.
0: Racing Bull?
1: Ja. En dan, nee, gaat hij zeggen. Russell, 2e, 6e, 1e, 8e. En vandaag mag hij het uitkiezen, want morgen moet hij achteraan starten. Ik zeg het niet steeds om hem te foppen, maar dat moeten we wel realiseren. De plek die Russell straks aan het einde van de kwalificatie heeft, zal niet zijn startplaats zijn. En dat gaat er binnenkort nog een keer gebeuren, maar meerdere met hem. Mark my words, we gaan nog een Grand Prix krijgen waarin er veel grids gaan zijn. Ik kan me voorstellen dat er, als er interteam wat gebeurt, dat er misschien een aantal mensen dat afspreken. Want als je met 6, 7 man dat doet, dan kun je een heel blok veranderen. En dan kun je daarmee weer terugkomen. En dan kun je weer anderen weer een voordeeltje gunnen. Daar gaat hij. Bam. Ik vind het zo'n mooi moment altijd. Het is echt bijna gewoon een militaire actie, hè? Wachten, wachten. Dan komt het gebaar dingen weg. En dan is het nog even stil. Dan komt er een duim. En dan hoor je die klak. Gaat die auto in zijn één. En dan wabba. En dan gaat dus wat jij voorspelde, Jack, als laatste. En wat heeft hij dan wel goed gedaan? Een groot gat gecreëerd. De enige die voor hem zit is Pierre Gasly. Althans,
0: die ook lang wachten.
1: Ja, natuurlijk. Maar die heeft wel wat geleerd in die pitbox naast je.
0: Ik denk het wel.
1: Ja, maar dat is het gewoon. Jongen, hoe lekker is dat, man? Op school mocht het niet meer. Hier mag je afkijken als een gek.
0: Ja.
1: Staan die Hadjar en die Yuki Tsunoda ook te doen. Het verkeer op de bovenring van Singapore gaat gewoon door. De Formule 1-auto's rijden er onderlangs op het verlichte stratencircuit. We kijken naar Lando Norris.
0: Die zou toch ook wel in de buurt moeten kunnen komen?
1: Laten we eerlijk zijn, we weten dat de McLaren in de top 10 kwalificatie Nederland altijd nog wel wat extra's kan. Of ze de snelheid hebben dit weekend, ik weet het niet.
0: Hij zit nu op die tijd van Hamilton ongeveer.
1: Piastri gisteren 4e. Norris 5e. En dan moesten ze Leclerc, Russell en Verstappen voor zich dulden. Daar zit dan Hamilton nu ook nog bij. Want die had gisteren natuurlijk in Q3 een poepdag. Dus ja. Als ze de lijn door hebben getrokken van gisteren, staan ze in wezen gewoon 5 en 6. Dat zou niet fijn zijn. Als ze hebben wat gevonden, als ze iets gevonden hebben, dan zouden ze wel weer gewoon in die top 5 kunnen staan. En dan zou je ook gewoon mee kunnen doen. En dan wordt het ook weer interessant om te kijken wie wat waar waarom. Het is nou niet dat deze jongens ook zeg maar de pole positions aan elkaar rijgen, hoor. Lando Norris heeft er nu in zijn totaliteit 19. En Oscar Piastri heeft er pas 6 in zijn carrière gereden. Dus.
0: Officieel nog 18 seconden te gaan in Q3.
1: Ja, om je ronde aan te zetten. En Verstappen is ermee begonnen, dus dat is goed, want die was de laatste die eruit was. Nou, het wordt het aftelsommetje van wat we hebben. En daar is Lando Norris met een voorlopige 5e tijd. Daar komt Oscar Piastri. Als hij aansluit als 6e, is dat wel zo'n beetje waar ze zitten. Want Piastri krijgt zelfs de vlag.
0: 7e.
1: 7e. Helaas, mijn voorspellende gave is niet fijn van de McLaren-fans. Lewis Hamilton raakt bijna de muur. Of raakt hij hem ook? Maar de run is niet beter, de run is niet sneller. En hij komt er niet aan. Geen pole position voor Lewis Hamilton. En dan denk je, moet Verstappen dan nog doortrappen?
0: Ja. Voor Antonelli.
1: Misschien nog wel. Is Antonelli bezig? Nee, Antonelli haakt af. Die haakt ook af. Leclerc, 2e. Ja, ja. Pakt even die plek van Lewis af, hè? Goed. Leclerc, 2e.
0: Heel dicht bij die tijd van Verstappen.
1: Want?
0: 54.000ste.
1: Ah, zo, sorry. Ik zat even naar Antonelli te kijken. Want die is er niet. En Verstappen is ook niet. Ja, gaat hij voor de eer nog wat doen in die derde sector? Hij zit een 10e boven zijn eigen tijd. De baan is dus duidelijk niet sneller geworden in de laatste run. En dus komt in Grand Prix 250 uit zijn carrière pole position.
0: Gaat er binnen.
1: 50 eraan. Ja, Kimi haakt af. Kimi haakt af. Max er nog een paar mini-sectoren. Gasly in de 9e. Pak nog even lossen. Best of the rest. Verstappen gaat gewoon door. Zal hij zijn tijd verbeteren? Nee. 2-10 laat hij liggen. Maar hij heeft hem wel binnen. Pole position. Het zat dus in run nummer 1. En de Ferrari van Leclerc. Je hebt gelijk, Jack. Kwam op 54.000 binnen. Ik zat naar... Jij kikte mij naar Antonelli. Ik denk, wat is hij aan doen? Wat is hij aan doen? Poink. 50ste pole uit de carrière voor Max Verstappen. En dat is wel de plek om deze Grand Prix aan te vangen.
0: Wat zijn nou 11 van de laatste 16 Grand Prix of zo? Maar van pole position, de overwinningen? Zoiets?
1: Dat is, ja,
0: het getal staat bij mij dat jij dat zei.
1: Ja, heel veel. Ja. Mucho.
0: Knap, hoor. En daar wil je staan gewoon voor deze Grand Prix. Vooraan. P1. Wat gebeurt er bij Lewis?
1: Ja, die muur. Wat ik al zei, raakt hij de muur? Luister. Nou, dat is een iets ander geluid.
0: Zo, wat een overstuurmoment.
1: Ja, zwaar moment van overstuur. Ja.
0: Max Verstappen. Pole position.
1: Ja, lekker man. Komt hij aan op de radio.
4: En dat is pole.
5: Luckily, it's not too bad. It's not a lot.
4: Well done, Max. It was tough out there. But you got them all.
5: Yeah, good effort, man.
1: Maar tussen de hoge bouwen, fijn radioontvangst en whatever. Maar goed, ik denk dat hij eerlijk gezegd, het ging niet helemaal van een leien dakje, maar we hebben het voor elkaar. You got them all. En dat is gewoon de waarheid, laat het duidelijk zijn. En ik weet niet of je geluisterd hebt wat wij vanochtend tijdens de sprint riepen. Dat er ergens iemand was die bij Mercedes zijn oor te luisteren had gelegd. Of dat nou een luistervinkje was of gewoon reëel. Dat ze zeggen, ze schijten bij Mercedes in een broek voor die Verstappen als hij weer gewoon doet wat hij doet. En daar lijkt het sinds Baku wel weer op, hè?
0: Maar toch weer wat dingetjes nog, hè?
1: Ja, maar er zijn dingetjes.
0: Hoort radio, weet je nog, het begin van dit weekend?
1: Er zijn dingetjes.
0: Net dat schakelen weer, dat werkt allemaal niet. Ja,
1: maar toch werkt het.
0: En toch pakt hij het weer.
1: Inclusief dingetjes pakken, kan je nagaan, dat als het allemaal werkt, dan zwaait hij nog een keer als hij de pits wat uitrijdt. Want zo makkelijk gaat het ook niet, hè? Charles Leclerc. 2e, Lewis Hamilton 3e op een 10e. Leclerc dus 2e op 54.000. Dat is allemaal helemaal niks. Antonelli 4e, 5e Lando Norris, 6e George Russell, 7e Oscar Piastri, 8e is voor Pierre Gasly, 9e voor Lawson en 10e voor Lindblad. Voor de Racing Bulls een prima resultaat. Ja. Want ze gaan natuurlijk allemaal door de plek van Russell nog een plaatsje op de startgrid omhoog. Maar dit is gewoon de uitslag van de kwalificatie. En daarin was Hulkenberg dus 11e. Hulkenberg dus 11e voor Berman, Ocon, Sainz, Bortoletto. Colapinto 16e, 17e, Alonso, Albon 18e, Stroll 19e, Perez, dan Bottas en Isaac Hadjar zonder tijd. En de huppeltje zegt toch wel weer wat.
0: Hij deed even zo. Niet zijn arm omhoog, maar zijn armen zo recht naar voren.
1: Bedoel,
0: yes!
1: En dat heb je natuurlijk ook vandaag in de Telegraaf een beetje kunnen lezen ook. Dat heb je ook kunnen horen na die eerste overwinning. Dat Josak zei, jongens, vergis je niet het gezeik en het gezeur en het gezever. En het maar blijven geloven in het apparaat. En het maar roepen van, ja, ik wil het met jullie doen. Want we weten, als we het samen goed doen. Nou, hij is er blij mee, hoor, met deze. Ook op de plek waar hij nog nooit een Grand Prix gewonnen heeft. En daar was hij ook eerlijk in vanochtend. En daar zet hij het niet mee weg. Maar dat zegt wel wat de coureurs, hoe de coureurs erover denken. Een sprint is geen overwinning.
0: Het is geen overwinning. Ja, mooi.
1: Dat snap ik ook wel weer.
0: 50ste pole op zijn 250ste Grand Prix.
1: Yep. Prachtig. Dat was hem. Hij is de vierde coureur in de historie van de Formule 1 die 50 poles of meer heeft. Hè? Senna, Schumacher, Hamilton en Vettel. Best goed rijtje.
0: Oeh, lekker rijtje hoor.
1: Ja. En pole in de sprint. En in de Grand Prix. Ja.
0: Goed gedaan hoor.
1: Ja, erg. Erg fijn.
0: Rust bewaard.
1: Zouden ze David Coulthard weer opgetrommeld hebben?
0: Nee, ja. Meestal is het dan weer iemand anders, toch?
1: Ja, je weet het nooit. Dan zal het maar weer ogen
0: over.
1: Zal
0: het die James Hetcliffe zijn, denk
1: kijk,
0: ik dan?
1: Oh, wellicht.
0: Hinchcliffe, ja.
1: Nee, die moet nog in Zuid-Amerika en Amerika aan de bak. Dan worden de interviews ook 3 minuten per keer langer en langer. Het is ook wel weer grappig dat je toch in Singapore, en dat was vroeger ook al zelfs wel in Japan, gingen mensen met mondkapjes ziet lopen. Was ik ook iets met de luchtkwaliteit vanwege bosbranden in Indonesië enzovoort. Ontzwaarten. Dit is het moment dat Verstappen over start-finish komt en pole position pakt voor de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix. In een tijd van 1:31.373.54.000ste. En dit hadden wij ook niet. Weet je nog, we vorig jaar riepen, ach joh, al die paar duizenden, vergeet het maar, er komt een nieuw reglement aan, komt er niet meer van. Ja, dit hebben ze toch weer voor elkaar gekregen.
0: Wat gebalde vuisten.
1: Ja. En dan zat er in het begin natuurlijk van het jaar echt not bij. Maar niet te zeggen. Oh, Julian Palmer, zeggen de Engelsen dan. Voormalig Formule 1 coureur. En zoon van vader Palmer. Come on, Julian.
6: So down here with your top three, and very much the man to beat at the moment, Max Verstappen. What a job, what a weekend so far. How was the session for you?
7: It was good, just very close. The margins are very close, I think, between us throughout the whole of qualifying. So, of course, very happy to be on pole because this is, of course, the one that I wanted. So, yeah, very happy. I mean, the car has been pretty strong all weekend. Of course, there are always things that you look into that can be better, but it was enough for pole, so very happy with that.
6: Are you surprised? This is the one, apart from Madrid, that you've not got a win on. For some reason, we've always come here and it's not been a Red Bull circuit, or you've not found yourself in the right window. But this weekend, you obviously had a great drive to win the sprint, but you seem to be ahead of your rivals.
7: Yeah, new regulations, and I think our car now works a little bit different compared to the previous regulation, where we're stronger in different areas of a corner. But yeah, we take it. I mean, we have been really on a positive trend, you know, so it's for us, I think, very special to take a pole here.
6: All right, well done, Max. We'll come back to you in just a second. Uh-huh. If I can break up you guys just for a moment. Charles, great job. You're back on the front row here in Singapore. I have to say, it didn't look like the easiest of sessions for you for a lot of it, but that last lap was fantastic.
8: Yeah, let's say that the good lap was on the right lap at the end, but I had a lot of struggles during this qualifying. Q1 and Q2 was very difficult. I had some weird things going on with the brakes, car pulling a bit under braking, which is not so nice on a track like here. But then in Q3, the lap was okay. I did some mistakes. I think there was a potential to be on pole today, but Max did a better job.
6: We saw a lot of other drivers struggling with the brakes early on. How many changes did you make? We know you guys were running different setups in yesterday's running. Did you converge? It's obviously difficult to know after an intermediate race where to go, I assume.
8: Well, I guess, on my side, I changed a little bit the car to make sure for the last fine tunings. I was relatively happy with the car yesterday, so changed a few things, not so much, but at the end of the day, just a bit of misjudgment in Q3 with the wing. Maybe we could have done a bit of a better job, but I think if you ask to all drivers on the grid, everybody can find something on that last lap in Q3.
6: All right, well done. Front row start for you. And Lewis, what a job. I've loved watching you drive around this circuit this weekend because it has been animated for you. So much oversteer, you're hanging on to it. But in the end, it looks like maybe that cost you in the final sector a couple of times. How do you see that session?
9: Yeah, another difficult Q3. Congrats to Max, and he did a great job. Yeah, we made some changes going into qualifying. The car was feeling so much better, and I really felt like she had more in her. So we were just pushing her more and more through the laps and through the sessions. Q1 and Q2 were awesome. We got to Q3 and snaps into 1 and 3. Put me 2 tenths down. The rest of the lap was good, and then the last lap just again struggled with snapping. So I think there's a real fine line with our car, where it's over the edge or under the limit, and finding that sweet spot is very, very difficult. I think I probably had it in the first two, but you have to look for the progress of the track, the grip coming up, and so you have to kind of react to that. In hindsight, maybe I shouldn't have. So it wasn't great enough for myself.
6: It's obviously a difficult circuit to overtake, but there's two Ferraris, one Red Bull, Isaac Hadjar's riding right at the back of the grid. Is that some hope for tomorrow in a strategic race? Maybe you can still jump on the top step by the end?
9: Yeah, well, I mean, Red Bull have done a fantastic job. You know, they've done a great job with their engine, but I think also with their car. It's obviously a great team, and I think they brought it back an upgrade in Baku, which has really put them at the front end. I think it's really still a good result for us to have two Ferraris up there. We could definitely, hopefully, work as a team tomorrow to try and hold on to Max and put them under pressure. I think that's the only way it's gonna be. I'm sure he's gonna be fast, but hopefully together as a team, we can potentially, who knows? We'll see if we can get ahead of them.
1: Heel realistisch, Lewis Hamilton.
6: Tomorrow, guys.
0: Absolutely.
1: Max nog even.
6: A couple of races in a row now, you've won, but you've had pretty bad starts. I think terrible was your own words for the one earlier on today. Are you feeling confident tomorrow if it's dry, your problems are solved and you can just keep the lead and disappear off in the distance, or are you still doubting how the Red Bull gets off the line?
7: Well, you have to look at it positively. It cannot get worse, so it can only get better, right? So we'll see how it goes tomorrow.
6: All right, well, good luck tomorrow. And it's going to be a long, hot, sweaty race.
1: Heerlijk,
6: it's a great
1: als je
6: show.
1: De stappen well mensen minder aardig vinden dan andere mensen, dan krijgen ze ook meestal wel gewoon een kort antwoord. Jack, dankjewel voor deze morgen. We hebben een wedstrijd. Nou, het is gelukt. Hè? We hebben het niet gejinxed. Er zijn geen code rood geweest. Dus wat dat betreft, zo snel als we hem hadden kunnen afwerken, is hij dan ook werkelijk afgewerkt. Pieter Tammens en zijn crew staan alweer te trappelen. En dat betekent dat het vanaf nu Live Center gewoon helemaal vol is. En blijft erbij tot, denk ik, diep in de avond na tienen. Met alles wat er gebeurt in de wereld van de sport hier op GPR Sportradio.

Kramer. Goed doorgelopen Linters. Die Gudasson voor de goal. Vervolging Surai is niet goed. Hatenboer. Omschakeling Sparta met Babari. En die heeft wel wat ruimte. Zeker omdat Semstedt ontbreekt. Dus moet Van Zwam uitstappen. Babari. Die loopt dan wel weer relatief de drukte in. Dus heeft Go Ahead Eagles inmiddels de rijen wel weer gesloten. Potentieel gevaarlijk moment. Verijdeld. Via Martens kan het wel weer gevaarlijk worden. Babari. Zonneveld laat hem op zijn hoofd vallen. Dat zag kansrijk uit voor Babari. Die er vervolgens niet heel veel mee deed met die ruimte en de bal. Goed werk. Tankstedt. James aan het werk gezet. Niet opgepakt. Surai. Voorzet in de handen bij doelman Brouwer. Verschuren in de rug bij Sigurdarsson. James. Het is nog wachten op het eerste serieuze werk voor een van de doelmannen.

Babadi. Openen naar Martens, die zich offensief veel kan laten gelden.

Edvardsen jaagt wat door. Zo komt het publiek in de Adelaarshorst ook een klein beetje tot leven. En zie daar, Babadi levert in. Kabbelend kwartiertje geweest. Als James de bal volgeeft en Verschuren wegwerkt.

Samsted. Lindhorst. Tegen Hatenboer aan, Zonneveld. Dan breekt Sparta weer uit. Zo doen ze dat toch iedere keer. Ze vangen Go Eagles op. En lanceren dan zichzelf. In dit geval Babadi die de bal ook nog knap binnen de lijn houdt. En daar komt Martens dan weer. Martens heeft de swingback iets meer vrij af voorwaarts. Een gevaarlijke bal van Martens Indy. Die van Kruijsen niet goed verwerkt. Ja, het heeft nog niet echt tot gevaar geleid. Doelgevaar. Maar hoe Sparta het in de eerste 16 minuten uitvoert. Is bemoedigend gezien de resultaten in de wedstrijden voor de interlandbreek. Verlies in Eindhoven kan. Maar de 0-4 thuis tegen Heerenveen was toch onthutsend op vele fronten.

Zij zijn alvast bezig met de tegenstander van volgende week. Dat is Peck. De wedstrijd die er toe doet.

daar staat Toornstra. Zonneveld loopt weg en is die paas goed? Niet goed genoeg. Kramer bij de les.

Kuipers. Zonneveld slim weggelopen. Goed gecontroleerd van Kruijsen en Martens als ze mogelijk afspeelpunten. Het gaat uiteindelijk naar Hatenboer. Mispeer. Maar het is wel tekenen dat Sparta een paar keer kan vuren. Het plan dat Meijer en consorten de interlandbreek hebben gesmeed. In ieder geval voor dit duel. Zou je voorzichtig als werkend kunnen omschrijven. Lindhorst. Bij Goat Eagles zit de roest er nog een beetje op in de eerste 20 minuten. Daar komt Sparta alweer. En als je heel snel telt, zijn zij met 4. En Goat Eagles zijn ook 4 terug. Babadi, voorzet aangeraakt. James maakt er een corner van. Het is Sparta dat de corner mag nemen.

Indraaiend. Weggekopt Lindhorst. Opgepikt Hatenboer. Babadi. Die zou er een keer op kunnen wagen. Voetzoeker die heel veel voeten vindt, maar niet het doel haalt. Van Kruijsen. Martens Indy. Gevaarlijke bal en die gaat uiteindelijk aan Zonneveld en Verschuren voorbij. Tweede keer dat het linkerbeen van de aanvoerder een aardige voorzet aflevert. Zonneveld. Babadi. Het is wachten totdat Kittelhawk echt in actie moet komen. En dat is nu het geval. En dat werk kan hij niet bekronen met de redding. Omdat Zonneveld scoort op fraaie wijze. Een doelpunt dat zeker niet uit de lucht komt vallen. De schoonheid daarvan wel. Babadi bereidt voor. Zonneveld, stijlvol. Het woord omhaal is misschien een tikje overdreven. Achterwaartse volley. Sparta leidt, dik verdiend. Ja, hij misschien wel de vlag op het de modderschuit bij Sparta. Doelpunt nummer 5 al. Zonneveld. Die als backup begon aan het seizoen. Maar als invaller en basisklant. De ene naar de andere maakt. Ook tijdens de interlandbreek. Nog tegen Utrecht gescoord. Boer, daar gaat Babadi weer. Bereiden dus de goal van Zonneveld voor. Kuipers buitenom. Kuipers. En daar is Hawk nu wel. Go Ahead Eagles heeft heel veel moeite met de spelopvatting van Sparta. Weet eigenlijk geen ruimtes te creëren om wat te doen. Terwijl Sparta juist heel veel ruimtes vindt. Dat is wat je wilt als team.

Meulensteen. Zien we Darsson, Meulensteen. Daar komt Semstedt nog. Die schiet maar een keertje. Ja, het is voor het eerst dat Go Ahead Eagles überhaupt aan een goal kan denken. Via Alfons Semstedt. Geen gewezen schutter. Illustreert hij hier. Hij wel. Voegt zich bij de topscorers van de Vriendenloterij Eredivisie.

Bal over de achterlijn. Ja. Corner. Hij stond niet op één lijn. Zoveel is wel duidelijk. Het voordeel is, mocht dit geen hoekschop zijn, dan kan het altijd nog geannuleerd worden door de videoscheidsrechter. Dit beeld verraadt toch dat dit geen corner zou moeten zijn. Dit beeld echter wel. Eén frame verder. Het is goed gezien. Een cadeaucorner voor Sparta. Martes. Slim balletje binnendoor van Hatenboer naar Verschuren. Lindhorst. Het is niet dat Go Eagles wakker is geschrokken van de treffer van Zonneveld.

Jan. Martens laat zich slim in de rug lopen door Edwardsen. Maar daar wil Manschot niet aan meewerken. En dus een corner. Corner go ahead, laag. Samsted, Lindhorst. Daar gaat Sparta weer. Nu wel snel de bal veroverd. Gaat Sigurdarsson vandoor. Maar zodra Sparta ertussen zit, speren er een paar naar voren. Vooral Babadi. Heulensteen, het hoofd van Verschuren, opgepikt Tengstedt. James. Voorzet aangeraakt. Kuipers werkt weg. Meulensteen, en die dreunt hem hard op de goal. Maar Verschuren heldhaftig ingrijpt. Hij kwam lekker van de vreef, hoor. Volgeraakt. Risico dat hij het stadion uitvliegt genomen. Hij weet hem goed te drukken. Verschuren. Ertussen. Half uur onderweg. Go Eagles ondergaat tot nu toe de wedstrijd tegen Sparta. Wellicht kunnen ze zich tonen bij deze corner. Getrapt door James. En dan staat daar Meulensteen. Er gebeurt een hoop tussen Verschuren en Sigurdarsson. Kuipers vangt dan de duw van Sigurdarsson. Kan allemaal prima door de beugel. Daar gaat Tengstedt. Alleen die bal van Soerij is ondermaats. En illustratief voor het spel van Goat Eagles in de eerste 30 minuten. Deze was niet zo moeilijk richting de topscorer van Go Ahead. Hij maakt het moeilijk, Soerij. Doeltrap voorkomen. Sparta in de verdrukking in de hoek. Sigurdarsson, Soerij, James, even dreigen, Soerij. Edwardsen. Meegeven aan James. Dit is een aanval met potentie. Die potentie komt er niet uit. Meulensteen. Met achter Samsted. Rust, roest, zeggen ze wel eens. In de periode zonder officiële wedstrijden voor het elftal van Oosting. Eerste half uur. Kun je geruststellen. Heeft de club geen goed gedaan?
Sparta juist uitstekend voor de dag komt. Nu moeten ze wel in de achteruit. Edwardsen. Lindhorst. Jong zit ertussen. Nu zijn ze wel bij Sparta wat vaker snel de bal kwijt. En kunnen ze dus niet gevaarlijk uitbreken. Maar moeten ze steeds achteruit. Zodat de doelman nu even voor rust kan zorgen. Als de regen de spelers weer geeselt. Zonneveld blijft even in de middencirkel zitten na dat duel. Doe je toch ook niet uit luxe bij deze weersomstandigheden. Vraagt hij om een schaar? Letterlijk een schaar. Niet dat je met je ene been over de bal stapt en met je andere been die meeneemt. Het is een voetbalschaar. Martes. Toorn staat buitenom. Van Kruijsen neemt toch goed mee. Van Kruijsen, die komt dan net niet lekker uit. Waardoor er een redding is van Haak. Sok zit niet aan het dwars. Ja, dan kan je er een gat in knippen. Dat zullen we wel vaker zien bij spelers. Nu loopt hij echt als een veteraan. Of een verdette. Sokkie's half elf. Samstedt.

Jones. Edwardsen. Nog een keer Edwardsen. Tankstedt. En weg. Wil maar te zien. James. Goat Eagles weer wat meer drukkend. En dan is uiteraard Tankstedt die afdrukt. Manschot resoluut. Hier geeft hij geen strafschop voor. Een eventuele hensbal van Kruijsen. En vooral Edwardsen hevig appelleerde. Lindhorst. Drukt ook Mark eraf en die bal scheert over de lat. Thuisclub Wakker. Eerst de poeier van Tankstedt. Daarna deze fraaie poging van Lindhorst. Tegen de staander aan. Dan mag je terecht oei zeggen als toeschouwer. Scheenbeschermers. Maar de vroeger van een heel ander formaat dan degene die nu iets van bescherming moeten bieden bij Zonneveld. James. Het weer niet lekker. Edwardsen aangespeeld. Edwardsen. Suray. Naast gekeken door Brouwer. Vanuit dit standpunt mooi te zien hoe die bal klimt en eigenlijk steeds net iets te hoog klimt. Toornstra. Daar gaat Van Kruijsen, maar er is ook Kramer. Zit voetbal van Tankstedt. James lanceert zichzelf makkelijk langs Martens. De voorzet wordt geneutraliseerd door Verschuren. En dat is natuurlijk ook het voordeel van een mannetje meer achterin. Die kan bij dit soort situaties van dienst zijn ook. Kramer mee naar voren. Tankstedt. Suray. Edwardsen vindt eigenlijk geen ruimte om uit te halen dan de tegenstoot van Sparta. Babadi sprinten met James. Toornstra komt er ook aan. Even wachten op ondersteuning. Goed bediend, zegt door Babadi. Toornstra, het is Hawk die voorkomt dat hij zijn eerste goal maakt sinds 1 september 2024. Toornstra laat na Sparta op 2-0 te zetten. En weer toont Babadi zijn klasse als aangever.
dan is het afmaken van een andere kwaliteit dan Zonneveld. Van Kruis. Beulensteek. Drie bal onderschepping. Anders had het was een ruimte. Nu kan Sparta weer. Martes. Hatenboer. Martes. Martes Indy. Die dreigt even. Babadi. Naar Kuipers. Die heeft dat in dit stadion wel eens beter gedaan. Als Babadi andermaal weer een ploeggenoot in stelling brengt. Nu Kuipers, zojuist dus Toornstra. Die echt nog altijd baalt van zijn gemiste grote kans. Dit is een kopbalkansje. Die kan erin, hoeft er niet in. Deze kan er ook in. En moet er misschien wel in als Toornstra eerst de rust bewaart. Door de benen en die de ruimte vindt die noodzakelijk is voor een bal. ...0-1. Goat Eagles gespaard. Heulensteen. Suray. Chipt hem met Sigurd Darsson. Lintos loopt, maar weet eigenlijk niet waar hij de bal aan kwijt kan. Dan neemt Sparta weer over met Hatenboer. Donkere wolken pakken zich samen boven Go Eagles in de eerste helft. Loopt van geen kant tegen Sparta. Hens Toornstra. Nu wel trefzeker. Als het er niet meer toe doet. Hier gaat weinig discussie over komen. Tot twee keer toe Samsted die hem zo inlevert. Wat is er aan de hand met Go Ahead Eagles? Babadi. Martes. Als het slechts bij 1-0 blijft, zullen zij boer roepen en fluiten. Maar mogen ze ook niet klagen, die van Go Ahead. Eén ploeg bepaalt als het op gevaar aankomt. Afvallende bal, Zonneveld, Babadi. Van Kruijsen. Andermaal Babadi. Een fijne paas. Martens Indy. Hatenboer.

0: is goed ingrepen, Samstedt. En dan kan wellicht Goat Eagles aan een counter gaan denken. De Toornstra vermoedelijk geel gaat opleveren. Vanwege een poging die counter te vertragen. Met succes overigens. Niet de poging, wel het vertragen. ...45 minuten zitten erop. Er is geen bord omhoog gehouden, dus gaan we rusten. Sparta leidt met 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Dankzij die mooie goal van Zonneveld. Die een voorzet van Babadi halfvallend achter doelman Hark volleerde. Het is een dik verdiende voorsprong voor Sparta, dat ook nog kansen kreeg op een tweede treffer. Go Ahead Eagles stelde daar bijzonder weinig tegenover. Werk aan de winkel voor de thuisploeg. Want ze staan dus achter. En het spel is beroerd. Daar gaat Gert-Jan ongetwijfeld ook van alles over vertellen. Zometeen samen met Sinclair Bisschop. Als we terug zijn uit de break. Graag tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.

0: 连着忙。
1: 忙。
2: 呀，还好说不吃。呀，为了买单呢。啊，blijf maar daar，ik kom wel naar boven。
3: Red Bull geeft je vleugels.
4: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. I'm loving it.
5: Dit is Huub van Hubo. En het is weer zover. Hij kan het niet laten om te helpen, hoe hoog de nood ook is. Dat is onze Huub. En bij Hubo zijn er nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, horen, raamdecoratie en meer. Dus of je nu zelf klust of het door ons laat doen, Hubo helpt.
6: Weerstand ondersteunen? Kom maar op. Bij Ethos vind je het grootste vitamineassortiment en deskundig advies.
7: En één per dag is al voldoende.
6: Alles voor je gezondheid en alles voor jouw weerstand.
8: Mooi van Ethos.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: En nu, wow deals, alle Luco Vitaal 2 plus 3 gratis. En alle Nivea 1 plus 1 gratis. Mooi van Ethos.

0: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
1: Of je nu net instapt of al heel lang klant bent, Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
2: Zo krijg je Videoland cadeau.
1: Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen?
2: Hier kan ik wel aan wennen.
1: Krijg je korting op muziek- en theatershows bij jou in de buurt?
3: Hoe zit jij allemaal, Ziggo?
4: Waar zijn jij nog niet geboren, Jochie?
1: En met een VIP-upgrade is het net alsof je zelf op het podium staat. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dit is Brad Pitt. En bij Trade Republic krijg je als nieuwe klant 3% rente. Trade Republic. En wat biedt jouw bank?
6: 1 op de 5 Nederlanders leeft in verzorgingsarmoede. Daarom komt Kruidvat in actie. Nu, Kruidvat Maandverband of Jordan Mondverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Enigszins een verrassende tussenstand bij Go Ahead Eagles tegen Sparta. Door dit doelpunt van Zonneveld is nu mede topscorer in de Eredivisie. Zijn vijfde al. En Zonneveld zorgt ervoor dat Sparta met 1-0 voorstaat tegen Go Ahead Eagles. Dat dus een beetje uit het ritme lijkt. Met name Zonneveld maakt dus wel weer zijn doelpunt. Wat zie je aan deze speler die twee jaar geleden, drie jaar geleden nog zeg maar bij de amateur speelde?
1: Nou ja, het is een goede aanspeelpunt. En wat ik van tevoren zei, voor zijn lengte heeft hij ook best wel een goede techniek. Is redelijk balvast. Ja, hij kiest heel goed positie. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat Kramer hier een hele rare stap naar voren maakt, waardoor hij hem kwijt is. En hij anticipeert heel goed en best wel een moeilijke bal. Technisch toch wel heel vaardig, met de binnenkant heel rustig binnengeschoten. Half omhaal.
0: Ja, maar vooractie is ook goed, hè?
1: Ja, van de andere kant.
0: Ja. Babadi, een van de uitblinkers.
1: Maar, ja, maar Kramer moet hier wel gewoon korter zitten. Die staat gewoon slecht te verdedigen. Maar ja, dat is met heel Go Ahead zo. Hè. Ze staan heel erg apathisch toe te kijken. En in balbezit is het tempo ontzettend laag. Waardoor het voor Sparta heel makkelijk is om de rage overeind te houden. En ja, en ze staan terecht met 1-0 voor. Want het had ook zomaar 2-0 kunnen zijn.
0: Ja, dat zeg je al. Het had 2-0 moeten zijn. En met name uitgerekend Toornstra verwacht je wel dat hij dat buitenkantje uiteindelijk uitpakt.
1: Ja, het is wel mooi hoe hij hier opstroomt. Hè. En op een gegeven moment ziet dat er een mogelijkheid zou komen. Op zich doet hij dit ook goed. En dan, ja, jongen, dan moet je de verre hoek pakken. Even voor zijn rechterbeen liggen.
0: Credits ook aan de keeper?
1: Keeper, ik vind wel dat de keeper goed uitkomt. Hij maakt het goed klein, hij houdt zich breed. Maar die verre hoek is wel heel erg open. Maar hij schiet er rechts de keeper af. Ja, dat is toch wel slottig.
0: Ja, Jozef Oosting was geen fan van een lange break. Het lijkt erop of ze het helemaal kwijt zijn. Ja, twee kansjes gezien?
1: De spelers die waren ook niet blij met die break, volgens mij, zo te zien. Ja, er zijn een paar die zijn ontzettend slordig. Sempstedt levert iedere bal in. Geen enkele voorzet komt aan. Ja, het is stroperig. Het is lopen met de bal. Postregel voetbal.
0: Alleen maar wat afstandsschoten.
1: Ja, afstand een paar van deze gevaarlijke momenten. Ja, echte kansen kun je het niet noemen.
0: Ja, nu hebben we wel vaker bij Go Ahead Eagles gezien. Ook bijvoorbeeld in de eerste wedstrijd tegen Willem II. Dat het zomaar om kan slaan. Zie je dat gebeuren?
1: Nou ja, ik denk dat Jozef straks in de pauze wel even de puntjes op die gaat zetten. En een paar jongens aanspreekt. Van ja, zo gaan we deze wedstrijd niet winnen. Dus wat willen jullie? En ze zullen absoluut een tempootje hoger moeten gaan spelen. Die bal moet sneller heen en weer gaan. Ja, en zeg maar één ding. De kansen creëren eerst maar. Hè, want afstandsschoten geven we niet. Dat is een doelpoging, maar geen kans.
0: Ja, het staat 1-0 door die treffer van Zon. Het is ook maar de vraag of we hem in de tweede helft terugzien. Want hij maakt het schaargebaar. Komt hij in de tweede helft terug? Dat gaan we straks meemaken. Tot zometeen.

0: Filmcamera is een magisch instrument. Heerlijk complex. En dan al die momenten waarop het lukt.
1: It's addicting.
0: Bekijk het volledige verhaal op roernbach.nl.
2: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
0: De camera waarmee dit is opgenomen is volledig gemaakt van producten uit een bouwmarkt. En de overtuiging dat alles wat je je kunt voorstellen ook gebouwd kan worden.
3: 1 op de 5 Nederlanders leeft in verzorgingsarmoede. Daarom komt Kruidvat in actie. Nu bij aankoop van Unicura handzeep of Odorex Men 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het KPN Goal Alert krijg je elk doelpunt in de Vriendenloterij Eredivisie direct als video op je telefoon.
5: Zo kun je je club overal volgen.
6: Yes!
5: Ook als je een keertje iets anders te doen hebt.
7: Absolute silence, ja.
5: Yeah. Al levert het soms ongemakkelijke situaties op. Je mist in ieder geval geen enkel doelpunt. Met KPN Goal Alert.
8: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect taaieband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes.
9: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was. Maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou.
10: Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs.
11: En in een filiaal als dit
9: verkoop je hem.
11: Krijg nu je prijs en wij kopen auto's.nl.
12: Heb je over je gezondheid een vraag?
13: Af.
12: Dan horen we hem graag.
13: Als je kriebelhoest hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
12: Rol maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ja, dat wordt verzekeringsgedoe. Schadeformulier invullen, alsof je daar tijd voor hebt.
12: Oh nee!
14: Je wilt door!
15: Gym life, je kent het wel. Hey, sorry van je kras en die kettlebell.
14: Oh nee! Jij wil ook door. Maar hey, verzekeren kan ook Allianz Direct. Let op. Ja. Yeah. En door!
16: Yeah. Direct door. Allianz Direct.
12: Nu bij Trekpleister 1+2 gratis op alles van Odorex. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Als je meerdere verzekeringen afsluit bij Allianz Direct, krijg je direct extra korting.
17: Dit is Brad Pitt. En bij Trade Republic krijg je als nieuwe klant 3% rente. Trade Republic. En wat biedt jouw bank?
18: Ontdek de nieuwe Tempoor Pro, onze meest innovatieve matras ooit. Ontstaan uit ruimtevaarttechnologie. Met ultragevoelige cellen die 20% meer druk verlagen. Tempoor, the future of sleep, is hier. Profiteer van de jubileumacties. Ga naar een Tempoor verkooppunt of naar tempoor.nl.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
1: En door Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
2: Go Ahead Eagles heeft een beroerde eerste helft achter de rug. Staat met 1-0 achter en het ziet ernaar uit dat Yassir Salah Ramouni erin gaat komen bij de thuisploeg. Het is een middenvelder en hij maakt zich klaar om zo binnen de lijnen te komen. Voor die tweede helft zo van Go Ahead Eagles tegen Sparta in Rotterdam. Straks de topper tussen Feyenoord en AZ voorafgaand aan deze speelronde nummer 2 tegen nummer 1. En bij AZ ook Meerdink, tegenwoordig international. Hij de spits van AZ vanavond en Klaas die keer terug bij de club waar hij ooit aanvoerder en speler was. Feyenoord AZ, een van die wedstrijden van vanavond die ja, de moeite waard is. Ook nog Ajax tegen NEC. Maar wij gaan ons richten op die wedstrijd die zometeen de tweede helft hier in Deventer tussen Go Ahead Eagles en Sparta. De eerste helft, Sparta deed het eigenlijk goed, kwam er heel goed uit via de linkerkant. Met name Babadi en ook Martins Indy, die toch heel vaak via de linkerkant op kon komen met het voorzetten, proberen Zonneveld te bereiken.
3: Ja, en het ziet er dreigend uit, maar met name Babadi vind ik zich onderscheiden. Je vraagt hij wel de bal, je geeft is een goede bal bij de tweede paal. Ja, het zit hem ook bij Go Ahead Eagles hoor. Het is net of ze niet gefocust zijn, of ze niet bij de les zijn. Het is apathisch, ja, dat hebben we eigenlijk net ook al aangegeven. Maar hier blijft het ook weer uit.
2: Ja, en is dit dan toch de manier voor Sparta om tot resultaten te komen? We zagen wel die thuiswedstrijd in Heerenveen, dan moeten ze. Ligt het heel erg open?
3: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien dat op een gegeven moment dat ze te afwachtend waren, Sparta. Dat Go Ahead het overwicht kreeg. Dat moeten ze niet te veel gaan doen. En ze moeten wel blijven voetballen. Ze moeten wel daar waar ze spelletje kunnen uitdelen, moeten ze wel op een gegeven moment overtuiging hebben dat ze ook de 2-0 kunnen maken hier. Want 1-0 is natuurlijk niet een stabiele basis.
2: Spelers van Go Ahead Eagles, die keren terug. Een domme speech hebben ze ongetwijfeld gehoord van Jozef Oosting. Want het ging zo goed voor de interlandbreak. En nu leek het in de eerste helft eigenlijk helemaal nergens op wat die ploeg van Jozef Oosting liet zien. Maar goed, er is een tweede helft. Wie weet komt Go Ahead Eagles in de tweede helft wat beter voor de dag. Go Ahead tegen Sparta, tweede helft. Sjors Blauw.
4: Ja, wie weet gaat de zon schijnen voor Go Ahead Eagles met de entree van Yassir Salah Ramouni. Hij komt voor Evert Lindhorst. Wat dat betreft wel middenvelder voor een middenvelder. Zal er aan de formatie weinig veranderen. Maar wellicht wel aan de wijze waarop Go Ahead Eagles Sparta probeert te bestrijden. Daar zien we Gerrit Nauber. Hij zou zijn rentree kunnen maken. Voor het eerst sinds 23 oktober weer. Toen hij zijn been brak. Hier op een legendarische avond. Tegen Aston Villa in de Europa League. Maakt zijn rentree al in een oefenduel tegen Duisburg. Toch wel een van de pijlers onder het succes van de bekerwinst 2 jaar geleden. Goed om hem weer te zien bij de groep. Sparta logischerwijs ongewijzigd. Behalve dat ze nu de andere kant te voetballen. Tweede helft. Sparta afgetrapt met een 1-0 voorsprong. Zonneveld kleunt er stevig in. Ramouni wordt direct even welkom geheten. Geen idee wat dit is van Edwardsen. Als je een drukzetbal zo Go Ahead Eagles op te laten schuiven. Sparta vast te zetten in de hoek. En vanuit daaruit gevaar te stichten. Als dat zo uitpakt, complimenten. Samsted. Sigurdarson. En die knikt hem nog knap naar de grond. En daardoor ook op dat iets wat natte gras richting de hoek. Waar Brouwer zich echt nog bovenmatig moet inspannen. Zo dichtbij is Go Ahead Eagles in de eerste helft niet geweest. Heel knap gedaan door die spits. Dat hij hem achteruit lopend nog tegendraad zo richting de goal kan krijgen. Beloning, corner. Edwardsen. Ja, dat is dus het nadeel van nat gras. Dan remt die bal niet echt af. Voor een keeper wel lekker duiken. En glijden. Er was eventueel nog ondersteuning van Verschuren. Die was niet nodig. Dat deed helemaal zelf Brouwer. Sokken zitten nog altijd maar half onder kuiten van Milan Zonneveld.

Babadi. Die overspeelt hier zijn hand. Meulensteen grijpt goed in. Geel voor Babadi. Hij kan niet wegsprinten zoals Toornstra dat voor rust deed. Die spurt naar binnen naar het rustsignaal en heeft, voor zover wij weten, echt geen kaart gekregen. Babadi kan hem niet ontlopen. Ja, het was vroeger zo'n voetbalspel, heel lang geleden. Toen de Xbox en PlayStation nog niet bestonden. Toen kon je ook weglopen van de scheidsrechter. Goed, geel. Voor hem en niet voor hem. Het is de tijd dat Toornstra nog pupil was. Siray. Ja, dat is lastig. Te lastig. En zo Go Ahead Eagles fortuinlijk langzij. En niet voor het eerst dat Brouwer zich verslikt in een schot van afstand op nat gras. Overkwam hem in Eindhoven. Het gebeurt hem in Deventer. Als dat schot van Soray voor zijn neus stuitert. En de acceleratie op dat gras Brouwer te machtig is. Déjà vu voor de doelman. Ja, natuurlijk is hij blij. Want een doelpunt als deze zat er totaal niet aan te komen. Maar Brouwer gaat dus weer in de fout.

Fortes. Als Sparta dus weer opnieuw moet beginnen. Toornstra. Verschuren. Wordt een hoekschop. Ja, dan is het bestaan van doelman heel eenzaam. Als het een tweede keer gebeurt, gaat het spreekwoord over de steen en stoot ook niet op. Vallende bal is voor Babadi en dat is goed gepakt door Hawk. Levendig begin van de tweede helft. Als Zonneveld een leggertje geeft aan Babadi, die hem binnen het bereik van de doelman schiet. Toornstra. Mag nog een keer. Van iets dichterbij. Dan komt hij ook iets verder. Is dit een kans als de doelman enigszins uit positie is? Hij komt, Hawk. Maar kan niet. Het schrik vrij. De kopstoot van Verschuren. Sterk Verschuren. Vol op de bal. Kan wel pijn doen bij de spits. Sigurdarsson. Mantel daar verder spelen. Kuipers sportief. En daar is Verschuren dan weer boos over. Ja, mooie reactie van Nick Verschuren. Tekent het karakter van een echte winnaar. Naar deze harde tackle. Waarbij het been van de spits echt wel wat te verduren heeft. En als Kuipers dan hier op voor hem vertrouwde grond even de sportiviteitsprijs wil pakken, kan Verschuren dat niet aan hebben. Het gaat wel weer. En hij hoeft er niet uit. Want de bal was buiten. Kuipers. Te hard. Voor Van Kruijzen.

0: Thanks, Ted.
1: Meevallen natuurlijk voor Goat Eagles, die gelijkmaker. Nu moet het spel eigenlijk nog wat beter zijn. Serai. Kramer. Verschuren, Martens, Toornstra, Martens, Toornstra.

gecombineerd door Sparta. En de paas naar Zonneveld van Hatenboer is dan te hard. Ramoni, die werkt zichzelf hier behoorlijk in de nesten. Hawk kan zich ook niet.

applaus dat u hoort. Vanwege het warmlopen. Van grote Gerrit. Dat is hier toch wel, Nauber. Een speler waarbij ze zich heel goed kunnen vergelijken. Meulensteen. Sirai. Tankster. Daar is de kopbal voor Edvardsen. Uw lichaam schijnt weer in Semstedt. Meulensteen weer.

0: bad.
1: Not our money.
0: Baten. Staat Edvardsen nog. Terugtrekken. Tankstedt. Soerij. Nu met iets meer gevoel. En nu wel een antwoord van Brouwer. Schot van Soerij. Dit is een vrije trap. En geel voor Hatenboer. Het heeft lang geduurd. Maar Go Eagles lijkt weer een klein beetje zichzelf te worden. Trap. Met Edvardsen als indraaier, Baten als afdraaier. De zon is extra tegenstander. Nog maar een keer van ver op de uitloper. Baten. Laag voor de goal en dan wordt hij binnen gegleden. En is het een eigen goal van Zonneveld. Die weer het doel vindt. Nu wat minder euforisch is. Go Eagles heeft het omgedraaid.

eigenlijk ook niet echt nodig, hè, wat Sonneveld hier doet. Hij heeft dus geen oriëntatie wat er achter hem allemaal gebeurt of staat. Want er staat niemand van Go Ahead Eagles. Dat hij probeert in te grijpen is logisch. Maar als hij of gecoacht wordt of beter weet wie zich waar begeeft. Maar goed, het is gebeurd. Het gebeurt ook. Het overkomt Sparta. Dat zo'n goede eerste helft speelde. En nu tegen de 2-1 achterstand aankijkt. En weer 2 tegen. Voor het eerst sinds 2009 dat ze dat 6 duels op rij overkomt. Martes, ja, het is alweer 2-2. En weer een assist van Babadi. En Martes met het hoofd. Babadi met zijn tweede assist. En Martes die hem langs Hak komt en zo zijn allereerste doelpunt maakt voor Sparta. Fijne voorzet. Babadi. En hier is Sparta.

Weer. Als Babadi het probeert. En dan de Hawk eindigt. Enerverend duel geworden. Aanvoerder van Oranje onder 19. Talent dat vorig jaar doorbrak bij Sparta. Nu niet meer weg te denken. Het geweld van de goals. Ook nog twee wijzigingen. Toornstra en Van Kruijzen afgelost door Quintero en Terho. Even op adem komen. En dan gaan we weer. In Deventer. Samsted. Meulensteen. Toon van Verschuren. Zonneveld. Van Zwan. Beetje laag. Babadi opgesloten. Nou, daar ligt hij niet echt wakker van. Speelt echt een formidabele pot voetbal. En nu de tegenstoot van Sparta. Dat begint dus weer bij Babadi. Die zet het op. Zonneveld. Overkomt wat iedere amateur heel goed herkent. Was hij jarenlang zelf ook. Bal Kuipers, Babadi. Al twee keer voorbereider. Oh, Verschuren. Sigurdarsson.

Should I? Baten. Corner voorkomen door Martens. Het Vatsen, Soerij. Plukt hij aardig uit de lucht, Zonneveld. En dan is het vervolg iets te ingewikkeld. Het is een spits die echt wel van waarde is. Zijn Eredivisie-schap verdient. Babadi. En door die razendsnelle 2-2 heeft Sparta zich amper lullig kunnen voelen over die twee tegengoals. Zitten ze er gewoon weer lekker in. Dan is het raadselachtig hoe dit duel gaat eindigen. Zonneveld. Goed gezien door Terro dat de ruimte er is bij Babadi. Babadi moet hem geven aan Terro. Doet het alleen helemaal zelf. Isaac Babadi. Dat is toch wel de man die het meest opvalt aan de kant van Sparta. Na twee keer aangeven wil hij hier afmaker zijn. En dan komt hij net niet lekker uit. Als hij uithaalt. Vervult een beetje de rol van Ioni Santos. Ook als linksbuiten. Zonder krijt aan de schoenen. En Sparta enig tegenstander lastig maakte aan het begin van dit seizoen. Zelfs naar PSV verkasten. Pintero met hoofdpijn, maar ja, hij ligt buiten de lijnen. En dus is het niet nodig om het spel stil te leggen.
dat het vlijend was. Bij Terho. Sparta heeft de bal. Ja, Mansel legt het spel stil. Hij krijgt hem vol op het hoofd. En dus goed dat de scheidsrechter hier eventjes ruimte maakt. Voor verzorgen. Hij sloopt de boel. Bert Nerek kan een stadionverbod voor krijgen. Ze gaan verbouwen in de Adelaarshorst, maar niet aan deze kant. Dit is juist net verbouwd. Aan de overkant willen ze verbouwen. Maar dat is sympathiek. Ik weet niet of het de gedachte is van Oosting. Maar het debuut van Jukic op zijn verjaardag. 25 jaar geworden vandaag. Hij gaat zijn eerste minuten maken in het elftal van Go Eagles. We komen van Lokomotiva uit Kroatië. Hij lost Samsted af. Jarig en debuteren. En Sugudarsson wordt afgelost door Sivertsen. Edvardsen naar de punt van de aanval. Tankstedt wat meer in de as. Sivertsen vanaf rechts. Bent u weer op de hoogte. Van Zwam rechtsback nu bij Go Ahead. Jukic naast Kramer. Geen Nauber. Sparta even met 10. Een minuut gaat nu in. Ja, en Meijer snapt het ook nog steeds niet. Ja, dat is die regel die toch wel bekend moet zijn inmiddels. Baten. Corner. Het is lullig. Want Terro kan er helemaal niets aan doen. Maar dit is nou helemaal de regel. Kan je verbaasd doen. Die verbazing verbaast mij dan weer. Sivertsen. Edvardsen. Verlengd Verschuren. Sivertsen. Er staat niemand van Go Ahead. Meulensteen. Tengstedt. Het is weer Tengstedt. Zit niet in de wedstrijd. De bal zit wel in het net. Je hebt toch 75 minuten lang het idee dat die interlandbreek hem de das om heeft gedaan qua vorm. Maar dan valt hij voor zijn linker. En haalt hij zuiver uit. Voor nummer 6 van dit seizoen. Wat een beetje een snottebel was, wat ziekjes deze week. Maar hier gewoon weer op de juiste plaats. Omdat hij hem ook op dat natte gras extra vaart meegeeft. Heel bewust. 3-2 Go Ahead. Hij houdt niet van de aandacht. Hij eist hem wel op met zijn goal weer. En Brouwer wat aangeslagen. Voel
gekoppeld aan de heup. Dus Bednarek maar in een warming-up. Ja, toch nog geen leuning meer van zijn stoel. Kun je net zo goed gaan rennen.

tiro. Babari. Babari aangeraakt. Lukic werkt weg. Jan. Soerai met de overtreding. Nu zijn ze boos met Sparta dat hier geen geel voor volgt. Omdat Babadi dat bijvoorbeeld wel kreeg in eenzelfde situatie. Ja, hij speelt hier al 2,5 jaar. Tanks net geteisterd door 2 gebroken voeten onder andere. Inmiddels heeft hij het echt waargemaakt wat ze al lang in hem zien bij Go Ahead. Namelijk een speler van buitengewone kwaliteit. Met buitengewone kwaliteit. Baten aangeslagen. Hoofdblessure. Dus zal ook hij het veld even moeten verlaten. Nou, moet hier sowieso als bloed. Heldhaftig ziet het eruit. Hij voelt nog altijd aan de heup. 33 jaar. Brouwer. Wissel bij Sparta, waar Martis Indy naar de kant gaat. En hij wordt vervangen door Kostic. En dat is dus volle bak op de aanval wat Sparta hier doet. Maakte een goal voor de talenten van Montenegro. Kostic. Goed. Go Ahead even met 10. Quintero. Babadi. Kuipers. 10 minuten nog te gaan. Heerlijk duel, zeker na rust in de Adelaarshorst. Kramer even de kluts kwijt, corner. Ook voor hem geldt, het zijn 60 tellen. Die zijn lang als je moet wachten. Corner Sparta. Martes. En die is voor Brouwer. Voor Hawk. Heel snel voorwaarts. Ziet geen weg. Dus maar rustig. Baten weer terug. En lanceert direct zichzelf. Volgende kaart. Die Baten een tegenstander aansmeert tussen aanhalingstekens. Met een pleister tegen het bloeden. En geel is er voor Martens. Hij drukt wel zijn stempel hoor. Sinds zijn invalbeurt. Thibaut Baten. Slimme bal van Ramoni, Edvardsen. Strak voor de goal en daar werkt Meulensteen hem over. Verschil blijft 1. Snelle tegenprik van Go Ahead via Edvardsen op aangeven van Ramoni. Fijn voor. Contact
Met de bal niet afdoende.

Should I?

Kostić. Babari, terug naar Kostić. Dan voor de goal en dan valt hij voor Terro. En is het weer gelijk. Omdat het achterin compleet misgaat. Kortsluiting. Na de actie van Kostić samen met Babadi gaat het mis bij Baten. Het voorbereidende werk mag er zijn. De hulp komt van onverwachte hoek. En misschien over 85 minuten gezien. Geen gekke tussenstand. Als de Flatteke erin gekomen is. Voor het opscoren. Tankstedt. Baten. Die dus een zeer opvallende invalbeurt kent. En hier bijna een assist geeft. Edvardsen. Dan gaan we weer de andere kant op.

geven aan Zonneveld. Geen buitenspel. Alleen Kramer nog om het op te lossen. En die lost het ook op. Gelijkspel op rij kondigt zich aan voor Go Eagles. Tenzij de komende 3 plus extra daar verandering in brengen. In positieve of negatieve zin. Het zal sowieso, want het zou eindelijk een bemoedigend punt zijn voor Sparta. Goede eerste helft en tot 2 keer toe de rug gerecht naar rust. Suray. Meulensteen. Kramer. Romani. Sievert. Chipt hem hoog voor. Beetje duwen. Bal kwijt. Gefloten. Ja, goed gezien door Manschot. Die dit duel prima leidt.

De donkere wolken zijn vertrokken. Halverwege nog boven Go Eagles en de Adelaars door zingen. Een flat zonnetje. Passend bij een punt. Is al genomen. Suray. Edvardsen. Baten. Nieuwe corner. Het zit zeker niet op slot naar de 3-3. Twee teams. Met ieder hun eigen kwaliteiten. Op zoek naar een vierde. Suray. Ramouni. Niet de wijze om die vierde te maken. Een geluksschot. Zonder geluk. Het is dan waar Kees Kwakma jaloers op is. Geen toegevoegde tijd in de eerste helft. Na rust zeker wel. Een minuut of vier zal het wel zijn. Minimaal toch. We zien alles wat er gebeurd is. De vele wissels, de goals. Inderdaad. Vier minuten worden er toegevoegd. Kan het proberen, doet het niet zelfstandig. En dus Brouwer. Daar was Go Ahead weer. Als ze er even doorheen snijden met Flatteker. Goed verdedigd en goed gekiept. Corner. Ramouni. Suray. Kan hij nog een keer Brouwer testen? Nee. Goed werk van Baten. En dan is Flatteker hier niet zelfzuchtig. Gunt hij het aan Edvardsen. Is daar het glijden van Kuipers. De voorzet van Baten bereikt Flatteker niet. Zonneveld. Jong. Martes. Krijgt Sparta ook nog een kans op een vierde. In de toegevoegde tijd. Martes loopt hem over de zijlijn. Twee minuten nog. Kostic. Krijgt hem net niet lekker mee. Meulensteen. Baten. 90 tellen nog. Baten heeft nog energie voor team. Ramouni. Edvardsen. Sivertsen. En daar komt bijna nog Ramouni. Goed verdedigd. Hateboer. Pikt van Zwam. Flatteker.
legt hem klaar voor Ramouni. Baten. Aangeraakt. En dus is dit een knappe ingreep van Brouwer. In een wedstrijd die eigenlijk enerverend blijft tot het slot. En dat slot kan Sparta nog een goal opleveren. Met Kostić. Kostić, goede schijntrap. Kostić, wat wild. Wat wild. Hij had hier Sparta aan de winst moeten helpen. En voor een spits is dit abominabel afronden. En hoe duur komt Sparta dat te staan? Voor Go Ahead Eagles. Dat weer gelijk speelt. Nu tegen Sparta. Een heerlijk duel. Zeker na rust. Waar zowel Go Ahead als Sparta de winnende had kunnen maken. Kostić overdenkt zijn zonde. Want hij had hem echt bij het scheiden van de markt. Voor het afwerken. Als hij tot het afwerken alles goed doet. Had hem ook nog wel een zonneveld kunnen geven. Ging voor eigen eer en glorie. Maar het is slechts mineur.

Det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: mensen die aan het klappen zijn. Natuurlijk, Dennis Kranenburg zal de soep ook naar binnen hebben gegoten.
1: Nee hoor.
0: Oh, geen soep, Dennis, oké. Mannen, ik wil nog even snel voorafgaand aan deze wedstrijd even memoreren dat je kaarten kan winnen voor Feyenoord Como aankomende woensdag. Daar moet je niet alleen een mailtje voor sturen naar sport@rijnmond.nl. Maar Dennis, kijk maar wie hem oppakt van jullie twee. Wat moet je daarvoor doen?
2: Nou, Feyenoord heeft een hoop nieuwe spelers. En die hebben lang nog niet allemaal een eigen liedje. En wij zijn benieuwd met de creativiteit van de Feyenoord-achterban, van de Rijnmond-achterban. Kom en maak een filmpje met een suggestie voor een liedje voor Van Houten, of voor Ferry, of voor Marmol, of voor Gavi Lopez, voor mijn part. Dus stuur dat lekker op naar ons. En dan maken we maandag in FC Rijnmond, maakt Mark Nolles met het winnende filmpje bekend wie er bij Feyenoord komen mag zijn.
0: Ja, er zijn heel veel filmpjes binnengekomen, met name voor Ferry. Dus als je een andere speler wil toezingen, helemaal goed. Ik denk dat het een mooi moment is om het lekker over te geven aan jullie jongens. Dit is de topper in de Eredivisie. De nummer 1 tegen de nummer 2. De winnaar van vandaag staat bovenaan. We zijn weer terug. Geen oranje meer, maar gewoon lekker Feyenoord met Dennis en Dennis.
1: De spelers die staan daar klaar op het veld. En wat mooi is om te zien is dat er heel veel spandoeken in de Kuip te zien zijn. Speciale oproep ook voor gedaan om zoveel mogelijk spandoeken mee te nemen. En als je dan zo om je heen kijkt, ja, dan zie je echt dat heel veel mensen daar gehoor aan hebben gegeven. Kaders en kranen, Feyenoord gloort. Ik zie ook Beverwaard staan. 5314 FR, Rotterdam, Legio nummer 12. Grote vlag met daar ook op You Never Walk Alone. Een spandoek voor Kalou, heb ik gezien. Kalou, Doen de Haast, die zien we natuurlijk van Lente, Hoogvliet. Het zijn er zoveel dat het te veel is om ze allemaal op te noemen. Maar mooi dat daar gehoor aan gegeven is. En dat er zoveel mensen spandoek hebben meegenomen hier richting de Kuip. Dat is toch wel een bijzonder... iets bijzonders. Dat doet een beetje terugdenken aan tijden van weleer.
2: Ja, prachtig gezicht is het in de Kuip voor een prachtaffiche. Feyenoord AZ om de koppositie van Nederland. Die nu nog in handen is van AZ. 7 gespeeld, 19 punten. En Feyenoord volgt met 7 gespeeld, 17 punten. Bij een overwinning gaat Feyenoord er dus overheen. Feyenoord heeft de TOS gewonnen. Gaat dus in de tweede helft richting de fanatieke aanhang spelen. Nou ja, alsof ze aan de andere kant niet fanatiek zijn. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En AZ gaat de aftrap verrichten, een oude bekende, met Kelvin Stenks. Jordi Klaasie is er natuurlijk ook bij AZ. Over oude bekenden gesproken. Nog veel meer minuten in een Feyenoord shirt in de benen. En Stenks op het middenveld, hebben we het vooraf over gehad. Hoe gaat dat

0: Sympathiek van Makkeli. Hij wacht tot het gezang klaar is en dan wordt er afgetrapt. Die heeft er gevoel voor. Kan later ook bij de radio gaan werken. Stenks heeft dus afgetrapt. De bal gaat naar voren. Lopez kopt. Valente kopt hem door. Komt wel terecht bij AZ. Dat de bal naar achter heeft gespeeld. Ferry zet druk. Hoppatee. Wippert er eentje meteen over de zijlijn heen. Dan druk je even je stempel meteen in die beginfase. Zo zit de strijd. Dennis er direct in de eerste seconde al helemaal in.
1: Dus Koopmeiners met de bal aan zijn voet. In de middencirkel gaat dan naar de linkerkant. Chaves achteruit gespeeld naar Schouten. Sfeertje hoor hier in de Kuip. Goed gedaan ook van Makkeli om even het gezang af te maken. En daarna pas te beginnen aan deze wedstrijd. Goede overname van Feyenoord met Sint-Juste die ook de diepte gelijk ingaat. De 16 ook in. De bal breed kan leggen misschien wel. Daar de bal kwijtraakt aan Koopmeiners. Goede aanval van Feyenoord. Gelijk de drukte volop ook op die helft ook van AZ. Hoor eens naar het publiek, joh. En kijk ook eens wat er aan de zijkant gebeurt door Zegiel. Die het publiek opjut. En gelijk die Kuip in vuur en vlam te zetten. De ingooi is voor AZ. De topper is begonnen hier in de Kuip. Feyenoord tegen AZ. En het zijn de bezoekers uit Alkmaar met de bal naar voren.
0: Want hebben we het gemist de afgelopen 3 weken. Wat is dit dan een heerlijke start meteen. In de eerste minuut met de sfeer in dit stadion. Met Feyenoord dat meteen volle bak druk aan het zetten is. Dat belooft misschien wel heel veel moois deze avond. Een verre inworp nu van Feyenoord richting Harts Moussa. Maar AZ kopt hem weg. Wel in de voeten van Zegiel. Zo! Dan krijgt Ferry hier een aardig keekie, maar wuift Makkeli het weg. Dacht ik dat hij toch wel flink geraakt werd. Maar wordt het een inworp voor AZ daar links achterin. Dan kijkt Ferry nog even of zijn enkel nog wel vast zit. Nou, dat zit hij. Dan kan hij verder spelen. Neemt AZ de inworp. Kopt Feyenoord hem weg. Komt hij bij Harts Moussa aan die rechterkant. Kan hem niet controleren. AZ dat hem uiteindelijk wegtrapt. Die bal wordt verlengd richting Meerdink. Op de eigen helft is hij nog. En Meerdink kan hem wel niet controleren. Komt hij bij Marmol. Die hem terugspeelt op Ernst.
1: Goed gedaan door Tarkaline. Die eerder kopte dan Meerdink. Waardoor Feyenoord nu het balbezit heeft. En het is Ernst. In dat gifgroene keeperstenuur. Die een bal inspeelt naar Sint-Juste. Dat doet hij vrij strak. Daardoor krijgt hij hem ook weer terug. Nu naar Marmol. Feyenoord moet wel oppassen. Neemt veel risico met die opbouw. En Lopez laat hem dan over de zijlijn heen gaan. En daardoor de ingooi snel genomen. Meerdink staat dan redelijk vrij in het 16 meter gebied. Kan zelfs gaan schieten. Meerdink, maar een handsbal gemaakt. Werd al geappelleerd door de spelers van Feyenoord. Uiteindelijk ook de vrije trap gegeven door Danny Makkeli. Waardoor de vrije trap dus naar Feyenoord toe gaat. Het is droog hier in Rotterdam-Zuid. Terwijl wel donkere wolken richting het stadion komen.

0: Het is ook gewoon mooi om af en toe eens even om je heen te kijken en te luisteren naar dat gezang van al die mensen op de tribune. Zie je die er echt een feest van maken hier in de Kuip. En AZ dat de ingooi heeft genomen. Koopmeiners die helemaal achteruit gaat. Kan dan de bal richting de keeper zelfs teruggespeeld worden. Is het Jari de Bussen die hem dan meegeeft aan de rechterkant aan Wouter Goes. Goes die de bal meeneemt. Eigen 16 meter gebied uit. De bal dan weer teruglegt op de Busser. Hij dus Owusu Oduro uit de basis gefilmd bij AZ. Keeper die toch vaak wel goed was voor een foutje of 10 per seizoen. En daarom de Busser die daar logischerwijs nu de voorkeur heeft gekregen. Die de Busser speelt de bal naar voren. Er zit Van Houten er bovenop. Maar, zegt Makkely, onreglementair. Zag je wat Zegiel deed? Even de bal ophalen en hem dan net even iets te hard tegen de billen van Stengs aangooien. Die kennen elkaar natuurlijk van Feyenoord. Zijn ook goed met elkaar. Maar toch bij elkaar eventjes opzoeken. Een klein beetje jen in dat veld.
1: En de vrije trap voor AZ die daarna genomen is. De bal gaat naar de rechterkant. Naar de rechterkant van het veld. Waar Oefkier, de oud Spartaan, de bal weer sober terugspeelt. En daarna meteen de diepte zoekt. De bal gaat ook richting hem. Oefkier mag hem aannemen. Hier geeft Lopez hem echt wel iets te veel ruimte, vind ik. Klaasie wil dan meer denk ik meteen wegsturen met een steekbal. Maar die bal is te hard en komt bij Tjark Ernst. Ernst naar Marmol. Die gaat breed naar Sint-Juste voor het eigen 16 meter gebied langsgespeeld. Dan gaat de bal naar Reed langs de zijlijn. Reed kan een aantal meters maken. Komt dan Daal op zijn pad tegen. Gevaarlijke aanvaller van AZ. Hij kan dus ook verdedigen, want Reed komt er niet langs. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn, waardoor de rechtsback van Feyenoord wel een inworp mag nemen. Die bal krijgt hij daar van Echtold, de trainer van AZ. En Reed op zoek naar Ferry. Krijgt een duw in de rug. Voordeel gegeven, want de bal komt uiteindelijk toch weer bij Reed terecht. En de ruimte ligt aan de linkerkant. Via Valente moet hij nu gegeven worden op Lopez. Dat is gebeurd. Lopez weer verder door.

0: Naar Valente. Het 16 meter gebied komt in de buurt nu van AZ. Maar eerst gaat de bal nog terug naar Targaline met een hoogstandje.
1: Dus Valente die dan uiteindelijk de bal meekrijgt. Lopez aan de linkerkant die de voorzet kan geven naar de eerste paal. Gekopt daar dan door AZ. Blijft wel binnen. Dus Feyenoord gaat gelijk door met druk zetten en neemt ook over. Met nu Valente aan de linkerkant gaat naar Targaline met een hakje
2: weer.
1: Targaline en Valente die daar voetballen alsof het een trainingspartijtje is. Terwijl het is toch echt de wedstrijd op de koppositie in de Eredivisie in Nederland. Maar het ziet er zo makkelijk uit wat deze mannen laten zien. Dan is het Arash Moussa. Die gaat daar over een been heen. Dit lijkt me een overtreding. Maar het gaat dan voorlopig door. Corner voor Feyenoord. Eerste hoekschop van deze wedstrijd. Die dan genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Het is gaan regenen. En het veld wordt dan ook lekker nat. Dus zal het een hele snelle wedstrijd gaan worden. De hoekschop door Arash Moussa. Na exact 6 minuten voetballen vanaf de rechterkant genomen. Kan kort. Ze gaat waarschijnlijk lang aan zijn aanloop te zien. Richting het doel. Nee, het is toch weer zo'n beweging waar je dan ook in tijd thuis verslag geeft. Bal weggewekt door AZ. Misschien kan schieten. Targaline. Die gaat ruimte krijgen voor een schot. Targaline met een schot aangeraakt. Hij gaat erin. Hij gaat naast. Voor Feyenoord, die van richting wordt veranderd. Maar naast het doel gaat Van de Bussen, die geparkeerd stond in dat doel. En uiteindelijk een doeltrap mag gaan nemen. Eerste wapenfeit van deze wedstrijd na 6 minuten van Feyenoord.
0: De doeltrap gaat genomen worden door een van de veldspelers van AZ. Door Schouten. Die doet dat kort naar de Busser. Daar komt de Ferry aan. En de Busser met de lange bal. Meerdink verlengt. Dit moet een bal zijn voor Lopez. Oeh, die laat zich daar in de luren leggen hoor. Door Oefkier. Die er langs is dan. Oefkier. Marmol inmiddels wel terug ook. Daardoor kan Oefkier niet helemaal doorstomen. De oud-Spartaan speelt de bal naar Klaasie. En via Dijkstra komt hij weer opnieuw bij Oefkier. Dit vond ik er niet goed uitzien. Wat Lopez hier deed. In het inschatten van die situatie. Hij was gewoon later bij de bal. En Oefkier wift hem er langs. En AZ daardoor nog steeds in de aanval. Nu alleen aan de linkerkant van het veld. Meerdink was misschien aanspeelbaar. Maar het is daar uiteindelijk nog steeds Daal. Die zelfs in de middencirkel nu uitkomt. De linksbuiten. Die zelf maar blijft te dribbelen met de bal. En dan een paas naar de rechterkant. Naar Oefkier. Die gaat hem denk ik binnen kunnen houden. Doet hij met de hak. Maar dan is daarna Lopez erbij om de bal van hem af te pakken. En Lopez speelt hem naar Valente. Nog diep op de eigen helft. Luciano Valente gaat te dribbelen. Komt daar Meerdink tegen. Die dribbelt hij voorbij. En als Klaas dan op zijn pad komt, legt hij de bal maar even terug op Targaline. Hij dus net met het eerste schot. Een bal die net naast de goal van AZ ging. Het is de enige poging die we hebben gezien in de eerste 8 minuten. Daarom logischerwijs nog 0-0. Maar Feyenoord dat nu over de rechterkant op zoek is.
1: Terwijl de familie van Arash Moussa de tribune op komt. Het is zijn broer die erbij staat. Dat zou echt een tweeling kunnen zijn. Dat is echt niet normaal. Die zien nu ook dat Anis de bal naar voren toespeelt. Goede bal hoor, dit richting Zegiel. Is het net aangeraakt? Gaat een corner opleveren voor Feyenoord. Goed gezien door Zegiel. Want die zag ook 4 verdedigers van AZ en 1 spits van Feyenoord. Laat hem dan over de achterlijn heen gaan. En gaf al aan naar Makkeli. Heb je het gezien, vriend? Hij is onderweg aangeraakt. Dat betekent dus een hoekschop voor Feyenoord. Die weer genomen gaat worden vanaf de rechterkant. 8 minuten ruim op de klok. Als Feyenoord de hoekschop gaat nemen aan de rechterkant van Houten. En Arash Moussa achter de bal. Het zou weer zo'n korte variant op kunnen leveren. En meerdere spelers van Feyenoord klaar om in te lopen richting het doel van de bus. Als de bal voorgeven wordt aan de eerste paal. Weggekopt door Meerdink. Feyenoord gaat hem weer ophalen. Dat gebeurt met Reed. Die dan breed speelt. Zometeen naar de linkerkant. Want daar staat Targaline helemaal vrij rond de middenlijn. Dan kan hij naar Zegi. Met je 15 verder. Die moet dan terug. Want wordt opgejaagd door AZ. Uiteindelijk was het daar de druk van Dijkstra. En houdt Feyenoord de bal lekker in de ploeg. Met nu Ernst. Die daarin speelt naar Marmol. Goed gedaan ook door Feyenoord. Even die spelers van AZ naar voren lokken. Om dan te proberen die bal weer gewoon in de ploeg te houden en op te bouwen. Dat gebeurt achterin met de paas breed naar Sint-Juste. Die gelukkig op tijd fit is voor deze wedstrijd. Hij kan vooruit met hem aan de rechterkant wat hulp. Waaronder van Givaldo Reed. In de middencirkel wordt Van Houten daarna aangespeeld. Lopez stak daar tussendoor. Zijn positie werd overgenomen door Targaline. En die wordt aangespeeld. Targaline dan naar Valente. Die wordt door Dijkstra bijna van de bal afgezet. Maar bij Valente is bijna niet hetzelfde als helemaal. Dus komt hij toch als winnaar uit de strijd. En tikt hij hem snel nog tegen Dijkstra aan om een inworp voor Feyenoord eruit te halen. Slim gedaan door Valente. In de 10e minuut van deze wedstrijd. 0-0. Sint-Juste met de paas naar de zijlijn op rechts. Daar is Arash Moussa halverwege de helft van AZ nog. Kruipt een klein beetje naar binnen toe. Arash Moussa dreigt dan het spel te verleggen naar de linkerkant. Maar veegt die bal onder zijn voet door en geeft er gewoon mee op Zegiel. Want die komt er nu doorheen. Nou. Zegiel naar de achterlijn. Trekt hem voor. Achter Ferry langs. En hij komt niet bij Valente. AZ trapt hem weg. Goed werk van Zegiel.
0: En de korte combinatie volgens mij met Reed, die hem even doortikte. Het was goed gespeeld door Feyenoord. Begon bij Harts Moussa en die is nu ook weer aan de bal. Tegen die zijlijn aangeplakt. Speelt de bal dan naar Van Houten. Van Houten naar Targaline. In één keer naar voren. Zegio legt hem weer klaar voor Targaline. Die wordt daar geraakt, zeg. Oei. Ja, een kaart. Dat lijkt me ook. Maar ik was even bezorgd of Targaline wel weer snel op zou staan. En dat heeft hij gedaan, inderdaad. Was dit Schouten?
1: Zeker. Kaart?
0: Ja. Louis Schouten kan zich niets meer permitteren de rest van deze avond. De centrumverdediger. En dat is toch lekker in de 11e minuut al. En Feyenoord krijgt een vrije trap. Die wel van ver nog is. Het is bijna 40 meter, denk ik.
1: Het is Van Houten die halverwege de helft van AZ achter de bal staat. Zal hem voor gaan brengen. Ik gok zomaar in de richting van de tweede paal. Ja, dan zoekt het misschien wel even zijn ploeggenoot. Hij wordt daar gekopt door Sint-Juste. Maar ruim naast het doel van de Busser. Daarom niet in actie hoeft te komen. Gaat nu een doeltrap nemen. Dat doet hij achterin samen met Goes Schouten. Die ook in het 16 meter gebied gaat staan. Uiteindelijk hij degene die het tikje geeft naar de keeper. Dan is de bal weer in beweging. Zet Feyenoord gelijk daar druk. Met Harts Moussa er nu naartoe. Naar diezelfde Schouten als de lange bal naar voren wordt gegeven. Alleen Meerdink daar voorin. Gaat Feyenoord er achteraan. Dan proberen hem van die bal te houden. Dat lukt. Sterker nog, hij wordt via Marmol en het hoofd van Meerdink over de zijlijn heen gewerkt. Gaat de ingooi naar Feyenoord. Gaat Reed die ingooi ook nemen aan de rechterkant. Een meter of 20 van de achterlijn van Feyenoord. Naar Ferry. Goed neergelegd, zeg. Gelijk voor Zegio. Uitstekend gedaan dit door Ferry. Daardoor kan Feyenoord in één keer in een voorwaartse beweging. Oh, met een hoog tempo ook. Als daar Harts Moussa de 16 in gaat. Harts Moussa met het schot en die gaat naast. Kans hoort dit voor Feyenoord. Daar had denk ik meer in gezeten. Valente geeft dat nu ook aan bij Harts Moussa. Van had even naar mij gekeken. Daar lag misschien wel wat meer ruimte voor een... voor een doelpunt. Uiteindelijk gaat Harts Moussa voor eigen succes na een geweldige bal van Ferry. Een heel simpel voetbewegingje, maar met grote kwaliteit. Daardoor levert dat deze kans op voor Feyenoord.
0: Ook daarna het vervolg van Zegio eerst en daarna Harts Moussa, die met een prachtige beweging een tegenstander te kakken zet. En de ruimte om zelf uit te halen. Nou, dan weet je dat Harts Moussa dat inderdaad ook doet. Helaas viel die bal niet binnen. Maar wel weer een mogelijkheid voor Feyenoord. Dat Ferry nu ertussen ziet zitten bij Goes. Ferry! Oh. Ja! Geweldig werk van Nacho Ferry. Die de 1-0 maakt. Hij jaagt Goes op. En Goes raakt er zo van in de war dat hij de bal tegen hem aanschiet. En dan heeft Ferry zo de doortocht. En blijft hij ijzig kalm.
1: Ferry. Als je dan ziet als hij op snelheid ligt, hoe makkelijk hij dan wegloopt bij Goes. En dan over en over met de Busser de bal binnenschuift. Feyenoord op 1-0 na 13 minuten voetballen in de toppen tegen AZ.
2: En in de 13e minuut is het 1-0 van Feyenoord. Doel te maken met nummer 19, Nacho Ferry.
1: Terecht ook hoor, Feyenoord is echt uitstekend begonnen aan deze wedstrijd tegen AZ.
0: Maar wat een fout van die Wouter Goes, ja, hè? Want absoluut. Zeker met de statuur die hij inmiddels heeft, mag hem dit natuurlijk niet overkomen. Hij komt echt uit het niets. En Ferry doet dit inderdaad geweldig. Maar dit mag Goes natuurlijk nooit overkomen. En Nacho Ferry heeft daar gewoon maling aan de status. Die profiteert er optimaal van. Echt goed gedaan, zeg.
1: En wat mooi is, is dat hij ook vanaf die linkerkant oog in oog met de keeper komt te staan. We hebben in het begin van dit seizoen een aantal keer dit soort acties vanaf deze kant hebben zien maken. Dus schoot hij nog tegen de keeper aan. Ja, inmiddels is de beer los bij Nacho Ferry. En ramt hij de bal binnen achter Jari de Busser. Feyenoord dus op voorsprong tegen AZ. Een vroege voorsprong. Dat is altijd lekker. Feyenoord speelt een uitstekende wedstrijd weer. En is verder gegaan waar het voor die Interland break uiteindelijk mee is geëindigd. Moet wel even op blijven letten. Als Meerdink daar een geweldige bal van achteruit krijgt, krijgt nu ook een kans. Ernst met een redding. Goede redding hoor. Het komt de hoek van Ernst. Dat is een moeilijke hoek voor Meerdink om te schieten. Van dichtbij, dat wel. Maar Ernst houdt de bal tegen. Dat is lekker. Dat de keeper daar een goede redding in huis heeft. Of die inzet van Meerdink. Maar die paas van achteruit, die kan natuurlijk nooit daar bij Meerdink eigenlijk aankomen.
0: Dat was een hele goede bal van Wouter Goes. Zo had hij daar bijna zijn fout gerepareerd. Want dit was echt de paas waarmee die Meerdink vrij voor de keeper zet. Maar Ernst dus met de redding. De hoek was inderdaad niet super makkelijk. Maar ik heb Meerdink dit soort ballen ook wel eens zien maken. Dus hier komt Feyenoord goed weg. Dat het nog steeds voor staat na dat kwartier. En AZ, linksachterin dat nu de bal heeft. Die gaat wel weer naar het centrum. Sterker nog, die bal gaat naar keeper Jari de Busser. Die dan in één keer de trap naar voren heeft gespeeld. Ziet daar aan de linkerkant dat daar de loopactie van Chavez is. Maar de bal komt bij Sint-Juste die hem teruglegt op Ernst. En net is belangrijk met een redding. Ernst met de trap richting de middenlijn. Die bal vliegt over Zegio heen. Dan heeft AZ daarmee weer controle over de bal. Met Peer Koopmeiners. Naar Schouten speelt hij hem. Stengs dan wordt van de bal afgebluft. En Feyenoord kan misschien gaan toeslaan meteen met de Riet. Ferry en Hartsmoussa zijn mee. De bal gaat naar Hartsmoussa. Staat tegenover Schouten. Hartsmoussa slingert hem voor naar Ferry. Die naar de grond gaat. En de bal dan niet meer kan aanraken. Maar Feyenoord heeft hem wel direct ook weer te pakken met Divayo Reed. Goede fase ook van hem. Die speelt hem daarna naar Targeline. En Targeline naar Lopez.
1: Hij probeerde nog te koppen terwijl hij op de grond lag. Die Nacho Ferry. Ik zag een heleboel schoenen daar ook in de buurt. Ik zou mijn hoofd intrekken als zo'n schildpad. Maar hij dacht, ik steek hem gewoon even uit. Ik probeer die bal nog even te koppen. Dat loopt gelukkig goed af voor Nacho Ferry. De doelpuntenmaker van deze wedstrijd. Hij maakte de enige tot nu toe, Nacho Ferry. Feyenoord op voorsprong na 16 minuten voetballen. Als Hartsmoussa bereikt wordt aan de rechterkant. Staat daar tegenover zijn tegenstander Chavez. Komt er niet voorbij, houdt er geen ingooi aan over. Van Bronckhorst is daar boos. Pakt de bal in zijn handen. En zegt ook tegen Chavez, jij mag dan gooien. Maar eigenlijk vond ik dat Feyenoord die ingooi had verdiend. Nou ja, de grensrechter die beslist anders. En dus zegt de makkeling, kom maar op met die bal. Gooi je die bal. Dat gebeurt nu ook. Feyenoord gelijk met druk vol erop ook. Reed die dit bovenop knalt. Uiteindelijk kan daardoor Hartsmoussa overnemen. Hup, sleept hem er even voorbij. Nu wel de ingooi voor Feyenoord. Die gegooid gaat worden zometeen halverwege de helft van AZ. Reed loopt gelijk een paar metertjes extra door. Die dan de ingooi zou gaan nemen. Ik heb beter of, wat zal het zijn? 20-22 vanaf de achterlijn van AZ. De ingooi van Javairo Reed. Die kijkt, Targeline loopt vrij. Kopt hem dan richting de rechterkant. Daar zit dan AZ weer tussen. En is dat de zonde. Sint-Juste daar toch met wat haast in die bal naar voren. Maar Reed houdt het over zich. Hij gaat achteruit naar Marmol. En zo heeft Feyenoord de bal snel weer terug achterin. Nu bij Valente.
0: In de middencirkel op de eigen helft inderdaad staat Valente met de bal. Speelt er naar Gavi Lopez om hem vervolgens weer terug te krijgen. En dan heeft hij iets gezien. Geeft hij een geweldige bal. Zegt Reed die net de aanname niet lekker heeft. Valente ziet dat dan toch weer wel, hè?
1: Een wereldbal, zeg.
0: Ja, Reed loopt daar tussen de linies. Maar Valente ziet het en weet die bal daar te krijgen. Het is dat de aanname niet 100% is. En dat de bal een meter van zijn voet afspringt. En daardoor kan de Busser uitkomen en heeft hij hem. Nou, anders kan Reed hier misschien wel de 2-0 binnen schieten. In wat tot nu toe een heerlijke Feyenoord AZ is. Feyenoord heeft de bal weer. Lopez zit ertussen bij een hoge bal naar voren van AZ. Weet Ferry niet te bereiken. Maar dan raakt AZ eventjes helemaal naar de kluts kwijt in de opbouw. Speelt Targeline daar helaas Hartsmoussa niet goed in. Gaat de bal nog wel tegen zijn voet aan. Maar ook over de zijlijn uiteindelijk. Hartsmoussa die de rand van het 16 meter gebied stond. En AZ dus met de ingooi. Met Chavez, de Mexicaan. Die hem lang bij zich houdt. Dan uiteindelijk naar Stengs speelt. Stengs wurmt zich langs de tegenstander. Kan dan Meerdink inspelen. Ja, dan staan er drie Feyenoorders omheen. Wordt de bal daar afgepakt. Gaat Meerdink ook naar de grond. Zou er een overtreding zijn gemaakt door Zegio. Zo is het inderdaad. Vrije trap voor AZ. En Meerdink krabbelt weer op en gaat verder spelen. Inmiddels de 19e minuut. 1-0 dus voor Feyenoord.
1: Het is Schouten die op de middenstip staat. De paas naar voren geeft naar Oefkie. Dat is een goede speler normaal gesproken. Maar deze bal is wat te hard voor hem.
0: Hier kon Oefkie vrij weinig aan doen natuurlijk.
1: Nee, daar kon zelfs Usain Bolt niet bij. Nee. Die bal die werd daar veel te hard naar voren gespeeld. Gaat daar over de achterlijn heen. En dus kon die oud-Spartaan daar niet bij. En dus is het een doeltrap voor Tjark Ernst. Die één goede redding in huis had op die inzet van Max Meerdink. Die op de rand van de 16 nu staat. Om zo meteen druk te gaan zetten op diezelfde Tjark Ernst. Die ziet dat nu ook gebeuren. Gaat dan naar Targeline.
0: Dit vind ik riskant hoor.
1: Dit is echt onnodig wat hier weer gebeurt. Maar er wordt daar iets gedaan door een van de spelers van AZ. Ik denk te vroeg ingelopen.
0: Nou, bij de doeltrap stond Oefkie al in het 16 meter gebied.
1: Maar je ziet het al, hè, dat Ernst veel tijd nodig heeft. Denk dan, ik ga maar naar mijn linker toe. En dat komt er toch een soort twijfel, waardoor hij dan een hele slechte paas naar Targeline geeft. Daardoor kom je nu met de schrik vrij, omdat er wordt afgefloten door Danny Makkeli. Maar dit is toch eigenlijk ook gewoon onnodig en je vraagt ook een beetje om problemen. Om op deze manier dan op te bouwen. Zeker met Ernst, hè, die dan toch te lang nodig heeft om daar iets tot een keuze te komen.
0: Ter verdediging, het is natuurlijk wel zo. Er wordt niet voor niets nu afgefloten. Oefkie is er zo snel bij, omdat hij al in dat 16 meter gebied staat. Anders zou hij er niet zo snel al bij zijn. geweest.
1: Was het Oefkie die daarbij stond of was het Meerdink die daarbij stond?
0: Nou, in ieder geval werd dat druk zetten al te vroeg gestart natuurlijk.
1: Ja, maar goed, Feyenoord, je vraagt er ook een beetje om. Want het,
0: ja, klopt.
1: Het scheelt dan ook misschien een half metertje. Maar je moet het ook gewoon niet over jezelf afroepen.
0: Ik ben het met je eens, Demmer. Je weet dat ik geen fan ben van dit opbouwen van achteruit als de vier man van de tegenstander al daar lopen. Die tegenstander komt er trouwens nu aan voor Feyenoord. AZ combineert door over de linkerkant. Ja, de bal wordt voorgetrokken voor een hoekschop. Rosangelo Daal werd daardoor Meerdink notabene vanaf de linkerkant ingespeeld. En Daal wat meer in de as. En dat levert AZ een corner op. Volgens mij hun eerste hoekschop van de avond. Na 20,5 minuut spelen. Nacho Ferri. Hij maakte de 1-0. Dat is de tussenstand. En nu de hoekschop van AZ vanaf de linkerkant. Makkeli houdt in de gaten wat er gebeurt in het doelgebied. Als de bal daar komt, die is hoog. Die valt bij de tweede paal. Via de kruin van Wouter Goes gaat hij over de achterlijn. Probeerde nog te koppen, maar die bal was toch te hoog daarvoor. En daarom dus een doeltrap voor Feyenoord.
1: Kijken of hij weer te vroeg weer gaat lopen. Wordt er weer afgefloten, moet er weer opnieuw genomen worden. Duurt het allemaal weer wat langer. Feyenoord staat op een 1-0 voorsprong, dus het zal Feyenoord zorg zijn als het allemaal wat langer duurt. Feyenoord heeft de voorsprong te pakken, de vroege voorsprong. Feyenoord speelt ook tot nu toe een prima wedstrijd tegen AZ. Die strijdt om de koppositie. En de goal die door Feyenoord werd gescoord komt op naam van Nacho Ferri. Terwijl Zegio hier overneemt. Daar zetten we weer tussen. Feyenoord neemt dan gelijk weer over met de Van Houten naar Targaline. Even opletten, want er staan veel spelers van AZ. Goed gelopen door Valente. Speelt in naar Reed. Ruimte voor het schot misschien wel. Gaat naar de zijkant. Daar is het Hajj Moussa op de punt van de 16. Met een tegenstander tegenover zich. Kap naar binnen, kap naar buiten. Gaat uiteindelijk via de buitenkant proberen de actie te maken. Komt daar niet voorbij. Ja, en dit zijn van die momenten. Dan drijft hij zijn actie te ver door. Had eigenlijk al eerder daar de bal misschien voor kunnen geven toen hij naar zijn linker ging. Dat wilde hij graag. Ferri stond al klaar, kregen we uiteindelijk niet. Dus komt Feyenoord niet verder dan een doeltrap van AZ.
0: Goede tactische vondst volgens mij van Feyenoord ook om Riet in de laatste paar minuten steeds vaker ook het middenveld in te sturen. Dan moet of Daal kiezen tussen bij Hajj Moussa blijven of met Riet meelopen. Nou, en als hij dat niet doet, dan ontstaan er meteen ruimtes op dat middenveld, want dan moet Stengs eventueel zijn man laten lopen. En heel vaak laten ze dus Riet gaan. Al een paar keer gezien nu.
1: Een beetje de Geertruida methode. Hè?
0: Daarmee gebeurde dat ook regelmatig inderdaad. Zo hebben we Riet al een paar keer in de as zien opduiken. En heeft Feyenoord hem ook kunnen aanspelen. En dan komt AZ opeens een mannetje tekort op dat middenveld. Werkt tot nu toe best wel aardig bij Feyenoord. Dat nu op de eigen helft nog aan het rondspelen is. Hier krijgt Zegiel toch een tik op zijn voet. Een gele kaart ook direct daar uitgedeeld. Door Daal.
1: Ja.
0: Ja, Daal die op de voet van Zegiel daar stapt. Die springt op alsof hij door een Aziatische hoornaar gestoken is. Daarom viel ik even stil. Ik dacht, oeh, heeft hij echt last? Dat valt gelukkig betrekkelijk mee. Zegiel kan gewoon verder. Maar pijnlijk was het wel. Tweede gele kaart al voor een AZ-speler. Wat zei je dan?
1: Nee, sorry. Ja.
0: Ik was iets aan het vertellen.
1: Nee, was heel verhaal te vertellen. Ja, ik zeg gelijk door, joh.
0: Ja.
1: Naar Lopez, maar...
0: Nou ja, dat is op zich gebeurd. Alleen zat er een AZ-speler tussen. Maar Lopez mag nu de inworp nemen. En die gaat hem ver gooien richting Ferri.
1: Het is Lopez die Ferri de bal ziet koppen. Die gaat ook over de zijlijn in de ingooi voor AZ. Het was een goede opening van de Hajj Moussa van rechts naar links. En omdat Dijkstra doorstapte, dacht ik, nou, daar ligt wel wat ruimte voor Valente. Nou, probeerde Lopez dat wel. Alleen werd die bal onderweg aangeraakt. Dan ging hij dus over de zijlijn in. Er zit nu weer een ingooi voor AZ. Dijkstra die dat doet. Naar Klaasie. Gekke bal van Klaasie. Daar zit Feyenoord dan tussen. Wordt weer ingeleverd. Klaasie naar Stengs. Terug naar Klaasie. De oud-Feyenoorders naar elkaar. Nu naar Koopmeiners. Die net over de middenlijn terug te vinden is. Gaat dan breed naar de rechterkant naar Goes. De man van de assist bij de 1-0 van Ferri. Onbedoeld natuurlijk. Want hij maakte een fout waar Ferri van profiteerde. Het is nu Schouten die breed gaat naar Koopmeiners. Kapt hem terug. Koopmeiners kan dan weer terug naar Louis Schouten. Spelers uit de eigen jeugd natuurlijk van AZ. Sowieso al veel spelers uit de eigen jeugd bij AZ altijd in het eerste elftal. Terwijl dit een hele slechte pas is van Dijkstra. Die de bal inlevert. Fijn dat daar over kan nemen. Ferri zich te makkelijk van de bal af laat zetten daar. Waardoor AZ weer over kan nemen. Hier had Ferri wel iets meer kunnen doen. Hij doet dat uiteindelijk niet. En dus zit AZ met de bal. Minuut 25 van deze toppen tussen Feyenoord en AZ. De Rotterdammers die leiden met 1-0.
0: Door het doelpunt van Nacho Ferri. Ook hij staat op de eigen helft nu. Want AZ is aan de bal. Hij wordt naar de linkerkant van het veld verlegd. Waar Daal toch wat ruzie met de bal heeft. En normaal gesproken toch wel een technisch zeer vaardige speler. Dit past even niet bij hem. Dus die bal gaat over de zijlijn. En zo heeft Feyenoord hem. Inworp is genomen. De bal gaat hoog naar de linkerkant naar Lopez. Naar Marmol. Twee tegenstanders in de buurt. Marmol weer naar Lopez. Dan Valente die de bal mee wil nemen. Dat lukt niet helemaal. Weet daar toch weer met een uitstekende bal Zegiel te vinden. En Zegiel krijgt hem bij Reed. Feyenoord is nog op de eigen helft. Maar dat gaat niet lang meer duren. Want hier gaat de bal naar Harts Moussa. En die is op stoom wellicht tegenover Chavez. Harts Moussa geeft hem mee op Reed. Die hem voortrekt. Komt die bal daar niet tegen een hand aan? Dacht ik daar even. Hij gaat in ieder geval over de achterlijn voor een hoekschop. Ik denk dat ik de enige was die dat dacht te zien. Dus dan zal het vast niet kloppen. Want anders had denk ik dat legioen het ook wel gebruld. Als dat inderdaad Hens was. Misschien iets met een wens en een vader en een gedachte aan mijn kant. Kan ik niet uitsluiten. In de 26e minuut is het dus een hoekschop voor Feyenoord. Een hoekschop die genomen gaat worden door Harts Moussa. Makkelie fluit. Omdat er wat mannen aan elkaar zitten. Dat mag niet. En hier komt die corner. Die is lekker gedraaid, zeg. En wordt dan weggekopt in de voeten van Tagalide. Oh! Hij vliegt naast. En ik zag hem al binnenvliegen. Maar weer iets met die wens en die vader en die gedachte. Want het gebeurt niet.
1: Trap genomen door AZ. Kort naar de Busser. Dan biedt Stenck zich aan. Gaat uiteindelijk naar Goes aan de rechterkant. Die gaat weer terug naar de Busser. En zo is het AZ dat achterin opbouwt. Daar de tijd voor neemt. Terwijl er nu druk gezet gaat worden door Tagaline. Die geeft het signaal van het is wel genoeg zo. We gaan nu vol erop met Zalen. Dan geeft AZ een lange bal naar voren. Daar kan Feyenoord nog niet van profiteren. Deze bal van Meerdink die valt in een soort niemandsland. En dan zit Feyenoord daar wel tussen. Goede slijding daarin gezet door Van Houten. Daardoor kan Harts Moussa gaan lopen. Twee, drie man om zich heen. Daar gaat hij allemaal voorbij. Maakt niet uit. Zegiel laat hem gaan, want die stond buitenspel. Dus mag het nu wel verder, omdat Harts Moussa daar de bal alsnog zelf ook komt te halen. Een paar acties van de Algerijn. Daarna Zegiel. Uitstekend gedaan hoor, door Harts Moussa. Van Houten nu wipt hem naar voren. Die bal die valt tussen Ferry en Reed. Uiteindelijk Knokke om de bal. Gaat Ferry ermee vandoor. Wel de 16 weer uit. Kapt hem daar dan half terug. Maar hij heeft wel Schouten achter zich staan. Probeert daar dan een corner uit te halen met een hakje. Dat lukt niet. Feyenoord gaat daar de bal verliezen. En dus is het AZ dat vooruit kan verdedigen. Maar Feyenoord, jawel, heeft de bal snel weer terug.
0: Een overtreding ook van Meerdink op Tagaline. Maar voordeel gegeven. Omdat de bal toch bij Sint-Juste van Feyenoord terecht kwam. Ernst. Die een hoogstandje daar ook nog even met een diepe bal. Dat vind ik ook wel mooi om te zien. Een beetje flair bij Ernst. Dat hebben we nog niet heel veel eerder bij hem gezien. Beetje een ijskonijn. Dit vond ik een grappig momentje. Wat hij daar deed. Ik heb ook wel wat techniek liet hij daar zien. Met geen enkele tegenstander in de buurt. Het is Sint-Juste die daar een opening heeft naar de linkerkant. En die valt net niet goed. Bij Valente. Maar ik vond het een alleraardigste poging van Sint-Juste. Want het is centimeter werk, waardoor Valente hem niet kan controleren. Als dat wel zo was, stond hij met een helemaal vrij aan die linkerkant. En hadden we gezegd, wat een geweldige opening van Sint-Juste. Het wordt uiteindelijk een doeltrap voor AZ. En die is genomen, kort, wordt gekaatst richting Goes. Goes met een soort boogbal richting Meerdink, die hem niet kan controleren. Sint-Juste laat hem ook lopen. En Riet tikt hem terug naar Ernst. Nu geen kunstjes, want Meerdink komt op hem afgelopen. Dus in één keer die bal maar een hengst geven. Dan wordt hij weer gekopt door AZ in de buurt van de middenlijn. Komt hij opnieuw bij Ernst terecht, die de bal nu aanneemt en zijn eigen doelgebied meeneemt.
1: Ja, dat zet de bal in zijn voet. Ik hoop niet dat hij de ook gaat hoog houden. Hij wacht even tot er wat spelers in de buurt komen en dan pakt hij hem in zijn handen. Dat vind ik uiteindelijk uitstekende keuze van deze Duitse doelman van Feyenoord. Geeft hem mee aan Marmol, die opgejaagd wordt door Oefkeer. Gaat voorlopig nog altijd door. Die Marmol, slechte paas dit, ingeleverd. Ook door AZ daarna weer, waardoor Lopez overneemt. Geeft hem weer mee aan Tagaline. Rond de middenlijn aan de linkerkant. Terug naar Valente, dan weer naar Tagaline. Terug naar Marmol. En zo is het Feyenoord dat de bal heeft rond de middenlijn. Met Marmol die breed gaat naar Sint-Juste in deze 49e ontmoeting tussen Feyenoord en AZ. Waarbij de Rotterdammers na een half uurtje met 1-0 voorstaan door de goal van Nacho Ferri. En aan de linkerkant is het nu Marmol die bereikt wordt. Beerdink erachteraan, dan naar Valente, terug weer naar Sint-Juste. Feyenoord probeert AZ wat naar voren te krijgen. Neemt ook best wel wat risico, maar het loopt vooralsnog goed af voor Feyenoord. Met nu Reed die naar Valente gaat. En dan kan die eventueel naar de linkerkant. Marmol die daar staat. Aan de zijkant staat Lopez die ingespeeld kan worden. Gebeurt niet. Dan maar weer naar Sint-Juste. Het is daar wel druk hoor op die helft van AZ. Niet heel gek, want er staan daar 20 man ongeveer op elkaar geplakt. Om te kijken wat er allemaal gebeurt. Terwijl ik zo meteen even al mijn opstellingen en statistieken terughalen uit van KK. Want dan waait alles zo'n beetje naartoe.
3: De tyfoon voorbij hier.
1: Kleine tyfoon hier over. Ja, die is al een half uurtje aan het razen. Luistert naar de naam Feyenoord. Want Reed die gaat vandoor. Goede actie nu van Reed. Die de bal mee gaat nemen naar de helft van AZ.
0: En weer een kapbeweging van Reed. Daardoor heeft hij nu ruimte op dat middenveld. Targaline loopt daar vrij. Die krijgt de bal. Speelt er naar Lopez. Zou de voorzet misschien kunnen geven. Komt met een kapbeweging. Dan is die ruimte voor een voorzet er nu niet meer. Geeft hij de bal aan Van Houten. Van Houten naar Targaline. Die kan aannemen en wegdraaien bij Goes. Het spel gaat naar rechts nu. Naar Harts Moussa. Die geeft hem weer mee op Targaline. Nu moet die voorzet komen vanaf de achterlijn. Hij wordt nog net aangeraakt, die bal. Hoekschop dus voor Feyenoord. Net als Targaline hem wil klaarleggen voor Ferry, die al positie aan het kiezen was, of Gavi Lopez. Had twee opties. Uiteindelijk kon hij de keuze toch niet maken omdat AZ toch nog ingreep. We gaan de 32e minuut in van deze wedstrijd met de corner voor Feyenoord. Het staat 1-0 door een doelpunt van Ferry. Het zou ook lekker zijn als Feyenoord de tweede weet te maken uit de corner. Die wordt kort genomen nu. En komt dan bij Harts Moussa. Die er langs komt hoor. Ja, hij wurmt zich er langs. Harts Moussa. Dan wordt hij aangepakt. Oei, en zou AZ misschien zelfs kunnen counteren. Maar dat wordt dan direct ongedaan gemaakt door Charles van Houten.
1: Goed gedaan door Van Houten. Die daar echt een omschakelmoment van AZ om zeep helpt. En zorgt dat Feyenoord de bal weer in de ploeg heeft. Diezelfde Van Houten nu aan de bal. Geeft hem mee aan Zegiel. Valente zegt, kijk eens naar de linkerkant. Hier ligt best wel wat ruimte. Waarom komen we even niet die kant op? Ja, hij is de captain. Dus dat gebeurt dan ook. Als Marmol bereikt wordt aan de linkerkant. Kan eventueel naar Valente. Maar gaat naar Sint-Juste. En Sint-Juste dan weer naar Zegiel. Zegiel aan de rechterkant. Kan tussendoor eventueel naar Van Houten. Kan hem ook overslaan. Van Houten laat hem voor zich voorbij lopen. Een beetje zoals Timber dat altijd deed. Hè? Die bal niet aannemen, maar aan je voorbij laten gaan. Valente die twijfelt. Wil die pasen of wil die je meenemen? En maakt dan zelfs een overtreding, zegt de scheidsrechter. Nou, ik vond hier nou niet zo heel erg veel aan de hand. Maar Makkeli ziet hier een overtreding in van Valente. Tegenover nota bene 2 van AZ. Zoveel was hier volgens mij niet aan de hand. Maar vrije trap gegeven door Danny Makkeli. Dus is het AZ dat de vrije trap heeft genomen.
0: Feyenoord staat niet alleen voor. Feyenoord is ook echt de bovenliggende partij. Domineert. AZ heeft één kans gehad met Meerdink. Feyenoord al meerdere mogelijkheden. Het zou mooi zijn als Feyenoord de krachtsverhoudingen die er zijn ook kan omzetten in een dus grotere voorsprong dan de 1-0 die er al is. Maar nu eerst oppassen voor een diepe bal van AZ. Die is aangenomen door Daal. Stengs sluit bij. Chavez is er overheen gekomen aan die linkerkant. Daal met Zegio bij hem in de buurt wil dan Chavez inspelen, maar trapt de bal in de voeten van Reed. Reed die meteen de bal naar voren speelt richting Harts Moussa. Maar de bal gaat aan Harts Moussa voorbij. Dus heeft AZ hem weer overgenomen. Even een fase dat AZ dus wat meer, wat langer aan de bal is. Fijn dat ook met alle spelers terug op de eigen helft. Gewoon een iets langere fase. En nog niet vaak gezien dit spelbeeld. En Klaas in de as kijkt waar de ruimte dan eventueel is. Via Koopmeiners gaat de bal naar Daal. Dan is Chavez voor hem. En Daal juist wat meer teruggetrokken. Durft het niet aan om zijn actie te maken. En houdt de bal in de verdediging. De bal komt bij Goes. Goes gaat naar rechts. Naar Oefkier. Tegenover Lopez. Oefkier die dribbelt richting het 16 meter gebied. Geeft het balletje dan mee. Geen buitenspel blijkbaar. Dan komt er wel voor je wel buitenspel. Ik had daar al sterk mijn twijfels bij. Omdat die Dijkstra daar wel heel erg vrij stond. En al heel ver bij de achterlijn. En uiteindelijk gaat de vlag inderdaad de lucht in. En krijgt Feyenoord een vrije trap.
1: Genomen worden, denk ik, door Ernst. Die iedereen ook maar gelijk naar voren dirigeert. Zegt tegen de grensrechter of de bal op de goede plek ligt. Ja, zegt hij, dat is uitstekend voor mij. Ernst, die gebaart ook waar iedereen een beetje bij elkaar moet gaan komen. Ja, de spelers luisteren daarnaar. Die heeft ook de wind mee, Ernst. Dus de keeper die er al een paar stapjes terug, Jari de Bussen.
3: Vliegt er in één keer in, dadelijk die bal.
1: Vliegt er inderdaad in één keer in. Terwijl Ferry dit handig doet, geeft hem met zijn borst aan Klaasie. En dan valt hij zo weer voor zijn voeten terug. Onbedoeld bij Klaasie. Slim gedaan door Ferry. Als Valente bereikt wordt, achteruit dan de bal speelt naar Marmol. Breed naar Sint-Juste. Eventueel kan hij naar de zijkant naar Hajmoussa. Die heeft er wel zin in tegenover Chaves. En het is Hajmoussa die een actie gaat maken. Chaves die trapt er niet in. Neemt de bal over, die Mexicaan. En gaat dan lopen. Trekt naar binnen toe. Geeft dan een hele slechte paas naar de zijkant toe. Zelfs Echtold kan er niet bij. Die trekt dan wel een soort van sprint. Of deed net alsof. Maar hij probeerde nog mee te rennen met de bal. Maar die was ook voor hem veel te hard. Daardoor gaat hij over de zijlijn. En is de ingooi voor Feyenoord. Die gaat genomen worden door de Givairo Reed. Kijkt natuurlijk naar voren, naar de spelers die daar staan. Reed bereikt Ferry. Goed gedaan, zegt Tom Ferry. Een wippertje naar Targaline. En daarop kan Feyenoord in één keer naar voren. Halverwege de helft van AZ nu Valente, die naar binnen toe gaat. Kan eventueel naar Zegio. Geeft daar een paas naar Hajmoussa. Goed gezien weer hoor, door Valente. Wat ziet hij toch altijd die ruimtes om die splijtende paas te geven. Een vrije trap nu voor Feyenoord. Was dit Hens?
3: Ja, duidelijk Hens. Ja? Een volleybalactie van Oefkier.
1: Dus een vrije trap dan voor Feyenoord. Ja, 10 minuutjes voor de rust. Feyenoord, jij zei het net ook al, Den, is de bovenliggende partij. Ruim de bovenliggende partij. Dan zou het toch ook wel eens fijn zijn om dat gelijk ook om te zetten. Zeker ja. In zo'n wedstrijd tegen AZ.
3: In misschien
1: een,
3: nu.
1: Ruimere voorsprong. Ja,
3: misschien nu uit die vrije trap die Feyenoord krijgt. Het is fris in de Kuip deze avond. Zo. Het is 13 graden. Maar het ouders zou zeggen, met de wind erbij is het gevoelsmatig toch nog een stukje kouder. Maar dat publiek kan heel erg warm worden als deze vrije trap door Zegio of door Hajmoussa eens lekker op het hoofd van een van die medespelers in het 16 meter gebied van AZ wordt gelegd. Valente bijvoorbeeld, die een duw in zijn rug krijgt. Daar wordt even voor gefloten door Makkeli. Dan is er opnieuw vasthouden. Met Goes die daarbij betrokken ook is. De Zegio staat klaar. En trapt in één keer. Wel verrassend, maar ook veel en veel te hoog. Ik had het over Ed Alders. Die bal vliegt bijna naar de weerkamer van Ed in Barendrecht.
1: Ja, die zal zijn apparatuur binnenhalen nu.
3: Iets te hoog gemikt, deze bal, door Zegio, zullen we maar zeggen. Dat is jammer. Kans daarop verkeken. Kans op een eventuele 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Zo blijft het 1-0. Zitten we in de 37e minuut. Doeltrap AZ is genomen. Nemen ze wel wat risico mee. Kort en meteen een kaats voor langs aan dat doel. Terwijl Ferry daar ook staat. Maar AZ heeft de bal nog steeds in zijn bezit. Met Jari de Busser. Die de bal nu meeneemt. Zijn eigen 16 meter gebied uit zelfs. Feyenoord valt hem niet aan. Want hij nog verder zijn goal uit. Als hij zo door blijft gaan, staat hij straks op de middenstip. De Busser, nou nu vindt Feyenoord het genoeg. Wordt de druk gezet door Targaline. En die de Busser, die raakt meteen in paniek. Trapt die bal naar de zijlijn en Feyenoord zit er bovenop.
1: Ja, en alleen is het AZ dat daar wel uit weet te komen met Dijkstra. Terwijl je zoals ziet dat Feyenoord gelijk daar dan hoog druk zet. En wat ik ook mooi vind, is als het dan niet lukt en je de bal niet krijgt, ook gelijk in hoog tempo wordt omgeschakeld naar de eigen helft. Waaronder door Valente, die linksbuiten stond. Nu rechtsback staat zo'n beetje.
3: Koopmeijers
1: dus nu met een kans, die schiet en die gaat over. Een metertje over het doel van Ernst, die zijn hand omhoog steekt. Maar de Duitse keeper ziet dat het niet nodig is. Die bal die gaat over het doel heen. Dus een doeltrap voor Tjark Ernst. Maar wel mooi dat de spelers van Feyenoord niet alleen maar druk zetten ver op de helft van AZ en dan terugschokken, maar ook gelijk daarna in vol tempo teruggaan naar de eigen helft om daar te assisteren. En te voorkomen dat AZ op gelijke hoogte komt. Want Feyenoord staat nog altijd op een 1-0 voorsprong. Na 38 minuten voetballen. Nu ook weer veel risico in die opbouw met Van Houten. Het gaat maar net goed hoor. Met 3-4 man van AZ die daar druk zetten. Terwijl hier Nacho Ferry Hens maakt. Mag AZ nu door omdat Schouten overneemt. Daar het blok gezet door Lopez. Komt Ernst er ook uit. Die gaan over de zeilen heen tikken. Goed gedaan van de keeper. Ingooi voor AZ.
3: Wel heeft Lopez het af en toe moeilijk met Oefkier. Die hier de inworp niet goed neemt. Maar het mag van Makkeli. Terwijl Feyenoord vindt dat de inworp nu naar Feyenoord had moeten gaan. Makkeli laat het doorgaan. En dan komt er wel bij Schouten in de buurt van de middencirkel. Schouten naar Matteo Chaves. Bal dan weer naar Schouten. Die speelt hem naar links. Daar is Daal tegen de zijlijn nog aan. Hajmoussa is ook mee. En Daal kan de bal toch inspelen. AZ wil doorcombineren via Stengs naar Meerdink. Daar zit Feyenoord tussen. Bal gaat vooral heel erg hoog. Wordt dan een paar keer heen en weer gekopt. En uiteindelijk kan AZ hem meenemen. Daal die richting de cornervlag gaat. En dan weer terughaalt. De bal tussendoor steekt naar Stengs. Met een gelukje krijgt hij hem nog bij medespeler Chaves. Dan gaat hij weer naar Daal opnieuw. Het publiek wil dat Feyenoord er werk van maakt om weer in balbezit te komen. Want AZ heeft hem steeds iets vaker. Bijna zit Ferry ertussen bij Koopmeiners. Die iets te veel tijd pakt, maar hij krijgt hem toch nog bij Goes. Goes dan weer naar Oefkier. Oefkier die de bal meegeeft, die lijkt me wat hard. Hij wordt nog wel binnengehouden door Klaasie. En dan uiteindelijk door Marmol. Klaasie doet dat wel slim. Door Marmol nog aangeraakt gaat hij over de achterlijn. En zo krijgt Kelvin Stengs namens AZ een hoekschop te nemen. En nog ruim 5 minuten in de eerste helft wordt dit de eerste AZ-corner vanaf de rechterkant.
1: Kelvin Stengs staat achter de bal. Ayoub Oefkier die komt zich ook melden. Oudspeler van Feyenoord, de oudspeler van Sparta. Terwijl Targaline even zijn veten strikt. Zegt Makkeli, ik heb een horloge meegenomen. Nou ja, ook gewoon een scorebord waar de klok op meeloopt. Maar geeft aan dat er wat extra tijd bij gaat komen. En Targaline denkt, nou dat is prima, dan strik ik ze even goed ook. Dan is straks zo'n splijtende paas misschien wel geven. Waar Feyenoord op 2-0 van gaat komen. Eerst maar eens die hoekschop afwachten die door AZ genomen wordt. Ja, Targaline moet wel even omschieten. Heeft dan nu positie gekozen. Als de hoekschop kort genomen wordt door AZ, gaat het eigenlijk naar Daal. Dan naar Oefkier, breed naar Koopmeiners. Die brengt hem in één keer voor. Althans, dat was het idee. Feyenoord zit daartussen. Dan verlengd door AZ, maar wel naar Reed. Die gaat dan lopen, maar wordt van de bal afgezet door Oefkier. Gaat er dan gelijk achteraan. Dat doet Targaline ook. Echt als een stel hongerige terriers gaan ze er dan ook achteraan, hè, bij Feyenoord. Dat vind ik echt heel fijn om te zien. Dat ze gelijk vol op druk zetten. Gelijk met die hoge intensiteit erachteraan gaan. Maar voorlopig is het toch wel altijd AZ dat de bal heeft. En een aanval op probeert te zetten. Nu aan de linkerkant is de bal bezit bij Oefkier. Die uiteindelijk de bal terugspeelt. Hij komt weer via Goes. Zometeen bij Klaassen.
3: Speelt dan een goede wedstrijd, die Oefkier. Ook in verdedigend opzicht. Lopez heeft het moeilijk met hem, over hongerige terriers gesproken. Hij was het die Rita nog wist te achterhalen. En daardoor AZ aan de bal te helpen. En AZ dat de laatste paar minuten toch steeds iets sterker ook aan het worden is. Niet dat ze nou heel veel gevaar stichten. Maar het spelbeeld dat het eigenlijk enkel alleen maar Feyenoord is, dat hebben we al een tijdje niet meer. Feyenoord dat nu wel de diepe bal van AZ wegkopt met Sint-Justen. En uiteindelijk neemt Segio hem aan de rechterkant mee. Legt hij terug op Ernst. Oh, die bal is te kort. En dan gaat Meerdink naar de grond. En wat doet Makkeli?
1: Hij geeft een penalty.
3: Hij geeft een strafschop aan AZ. Ernst is het er niet mee eens. Ik zie weinig andere Feyenoorders verhaal halen. En hier gaat het mis met de terugspeelbal van Segio, waar Meerdink tussen zit. Ernst raakt daar zijn tegenstander. Er gaat nog wel naar gekeken worden door de VAR. Dennis Kranenburg wurmt zich in allerlei hoeken om ook een herhaling van dit moment te zien. Ze zijn er nog niet over uit. Er is een check of dit nou inderdaad een strafschop is of niet. Wordt Meerdink hier geraakt of niet? Stand wordt niet. Eerst komt Feyenoord hier goed weg. Want een fout was het sowieso natuurlijk. Die bal van Zegiel. Met Meerdink die daar nog liep. Ik zie Dennis Kranenburg zijn schouders ophalen.
1: Ja, we zien nog geen herhaling.
3: Daar heb ik heel veel. Oh, ja, dat is ook een detail. Makkeli gaat kijken naar het scherm. Hij wordt geroepen door de VAR, ja. Erwin Blank. Die zegt, kom zelf maar even kijken. Want wij denken dat dit geen strafschop is. Dan zou Feyenoord opgelucht adem kunnen halen. Als Makkeli het eens is met Erwin Blank, die aangeeft geen strafschop. Jij zit weer, Dan. Je hebt nog steeds geen herhaling.
1: Ik sta hier op het scherm achter mij mee te kijken bij de collega's van de NOS. Ja, en dan sta je gewoon een kwartier mee te kijken. En dan zie je vervolgens dat er gewoon helemaal niks op dat scherm te zien is. Dat is toch ook wel een beetje gek. Makkeli moet nu inderdaad naar het scherm.
3: Ik denk dat ze in Zeist, in het VAR-centrum, wel een herhaling van dit moment hebben. Makkeli staat met zijn neus tegen dat scherm aangedrukt om te bekijken, is er nou contact of niet? Vanuit de hoek die ik nu zie, inmiddels op een klein schermpje voor me, zie ik ook wat. Ja, dat blokt ook een speler van AZ het zicht richting die bal. Het duurt heel erg lang. Het is heel moeilijk te zien, ook voor Makkeli, of er nou contact tussen ze Ernst of Meerdink. Dan gaat iedereen fluiten. Maar ja, als hij het niet helemaal zeker weet, dan laat hij zijn besluit staan. Hè? Dus laten we maar hopen dat hij toch iets kan zien dat het niet zo is en het daarom terugdraait.
1: Ik denk dat hij er wel voor gaat. Hè? Als ik het op het scherm niet heel ver afzie, dat Meerdink er wel echt voor gaat. Voor die strafschop. Makkeli laat zich niet gek maken door 50.000 fluitende en schreeuwende mensen.
3: Wij zien nu ik zie nu een ander shot. Het lijkt inderdaad dat Meerdink zijn voet al optilt. En zich daarna laat vallen. Het is niet heel erg makkelijk om te zien. Ik moet het Makkeli nageven. Het is echt moeilijk om te zien. Wat gaat hij doen? Hij loopt weer terug het veld in. Maakt het vargebaar en zegt geen strafschop. En het wordt gevierd alsof er net een goal is gemaakt. Start dan ook die tune maar in.
1: Maar als je al zo moet kijken of het wel of geen aanraking is, wel of net niet, weet je wel. Ja.
3: Maar, Dan, is het dan geel? Moet je dan niet nu ook geel geven voor een stalbe? Ja. Want dat is dan dus blijkbaar de uitkomst.
1: We zijn niet de enige die zich dat afvragen, want er staat nog ongeveer 12.000 achter het doel van Ernst. Ook van, hey, waar is die kaart? Waar is die kaart?
3: Hij gaat ook verder met een scheidsrechtersbal.
1: Ja.
3: Dan zijn ze er denk ik gewoon niet over uit.
1: Ja. Het is 3,5 uur. Oh, 3 minuten. Ja, die VAR-check die duurde zo lang dat ik dacht van, we gaan nog even door. Maar het is uiteindelijk een lange bal die gegeven wordt door Ernst. Nou, het kan voor Feyenoord ook wel het moment zijn dat die angel bij AZ er weer even uitgehaald wordt. Want AZ was juist bezig aan een sterke fase. Feyenoord kan misschien nu ook weer omzetten. Nu met de balbezit vooruitgespeeld. Ferry die dan verlengt in de richting van Zegio. Komt niet aan. Dus komt hij bij de busser. Dat het momentum een beetje wegzakt. Althans, dat is de hoop die er dan is. Stengs met een bal naar voren. Die komt dan aan bij Daal. Gaat lopen. Dipt hem over wat spelers van Feyenoord heen. En stuurt daar dan Dijkstra de diepte in. Die geeft de paas naar Oefkier. Daar zit Marmol ook bij. Die zegt, not on my watch. Geeft Oefkier een kleine schouderduel. En die bal die gaat dan over de achterlijn heen. Doeltrap voor Ernst. Die dus geen penalty tegen kreeg. En met nog anderhalve minuut te gaan aan blessuretijd gaat hij een doeltrap nemen met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord.
3: Het gaat nog wel een hete avondje worden, want AZ heeft dit seizoen al een paar keer een slechte eerste helft gespeeld, maar daarna echt een uitstekende tweede helft. En AZ is sterker en sterker geworden in de loop van deze eerste helft, waar Feyenoord heel sterk begon. Nu liggen er twee van AZ trouwens geblesseerd op de grond. De eerste komt Targaline denk ik niet zoveel aan doen. Met Meerdink, daarna met Klaas hij wel.
1: Ik denk dat die Meerdink...
3: Ja, sorry, ik zeg het verkeerd om. De eerste wel, daarna de buitenpartij met Klaas. Dat is een beetje ongelukkig.
1: Ja,
3: er komt inderdaad geel voor Targaline. En dat zal dan zijn voor die eerste overtreding. Op Meerdink, die nog steeds op het gras ligt. Dan gaan die 3 minuten blessuretijd er toch iets meer worden.
1: Het zou mij niet verbazen, Dan, als er toch nog wat wordt gezegd ook tegen Makkeli. Want volgens mij strekt hij hem echt wel aardig door ook, hoor, op het been. Ik zie ook de collega's hier van andere media achter me ook zeggen van, nou, het is wel een hele stevige van Targaline. Die daar denk ik niet mag klagen als het bij geel blijft. Volgens mij geeft die Meerdink gewoon echt een schop.
3: Makkeli geeft aan opstaan en verder spelen. Dus het blijft bij geel.
1: Gelukkig maar.
3: En AZ met de vrije trap. Nogmaals, AZ is in de loop van deze eerste helft wel steeds ietsje sterker geworden. Feyenoord moet die 1-0 voorsprong tot aan de rust in ieder geval even vast zien te houden. Zo lijkt het spelbeeld nu te zijn. Met Daal, die naar binnen toe komt. Meter of 30 bij de goal vandaan. Zegio in de buurt. En Riet in de buurt, die zit ertussen. Hoopt daar direct Hartsmoussa te lanceren met een tegenstoot. Maar dat gebeurt niet. De bal gaat langs Hartsmoussa. En dan fluit Makkeli na exact 3 minuten voor het rustsignaal. Gaat Meerdink nog een keer verhaal halen. Of de kleurkaart voor Targaline toch niet anders had moeten zijn. Maar dat is niet gebeurd. En die strafschop kreeg hij uiteindelijk ook niet. Hij doet zijn kousen nog omlaag, laat zien waar hij geraakt is. Dan haalt Zegio Meerdink daar weg. Zegt hij, joh, wij zijn toch maatjes bij Oranje. Gedraag je eens even, man. Klaas zie nu bijna hoofd tegen hoofd met Makkeli nog. Ze zijn boos bij AZ over het verloop van deze eerste helft. Logisch ook, want de tussenstand is 1-0 voor Feyenoord. Maar nog alles om voor te spelen in de tweede helft. Want dit is zeker nog niet gedaan. Straks het tweede bedrijf van Feyenoord AZ.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Radio met een grote R.
4: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
8: Extra materieel. Het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam. De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant!
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
18: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Feyenoord leidt halverwege tegen AZ met 1-0 door een doelpunt van Nacho Ferri. Maar, was het nu wel of geen strafschop voor AZ? Nou, ook hier op de redactie is er wat twijfel. Overal zal er twijfel zijn. Dat is, ongetwijfeld leidt dat tot napraten na afloop van de wedstrijd. Wij gaan ons even vermaken met wat muziek in excess. Daarna ook nog wat berichten buitenlands voetbal. Nog meer voetbal uit de Eredivisie. Oftewel een round-up tijdens de rust van Feyenoord AZ. Stand halverwege 1-0 voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Sparta heeft vanmiddag een punt overgehouden aan het doelpuntrijke uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot twee keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht en het werd uiteindelijk 3-3. Zonneveld was opnieuw een blikvanger bij Sparta. Hij maakte de 0-1 met een halve omhaal. Het werd daarna 1-1 en toen Zonneveld met een eigen doelpunt. 2-1 voor Go Ahead. Direct daarna de eerste goal in de Eredivisie van Martes. 2-2. Tankstedt met de 3-2. Maar Terho na een blunder in de go-ahead-verdediging. Hij bepaalde de eindstand op 3-3. Sparta heeft nu al 6 wedstrijden op rij niet gewonnen, staat momenteel 12e, maar alle ploegen daaronder komen later dit weekend nog in actie. Nog meer Sparta-nieuws, want in de tweede divisie verloor Jong Sparta vandaag met 4-1 van Jong Almere. In diezelfde competitie ging Barendrecht hard onderuit bij de treffers. Stond zojuist nog 3-0 vlak voor tijd. En de meest opvallende uitslag in de tweede divisie was de derby van Katwijk. Quick Boys tegen Katwijk 6-0. Niet heel erg lekker voor Luigi Bruins, de trainer van Katwijk. Zag zojuist een interview van hem bij de collega's van Omroep West. En hij zei, ja, ik heb kennelijk die druk niet weg kunnen nemen bij mijn spelers. Eerste grote derby voor Luigi Bruins in het shirt van Katwijk als trainer van Katwijk. Gaat dus met 6-0 verloren. Goed, straks nog wat buitenlands voetbalnieuws. Is nog wat meer muziek. Animal, Cat's Eye.

0: Champions League. Nou, die spelen morgen pas thuis tegen AS Roma. En wil je nou kaarten winnen voor die wedstrijd tegen Como? Dat kan. Dan kan je een mailtje sturen naar sport@rijnmond.nl. En daarbij vragen we aan je: maak eens een video en verzin erbij een lied voor een van de nieuwe spelers van Feyenoord. Er is echt massaal ingezonden voor Nacho Ferry. Nou, oké, daar kunnen we nu wel genoeg liedjes uitkiezen. Maar Van Hout heeft nog geen liedje, bijvoorbeeld. En ook andere spelers hebben nog geen lied. Ook bijvoorbeeld een jongen als Reed en Zegio hebben ook nog geen eigen liedje. Dus verzin een stadionbanger en mail dat dan vervolgens naar sport@rijnmond.nl. Maandag in FC Rijnmond maken we de winnaar bekend. En tot slot nog een berichtje over de Formule 1. Want Max Verstappen heeft ook voor de hoofdrace van de Grand Prix van Singapore de pole position veroverd. De viervoudig wereldkampioen was net iets sneller dan Charles Leclerc. Lewis Hamilton reed de derde tijd. Voor de Red Bull-coureur is het een perfecte zaterdag geweest in Singapore, nadat hij ook al de sprintrace had gewonnen in een chaotische regenrace. En dan is Verstappen altijd goed, hè. Het is de eerste keer dat Verstappen de pole grijpt in Singapore op een circuit waar die nog nooit heeft gewonnen. WK-leider Kimi Antonelli veroverde de vierde startplek. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell werd zesde, maar moet achteraan beginnen vanwege een motorwissel. Goed, Dennis en Dennis zijn nog altijd niet terug op een plekje in de Kuip. Oftewel, de broodjes koket smaken lekker, blijkbaar. Nou ja, goed, hebben wij nog wat tijd voor. Ze zijn er wel, ze zijn er wel. Nou, jongen.
1: Allang, joh.
0: Allang? Nee, ik heb helemaal geen seintje. Voor mij wordt ook niks verteld.
1: Horen zeggen. Nee, ik zit zo stilletjes naar jou te luisteren. Vind ik allemaal reuze interessant.
0: Dat snap ik, ja.
1: Nee, ik zat er al een tijdje.
0: Terwijl je helemaal geen liefhebber bent van de Formule 1.
1: Dat klopt. Het was ook sarcastisch.
0: Ja, dat hoor ik bij jou nooit. Hey, nee, vertel. Wij op de redactie zijn het er niet helemaal over uit. Wel of geen penalty. Hoe was het in de perskamer in de Kuip?
2: Eigenlijk hetzelfde. Daar was best wel wat discussie. Ik heb net die herhaling één keer teruggezien. Ja, ik zie het nog steeds niet. Waarvan ik dan denk, nou, dit is dan de overtreding.
1: Ik heb nog geen herhaling gezien waaruit ik zie dat er contact is. Maar er schijnt ook een herhaling te zijn. Maar die heb ik dus nog niet gezien. Waaruit het dan wel weer blijkt dat er toch contact was. Wat voor mij veel meer een moment is dan dat, is komt Tagaline niet goed weg met slecht skill.
0: Ja.
1: Maar jij bent toch de presentator, Frank. Jij mag zeggen waar we het over hebben.
0: Nou, ik vind dat toch een minder opvallend moment dan die strafschop, met alle respect. Want je kan ook zeggen...
1: Nee, qua opvallendheid snap ik je, maar ik bedoel qua welke van de twee discutabeler is.
0: Oh, zo.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, en jij vond het misschien wel een rode kaart.
1: Dat had zomaar gekund, denk ik. Ja, dat eerder dan dat het moment met Meerdink toch een strafschop was.
0: Nee, je kan natuurlijk zeggen, bij die strafschop, hij geeft een penalty. Ja. En uit die beelden, uit die talloze herhalingen, wordt niet duidelijk dat het absoluut geen strafschop is.
1: Kan je ook? Andersom toch ook? Nou ja, je ziet het toch niet. Ik heb geen beeld gezien waarop je ziet dat er contact is. Dus dan is het geen strafschop.
0: Ja, als er zoveel discussie is, kan je ook zeggen, dan moet die beslissing van de scheidsrechter blijven staan. Alleen ja. Goed, dat is een beetje het verhaal van...
1: Die snap ik. Die snap ik, dat die discussie er is.
0: Ja, precies.
1: Je komt in ieder geval goed weg. En dat het een enorme ziekenhuisbal van Zegio was, dat vergeet je dan bijna. Die mag natuurlijk nooit überhaupt ernst in die positie brengen.
0: Hebben jullie Zegio en Meerdink nog na afloop samen naar binnen zien gaan? Wel in discussie.
1: Ja, dat eerst leek dit nog te willen lijmen, maar daar was Meerdink nog niet van gediend. En dat ging nog door, in ieder geval tot waar wij het hebben kunnen zien bij het begin van de spelerstunnel.
0: Ja, we kunnen het heel goed met elkaar vinden natuurlijk, de twee, maar nee. Ja, Zegio die leek zoiets te zeggen van, jongen, wat was het nou?
1: We zijn begonnen trouwens, Frank.
0: Oh ja, nou ja.
1: Dat jij op de startknop drukt.
0: Ja, inderdaad, van Visual Radio, hè.
1: Ja, precies, maar ga
0: gewoon
1: even
0: kijken. Nou,
1: ja.
0: Ga je gang, jongens.
2: Dan gaan we zeggen dat de bal over de zijlijn heen is gegaan. En dat AZ de ingooi gaat nemen. Zo aan het begin van de tweede helft. Van Feyenoord dus voorstaat met 1-0 na die goal van Nacho Ferry. En ik heb net met wat collega's gesproken. En als je hem dan ziet sprinten, dan zie je dat hij heel snel is. En het schijnt dat hij zelfs een beetje het niveau sprints had dat Haaland zelfs aan weet te tikken. Echt dik 35 km per uur. mag het in sommige wijken niet eens meer rijden. Maar hij loopt het hier op het veld.
3: Wordt geflitst.
2: Ja, wordt hij gewoon geflitst inderdaad. Nou, dat gebeurt sowieso al met al die fotografen langs het veld. Maar dan zie je dat hij niet alleen lang en sterk is, maar ook nog eens heel erg snel. En dat we steeds meer

0: onder de indruk raken van Nacho Ferri. Die net dus zijn vierde treffer van dit seizoen maakte en Feyenoord op 1-0 zette. AZ met de bal.
1: Dat is vijfde, hè, die tegen Zwolle die is gewoon aan hem gegeven.
0: Ja,
1: dat weet is, dat er veel mee gepingpongd is met die goal.
0: Dat is ook zo, ja. Inderdaad, de vijfde al inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft is die opdreef, die Nacho Ferri. De bal gaat terug richting de Busser. Die hem dan meegeeft aan Schouten. Schouten die kan dan wat oplopen omdat er nog niemand in de buurt is om het hem lastig te maken. En dus gaat de bal weer naar de rechterkant via Goes. Die dan vooruit speelt, komt bij Dijkstra terecht. Wil dan voorbij Valente. Die houdt hem een klein beetje vast. En dus gaat hij terug naar de eigen helft. Balbezit altijd voor AZ.
1: AZ speelde dit seizoen al meermaals een slechte eerste helft in uitduels. Om daarna een hele goede tweede helft te spelen. Dat mag vandaag niet gebeuren. Want Feyenoord staat slechts met 1-0 voor. En AZ werd al steeds iets beter. Kortom, het is hartstikke spannend in de Kuip. Zo bij het begin van de tweede helft. Terwijl Daal aan de bal is. Naar binnen toe komt in de buurt van de middencirkel. Maar wel een hele slechte paas geeft. Daar zit Lopez tussen. En Lopez speelt de bal langs Schouten. En, of langs Koopmeiners. En kiest meteen de diepte. Maar legt de bal daarna niet goed breed op Van Houten. Waardoor Feyenoord balverlies heeft geleden. En AZ daardoor dus weer aan de bal is gekomen met de Goes. En via Klaasie gaat hij naar Schouten. Terug weer naar Jordi Klaasie. En aan de bal mee op Koopmeiners. Wordt hij richting Meerdink gespeeld. Meerdink die hem aan kan nemen. Daal die de bal krijgt. Chavez komt mee op. Daal speelt de bal wat ongelukkig tegen Riet aan. En zo heeft Feyenoord hem weer. Sint-Juste slechte trap naar voren zegt. Daar zit Klaasie tussen. Maar Klaasie levert dan weer in bij Riet. En nu zou Feyenoord misschien voor het eerst uit kunnen komen in deze tweede helft. Met Hartsmoussa. Zegio's mee. Hartsmoussa komt naar binnen toe. Gaat daar liggen. En Feyenoord krijgt de vrije trap na de overtreding van Koopmeiners.
0: Riet en Stengs die binnengappen een beetje met elkaar. Als Feyenoord de vrije trap heeft genomen, komt dan uiteindelijk bij Sint-Juste terecht. Terwijl er een heleboel mensen nog onderweg zijn naar hun plek op de tribune. We zijn toch echt al 3 minuten bezig aan die tweede helft. Is het Marmol die opgejaagd wordt door Oefkeer. Gaat daardoor terug naar de keeper van Feyenoord. Naar Tjarik Ernst, die met de schrik vrij kwam nadat hij dus geen penalty tegen kreeg vlak voor de rust. En zo zit Ernst met de bal aan zijn voet. Lange trap naar voren, naar Ferri. Krijgt daar een duw in zijn rug. Staat niet van onder de indruk, maar kopt hem uiteindelijk wel in de voeten van Wouter Goes. Die hem dan mee kan gaan geven aan Jordi Klaasie. Breed dan naar Schouten, vlak voor de middenlijn. Dan tussendoor gespeeld naar Koopmeiners, die daar goed wegloopt bij Zegial. Koopmeiners dan naar de linkerkant. Daal die bereikt wordt. Dan gaat Hartsmoussa erachteraan. Daal naar binnen toe. Hartsmoussa die doet vervolgens niks. Daardoor kan hij doorlopen. Geeft hem aan Klaasie. Klaasie dan breed naar Dijkstra. Aan de zijkant naar Oefkeer. Vlak bij de punt van de 16 Oefkie aan de linkerkant van Feyenoord. Kapt hem. Gaat daar wat acties proberen te maken en dan de bal af proberen te geven. Dat doet hij bij Dijkstra. Terug weer naar de rechterkant naar Stengs. Die zich daar ook mee gaat bemoeien. Oefkie die dan de kaats geeft. Er zit Feyenoord tussen. Feyenoord is slordig. Wordt ingeleverd. Het hakje van Meerdink. Kans misschien voor Stengs. En Meerdink laat hem lopen. Daar een kans voor AZ. Hij gaat over. En dan is het Reed die het viert als een doelpunt. Uitstekend gedaan ook hoor. Door die verdediger van Feyenoord. Die daar echt een gigantische kans van AZ om zeep helpt. Goed gedaan door Reed. Levert wel een corner op voor AZ. Maar Feyenoord moet wel even wakker worden. De tweede helft is begonnen.
1: Ja, het is met hangen en wurgen uiteindelijk om Meerdink eerst af te stoppen. Uiteindelijk komt de bal nog voor de voeten van Chavez. Die lijkt te kunnen scoren. Maar Jiviro Reed denkt daar anders over. En voorkomt een doelpunt van AZ dat de lijn van de slotfase van de eerste helft doortrekt. AZ is sterker op dit moment. En hier komt de hoekschop van de bezoekers uit Alkmaar. De koploper nu nog. Als het blijft zoals het nu staat met 1-0. Gaat Feyenoord die koppositie overnemen, maar we zijn nog niet klaar. De bal, de hoekschop, wordt weggekopt door Feyenoord. Komt in de buurt van de middenlijn terecht. AZ speelt hem even terug naar de Busser. En de keeper dan weer naar Oefkeer. Oefkeer die wat risico neemt. Wil wegdraaien bij Ferri. En Wouter Goes weet wat er kan gebeuren als dat misgaat. Want die ging in de fout. En Ferri scoorde tot nu toe enige doelpunt. Maar met Oefkeer loopt het beter af. Want hij speelt de bal uiteindelijk terug naar de Busser. Via de linkerkant speelt Chavez de bal daar erg zorg. Gaat hij over de zijlijn heen. Feyenoord dus met een ingooi op de middenlijn. Is het Riet die kan kiezen. Met Zegio, Hartsmoussa, Ferri iets verder weg. Hij kiest voor Ferry, maar weet hem niet te bereiken. Want Peer Koopmeijers zit ertussen. Wil dan meteen de bal weer inspelen naar Oefkier. Daar zit Gavi Lopez dan weer tussen. Speelt er naar Zegiel. Slordig balcontact. Feyenoord zet wel direct druk. Zo komt Zegiel toch weer aan de bal. Speelt hem daarna naar Hartmoussa.
2: Hartmoussa gaat er vandoor. Die gaat daar proberen twee spelers te passeren. Lukt niet. Uiteindelijk wordt hij van de bal gezet. Riet dan gelijk bovenop. Bovenop Daal. Die zegt ook van hier met die bal. Uiteindelijk neemt Feyenoord wel over. Maar gaat wel ten koste van een overtreding die Riet al had gemaakt op Rosangelo Daal. En dus is het een vrije trap voor AZ. Die genomen gaat worden. Halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Wordt uiteindelijk achteruit gespeeld. Komt bij Klaasie terecht. Dan breed naar de rechterkant. Wouter Goes die bereikt wordt. Zometeen Targaline in beeld. Naast naar voren naar Dijkstra, die wel wegloopt, maar de bal laat liggen. Dan zegt Targaline, neem ik hem wel mee. En kan verder misschien een aanval in gaan zetten. Zegiel gaat lopen, moet opschieten met de paas. Gaat dat doen naar de rechterkant. Rand van de 16 is het Hartmoussa met het wippertje naar de tweede paal. Valente legt hem terug, kopbal! Ferry op de lat en over! Oh, wat een kans voor Feyenoord dit, zeg. Een geweldige bal van Hartmoussa naar de tweede paal. Die Valente daar al had zien lopen. Legt hem goed terug naar Ferry. Maar Ferry net niet helemaal lekker meer in positie. Met een soort vallende omhaal probeert hij hem dan nog richting doel te krijgen. Kopte hij hem trouwens.
1: Hij kopte hem. Ja.
2: Een vallende omhaal met zijn hoofd. Kan helemaal niet. Maar hij deed het toch.
1: Met AI kan veel tegenwoordig.
2: AI kan veel. Ferry maakt een omhaal met zijn hoofd. Uiteindelijk ging hij net over het doel heen. Feyenoord had dichtbij de 2-0 voorsprong. Nu een overtreding gemaakt tegen de zijlijn aan. En is de vrije trap voor AZ. Goede actie was dit. Ook van Hartmoussa. Zonde dat het niet beland wordt met een doelpunt.
1: Nu 53 van Feyenoord AZ. Stand is 1-0. AZ heeft de vrije trap genomen. Goes neemt de bal mee. Voorbij de middenlijn is dus op de helft van Feyenoord. Nu speelt de bal in naar Meerdink. Feyenoord zit er bovenop met Marmol, met Van Houten, met Valente. Het is een melee van spelers. Daal komt uiteindelijk als winnaar uit die kluwen van spelers. En heeft de bal van die linkerkant. Daar is het Daal die hem heeft tegenover Hartmoussa.
3: Luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias
1: gewerkt door Feyenoord, dat het moeilijk heeft met AZ, al een tijdje inmiddels. En Valente die uitverdedigt richting Zegiel, die wordt ook flink onder druk gezet. Feyenoord dan toch maar met een hoge bal naar voren van Marmol. Een duw in de rug bij Hartmoussa, die hem toch kan controleren, die bal.
2: Doet hij goed ook. En ook het paasje naar Van Houten is dan goed. Toch altijd Hartmoussa, halverwege zijn eigen helft. Twee, drie man om zich heen. Hij gaat dan naar Sint-Juste, dat doet hij goed. Als Hartmoussa nu als een soort nummer 10 op het veld zich tussen de linies ook aanbiedt, kan hij ervoor zorgen dat Feyenoord daar een extra mannetje heeft. Goed gedaan ook dit. En nu kan Sint-Juste er vandoor. Paas naar Zegiel, de middenlijn over. Dan gaat Stengs er ook achteraan. Nog altijd Zegiel. Geeft de bal dan mee aan Reed. Gaat over de zijlijn heen. Het laatst geraakt door Mateo Chavez. Dus is de ingooi voor Feyenoord. Gaat genomen worden door Reed. 54 minuten onderweg in de Kuip. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. Als Hartmoussa de bal krijgt, gaat dan op avontuur. Twee man voorbij. Nog altijd Hartmoussa. Geeft een dippertje daar naar Ferry. Vrije trap, toch?
1: Ja. Ja, ja, zeker.
2: Recht voor het doel. En ben ik nu al benieuwd wie deze vrije trap voor zijn rekening gaat nemen. Jari de Bussen is in ieder geval heel druk met het neerzetten van de muur.
1: Ik denk dat Hartmoussa gaat nemen.
2: Dat zou zomaar eens kunnen. Zegiel meldt zich ook, Den. Als Makkeli de muur neer gaat zetten. Spuit daar over de schoenen heen van Max Meerdink. Als de vrije trap genomen gaat worden door Feyenoord. De spelers van AZ zouden denk ik niet weten waar die streep voor bedoeld is. AZ geeft dat nu ook aan. Ja, toch maar eens kijken als de vrije trap genomen wordt door Feyenoord. Achter de bal Hartmoussa. Achter de bal Zegiel. Hartmoussa met de aanloop gaat hem nemen. Door de muur neemt een corner op voor Feyenoord.
1: Feyenoord doet toch maar weinig. Eigenlijk al jarenlang met vrije trappen op hele kansrijke positie. Eigenlijk al sinds het vertrek van Persie. En dan bedoel ik als speler. Het Feyenoord een echte specialist op dat gebied ontbeert in de selectie helaas. Wel een hoekschop. Die gaat er bijna in één keer misschien in. Maar de Busser die slaat die bal uiteindelijk naar beneden. Gooit hem daarna wel uit. En nu een sprintduel met Targaline die daarbij betrokken is. En uiteindelijk wint Feyenoord het van Oefkier.
5: Die Riet is wel
1: een
5: beer.
1: Want ook Riet komt helpen, want Riet komt vanaf eigen helft ook terug. En weet na het voorwerk van Targaline de bal af te pakken.
0: Beetje matten, hè? Stijn.
1: Ja, even wat gedoe langs de zijlijn met Sam Stijn die bezig is aan een warming-up. Dat hij even met Oefkier aan de stok krijgt. De inworp is inmiddels genomen. Valente pakt de bal af. Hij gaat wel weer over de zijlijn. Dan gaat Oefkier Valente nu wegduwen. Dan komt Makkeli even tussen beiden.
0: Ja, dan gaan ze weer verder, hè? Weer Oefkier en Stijn.
1: Volgens mij maakte hij het nu even goed. Volgens mij gaf hij nu even een schouderklopje.
0: Ja, ik denk, hij komt zo in de ploeg. Dan krijg ik het ook schop van hem. Ja.
1: Inworp AZ is wel genomen, denk ik. Komt bij Meerdink, die hem nog klaarlegt. Feyenoord moet de boel daar nu wel afstoppen. Gaan een vrije trap krijgen, lijkt me. Als de pootje haken plaatsvindt door Eyüp Oefkier. Nummer 57 minuten bezig bijna. Feyenoord AZ, 1-0. Spannende topper om de koppositie in de Kuip. Zoveel is duidelijk.
0: Lange bal van Ernst richting Valente. Die schampt hem, komt niet bij Ferry. Zit AZ er dus tussen. Bal gaat achteruit naar Goes. Dan de Targaline die daar echt als een gek aan het doorjagen is. Echt niet normaal. Er staat Meerdink buitenspel bij deze lange bal naar voren. Is de vrije trap voor Feyenoord. Die gaat gewoon worden halverwege de eigen helft. Maar Mol die heeft daar... geen haast. Heel gek. Doet het op zijn gemak. En uiteindelijk kan hij dan zo meteen de vrije trap gaan nemen. Maakt een schijnbeweging. Hoop spelers die daar dan niet trappen bij AZ. Uiteindelijk gaat hij voor de korte variant naar Van Houten. Terug dan weer. En uiteindelijk lang naar Valente. Een moeilijke bal dit naar Ferry. Die hem kwijtraakt tegenover twee spelers van AZ. Goed gedaan. Dit dan door Valente. Door hem vooruit te spelen. Daar gaat Zegiel er vandoor. Voorbij Goes. Zegiel houdt hem binnen. Wipt hem zelfs nog voor. Maar die bal die is hard. Hij houdt hem echt nog maar net binnen. Daar kan hij geen richting meer aan de bal geven. Komt die voorzet in de handen van de Busser. En dan zit de AZ met het balbezit. 58 minuten onderweg. AZ met het balbezit. Feyenoord leidt met 1-0. Als Daal gaat lopen, Van Houten probeert van de bal te krijgen. Goed gedaan hoor door Van Houten. Daardoor neemt Feyenoord weer over met Targaline. Die gaat lopen. Daar de loopactie ook van Hartsmoussa. Die loopt zomaar weg daar bij zijn tegenstander. Gaat schieten. Hé, hey, dit is toch een penalty? De bal wordt gespeeld. Nou, misschien was ik iets te stellig daar ook in.
5: Ik denk dat je iets te stellig bent.
0: Ja, iets te stellig. Oké, vooruit.
1: Nee, Schouten met een sliding van achteren. Dat wel. Maar hij speelt de bal. Hartsmoussa springt op. Het is geen sprake van zelfs een...
0: Vooruit. Corner dan maar.
1: Ik vind het jammer dat ik je moet corrigeren. Ja. In deze
0: kan niet mee terug.
1: Ik had het graag anders gezien.
0: Het leek echt een hele stevige overtreding. Maar toen dacht ik daarna, nou, misschien valt het eigenlijk best wel mee. Dat bleek ook wel het geval.
1: Het is wel een hoekschop. Ja. En die gaat vanaf de rechterkant genomen worden door Feyenoord. Dat dus leidt met 1-0 tegen AZ. Hier komt de bal van Van Houten. Die komt strak voor.
6: Ja! Ja! Is dat Lopez?
1: Lopez.
6: Lopez. Die er binnen loopt. Niemand heeft in de gaten dat hij daar zo vrij staat.

0: spannend situaties. Feyenoord maakt er een doelpunt uit.
1: Doelpunt te maken met nummer 16. Javier Lopez.
0: En Lopez maakt een doelpunt in deze topper tegen AZ. Feyenoord op 2-0 na exact een uur voetballen.
2: Van Houten met de corner, hè?
0: Van Houten met de corner. En die bal die wordt daar door Lopez tegen de touw aangewerkt. En dat is wel mooi. Je ziet dat op een gegeven moment dat het sfeertje opgepookt wordt door het publiek. Komen wij uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan. En gelijk op dat moment neemt Feyenoord die corner en valt hij binnen. Mooie samenwerking daar tussen het publiek en de man op het veld. En Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Naar de goal dus van Lopez. Spaanstalige doelpunten vanavond hier in de Kuip. Als Ferry nu een omhaal maakt, wordt daar wel ondersteboven gewerkt. Houdt fijn dat de bal bezit, maar neemt AZ over. Den.
2: Een half uur nog in deze topper. En Feyenoord verdubbelt de voorsprong. En kan de koppositie gaan ruiken. PSV won gisteravond al, staat op 19 punten. Maar Feyenoord zou bij een overwinning vanavond op 20 punten komen. En dus in zijn eentje sowieso aan kop staan. Maar zover is het nog niet. Maar het ziet er hartstikke goed uit. Met de 2-0. En even de doelpunten tune in de herhaling. Nou, uitkijken voor AZ met Stenks. Die wil gaan schieten van afstand. Bal wordt geblokt. Maar komt nog wel bij Koopmeijners terecht. Weer terug naar Stenks. Dan is het Riet dan tussen. Koopmeijners die hem dan weer afpakt van Riet. Chaves die hem meegeeft. Dit ziet er toch gevaarlijk uit van AZ. Daal, de bal op de hak van Stenks. Gaat dan de lucht in. Sint-Juste trapt hem weg. Harts Moussa in een duel langs de zijlijn. De bal gaat over die zijlijn heen voor een inworp voor Feyenoord.
0: Het is Riet die gaat gooien. En daar nog 4 seconden voor heeft, zegt Makkeli. Gooit hij snel naar voren. Wel naar Koopmeijners. En die kopt hem dan weer naar voren. Levert AZ in. Sint-Juste gaat vooruit. Verlengd door Koopmeijners. Waardoor de ploeg uit Alkmaar over kan nemen. Is het de Schouten. Die breed speelt naar Koopmeijners. Gebeurt allemaal rond de middenlijn. Terwijl het publiek weer zingt. Komen wij uit Rotterdam. Kun je dat niet horen dan? Dat was het moment net voor de 2-0 van Feyenoord. Dus het AZ met het bal bezit. Als Daal naar binnen toe trekt. Van Houten probeert ertussen te komen. Dat lukt in tweede instantie. Gaat terug naar Ernst. En die neemt geen risico. En die trapt in één keer de bal ver naar voren. En dan gaat Ferry er maar achteraan. Die loopt eigenlijk op alle ballen die worden gespeeld wel. Alleen deze kan die nooit onderscheppen. Omdat AZ daar tussen zit met meerdere spelers. Is het nu de Bussen die de bal zo meteen mee kan gaan geven. Dat kan bijvoorbeeld naar Klaasie. Zou ook naar de rechterkant toe kunnen. Hij heeft de keuze zat.
2: 2-0 voor Feyenoord. De Busser is aan de bal. Segiel zit er bijna tussen. Als de paas door de Busser naar voren wordt gegeven. Maar hij komt aan bij een medespeler vanuit het perspectief van de AZ-keeper bezien. Daal naar Stenks en weer terug naar Daal. Dan de diepte gezocht met Oefkier. De bal gaat over de achterlijn, was niet goed van Rosangelo Daal. Doet dat dus voor Feyenoord. Dat misschien zo gaat wisselen. Ik zie wat reservespelers die weer de dugout opzoeken. Of gaan ze daar allemaal weer zitten? Lijkt nog geen beweging te zijn met een wedstrijdshirt dat aangetrokken wordt. Dan gaan weer wat andere spelers een warming-up doen. Terwijl Zegiel daar Valent in de diepte wilde aanspelen, maar de bal niet goed raakte, kwam bij een tegenstander terecht. En zo is AZ aan de bal gekomen. Speelt Chaves een breed. Komt hij bij Goes nu. Goes is op de helft van Feyenoord. Speelt de bal naar rechts. Lopez moet daar nu verdedigen. Nadat hij net de 2-0 heeft gemaakt. De bal gaat weer terug naar Goes. Goes die hem doorspeelt richting Oefkier. En Oefkier weer terug naar Goes.
0: Wat ik wel mooi vind is op het moment dat AZ via de rechterkant opbouwt. Sipke Hulshoff die dugout uitvliegt. En de spelers van Feyenoord probeert te bereiken. En dat doet hij met ferme armgebaren. En hij springt ook driftig heen en weer. Terwijl het nu matter wordt met Goes aan de zijkant. Spelen ze allemaal op elkaar. De dugout van Feyenoord stroomt leeg. En een van de spelers van Feyenoord ligt daar geblesseerd op de grond. Ben ik benieuwd wat daar dan zo meteen door Makkeli wordt gedaan. Spelers worden uit elkaar gehaald door andere spelers weer. Echt duwen en trekken. Gaat daar ook met Oefkier. Die zich toch ook wel meerdere keren daar bemoeit met van alles. Gaat Sint-Juste er naartoe. Die tilt hem met 2 handen op en die neemt hem mee. Dat doet hij goed wel, Sint-Juste. Goes die klapte bovenop. Zegt Van Bronckhorst nu ook, wat ben je nou aan het doen, jongen?
2: Ja, dit was het momentje van Wouter Goes, hè?
0: Ja.
2: Hij heeft toch in zijn spel opgesloten zitten.
0: Ja, ik snap het ook wel als je 2-0 achter staat dat er frustratie in zit. Dat is natuurlijk ook niet iets menselijks is ontvreemd wat dat betreft. Wat er gebeurt in de herhaling, als we dat zien, ja, heeft hij gewoon een schop. En dan blijft hij er ook bij staan. En dan is het uiteindelijk alles en iedereen op elkaar, Den. Elleboogje erbij krijg ik zelfs door van de collega's achter me.
2: Ja.
0: Ja, dat is het scherm.
2: Hij komt met zijn arm erin op kinhoogte.
0: Ook geen gel.
2: Maar niet iets, ik wou sowieso zeggen, niet iets voor een rode kaart of iets dergelijks. Laten we daar duidelijk in zijn.
0: Ja.
2: Een buitenpartij nu van een van de AZ-spelers over de voeten van Ferry heen, van Goes. En een vrije trap voor AZ. En Klaas is aan de bal. Minuut 66, 2-0 voor Feyenoord. Langs de kant zijn ze niet blij met hoe Feyenoord nu staat. Hoe Feyenoord defensief staat. Dat er ruimte is aan de rechterkant voor AZ. Die ruimte wordt ook benut. Voorzet wordt gegeven richting Meerdink. Sint Juste kopt hem weg. Of wel aan de voeten van Goes. Zo is AZ weer wat sterker. Goes wordt uitgefloten na dat moment van zo even. Feyenoord met een mannetje minder. Vandaar druk een coach langs de kant. Maar lijkt het op dat Targaline er weer bij kan.
0: We hebben de minuut eruit
2: kan
0: dan.
2: Komen zo. De voorzet die gepakt wordt door Ernst. Moet inderdaad een minuut langs de kant blijven dan. En volgens Makkeli is die minuut nog niet voorbij. Nu wel. En zo is Feyenoord weer met 11 man op het veld.
0: Die bal die wordt gegeven aan Lopez. Die ook een duw in zijn rug krijgt.
2: Zo.
0: Een schop uitgedeeld aan Valente. Jongen zeg. Dit is toch wel een kaart? Ja, zeker. Een gele kaart voor Goes. Die nadrukkelijk solliciteert ook naar een kaart.
2: Hij kreeg hem er net niet. Ik denk, nou, dan probeer ik het gewoon nog een keer.
0: Ja, kijken hoe ver Makkeli het dan laat gaan. Het handje dan aan Valente. Die geeft ook een handje. En die zegt ook, nou heel gauw weg. Dus kan je lachen. Valente die zit eventjes op de grond daar. Lopez ook overeind krabbelt. Gaat AZ zo wel wisselen. Twee spelers daar klaar. Om in de ploeg te komen. Eén daarvan is Casius. Die hier klaar staat.
2: En Wesley Pataks.
0: Ja. Daal gaat eruit. Dijkstra eruit. Ja.
2: Daal voor Patatti.
0: Ja,
2: curry voor Friet. Ik weet niet of je daar nou beter van wordt.
0: Patatti. Dubbele wissel aan de kant van AZ.
2: Wel lekker man, zo'n daalcurry. Heb je dat wel eens op? Van die daalcurry, dat is lekker man.
0: Daalcurry, dat zegt mij dan helemaal niks. Maar
2: moet ik even proberen.
0: Op je die blauwe ogen. We voetballen weer.
2: Nou, Patatti lust ik ook hoor.
0: Patatti. Ben jij team Patatti of team Friti? AZ met de bal, hè? We gaan lekker de bal
2: team
0: volgen.
2: Putt,
0: het is fijn dat misschien gaat profiteren. Het lukt net niet. De bal wordt uiteindelijk door AZ meegenomen. En zij dus met het balbezit nu ook op de helft van Feyenoord.
2: Een hoge bal gespeeld. Door Koopmeiners doorgekopt. Dan uiteindelijk springt hij zo ver weg, die bal. Dat hij bij Ernst terechtkomt. Gemaakt Sint Just ook met de handen. Laat maar gaan, laat maar lopen. Want die is voor Ernst. Meerdink geeft Ernst daar nog een duwtje. Nadat hij hem wegspeelt. Segio krijgt hem. Maar heeft geen controle over de bal. Zo kan Koopmeiners hem afpakken. En komt hij bij Oefkier. Die speelt vanaf de linkerkant nu. Patatschi is ingevallen. Oefkier naar Stengs. Stengs weer terug naar Oefkier. Riet gaf hem even wat ruimte. Oefkier naar Klaas. Klaas terug naar Oefkier. Goed gespeeld. Het schot wordt geblokt. Deze keer door Sint Juste. Dat zagen we eerder al een keer bij Riet. Die zich ervoor gooide bij een schot van Chavez. En toen de gebalde vuisten. Nu is het Sint Juste die met de borst naar voren staat. Omdat hij een belangrijk blok heeft. En AZ zo van scoren weet af te houden. Nog ruim 20 minuten. 2-0 voor Feyenoord. Maar wel de corner nu voor AZ.
0: Gaat gelopen worden van de linkerkant van AZ. De rechterkant van Feyenoord. Als die door de Koopmeiners ingedraaid wordt naar de tweede paal. Daar over een hoop mensen heen gaat. Teruggekopt dan door, ik denk Goes. Weggewerkt door Feyenoord. Dan komt hij bij Zegial. Legt hem in één keer even dood op de grond. Gaat naar Valente die in één keer naar voren gaat. Oh, en het hakje van een van de spelers van AZ voorkomt dan. Dat Feyenoord daar een enorme kans op gaat zetten. Overtreding nu gemaakt. Ik denk door Schouten.
2: Ja.
0: Vrije trap voor Feyenoord. Rond de middenlijn. Zonde zegt dat hakje ertussen zat van van AZ. Dan was het echt een vrije doortocht geweest in de richting van de bussen. Vrije trap genomen, gaat naar Sint-Juste. Kan vooruit naar Hajmoussa. Kan vooruit naar de rechterkant naar Reed. Dan gaat hij ook naartoe, net te laat, waardoor de Reed rugdekking krijgt. Geen overtreding hier gemaakt. Dat is de ingooi voor AZ.
2: Hij lacht er ook bij het opstaan, Hajmoussa.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, dat zie je van de meter of 40 inderdaad. Dat is een enorme grijns dan bescheiden van, oké, ik heb het geprobeerd. Dus helaas. Ingooi genomen. Gaat naar Meerdink. Die krijgt daar Sint-Juste over zich heen. Daar kan Feyenoord wel weer overnemen met nu Ferry. Ferry naar Zegiel. Die bal is niet goed. Koopmeiners kan ertussen komen. Dan gaat Zegiel proberen die bal binnen te houden. Dat lukt niet. Doeltrap is dan voor AZ, want hij is over de achterlijn 1 geweest. En dus gaat de busser hem nemen. Exact na 70 minuten. Te voetballen.
2: En dus nog 20 minuten te gaan. Nog steeds spannend tussen Feyenoord en AZ. Die 2-0 helpt wel. Bij 1-0 was het nog een stuk spannender. Maar AZ geeft zich zeker nog niet gewonnen. En probeert tot die aansluitingstreffer te komen. Feyenoord heeft het weer even moeilijk in deze fase. Stengs speelt de bal in naar Koopmeiners. Die hem dan heeft klaargelegd voor Patachi. Er komt de voorzet vanaf de rechterkant. Die komt tegen het lichaam van Valenta. Maar Klaas die pikt de bal op. Feyenoord daarna dat hem weer afpakt. Een overtreding van Goes op Ferry. Even het vasthouden en het bijna weggooien van Ferry. Te licht om een tweede gele kaart voor te geven. Dat gebeurt dus ook niet. En met een vrije trap voor Feyenoord natuurlijk. Die bal gaat naar Jarek Ernst. Ernst naar Sint-Juste. Terug naar Ernst. Die hem aanneemt. En dan naar voren trapt. Stil onder druk wordt gezet. Bal is te hoog voor Ferry. En komt daardoor helemaal terecht bij Jari de Busser. De keeper van AZ die meegeeft op Goes. Die uitgefloten wordt. Sinds dat opstootje langs de zijlijn. Toen hij er met zijn arm inkletste. Goes speelt wel naar Klaas. Die slechte paas van hem. Die komt bij Jiviro Reed uit namelijk. Reed naar Hajmoussa. En die ontdoet zich daar van Oefkir. Hajmoussa. Die ontdoet zich helemaal nu van Oefkir. En kan doorlopen. Dan wordt hij opgevangen door Goes. Wil het publiek een vrije trap. Wil Hajmoussa een vrije trap. Maar zegt Makkeli. Niets aan de hand. Het spel gaat door.
0: Meer recht van spreken dan bij die bal aan de zijlijn. Want daar was niks aan de hand. En hier was toch wel wat contact. Er werd ook best wel flink gehinderd ook daarvoor nog. Maar geen vrije trap dus voor Feyenoord. Dus gaat het spel nu door de benen van Houten. Daardoor Stengs nu rond een meter of 20 van het doel van Feyenoord. Levert hem alleen in. Wordt dan overgenomen door AZ. Komt bij Chavez. Die dan weer vooruit gaat. Zoekt Stengs. Er zit Tagaline weer tussen. Weer terug naar Chavez. En zo is het balbezit dus nog steeds voor AZ op de helft van Feyenoord. Met nu Goes die de zijkant opzoekt. Met Oefkir. Oefkir die inspeelt. Krijgt hem ook gelijk weer terug. Dus het Oefkir die gaat lopen. Uiteindelijk meegeeft aan Klaasie. Is het daar te draaien van AZ. Dus de voorzet gegeven wordt richting de tweede paal. Daar de bal gekopt. Daar is het trouwens Oefkir die de bal krijgt. Als hij opgejaagd wordt door Hajmoussa. Twee buitenspelers tegenover elkaar. Lijkt hij inderdaad naar Feyenoord te gaan? Nee, zegt Makkeli. Volgens mij tikt Hajmoussa hem via de voeten van Oefkir over de zijlijn heen. Daar wil Makkeli dan niets van weten. Dus gaat Chavez de bal gooien namens AZ. Een meter of 7, 8 vanaf de Rotterdamse cornervlag. Als daar wel wat spelers van AZ in de buurt staan, gaat hij achteruit naar Koopmeiners. Die kan dan breed naar de rechterkant. Hij houdt hem voorlopig altijd bij zich, weer Koopmeiners. Dan vooruit naar Klaasie, terug weer naar Koopmeiners. Een hoop spelers van AZ die om de bal vragen. Maar er is niet heel veel beweging. Dus is het puzzelen voor die ploeg. Als dan toch Oefkir bereikt wordt, moet de Reed wel oppassen. Dan nog vlog de voorzet, daar zit Sint-Juste tussen. Maar de ingooi voor AZ. Dat wel de duimschroef een beetje aan probeert te draaien.
2: Goed gedaan van Sint-Juste in plaats van een hoekschop. Dan de ingooi weggooien. En inderdaad AZ bij fases in deze wedstrijd dat ook sterk en hij verder moeilijk. Oefkir doet dit goed tegenover Reed. Haalt de achterlijn, trekt hem voor. Sint-Juste trapt hem weer weg. Hajmoussa kan hem niet binnenhouden. Weer een ingooi voor AZ. Dat er daardoor nog in lijkt te geloven. 2-0 voor Feyenoord. 17 minuten nog. En AZ lijkt zo direct nog een keer te gaan wisselen. Ik zie daar een blauw shirt opdoemen in de dugout. Feyenoord wissels lijken nog niet aanstaande te zijn. Een slechte paas nu richting Goes, die hem in een sliding nog wel binnen kan houden. En helaas lukt de Tagaline niet om de bal daarna over te nemen. Is het toch Patachi die de bal dan voor Tagaline vandaan nog kan aannemen. Stengs aan de bal. Speelt hem richting de rechterkant van het veld. Wordt hij meteen teruggekaatst in de middencirkel. Is het Koopmeiners met Klaasie in de buurt en met Goes in de buurt. Goes wordt ingespeeld. Goes dribbelt langs Tagaline. Dan gaat de bal het 16 meter gebied van Feyenoord in. Maar is die niet goed, niet nauwkeurig. Kan Tjerk Ernst hem oprapen. Doet Meerdink daar een beetje vervelend. Maar Ernst, even een handje in de nek. En de Duitse doelman van Feyenoord rolt hem uit naar zijn rechterkant, naar St. Juste. We gaan richting het laatste kwartier in de Kuip. St. Juste naar Reed, die heeft het ook moeilijk. Met Oefkier nu en met Meerdink. St. Juste weet daar toch van Houten te vinden. Maar die laat zich de bal afpakken door Koopmeiners, die ook een overtreding maakte. Maar Feyenoord blijft aan de bal met Segio.
3: Dus Feyenoord dat vooruit gaat met nu Targalide, die de middenlijn oversteekt. Met heel veel ruimte ook voor zich. Kijk eens naar Valente bijvoorbeeld. Ja, dan is de paas niet goed voor Targalide. Die hoorden natuurlijk ook dat wij daar riepen dat hij naar Valente moest. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar de paas was niet goed. Nu wordt Zegiel niet bereikt. Daardoor kan AZ overnemen. Gaat het ineens van links naar rechts en van rechts weer terug naar links. En is het Oefkier nu ver op de helft van Feyenoord. Tegenover Sint Juste gaat schieten. Wild schot daar van Oefkier die naast stelt. Zo is Feyenoord onderweg naar misschien wel een kans. En aan de andere kant is het AZ dat op doel weet te schieten. Of althans, richting doel. Feyenoord gaat zometeen wisselen. Is dat van de Elshout die daar zijn shirt uittrekt? Ja, lijkt het?
2: Volgens mij wel. Ja.
3: Gaat Feyenoord in ieder geval de doeltrap nemen. Dat gebeurt richting Ernst, die opgejaagd wordt. Maar de bal dan naar voren van die Duitse keeper in de richting van Valente. Kan er niet bij. Bal gekopt door AZ, maar weer overgenomen door Marmol.
2: Meteen de rust en de controle bij Mika Marmol. Die dan de bal inspeelt richting Zegio. Daar zit Koopmeiners dan weer tussen. En een nieuw AZ aan de bal. Stenks legt hem klaar voor Klaasie. Dan gaat hij naar Schouten. De linkercentrumverdediger van AZ geeft hem mee op Oefkier. Veel betrokken in het spel. Ook nu vanaf de linkerkant. Een Spartaan die een prima wedstrijd speelt. Maar geen rendement heeft kunnen halen uit al dat gevaar. Goes gaat nu ook weer op zoek naar Oefkier. De aanname is daar. Hartsmoussa moet hem nu vaker verdedigen dan andersom. Oefkier met de trucendoos die hem voorttrekt. Weer Sint Juste die de bal weg weet te trappen. Zegio kan er natuurlijk niets mee met die harde bal. Zo komt hij dus bij Koopmeiners. Speelt hij naar Klaasie, krijgt hem weer terug. Nu een paas waar dan wel Hartsmoussa tussen zit. Zegio wil meteen Hartsmoussa in een counter wegsturen. Dat lukt niet, dan gaat Chavez liggen. Doet hij wel slim, die Mexicaan, want zoveel is er niet aan de hand. Maar weet dat hij de vrije trap krijgt als hij gaat liggen. En Feyenoord gaat wisselen nu in het laatste kwartier. Het set van Zegio zit erop. En Dennis zei het al, de speler die hem komt vervangen is Tobias van den Elshout.
3: Trap van AZ genomen en inmiddels bij Klaasie aangekomen. Dan gaat hij naar Koopmeiners. Hij kan terug naar Klaasie, kan ook naar de rechterkant. Dan gaat het eigenlijk naar Klaasie. Dan naar Schouten. Weet je of 10 over de middenlijn. Als Schouten wat op kan lopen, dan komt hij in deze een heleboel Feyenoorders tegen. Dan kan Van der Elstert zijn voeten tegenzetten. Dan is het Marmol die daar probeert te voorkomen.
2: Goed hoor.
3: Dat er wat gebeurt.
2: Echt goed.
3: Sterk. En kijk eens hoe ze daar naar elkaar toe lopen, joh, die spelers van Feyenoord. Vieren die actie van Marmol. Alsof hij net een hat-trick heeft gescoord. Mooi om dat te zien.
2: Voor een verdediger is dit, dit een soort doelpunt.
3: Ja,
2: het is echt heel goed verdedigd.
3: Zeker, hij voorkomt daar echt dat Meerdink bij de bal kan komen en gevaarlijk kan worden. Dat doet hij echt goed, die Marmol. En daardoor even met de borst vooruit, lange bal naar voren. Komt hij dan bij Van der Elsa bij zijn eerste de beste kans misschien wel gelijk. Eerste de beste actie ook gelijk een kans, dat gebeurt niet. Is de busser op tijd erbij. Raakt daar Van der Elshout lichtjes. Tikt hem even op zijn bips. Zegt ook van, het is niet persoonlijk. Van der Elshout zegt, nee, dat weet ik. Ik heb ook nergens last van. Dus is de ingooi wel voor Feyenoord. En Marmol deed dat echt goed hoor. Bij die actie met Meerdink. Zou Feyenoord wel op zou moeten schieten met die ingooi. Makkelijk staat af te tellen. En dan wordt hij zo in de handen, of op het hoofd gekopt van een van de AZ'ers. Mag Feyenoord het nog een keer proberen.
2: Een nieuwe neerworp inderdaad. Sliding van Van Houten. De bal gaat nog langs de voet van Oefkier. En dus opnieuw Reed vanaf de rechterkant met de bal in de handen. Opnieuw op zoek naar Ferry. En Schouten wint dat duel. AZ trapt de bal weg. Dan komt hij op het hoofd van Van Houten. Die kopt hem wel in de voeten van Stenks. En daardoor kan AZ doorspelen. Klaas die hem naar de rechterkant legt. Doet die bal niet helemaal goed. Goes met een sliding. Krijgt hem toch nog mee. Dan dendert AZ daar door met Casius. Casius in het 16 meter gebied. Feyenoord pakt dan toch de bal gelukkig. Maar af uiteindelijk van hem. En Ernst die hem een ros geeft richting de zijkant. Gaat ook over de zijlijn. Een wissel bij AZ daardoor. De wedstrijd van Klaas zit erop. Krijgt een applaus natuurlijk. Vanwege zijn verdienst in het verleden. In het shirt van Feyenoord. Die waren groot. Dat zijn ze niet vergeten hier. En Bendegoes Kovac. is de vervanger van Jordi Klaasie. De laatste 11 minuten van Feyenoord AZ. Tussenstand 2-0 door goals van Ferry en Lopez.
3: AZ met de bal, met Goes, die inspeelt naar Koopmeiners. Naar een slijding van der Elshout. Gaat over de zijlijn in. Heeft Van der Elshout hem geraakt, want hij gaat naar AZ. De ingooi wordt dan genomen door de bezoekers. Als die achteruit gaat, komt hij weer bij Goes terecht. Gaat weer naar Koopmeiners. Dat moet allemaal aan de rechterkant bij AZ. Rond de middenlijn. Als Oefkier zich dan laat zakken, kan hem meegeven aan de linkerkant. Dat gebeurt dan ook bij Chaves, die de voorzet geeft. Strakke voorzet ook, hoor. Daar is die dekking aangeraakt door een van de Feyenoorders nog. Ja, dat is de corner voor AZ. Marmol trekt echt een heel verongelijkt gezicht bij. Maar weet stiekem ook wel dat hij degene is die hem het laatst heeft geraakt. Waardoor het een corner is voor AZ. Gaat genomen worden vanaf de linkerkant van Feyenoord uit gezien. Is het daar... AZ dat de bal gaat indraaien. Patac, die de bal daar geeft. Als die weggekomen wordt door Feyenoord. Daar nog een keer geschoten in de handen van Ernst. En die denkt ook, ja, dit zijn lekkere balletjes voor een keeper. Hoor. Gewoon recht op je af en dan niks aan te doen. En dan kan je hem zo in je handjes pakken. Gelijk een verre uittrap ook. Die lijkt op hey. Dit is gewoon een overtreding.
4: Krijgt
3: daar een enorme poor in zijn rug.
4: Dit is
3: van
4: een overtreding.
3: Van AZ.
4: Casius.
3: Van Casius inderdaad, ja. En wat makkelijk wuift het weg. Niks aan de hand. Nee, oké. Okay.
2: En dus kan AZ weer komen. Want die blijven gaan voor de aansluitingstreffer. En dan een spannende slotfase. Maar Reed wil daar niet aan meewerken. Tikt de bal daar goed weg. Voor de voeten van Chaves. En dan Harts Moussa. Vrije trap wordt nu wel gegeven.
3: Met de pannen.
2: Hij speelt Koopmeiners door de benen. Die houdt hem dan vast. Harts Moussa gaat naar de grensrechter voor het moment van zo even. Van waarom steek je vlag niet de lucht in? Voor een vrije trap voor mij. Nu werd de vrijtrap wel gegeven op de eigen helft. Harts Moussa moet opletten, want de bal gaat zijn kant op. Is uitgekomen bij Reed. Reed trekt naar binnen toe. En ja. Ziet dat er ruimte er is voor Valente. Oh. Die schiet in één keer met links. Maar de busser kan hem met zijn voeten keren. Ik denk die gaan hem aannemen en schiet dan met rechts. Hij doet het verrassend in één keer met links. Maar weet de busser er niet mee te verrassen. Luciano Valente. Het was echt een grote kans, hoor. Op de 3-0 voor Feyenoord. Het wordt een corner. En die vorige corner van Feyenoord leverde de 2-0 op. Dat was het doelpunt van Gavi Lopez. En wie nam toen de corner? Jawel, Charles van Houten. En wie neemt nu de corner?
3: Charles van Houten. Vanaf
2: lijkt me verstandig.
3: De linkerkant. En hij gaat hem indraaien in het doelgebied van de bussen. Die daar niet uit kan komen. Blijft daar staan. Dus is het AZ wel dat wegwerkt. En Feyenoord wel weer over. Met nu Targalin. De combinatie daar gezocht. Krijgt hem dan ook weer terug. Legt hem dan breed naar Van der Elshout. Ruimte voor het schot misschien wel van Van der Elshout. Bal geblokt. Als AZ eruit probeert te komen. Moet Van Houten daar ingrijpen. Dat doet hij dan ook. Botst dan eventjes tegen Echtold aan. En zegt ook...
2: Die is ook van graniet.
3: Ja, echt, dat is een grote kerel. Maar Van Houten die zegt... Allee, 2-0 hè, vriend. Dat is de ingooi die door Feyenoord genomen mag worden. Ja, bij AZ staan ze nog te roepen naar elkaar. Daar zit AZ er nu ook tussen. Balletje terug naar de bussen. Net voordat Ferry in de buurt komt. Een lange bal naar voren van hem. Gaat over de zijlijn heen. En er zit de ingooi voor Feyenoord. Die genomen gaat worden aan de linkerkant. Vlak voor de middenlijn. Met nog 7 minuten aan officiële speeltijd te gaan. En Feyenoord leidt met 2-0.
2: Dit mag Feyenoord natuurlijk niet meer weggeven. Nu er nog zo betrekkelijk kort te gaan is. 7 minuten. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is. AZ dit seizoen al vaker van achterstanden teruggekomen. Maar het zou niet meer moeten mogen met zo kort te gaan voor Feyenoord. En een 2-0 voorsprong dus. Het is AZ dat de bal kwijtraakt, zou ik zeggen. Maar het is AZ dat een vrije trap krijgt van Makkeli. En AZ heeft haast met het nemen van die vrije trap. Want straalt in ieder geval uit dat het er nog in gelooft. In ieder geval een aansluitingstreffer. Daar zijn ze hartstochtelijk naar op zoek. Al een tijdje. Chaves aan de linkerkant ingespeeld. Harts Moussa is daar dan terug. Loopt de bal van zijn voeten af voordat hij hem voor kan geven. Met een hoekschop voor AZ. Corner gaat vanaf de linkerkant komen. Peer Koopmeiners gaat hem nemen. Geen spelers van Feyenoord meer bezig met een warming-up. Ook Sam Stijn niet meer. Hier komt de corner van AZ. Die gaat hoog naar de tweede paal. Wat weifelende Ernst. De bal wordt voorgekopt. Half geraakt door Riet. Komt dan in de voeten terecht. Koopmeiners die krult hem naast. Hij kwam in de voeten van Patatje. Die legde hem af op Koopmeiners. Maar die krult hem naast. Het is fijn dat toch wat spelers de dugout uitstuurt. Om straks wellicht toch nog te gaan wisselen. Het zijn vooral echt jeugdspelers die er nog zijn. Hè? Buiten Sam Stijn en Mats Del. Veel jonkies bij Feyenoord. Dat toch ook weer veel blessures heeft al. Maar wel op weg is naar de koppositie.

gezang laten horen. Omdat Feyenoord de bal rond gaat eigen helft. Gaat nu wel een kans komen van de Elzout. Met 3-0 van de Elzout. Nog een keer van de Elzout naast. Oh, ogen ogen met de keeper. Schiet hij hem eerst tegen de busser aan. En vervolgens schiet hij hem naast. Een gigantische kans op 3-0. En een gigantische kans voor Van der Elzout om zijn invalbeurt te bekronen met een doelpunt in de 3-0 van Feyenoord. Maar hij schiet hem eerst tegen de keeper en in de rebound gaat hij dan naast. Is er een overtreding gemaakt door Marmol op Meerdink. Die we niet hebben gezien hè, vandaag, Meerdink. Echt goed in de tank bij die verdedigers van Feyenoord. En wel de vrije trap die genomen gaan worden. Terwijl Hulshof tegen Hajmoussa zegt, 15 meter terug, achteruit. Als het AZ dat inlevert, goede schijnbeweging van Valente. Vrije trap, omdat die vastgehouden wordt. Bij AZ zijn ze boos. Ja, dan doen ze dat toch echt zelf. Heerlijke sfeer hoor, in de Kuip met die 2-0 voorsprong van Feyenoord. Laatste fase van deze wedstrijd. En nog een keer met z'n allen, allemaal.

0: lopen een beetje achter bij elkaar. De ene gaat wat sneller aan de ene kant van het stadion dan de andere kant. Maar het sfeertje is er.
1: Feyenoord uiteindelijk weer eens een grote wedstrijd winnen. Vorig seizoen lukte dat niet. Vanavond wel 2-0, een paar minuten nog. En Arts Moussa wil op weg naar de 3-0. Uiteindelijk gaat hij te makkelijk naar de grond in het strafschopgebied. Krijgt hij geen strafschop, kijkt hij weer vragend naar de grensrechter. En aan de andere kant is het Oefkier die de bal langs Targaline legt. En Oefkier die gevaarlijk kan worden. Oefkier die hem voorgeeft, die heel scherp. Die gaat over de achterlijn. Gevaarlijk balletje zeg van Oefkier. En Neerdink leek er volgens mij ook niet meer helemaal op te rekenen. Want zo verkeerd was dit balletje van Oefkier denk ik helemaal niet. En zo tikt de tijd weg. Voor 3 punten waarmee Feyenoord over AZ heen gaat op de ranglijst. En op plek 1 uitkomt. 2,5 minuut nog. Doeltrap Feyenoord is genomen. Kort genomen. Dan gaat hij terug naar Ernst. En die schiet hem zo in de voeten van Patatsi. Dan kan Stengs hem naar voren spelen. Dan roep je het over jezelf af. Dat het dadelijk toch nog spannend wordt. Hier komt die bal voor en wordt hoog overgeschoten. Nou, gelukkig werkt AZ niet mee. Denzo Casius. Dat was toch Casius? Nee, het was niet Casius. Het is Kovacs.
0: Kovacs, ja.
1: Die hem hoog overschoot. Feyenoord gaat wisselen nu ook. Het is
0: Diarra, toch?
1: Diarra die erbij gaat komen. En Nacho Ferri die eruit gaat. Ferri die toch ook weer een doelpunt heeft bijgeschreven. Dwong die zelf af tegenover Goes. Hij dwong Goes tot die grote fout. Maakte zijn vijfde van dit seizoen. Lopez maakte de 2-0, dat is de tussenstand. En Diarra, die ook bij de Interlandbreek nog scoorde voor zijn land, krijgt wellicht de kans om dat vanavond voor Feyenoord ook weer te doen. Al is het vooral zaak om geen tegengoal te krijgen. Dat de Vriet ook begrepen, want die verdedigt hier lekker tegenover Oefkier.
0: Hans Moussa die bereikt wordt. Gaat dan terug naar Sint-Juste. Hans Moussa die dan tussen de lijnen gaat lopen. Goed gedaan zegt dit. Kan daar naar Targaline. Breed naar Van Houten. Van Houten die gaat voor bal. Bezit bij Targaline. Terug naar Van Houten. Bal gaat rond. Het hey hey hey klinkt bij iedere bal die gespeeld wordt door Feyenoord. Nu Ernst naar links naar Marmol in het eigen 16 meter gebied. De laatste minuut loopt. De officiële minuut. Terwijl Diarra hier op de bus staat te wachten, is het Goes die instapt. Daardoor kan AZ er ineens van door. Niet goed van Diarra. AZ dat probeert gelijk een kans te creëren. En je hoort het aan het gejuich in het stadion. Deze bal gaat ruim ver hoog over de achterlijn heen. Terwijl Ernst nu zelfs het publiek staat op te jutten. Die Stoïcijnse Duitse die eerst al een actie maakte met de bal achter zijn standbeen langs. Staat nu met de handen in de lucht hier naar het publiek te gebaren. Ja. Krijgt ook steeds meer vertrouwen. En dat is toch ook lekker, hè? Gaat ook gewoon weer de nul houden als dit de eindstand blijft. Deed Feyenoord in de voorgaande twee wedstrijden natuurlijk ook, hè? Tegen Utrecht en tegen PEC Zwolle. Maakte daarin 12 doelpunten. En nu ook op een 2-0 voorsprong in de slotfase van deze wedstrijd. Feyenoord koploper na vanavond in de Eredivisie. Maar de vraag is alleen, wordt het 2-0? Wordt het misschien nog 3-0 voor Feyenoord? Bijna in ieder geval nog 3 minuten de tijd om er eentje te prikken. Hans Moussa wil ook nog wel, hoor. Zo, die krult hem over de kruising heen. Metertje of 2-3 wel. Maar even snel naar binnen, gelijk uithalen en die verre hoek zoeken. Deze keer zelt hij over.
1: In de blessuretijd zitten we van Feyenoord AZ. De eerste van een reeks met prachtige, maar ook moeilijke wedstrijden. Die gaat Feyenoord winnen. Hier is nog een overtreding. Ja, deze is rijp voor een tweede gele kaart, hoor. Een harde overtreding op Targaline. Goes. Uiteraard zou ik willen zeggen, de dader. Dit is gewoon een tweede gele kaart, hoor. Ik snap niet waarom Makkeli hem niet geeft. Ik weet, de wedstrijd zit er al bijna op. Maar volgens mij krijgen ze niet veel duidelijker dan dit. En ik denk dat hij hem alleen maar niet geeft omdat hij al een keertje geel heeft gegeven. Maar goed, dat is speculeren wat er in het hoofd van Danny Makkeli omgaat. Ik vind het onbegrijpelijk dat hier niet een kaart voorkomt.
0: Ja, hij maait gewoon echt naar het been ook van
1: ja. Targaline. Ja, ik ben ervan overtuigd, als hij nog geen kaart heeft, dat hij hem wel hiervoor krijgt. Maar dat mag er niet toe doen. Maar goed. Dat drukt de sfeer niet. Mooi op de achtergrond, want Feyenoord gaat winnen. Feyenoord krijgt plek 1 in handen van de Eredivisie. Het is Van Bronckhorst wel eens een keertje eerder gelukt met Feyenoord. En toen gaf hij die plek nooit meer uit handen. Dat mag van mij ook nu weer gebeuren. Terwijl Ernst een bal daar loslaat, maar daarna toch snel wegwerkt op een voorzet van Ofkier. We hebben nog 1 minuut te gaan van die 3 minuten blessuretijd. Oeh, leidt Hartsmoussa daar balverlies. Speelt hij de bal terug. Maar komt hij wel bij een AZ-speler terecht. Kan Stengs hem nog meegeven aan Patacci. Zit Tagaline daarbij. Draait Patacci toch weer de andere kant op. Speelt hij hem naar Chaves. Chaves die hem voorttrekt. Een handje van Ernst. Die een clean sheet wil houden vandaag. En dat lijkt te gaan doen. Of gaat Stengs hier van afstand misschien nog schieten. Die bal wordt geblokt. Komt dan weer bij Chaves. Die wordt ook weer geblokt. Chaves, kijk eens. Die baalt. En dan gaat weer die gebalde vuist van Riet. Die maar weer in zijn bal blokt.
0: Ik vind het wel mooi, die gretigheid die je ziet bij die spelers van Feyenoord. Hup, doeltrap, goed gedaan door Riet. Kijk eens, hup, gaat weer naar het publiek toe. Kom maar, laat je maar horen, zegt hij hier in Rotterdam. En Oefkie zegt ook, wat doe je nou man? Riet geeft hem een klein zetje en zegt, ja, we staan 2-0 voor. Zo doe je dat hier in Rotterdam. Dat vier je gewoon als je met 2-0 voor staat tegen een concurrent. Doeltrap voor Tjark Ernst. Het zal een van de laatste opwentelingen zijn van de bal. De tijd zit erop in deze wedstrijd. Feyenoord gaat 3 hele belangrijke punten bijschrijven. Aan het begin van een hele drukke, belangrijke fase ook in dit seizoen. Met de belangrijke wedstrijden in de competitie. PSV straks komt er natuurlijk aan binnenkort. Champions League wedstrijden die eraan gaan komen. En het is afgelopen. Makkely fluit voor het einde van deze wedstrijd. Tussen Feyenoord en AZ. Editie 49. Wordt door Feyenoord winnend afgesloten. En inderdaad, Feyenoord wint met 2-0 na doelpunten van Ferry en Lopez. We gaan erover napraten, dat doen we natuurlijk straks in de podcast. We gaan de persconferentie nog doen met onder meer trainer Giovanni van Bronckhorst, die ongetwijfeld meer dan tevreden zal zijn met deze overwinning van zijn ploeg. Zoals gezegd, wint Feyenoord hier in de Kuip van AZ met 2-0.

Ajax is art.

0: NEC dat bepaald niet in vorm is. Al 4 wedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Op een 11e plek zelfs in de competitie staat met 8 punten. Gaan we nu al luisteren naar de opstelling van Ajax eigenlijk?
1: Nou, laten we eens luisteren.
0: Nee, nog niet.
1: Zeker niet.
0: Nou, alles is net eventjes anders. Ja. Dan is het misschien goed om juist de opstelling van NEC eventjes door te nemen.
1: Dat lijkt me wel het moment, want straks gaat het heel hard klappen. En als dit liedje komt, dan weet je altijd dat het draaiboek net niet helemaal goed volloopt. Want deze start is in als er even tijd over is. Dit is de Amsterdamse medley. De opstelling van NEC. Jij hebt hem voor je neus, Daaf.
0: Ik zal hem even met je doornemen. Dick Schreuder heeft 11 man opgesteld op doel. Kretas die is terug van een blessure. Hamstring lag er een maand uit. Dus nu weer onder de lat. 3 man centraal achterin zoals we dat van NEC gewend zijn. Dat zijn ons eigen Perschuurs. Dat is Bras en Von Fiel die ook terug is van een blessure. 4 mannen daarvoor dan op het middenveld. Van links naar rechts is dat Kers, Lebreton, Neasmic en Storm. Die is een linie naar voren geschoven. En dan de 3 veteranen. Voorin met Charon Cherry, Brian Linzen en natuurlijk Dusan Tadic. Die had ook nog een mooi spandoek gekregen.
1: Zeker weten. Een schitterend spandoek is er hier gemaakt. En dat was al toen er nog heel veel mensen niet binnen waren. Wij zelfs ook niet. Wij hebben ook de foto's moeten zien. Want op de lange zijde tegenover ons, tegenover de hoofdtribune, daar hing een gigantisch spandoek met Always Our Captain. De tekst was om precies te zijn... Once our captain, always one of us. Dat was de tekst voor Dusan Tadic. Hij dus in de basis voor NEC. Het zal gek zijn voor hem. Het was gek denk ik net al voor hem om tijdens de warming-up binnen te komen lopen. Hij heeft nog een interview gegeven de afgelopen dagen. Waarin hij toch ook wel heeft aangegeven dat deze club heel bijzonder is. Over bijzonder gesproken. Het stadion wordt donker. Alleen de middencirkel is uitgelicht. Daar ligt het oude Ajax-logo. En nog steeds dat gigantische spandoek in het... fanatieke thuisvak van Ajax. De lampjes van de telefoons gaan aan. Op de grote schermen staat F-Side al 50 jaar niet makkelijk. En dit is het nummer dat voor de F-Side wordt gedraaid. Bij de opkomst van de spelers normaal gesproken voor de warming-up. Ook gedaan op die meidag in
0: DJ
1: 2011.
0: Norman.
1: DJ Norman inderdaad. En sinds dat moment zit dit nummer in de harten van de fanatieke supporters van Ajax. DJ Norman met Crazy on the Dancefloor als laatste. Als extra opwarmetje voor de spelers die dat heus niet nodig hadden. Want de meeste van hen zijn 2,5 week bezig geweest met dit duel. Daar is het vuurwerk. Het is een siervuurwerk vanuit de randen van het stadion. Nu in het dak van het stadion gaan er ook pijlen de lucht in. En ook voor de F-site. We vliegen nu roze pijlen de lucht in. Ook dat vanuit georganiseerde kanonnen. Dat ziet er mooi uit. Het geluid is hard. En de sprintjes van de spelers zijn ook serieus. Die zijn zeker gemotiveerd. Daar komen de knallen. Die klinken zo lekker hard. In de gracht van de Johan Cruijff Arena. Ik ben heel blij dat ik van die grote oorschelpen op heb.
0: Ja,
1: van mijn headset.
0: Wel.
1: Want dit was wel behoorlijk indrukwekkend. En ik denk ook intimiderend voor NEC. Dit zijn de 11 van Ajax voor vanavond.
2: Met nummer 1, Mark ter Stegen. Nummer 2, Lucas Rosa. Nummer 4, Sofyan Amrabat. Nummer 5, Owen Wijndal. Nummer 6, Tino Kerber. Nummer 8, Julian Brandt. Nummer 10, Oscar Kloff. Nummer 11, Victor Tsihankov. Nummer 15, onze captain, Lili Baas. Nummer 24, Jordi Mokio. En met nummer 99, Arikodare Kono.
0: Ja, de 11 namen die Michel Sanchez vanavond op het veld heeft gezet. En het staat Tolu toch goed. Die plek zo aan het einde van dat rijtje van Rob van Rossum.
1: Ja.
0: De nieuwe cultheld van Amsterdam. Die als laatste wordt genoemd bij de namen. Dat kan niet anders, want hij heeft nummer 99. Misschien heeft hij het wel expres gedaan. Zodat hij
1: misschien
0: weet dat hij als
1: wel
0: laatste door Rob wordt opgenoemd.
1: Ja, en Rob heeft het inmiddels ook omgedraaid. Hij begint met Arokadar.
0: Ja.
1: Eigenlijk de achternaam.
0: Ja.
1: En dan Tolu aan het einde. Ja, dat is slim. Dat is afgesproken werk.
0: Hier is allemaal heel goed over nagedacht. We zien dat alle spelers zich hebben verzameld op de kant van het veld die zij wij toegewezen hebben gekregen, of misschien wel gekozen hebben. Ajax speelt vanaf de zuidzijde richting het invalide platform, richting ook de kant waar het uitvak zich bevindt. En NEC speelt dus de eerste helft richting die zuidzijde, richting de F-side, waar iedereen aan het springen is. En dat kan ik net zien door de gigantische rookpluim, de rookwolk die daar nog boven de tribunes hangt. Het lijkt me heel goed dat het dak open is gehouden, want er hangt aardig veel rook in het stadion. De regen komt ook nog naar beneden. Het is een wat mystiek sfeertje op die manier. En het is afgetrapt inmiddels. Kretas heeft namens NEC de bal vooruitgeschoten. En die gaat over de zijlijn.
1: En dat doet NEC richting die fanatieke thuiszijde. In de tweede helft zal Ajax dus richting de F-side spelen. Ajax in het rood met wit, witte broekjes. En donkergroen, volledig donkergroen, is het outfit van de Nijmegenaren. Die de bal aan de linkerkant overnemen. Goed het duel daar uitgevochten aan de rechterkant door Tolu, die meevecht. En er ook een ingooi voor Ajax aan overhoudt. We zijn een halve minuut bezig aan dit duel. Lukt het Ajax nu na drie keer niet te hebben gewonnen thuis tegen NEC, dit keer wel te winnen? Je hoort het bij Ajax Radio. Je mist niks. Praat mee via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Hoe beleef jij deze wedstrijd? Ik voorlopig op het puntje van mijn stoel. De bal gaat naar de linkerkant door Brandt. En dan is het goed overgenomen door Wijndal. Wijndal steekt hem door naar Gloch. Gloch met een terugtrekkende bal. En dan is het schot niet voor Ajax, omdat hij wordt uitverdedigd door NEC. Maar de eerste aanval wel van Ajax. Na één minuut spelen had het hier misschien al wel 1-0 kunnen staan.
0: Ja, goed uit de startblokken. Het is nu een inworp voor NEC. En aan de rechterkant van het veld een metertje of 10 voor de middenlijn. NEC neemt daarvoor even de tijd om een echte storm van Ajax in die beginfase af te wenden. Inmiddels is er gegooid door Bras, een huurling van FC Porto is dat. Ja, Farioli zag het waarschijnlijk niet in hem zitten. Want het eerste, daar heeft hij nog geen enkele wedstrijd gespeeld. Nu dus achterin bij NEC, als de bal inmiddels bij Mark Ter Stegen is beland. Die loopt rustig. Rustig zijn eigen 16 uit. Er wordt geen druk gezet door NEC. Nu ook de halve maan voor de 16 uitgelopen. En ja, zo gaat het eigenlijk door. Hij is inmiddels al bijna halverwege de eigen helft. Ter Stegen wandelt rustig door tot hier Julian Brandt zich komt aanbieden. Die speelt hem meteen weer terug naar zijn landgenoot Ter Stegen. Halverwege de eigen helft. Heel rustig aan de bal. Nog steeds geen druk van NEC. En weer Julian Brandt ingespeeld. Die speelt hem nu wel door naar de rechterkant. Daar is ruimte bij Kerer. Nu halverwege de helft van NEC. Doorspelen naar de rechterkant. Daar is Rosa, die laat de bal lopen, maar hij is eigenlijk wat aan de harde kant. En dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn en is het dus een inworp voor NEC. Het is, als ik het goed kan zien, Von Viel die de bal in de handen heeft. Dat ik dat nog niet helemaal goed kan zien is omdat er nog steeds heel veel rook ronddwaast in het stadion. Ook doordat er misschien nog wat wind naar binnen komt door dat dak. Ja, heb ik het idee dat het een soort van rond gaat over die tribunes heen. En het zal even duren voordat het weg is. Het spel is weer hervat. NEC speelt de bal opnieuw over de zijlijn, onbewust dan wel te verstaan. Ter hoogte van de middenlijn wordt het een inworp en de bal is in de handen bij Lucas Rosa.
1: Lucas Rosa, 3 meter voor de middenlijn, heeft hij hem ingegooid voor die late zaterdagavondwedstrijd die ook nog iets later is begonnen. Ajax krijgt de ingooi nu weer tegen, niet handig gedaan daar door Rosa, met bij hem ook Tsigankov. Ingooi 10 meter over de middenlijn is nu dus voor de Nijmegenaren. Aan de linkerkant is die bal in handen van Kers. En die gooit hem naar voren. Weggekopt de bal door Amrabat. Amrabat over de zijlijn. Amrabat dus weer in de basis als controleur. Ter hoogte van de 16 meter krijgt NEC nu een nieuwe ingooi. En het is Kers wederom die gaat gooien. Nee, Von Viel volgens mij. Die is degene die ver kan gooien en die dat aan de linkerkant dan ook doet. Nu is het Bras achterin. Nieuweling bij NEC. Geeft hem verder door naar buiten. Storm met de bal naar binnen. Dat is geen goede bal. Ajax neemt over. Prima. Amrabat ziet hem daar naast zich een kans om aan Gloch te geven. Die krijgt hem ook op de middenlijn. Is het nu Tolu. Tolu in de middencirkel. Verder terug uit. Kan Ajax het spel meteen verleggen met Kerer. Die temporiseert een beetje. En daarmee is het gift er wel uit. Maar wel 10 veldspelers op de helft van NEC.
0: Ja, Ajax voetbal door met Julian Brandt. Metertje of 10 over de middenlijn. Amrabat speelt opzij naar Rosa. Die bal is wat aan de harde kant, maar uiteindelijk goed te controleren voor Rosa. Die hem terug naar de as speelt. Daar staat Kerer via Brandt. De bal terug bij Rosa. Beetje druk zetten van NEC. Rosa blijft rustig. Speelt Tsigankov in. Terug naar Rosa. Als er aardig wat vocaal geweld vanaf de F-site te horen is. De sfeer is opperbest in de Johan Cruijff Arena, waar dus het 50-jarig jubileum jubileum van de F-Side groots werd gevierd voor de wedstrijd. En het feestje daar nog wel eventjes doorgaat. Laten we hopen dat er nog meer reden tot feest is. Door wat er zich op het veld gaat afspelen. Ajax achterin nog aan het rondspelen. Amrabat naar de rechterkant. Rossa, mooie bal is dat van Amrabat. Rossa wel wat moeite om die bal te controleren. Stuitte er net op voor zijn aanname. Dus de overname van Kers. Maar ook weer een goede ingreep van Tsigankov nota bene. En Ajax kan misschien counteren. Tolu naar de linkerkant. Daar kan Gloch bereikt worden. Maar die bal is net niet zuiver genoeg. Overname dus van NEC. Daar is Sherry halverwege de helft van Ajax. 1-2 met Le Breton. Sherry nu even terug. De rust bewaard. En daar is Per Schuurs.
1: Per Schuurs. Oud-Ajax ziet natuurlijk. Hij gaat naar die andere Oud-Ajax ziet. En die neemt hem goed aan. Tadic. Tadic had zelf kunnen schieten. Maar hij legt hem af. En daarmee spaart hij Ajax voorlopig. Het afstandsschot vervolgens is ook niet goed. Maar dit was een moment voor NEC. Le Breton uiteindelijk met het schot naast. En het waren de twee oud-Ajax-zieden van achteruit. Per Schuurs met een goede bal richting Tadic aan de linkerkant van de 16 nam hij hem aan. En ja, schoot niet zelf. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Dat was denk ik gevaarlijker geworden. Zesde minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand. En dit was een zeer gevaarlijk moment van NEC. Dwars door het midden gespeeld door Le Breton, door Per Schuurs. En nu heeft Ajax het balbezit met de doelman. Maar ik moet er nog een beetje van bijkomen van dat moment.
0: Ja, wat had ik graag in het hoofd van Dusan Tadić willen kijken. Dat moment waarbij hij zich helemaal vrij speelde met die aanname. En met rechts eigenlijk vrij makkelijk op doel had kunnen schieten. Koos daar niet voor. De reden zullen we nooit weten waarschijnlijk. Amrabat inmiddels in balbezit naar de rechterkant. Rossa in één keer doorspelen naar Mokyo. Mokyo sterk aan de bal in duel met Le Breton. Komt daar als winnaar uit. Kan de voorzet gaan geven. Aangeraakt. Maar de bal richting Tolu. Die kopt en die komt er binnen. Die komt er binnen. Het is Tolu in de zevende minuut van de wedstrijd. Die een uitstekende openingsfase van Ajax bekroont met een doelpunt. En zijn cultstatus nog maar weer wat extra bijzet. En hij houdt een shirt omhoog. Welk shirt is dat? Het
1: Dolberg.
0: Shirt van Kasper Dolberg. En dat is een prachtig eerbetoon aan de spits die zo tragisch blesseerd is geraakt. Maar bovenal is dit een heerlijke start van Ajax.
1: Oh, fantastisch, fantastisch. Wat een actie van Mokyo. Die eigenlijk een hele lastige bal krijgt. Maar niet alleen in balbezit blijft. Maar ook nog eens zijn man als een stoomtrein voorbij walst. De bal dan voorgeeft. En die knik van Tolu. Je hebt koppen en je hebt koppen. En dit is koppen met een hoofdletter. En dan eigenlijk met alleen maar hoofdletters. Hij kopt hem hard en laag. En eerlijk gezegd kun je Kretas ook nog wel wat aanrekenen, denk ik. Want die moet die bal toch gewoon kunnen pakken. Ja, het is een uitzonderlijk talent. En Tolu heeft het in de lucht je tegenstander verslaan. Hier verslaat Ajax NEC fysiek. Mokyo, 18 jaar pas. Toch ook al bijna 50 wedstrijden voor Ajax. Die hier dat duel wint sterk. Voorzet geeft. En dan Tolu. Niet alleen een cultheld, maar wat mij betreft gewoon een echte held. 1-0.
0: Ja, Kultel dekt de lading niet, want wat is hij belangrijk dit seizoen tot nu toe. En wat schiet die Ajax hier dus op voorsprong in minuut 7 als inmiddels Ter Stegen aan de bal is. En NEC nog helemaal niet aan te pas komt in deze wedstrijd op die kans van Tadić zojuist na dan. Nog steeds Ter Stegen die steeds alle tijd krijgt om in te dribbelen, in te wandelen, doet hij. Opnieuw, eigenlijk weer bijna op de middenlijn is hij inmiddels. Dat ziet er toch bijzonder uit. Tolu ingespeeld, die met een hakje door wil spelen naar Mokyo. Hij zit er lekker in, Tolu, maar dit gaat niet goed. Misschien niet zoveel van het goede. Linse inmiddels voorin de bal naar Sherry gespeeld. Sherry, goede ingreep is dat. Een goede verdedigende actie van Owen Wijndal. Die van achter een tackle inzet en de bal afsnoept van een van de routiniers. De veteranen daarvoor in van NEC. Vervolgens nu de bal bij Lucas Rossa. Die gaat om Kers heen, schiet de bal. Naar voren toe. Tolu komt daar het kopduel aangaan. Ja, en die wint uiteraard het kopduel. De bal schiet uiteindelijk helemaal door. En kan opgepakt worden door Mark Ter Stegen.
1: Ja, die heeft hem rustig in de handen gepakt. Tolu en Ter Stegen. Ik heb ze van de week op Instagram met elkaar zien communiceren. Ter Stegen, een absolute droogkloot. Die er ook wel een beetje van onder de indruk was hoezeer Tolu hier al tot cultheld is geworden. En dat hij overal zijn handtekening op moet zetten en met iedereen op de foto wil. Ja. Dat werd door Ter Stegen toch niet de eerste, de beste. Die zal toch ook best wel wat gewend zijn. Maar behoorlijk, laten we zeggen, daar maakte hij een beetje een grapje van in de kleedkamer. Was leuk om te zien. Kerer geeft hem naar rechts. Daar is de aanname goed bij Rossa die er overheen is gekomen. Teruggelegd. En Kerer met de voorzet. Bal van richting veranderd. Nu hoog de lucht ingegaan. En in handen van de man in het blauw. En dat is Gonzalo Kretas. Doelman dus van NEC. Ik heb de herhaling inmiddels 3 keer gezien. Ik denk toch dat hij er niet heel veel aan kon doen. Dat die bal door Tolu werd binnengekopt. Het was echt een Ja. Een stukje premium koppen wat ik zelden heb gezien. En fantastisch natuurlijk ook het eerbetoon van Dolberg daarna. Zevende minuut, Tolu was het, staat op het scorebord. En we zijn nu in de tiende minuut. 1-0 dus voor Ajax door dat doelpunt van de Nigeriaanse spits van Ajax. Ajax krijgt een vrije trap, 5 meter voor de middenlijn. Bal gaat even achteruit richting Keren.
0: Ter Stegen met de bal aan de voet. En die gaat dan op zijn kenmerkende wijze maar weer heel rustig aan de wandel. Nu een beetje druk zetten van Sherin. Nee, die gaat toch weer terug. Dus alle tijd voor Ter Stegen om nog maar een paar passen te zetten. De helft van de helft over. Links Jury Baas zich min of meer aan het aanbieden. Maar nog steeds Ter Stegen. Ja, ik vind het toch bijzonder dit, Diederik. Dat die Ter Stegen steeds zoveel tijd krijgt om min of meer naar de middenlijn te lopen. Nu geeft hij de bal met links opkerer die iets over die middenlijn staat aan de rechterkant. Linssen zet een tackle in. En het is binnen de regels blijkbaar. Kers er nu vandoor. Daar moet Rossa achteraan. Kers en Rossa. Amrabat komt ook hulp bieden. En zijn hulp zorgt uiteindelijk voor de onderschepping voor Ajax. En via die Kers, dat is de linksbuiten van NEC dan wel te verstaan, Kevin Kers, is het een inworp voor Ajax. Slim gedaan door Amrabat. En dan is het Lucas Rossa met de bal in de handen. Zo'n beetje tegen de cornervlag aangeplakt. Als de sfeer er nog steeds opperbest in zit. En natuurlijk alleen maar beter is geworden door dat doelpunt van Tolu in de zevende minuut. Diezelfde Tolu nu aan de bal op de eigen helft. Komt daar niet uit. Le Breton met de overname speelt op zijn naar Kers. Kers de overname nu van Ajax met Mokio en Rossa die daar samen goed het balbezit weten te veroveren. Nu in de hoek. Rossa, mooie beweging. Komt daar als winnaar uit? Jazeker, want het wordt een doeltrap voor Ter Stegen. Omdat de bal slim via het been van Le Breton over de achterlijn is gespeeld.
1: Ja, bal naar de linkerkant gespeeld. En is wel met hoge druk nu. Ajax speelt dan ook wel met vuur door daar te proberen onderuit te voetballen. Maar dat loopt vooralsnog goed af met Gloch die het goed oplost voor Brandt en Wijndal. Aan de linkerkant van het veld dus. Bal in de middencirkel. En nog steeds in de middencirkel omdat Tolu hem aanneemt. En daar ook eventjes iets is uitgezakt. Geeft hem naar links. Wijndal, goede bal door naar Brandt. Krijgt nog wel een keiharde trap. Wijndal, maar hij loopt door. Amrabat dan even terug naar Baas. Ja, NEC probeert nu echt de druk op te voeren. Het is goed om te zien dat Ajax daar toch redelijk eenvoudig uit lijkt te voetballen. Jury Baas met de aanvoerdersband heeft hem ingeleverd bij Wijndal. En dan is dit Amrabat. Amrabat. Het voelt toch ook een beetje alsof het seizoen opnieuw is begonnen. Met die lange break die er is geweest. En dan ook zo'n late wedstrijd met een bijzondere sfeer vanwege die acties voor de wedstrijd. Het vuurwerk voor de wedstrijd. De rook die er nog steeds hangt. Het is wel gestopt met regenen. Dat is fijn voor de spelers. En volgens mij blijft het ook droog verder vanavond. De ingooi gaat terug richting Keren in de 13e minuut bij een 1-0 stand bij Ajax NEC.
0: Bal weer in de voet bij Ter Stegen. Aan de voet bij Ter Stegen. Die veel wordt aangespeeld door zijn teamgenoten. En ik heb het al genoeg benadrukt. Nu ook weer alle tijd neemt om rustig naar voren te wandelen. NEC begint echt pas druk te zetten als hij zo'n beetje tegen de middenlijn aangeplakt staat. Nog steeds Ter Stegen met die bal aan de voet. Keren aan de rechterkant met wat beweging. Daar gaat de bal uiteindelijk ook naartoe. Die heeft ook aardig wat ruimte om op te stomen. Keren doet dat ook. Halverwege de helft van NEC nu. Opzij spelen naar Rossa. Die zet hem voor. En via het been van Kevin Kers wordt het dan een hoekschop voor Ajax. Dat is de eerste van de wedstrijd. Het is Tsigankov die achter de bal gaat staan. Hoekschop vanaf de rechterkant. Kant onder het uitvak waar de NEC-supporters zitten. Kan hem dus mooi met zijn goede linkerbeen in gaan krullen. Vanaf daar Tsigankov. Rechterhand gaat de lucht in bij hem voor de hoekschop. Aanloop is daar. Gaat richting de tweede paal. Maar ja, iets verder dan de tweede paal. Daar staat niemand. Uiteindelijk wel Gloch die hem kan oppikken. Randje 16 aan de linkerkant van het veld. Afgeven naar Wijndal. Wijndal komt dan met de voorzet. Dat komt ook tegen de Nijmeegsbeen aan. Nou, die van Tadić zelfs. Kopbal van Le Breton. Bal blijft wat hangen. Tsigankov. Nog steeds puntje van de 16 aan de rechterkant. Voorzet is daar. Het hoofd van Keren. Maar die bal gaat eigenlijk de verkeerde kant op. Weggekopt nu door Linssen. Even rust voor NEC. Maar nog steeds balbezit voor Ajax met Rossa.
1: Met Rossa in de middencirkel. Even helemaal achteruit naar Ter Stegen. Ter Stegen met een dipdij. Groen outfit vandaag. Felgroen aan de bovenkant. Donkergroen aan de onderkant. En zilveren schoenen als ik het goed zie. Bal gaat door het midden in de voeten van Keren. En dan door naar Gloch. Gloch probeert een lopende bal te geven op Tolu. Die had hem even niet verwacht. En dus NEC nu in balbezit met Kretas. Die hem terug aangespeeld kreeg vanuit Perschuurs. Lange bal van Kretas. Is ook lang onderweg. Wordt verlengd door Le Breton. Maar opgepakt door Ajax. Omdat Linssen daar niet in de buurt kan komen. En Linssen, dat zul je misschien weten als je het voetbal een beetje volgt. Dat is nou niet bepaald de langste. Die hoef je voor kopduels niet op te zoeken. Waar het niet dat hij stiekem toch goed kan koppen. Maar klein is hij ook. Is het nog duidelijk, Daaf? Hij is klein, maar hij kan toch goed koppen. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Amrabat geeft hem naar voren in de voeten van Tolu. Tolu houdt zijn man in zijn rug terug naar Amrabat. En dan is daar Tolu weer. Goede kaats, linkerkant. Is dit geen goede bal van Mokio? Die belandt niet bij Gloch, maar in de voeten van een NEC'er. En dan maakt Amrabat een overtreding, denk ik.
0: Ja, zo wordt hij geïnterpreteerd. En ik denk dat dat juist is. Een juiste beslissing van Serdar Kuzubuyuk, de scheidsrechter van dienst vandaag. NEC heeft het spel hervat met Sherry aan de rechterkant op de middenlijn. Terugspelen naar Bras, die Portugese verdediger. Vervolgens helemaal terug naar de Argentijnse doelman, Kretas. Kretas kijkt om zich heen, twijfelt wat, gaat naar links, gaat naar rechts. Nee, uiteindelijk toch naar de linkerkant. Daar is het de Kers die over het hele veld te vinden is. Die jongeling van NEC al sinds zijn 12e in de jeugdopleiding van de club. En afgelopen maart, als ik het goed heb, zijn debuut gemaakt. En definitieve doorbraak in het team van Schreuder. Nog steeds NEC aan het rondspelen. Le Breton speelt naar Sherry. Sherry nog op eigen helft, nu de eigen helft overgestoken met een slim balletje op Bras. Bras heeft ook Storm nog bij zich, maar de bal gaat via Amrabat over de zijlijn. En dan wordt het een inworp voor de NEC. Snel genomen, teruggegooid naar Per Schuurs. Schuurs net over de middenlijn, iets aan de rechterkant van het veld. Speelt naar het midden toe, daar is het Von Viel. Die speelt hem terug naar Per Schuurs. Schuurs naar Bras en zo gaat de bal rustig rond achterin bij NEC. Schuurs die toch tot 95 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax is gekomen. Echt wel meer dan dat ik in mijn geheugen had.
1: Net niet in de club van 100 uiteindelijk. En hij heeft er wel gestaan hoor, ook tijdens coronawedstrijden.
0: Zeker.
1: Ik herinner me dat ik het altijd dacht dat het wel nog zou gaan lukken met Schuurs. Maar uiteindelijk natuurlijk ook wel in een heel sterk Ajax terecht gekomen. Probeerde dan maar eens door te komen. Kent Tadic ook zeker goed natuurlijk uit zijn Ajax-tijd. Bal naar voren naar Le Breton. Die draait naar binnen. Die gaat schieten. Nee, kapt eerst nog naar buiten. En dan is het door Ajax te verdedigen. Lins met het hakje. Kans voor NEC. Naastgewerkt penalty.
0: Oh.
1: Want inderdaad, daar werd iemand aan zijn shirt getrokken. En dan kan Kuzubuyuk niets anders doen dan naar de stip wijzen. En dan is dat ook de reden dat die bal werd naastgeschoven. Omdat Le Breton was het, denk ik, die daar lag.
0: Het was aan de linkerkant Kers die de actie maakte. De voorzet gaf. En daar was Le Breton die opdook ter hoogte van de penaltystip eigenlijk. Die leek vrij binnen te kunnen schieten. Ja, dat zag, ik denk, Amrabat ook. Nee, dat is Mokio die daar het duel aangaat. En die trekt eigenlijk min of meer aan de noodrem. Doet alles wat hij kan om Le Breton van het schot af te houden. En maakt daarbij een overtreding. Nou, ja, het is een overtreding. Ik denk dat de scheidsrechter daar gelijk in heeft. En dan is dit dan toch dat moment waarvan je hoopte dat het niet zou gaan komen misschien.
1: Linssen kan het ook gaan doen. Maar inderdaad, Tadic zou goed kunnen.
0: Het is wel Sherry die de bal in de handen heeft. Ik denk dat Tadic deze niet gaat nemen. Dat het ook voor Tadic zelf misschien wel het beste is. Ja, Tadic staat ook helemaal rond de middencirkel. Ja, ik heb het nooit eerder gezien. Tadic hier geen penalty wil nemen. Maar tegen Ajax wil hij dat niet. En dat is denk ik ook wel beter voor iedereen hier. Het is Charon, Sherry, die andere veteraan die achter de bal gaat staan. Tegenover Mark Ter Stegen die druk gebaren staat te maken op de lijn om hem van de wijs te brengen. Sherry met de aanloop.
1: Sherry nog niet met de aanloop. Hij stapt eerst nog naar achteren. Hij meet zijn aanloop uit. Ik zie camera's aangaan en ik zie dat hij hem in de hoek schiet. Hij schiet hem rechts onderin. Ter Stegen wel de goede hoek in. Maar Mark Ter Stegen ziet hem uiteindelijk naast gaan. En dus is het gejuich dat je hoort afkomstig uit het uitvak van de Nijmegenaren. Ajax krijgt weer een doelpunt tegen. Weer in eigen huis. En dit keer is het de 1-1 en is er nog veel tijd. Maar NEC heeft deze afgedwongen. Speelt goed. En deze 1-1 is niet gestolen. Maar jammer is het wel, want Ajax kwam op voorsprong in de 7e minuut dankzij het doelpunt van Tolu. Nu is het dus veteraan Sherry die hem maakt namens NEC. Hij heeft hem zojuist op het scorebord gezet. Het was een penalty. En Ajax trapt af.
0: Ja, Ajax heeft het spel hervat met Jurie Baas aan de bal. Ja, dat moet vandaag toch afgerekend worden met een trauma begint het bijna te worden. De laatste drie thuiswedstrijden tegen NEC werden allemaal niet gewonnen. De een met ergere gevolgen dan de ander. En nu de stand dus ook weer gelijk getrokken in de 19e minuut. Als Ajax met de opbouw bezig is, Jurie Baas terugspeelt naar Ter Stegen. Ter Stegen zal nu iets meer tempo moeten gaan maken dan dat hij bij zijn andere balcontacten heeft gedaan. Nou, lijkt dat voorlopig niet van plan te zijn overigens. Wandelt gewoon weer rustig richting de helft van de helft. Terwijl zijn ploeggenoten aan het positioneren zijn. Nog steeds Ter Stegen met de bal aan de voet. Mag voor mij wel iets sneller, moet ik eerlijk zeggen. Maar nog steeds Ter Stegen nu in de middencirkel inmiddels. Ja, het is echt ook een beetje uitdagen. Hopen dat ze happen bij NEC door druk te zetten. Maar dat doen ze niet. Inmiddels de bal wel naar voren toegespeeld via Wijndal naar Glog. Glog verspeelt vervolgens de bal aan Bras. Daar wordt Linsen diep gestuurd. Is dat geen buitenspel? Nee. Dan afgespeeld naar Tadic. Tadic wel met veel Ajaxide om zich heen. Tadic speelt hem terug naar Le Breton. Le Breton heeft aan de linkerkant Kerst. En het was toch buitenspel. Heb ik toch goed gezien. Want Linsen leek daar wel heel ver achter de laatste linie van Ajax te staan.
1: Jij ziet het toch altijd goed, Daaf. 20 minuten gespeeld. 1-1 de stand bij Ajax tegen NEC. Ajax combineert met Amrabat. Die is uitgezakt om het spel te verdelen. Met een bal door het centrum richting Tolu. Tolu, overtreding gemaakt op Tolu. Brand was daar ook in de buurt. Speler die hem onderuit haalt. Tolu is zelf ook gehavend. Zo lijkt het althans. Dat is ook niet zo handig. Tolu neemt de bal aan. Ja, dan springt hij er inderdaad overheen. Die speler, dat was Thomas denk ik, die is erbij gaan liggen. En daar sprong Tolu dan tegenaan. Maar ja, het was toch obstructie. Ja, dan kan Tolu nog eens een kop groter zijn en ook een stuk breder. Als je in de weg staat, is het alsnog obstructie. En daar is dus voor gefloten. Bal is bij Kerer. Kerer even achteruit. Naar de veilige voet weer van Ter Stegen, die veel in balbezit is. Voetballen kan die ook wel. Maar ik ben het wel met Dave eens. Je wil niet te vaak zien dat hij de bal heeft. Hij probeert hem er nu even overheen te geven. Dat is een goede bal. Tsigankov heeft wel de sprint gestart. Maar het is toch niet voldoende. De bal gaat over de zijlijn. En dat is dan toch teleurstellend om te zien dat Ajax toch vrij weinig creëert nog in deze wedstrijd. Met die 1-1 stand op het scorebord is de ingooi aan de linkerkant. Bij Kers. Die 5 meter nu smokkelt. En dan een beetje op de helft van de helft ingooit. Gooit hem ver naar boven en wordt die bal door Ajax gekopt. Goede controle bij Tolu op de borst. Glog probeert te verlengen, maar bereikt niemand.
0: Ja, doet dat dan net iets te snel. Glog krijgt de bal nu wel terug. Een cadeautje voor Oscar Glog. Randje 16, speelt 2 man uit. Moet dan gaan schieten. Schieten, jongen. Nee, afspelen naar Brand. Brand in de 16. Heel druk is het daar. Hij komt eruit, legt hem af naar Mokkio. Die moet dan de trekker overhalen op de lat. Op de lat, Mokkio. Wat een mooie aanval is het dan uiteindelijk. In de hele kleine ruimte komen een aantal spelers eruit. Maar hij is nog steeds in balbezit met aan de linkerkant Juri Baas ter hoogte van de middenlijn. Spelen naar Wijndal. Wijndal naar Brand. Brand die net een mooie actie in petto had. Nu een mooie paas. Glog ingespeeld. Glog moet gaan scoren. Glog doet dat niet. Want wat een slap schot is dat richting Kretas die de bal zo kan oppakken. 200% kansen voor Ajax in de 21ste en net aan 22ste minuut. Maar die bal had erin gemoeten van Mokkio en zeker ook van Glog.
1: Ja, het is waar NEC al het hele seizoen kwetsbaar. Is centraal achterin, zijn ze nog zoekende. En als Ajax daar tussen die drie centrale verdedigers een beetje dynamisch kan voetballen, nou, dan zie je het. Dan komen er heus wel kansen. Nog meer dan dat Ajax er al gehad heeft bij die 1-1 stand. Bal richting Wijndal van Brand. Brand en Wijndal komen daar niet uit. Althans, Wijndal loopt zich gewoon vast. Bal naar voren geschoten bij NEC. Laag richting Linsen. Knap in balbezit gehouden. Zijn club geeft hij hem door. En dan wordt er aan het shirt getrokken. Nee, aan de aanvoerdersband van Sherry. Die moet hem opnieuw omdoen, want die aanvoerdersband die schoot los. Ja, dat is een elastiek. Hij heeft hem volgens mij nu weer omgedaan. Het aanval van de NEC gaat verder met Tadic aan de linkerkant. Wippertje van Tadic. Ik hoor hier en daar mensen fluiten. Dat wil ik niet meer horen, mensen. De bal is bij Brand. Brand in het centrum. Helemaal in het centrum. Moet even terug, want kan hem niet afspelen. Doet dat richting Baas in de eigen 16.
0: Baas terugspelend naar Ter Stegen. Ter Stegen met de rust. Veel spelers van NEC nu al ver op de helft van Ajax. Dus een snellere paas van Ter Stegen. Die wil Tolu in één keer inspelen. Maar daar is Schuurs heel scherp. Want die komt voor hem. En nu Sherry bereikt in de 16. Sherry kan in tweede instantie nog gaan schieten. Schot geblokt. Alarmfase nummer 1 eventjes voor Ajax. Maar er is een vlag omhoog opnieuw. Dan is het denk ik ook Sherry zelf die daar buiten speel stond. Dan kan Ajax even ademhalen. Ja, misschien NEC ook wel. Het ging eventjes heen en weer de afgelopen 5 minuten. Een echte 100% kans voor NEC heeft het niet opgeleverd. Maar ja, de arena komt nog steeds bij van die 2 grote kansen van Ajax. De kansen voor Mokkio en daarna voor Glog. Mokkio die dus het aluminium raakte en Gloch die in de handen van Kretas schoot. Dat willen we zien. Ajax voor dat doel van de Argentijnse doelman. Nu die andere doelman aan de bal ter steken. Die gaat weer richting de middenlijn.
1: Ja, die wacht het weer af. Dat zijn de instructies. Brandt wil een lopende bal en krijgt hem ook. Paast hem dan door in de voeten van Tsigankov die naar de as was gekomen. Aan de rechterkant aan de zijlijn is het nu Rossa door richting Brandt. Brandt helemaal aan de zijlijn. En dan loopt hij hem over de zijlijn. Dat is een schoonheidsfoutje dat we niet van hem gewend zijn. Van Julian Brandt mocht in Amsterdam blijven. Had misschien ook wel op een belletje gehoopt. 44 spelers werden er uitgenodigd door Jurgen Klopp. Over twee fases bij het Duitse elftal. Die hier speelde met Ter Stegen op doel. Werd er 1-1 gespeeld. Maar Brandt er dus niet bij. Tolu naar de achterlijn gestuurd. Tolu met een lage bal. Was al in de 16. Wordt verdedigd door Schuurs. Bal naar voren geschoten. En opgevangen door Ajax met Baas. Baas gaat het op een lopen zetten. Doet dat goed naar de rechterkant. Baas is ver. Maar loopt te ver. Bal opgepakt door Le Breton. Gaat naar de linkerkant Le Breton. En daar loopt hij zich vast goed. Gaat daar weer Mokio.
0: Mokio, een goede verdedigende actie inderdaad. Waardoor de overname van Ajax daar is. In de persoon van Kerer speelt naar Amrabat. Metertje of 20 voor de middenlijn. Mooie paas van Amrabat naar Mokio. Die zo de 16 in kan aan de rechterkant. Punt van de 16. Mokio afleggen naar Tolu. Randje 16. Tolu laat hem liggen voor Tsigankov. En die wil dan in één keer naar Gloch spelen. Maar dat is een matige bal. Die is wel aangeraakt overigens. Dus de bal zelf, er was misschien niet heel veel mis mee. Het wordt een hoekschop aan de linkerkant van het veld. En het is Julian Brandt die in een rustig pasje richting die bal gaat om hem neer te leggen en voor het doel te slingeren. Daar was weer een moment van gevaar voor Ajax. Tolu leek eventjes op doel te kunnen gaan schieten. Liet hem dus liggen voor Tsigankov. Uiteindelijk een hoekschop. En dan is het Julian Brandt, de eerste hoekschop voor Ajax. Aan die kant, aan die linkerkant. Brandt neemt hem nu.
1: Ja, na de eerste paal komt Mokio goed gedaan. Geeft hem kort en dan Brandt naar Gloch. Gloch en dan is er ruimte voor Wijndal om te schieten. Die durft het niet. Laat het aan Rossa. Die schiet wel. Bal opgepakt door Schuurs en weggeschoten. En dan aan de linkerkant voor Ajax achterin. Dan weer opgepakt door Ter Stegen. 27e minuut van de wedstrijd. Schreuder de hele tijd zittend in zijn dugout. Terwijl onze coach Michel Sanchez met een jasje en witte sneakers aan wel in zijn coachingsvak staat. Maar staat er rustig bij. Voor zijn doen zeker. Brandt bij die 1-1 stand. Geeft hij hem hoog naar voren. Is dit aardig verdedigd. De bal naar voren gespeeld door Storm. En dan is dit Ajax met het overnemen met Baas. Lastige bal terug naar Ter Stegen. Ter Stegen houdt hem goed binnen. Geeft hem weer terug naar Baas. Baas, bal in het bezit. Laag gespeeld richting Wijndal aan de zijlijn. Lastige bal door de benen. Wel op zich succesvol met wat geluk alsnog keren in balbezit in de as. Bal gaat naar de rechterkant. Daar is het Rossa. Rossa, daar kunnen ze tussen zitten. En dat is goed gedaan. Maar weer goed overgenomen. Goed opgelost door Tsigankov. Goed het verdedigende werk daar van de Oekraïne.
0: Ja, Ajax dus weer in balbezit met Rosa. Speelt terug naar Kerer. Zoeken naar het gaatje in dat druk bezette middenveld van NEC. Waar nu Amrabat dat probeert in de middencirkel. Een hoge paas geeft naar de rechterkant. Daar kopt Tsigankov in één keer door naar Mokio. Mokio die wordt gehinderd, maar er wordt geen overtreding op Mokio gemaakt. Waardoor NEC kan overnemen met Le Breton. Rustig aan de bal. De rust zelf daar op het middenveld bij NEC. De vaardige Franse voetballer. Dan is er hier vervolgens een overtreding gemaakt door Amrabat. Die geeft wat mij betreft een licht duwtje in de rug van Sherry. Maar hij was zwaar genoeg om voor te fluiten voor Gusebujuk. Dus het is een vrije trap voor NEC aan de rechterkant. Metertje of 20 voor de middenlijn. En de Portugese verdediger Bras staat klaar om die naar voren te schieten misschien wel.
1: Nou ja, hij geeft hem achteruit naar de man in het blauw. Dat is Kretas terug van een blessure. Zijn vervanger, daar willen ze in Nijmegen niet te lang over nadenken. Want de vele punten die al gemorst werden. En ook de wedstrijd bijvoorbeeld in Italië. In de Europa League die ze verloren. Daar hebben ze geen goede herinneringen aan. En dan zeker die doelman niet. Gelukkig dus voor hen is Kretas er weer. Aan de rechterkant is het NEC. In balbezit nu met de aanname bij Sherry doepen te maken. Hij was het ook trouwens aanwezig bij die vechtpartijen tegen Guatemala. Met Suriname in de Interland Break. Over vechtpartij gesproken. Overtreding gemaakt op Wijndal. En het publiek vindt dat dat geen overtreding was. Wat vind jij, Daaf?
0: Ja, ik kan me wel in de scheidsrechter vinden in deze. Als NEC er weer vandoor is aan de linkerkant met Von Fields. Von Fields probeert Linzen te bereiken, maar daar staat Mokkio tussen. Slecht ingeleverd, maar ruimte aan de rechterkant nu voor Brandt. Die heeft gezien dat Tolu aan de linkerkant is, maar dat heeft Kretas ook gezien. Die komt goed zijn doel uit. De bal was ook net iets aan de wijde kant. Niet scherp genoeg om in één keer naar Tolu te krijgen. Het is een inworp nu voor Ajax, omdat de bal helemaal naar rechtsachter is geschoten. Halverwege de helft van NEC staat Rosa klaar om te gaan gooien. Die heeft daar ook wel aardig wat metertjes gesprokkeld, moet ik zeggen. Maar het mag allemaal vooralsnog. Brandt komt zich aanbieden. Rosa houdt in. Die durft het nog niet aan. En moet nu al gaan opschieten. Gooit uiteindelijk naar Tolu. Maar daar zit het hoofd van Von Fiel tussen. Maar die kopt hem wel in één keer weer naar Brandt toe. Dus Ajax weer in bal. Maar zit achterin. Is het Kerer. Die speelt hem terug naar Ter Stegen.
1: Ter Stegen vanuit zijn 5 meter. Hard en hoog richting Tolu. Goed. Tolu met de borst. Probeert hem richting Mokkio te verlengen. Mokkio speelt echt wat hoog op dat middenveld. En dat is aanvallend gevaarlijk. Ik hoop dat het verdedigend ook goed staat. Maar hij komt vaak in goede duels. Nu wordt hij weer diep gestuurd. Maar die is veel te hard. De bal van Gloch vanaf de linkerkant. En dan is het rustig aannemen voor Gonzalo Kretas. Die dan naar zijn rechterkant kan spelen. En daar is het nu even het spel dat we net zagen van Ajax. Met NEC dat het doet. Namelijk afwachten achterin met een balletje van Bras naar Schuurs. Schuurs naar voren en nu neemt Ajax over. Goed, met Wijndal. Wijndal baas onder druk gezet door Linzen. Irritant is die Linzen soms. Trekt hem ook aan zijn shirt. De Arena wil wel een gele kaart, maar die gaat hij niet krijgen, Brian Linzen. Ja, ook uit Feyenoord natuurlijk. Geen populaire jongen in Amsterdam. Half uur gespeeld, 1-1 de stand. Ajax heeft het moeilijk tegen NEC. Kwam wel op voorsprong in de 7e minuut al door een uitmuntende actie van Mokkio. Bekroond met een misschien nog wel betere kopbal van Tolu. Maar helaas kwam NEC langzij en zitten ze zeker goed in de wedstrijd.
0: Ja, NEC op de helft van Ajax met 10 veldspelers. Sherry in de as van het veld speelt naar de linkerkant toe. Daar is het Kers. Kers komt naar binnen toe met Rosa in zijn nek. Nejasmic speelt hem af naar Sherry, die verder terug op het veld staat opgesteld. Speelt naar Schuurs. Schuurs wordt teruggedwongen naar Kretas door het druk zetten van Tolu. Ajax schuift wat op, maar Kretas komt met de lange bal. Linzen in één keer bereiken is de bedoeling, maar de bal komt erbij. Zijn conculega aan de andere kant. Ter Stegen heeft de bal in de handen. Legt hem nu neer voor de voeten. En dribbelt de eigen 16 uit. Loopt de eigen 16 uit. Dat is het beeld dat we kennen van Ter Stegen in deze wedstrijd. Aan de linkerkant loopt Jurie Baas rustig met hem mee. Aan de rechterkant is het Kerer die rustig meeloopt. Maar nog altijd Ter Stegen met de bal aan de voet. Ajaxide die zich nu allemaal hebben opgesteld op de helft van NEC. Daar gaat de bal naar Tsigankov. Tsigankov ziet Gloch gaan, durft dat niet aan. Naar de linkerkant, daar is het Wijndal. Nu wel naar Gloch, meteen weer terug naar Wijndal. Wijndal terug naar Jurie Baas. Jurie Baas halverwege de helft van NEC aan de linkerkant. Gloch is de bedoeling, maar een goede verdedigende actie van Bras. Dan de onderschepping van Ajax. Maar daarbij heeft Jurie Baas een overtreding gemaakt. Daar is een groot deel van de Johan Cruijff Arena het niet over eens. Maar die vrije trap gaat er wel komen. En de bal is aan de voet bij Bras. Die speelt naar Le Breton.
1: Met het balletje achteruit in de voeten van Per Schuurs naar zijn linkerkant. Wat is het ook fijn om Per Schuurs wel weer gewoon aan de aftrap van een voetbalwedstrijd te zien staan. 2,5 jaar had hij nodig voor zijn revalidatie. Maar in de arena staat hij er weer nu. Terwijl er een slechte bal van NEC naar voren wordt gegeven. Dat zien we natuurlijk bij Ajax Radio graag in deze stroeve wedstrijd. Op een zeker niet stroeve mat, want het heeft heel hard geregend. En het gras in de arena, omdat het dak open is, is ook nat. Dat kan ik van hier hoog op de perstribune zelfs wel zien. Het is erg glad het veld. En dat was niet nodig om te sproeien in ieder geval. Het is Gloch die op de middenlijn wordt aangevallen door Linzen. Linzen beukt hem omver, schiet de bal dan alsnog richting de goal. En hij had heus wel gehoord dat er gefloten was. En dus krijgt Linzen hier geel onder luid gejuich van de Johan Cruijff Arena. Ja, het is zo'n wedstrijd. Voor ieder duel moet gevochten worden op het veld. En het publiek voelt dat ook aan. Gaat daar eigenlijk ook een beetje in mee. Gelukkig slaat dat nog niet om in frustratie. Maar nou, dat zit ook een beetje in. Dat hangt een beetje in de lucht. Dat als het niet gaat lopen bij Ajax, dat Ajax misschien ook wat gefrustreerd raakt. Aan de andere kant gaan de NEC'ers daar ook gewoon in mee. En is dit misschien, zeker ook als je de stand van vorig jaar ziet, ook gewoon een topduel tussen Ajax en NEC. De NEC heeft natuurlijk 2,5 weken de tijd gehad om ook te schaven met een tactische goede trainer. Ze zijn in Zuid-Spanje geweest op op trainingskamp. Dat lijkt me ook wel een uitstekend idee om een beetje aan een teamgeest te werken. Nou, we zien het resultaat. Een georganiseerd NEC. En Ajax heeft het er maar wat lastig mee. Maar Brand neemt over. Goed, Brand bij de 16 in de buurt. Brand naar zijn linkerkant. Die komt de kans aan voor Gloch. Gloch moet naar binnen. Gloch, en hij schiet hem tegen iemand aan. Dat is Schuurs. Geen hand, zegt de scheidsrechter. Aanval gaat verder aan de linkerkant met Wijndal.
3: Wijndal naar Gloch. Net buiten de 16. Puntje van de 16 aan de linkerkant. Heeft een speler van NEC voor zich. Dus even terug naar Juri Baas. Die ook wel ver op die helft van NEC staat opgesteld. Terug naar Gloch. Tempo is een beetje uit die aanval. NEC weer helemaal terug in positie. Amrabat nu aan de bal. Net voor de middenlijn. Speelt naar Rossa. Krijgt hem direct weer terug. Amrabat ziet aan de rechterkant Kerer. Kerer door naar het Tsigankov. Net een metertje of 10 voor de eigen middenlijn. Of voor de middenlijn. Kerer naar Juri Baas. Baas door naar Brand. Brand naar Amrabat. Het is nog allemaal op de eigen helft. Brand nu het spel verleggend naar de rechterkant. Daar is Rossa. Nu weer op de helft van NEC. Tsigankov in de middencirkel. Speelt terug naar Amrabat. Mooie paas hoor. Mooie paas naar Rossa die de 16 in kan. Maar komt daar Le Breton tegen op zijn pad. Die verricht een goede verdedigende actie. En dan is er zelfs een overtreding gemaakt door Rossa. Die misschien met een iets te hoog been dat duel aangaat. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Of misschien is het zelfs buitenspel. Ja, ik zie wel dat de grensrechter in beeld wordt gebracht op het scherm dat we hier voor ons hebben staan.
1: Nou, ik denk omdat de grensrechter appelleerde dat hij uiteindelijk die vrije trap heeft gegeven. Dat is het volgens mij. Dan hebben wij altijd op ons formulier twee namen staan van de grensrechter. Dan weet ik nooit welke nou welke is. Dus ik zou de beste man best eens bij zijn naam willen noemen. Maar al jaren denk ik daar wel eens aan. En dan zie ik ze allebei. Denk ik, ja, kan het ook niet gokken of het Patrick Inia of Rogier Honing was. Sorry, Honig. Geen idee. 36e minuut van de wedstrijd. Ingooi is voor Ajax op eigen helft inmiddels. De bal werd dus blijkbaar over de zijlijn geschoten. En bij de penaltystip is de aanname bij Marc-André ter Stegen. Die eruit is gelopen uit zijn 16 meter. Dat hebben we al vaak gezien. En dan kijkt hij rustig voor zich uit. En dan wacht hij tot er iemand komt. Dan is er als een soort wasmachine allerlei looplijnen op het middenveld bij Ajax. En de NEC'ers die lopen er dan vervolgens achteraan. Maar de bal gaat uiteindelijk naar voren en hoog. En is opgepakt door Gloch. Nou, goed duel van Wijndal. Dan is het nu Mokkio door naar Wijndal aan de linkerkant. Wijndal voorzet. En daar blijft die bal liggen voor Brand. Die had hem niet verwacht. Die krijgt hem op zijn borst. Maar dat wordt geen kans.
3: Nee, dat wordt geen kans, want die bal kan via dat hoofd of de borst van Brand zo worden opgepakt door Kretas, die snel naar voren schiet. En nu is er ruimte bij NEC. Tadic speelt opzij naar Kers. Kers, puntje van de 16 aan de linkerkant. Die speelt tegen het been van Rosa aan, die daar goed naar de bal blijft kijken. Kers, die herovert wel het balbezit voor NEC. Nu een meter of 10 over de middenlijn. Die jongeling bij NEC, die een goede indruk maakt, moet ik zeggen. Speel nu naar de rechterkant of weer terug naar de middencirkel. Daar staat Perschuurs. Perschuurs naar de linkerkant. Daar is het Fontviel. NEC achterin dus aan het overspelen. Tolu, mondjesmaat, een beetje druk aan het zetten. Aan de rechterkant Bras. En die speelt helemaal terug naar Kretas. Dan zien we dat de achterste linie van Ajax opschuift richting de middenlijn. Als NEC weer aan het overspelen is. Bras nu met een lange bal richting Linssen. Dat duel wordt gewonnen. Tenminste, de bal kan daarvoor worden opgepakt door Baas. Maar die komt terug bij Linssen met wat geluk. Het schot en de redding van Ter Stegen op dat harde schot van Linssen. Maar de vlag is omhoog. Dat betekent dat Linssen wederom buitenspel stond. Dat is niet de eerste keer. Maar de redding van Ter Stegen was ook goed. Ook al was hij uiteindelijk niet nodig geweest. Misschien lekker voor hem om even een keer gestrekt naar de hoek te kunnen gaan. Diezelfde Ter Stegen heeft de bal inmiddels aan de voet en speelt hem naar Julian Brandt.
1: Ja, lage bal naar Brandt. 38e minuut van de wedstrijd. Inmiddels, het is een interessante wedstrijd. Waar Ajax duidelijk nog zoekende is. Amrabat met een goede bal in de voeten van Mokkio. Kan hem rustig aannemen. En dan geeft hij hem naar Gloch. Gloch, kan hij hem binnenhouden? Ja. En dan is hij al bijna op de achterlijn. Gloch naar binnen. Gloch kapt hem nog eens een keer terug. En dan is hij nu echt op de achterlijn. Moet hij hem voorgeven? Doet hij met links. De bal is makkelijk te verdedigen. In ieder geval weggeschoten door NEC. Opgepakt door Baas nu. Baas bij de cornervlag aan de linkerkant. Lage bal terug. Amrabat, kan die de bal inbrengen misschien? Eerst maar is de actie. En dan legt hij hem goed naar de rechterkant. En dan neemt Rossa die bal niet helemaal lekker aan. Spaast hij hem door richting Mokkio. Is hij helemaal aan de andere kant weer in de buurt van de cornervlag. Speelt hem terug uit richting Tsigankov. Lage bal van hem in de voeten van Rossa. Rossa, maar weer even terug. Rossa staat stil. Geeft hem aan Julian Brandt. Julian Brandt, twee man om hem heen. Het is er eentje die hem aanvalt. Le Breton, dan geeft hij hem maar even terug. In de voeten weer van Amrabat nu. En Amrabat achteruit. Zo is het toch weer schaken met de bal bij Baas. Baas, lage bal in de voeten van Wijndal. Wijndal goed richting Gloch. Gloch nu met snelheid is de man voorbij. Gloch gaat de 16 in. Geeft hem aan Wijndal. Dat is buitenspel, vrees ik. Lage voorzet komt er nog wel. En de aanval gaat nog verder. Is de bal nu bij Baas. Baas met de voorzet. En dan Tolu die hem naast kopt. En dan denk ik dat er straks ook nog wel gevlacht wordt voor buitenspel. Maar dit was in ieder geval weer een vloeiende aanval van Ajax. Die heel lang duurde.
3: Ja, de aanval was heel lang. En het duurde inderdaad ook lang voordat er weer een vloeiende aanval werd opgezet. Ik moet zeggen dat Ajax wel de afgelopen 5 minuten er weer iets beter in begint te komen. Lijkt het. Maar in die eindpaas is het steeds net niet genoeg. Het komt niet tot grote kansen. Het Ajax van die eerste 10 minuten heb ik daarna helaas niet meer gezien. Het is een redelijk gelijk opgaande wedstrijd. Waar nu Lucas Rosta in balbezit is. Die sowieso veel aan de bal is. Een aardige wedstrijd speelt daar aan de rechterkant van de defensie. Ter Stegen speelt door naar Jurie Baas. Jurie Baas dribbelt tegen 16 uit. Krijgt aardig wat ruimte om door te dribbelen. En geeft een goede paas. Veel ruimte bij Mokkio. Die geeft hem af aan Gloch. Gloch wil terug naar Mokkio. Maar een slordige paas. Er zat toch meer in. Want ook Tolu liep daar nog. En er was een enorm gat geslagen daar op het middenveld. Maar NEC neemt over met Neasmic. Goede verdedigende ingreep van Mokkio op de helft van NEC. Dan kan Ajax er misschien snel uitkomen met Amrabat. Die speelt naar Tolu. Tolu wordt aardig aan de shirt getrokken. Geeft nu mee. Tsigankov, kan hij tot een schot komen? Nee, want Kers die kan de bal laten lopen voor Kretas. De kleine Argentijnse doelman die de bal nu in de handen heeft. Maar Ajax blijft wat meer druk zetten richting dat doel van NEC. En komt er steeds weer iets beter in. Maar heeft niet heel lang meer. Want we zitten in de 41ste minuut bij nog altijd een 1-1 stand.
1: Harde hoge bal gaat naar de linkerkant naar Kers. Die veel lengte heeft. Kopt hem door naar Tadic. Maar daar zit Amrabat tussen. Lastige bal voor Ter Stegen. Teruggespeeld door Amrabat. Ter Stegen dan met ook een iets minder bekeken paas dan we van hem gewend zijn. Geeft hem aan Tsigankov die goed de bal in het bezit houdt. En laat zich ook in de rug lopen waardoor hij een vrije trap meekrijgt. Bal gaat even terug naar Ter Stegen. Hey, we krijgen een mailtje daar. Vind ik wel interessant van John. Die zegt: beste mensen van Ajax Radio. Ik heb een aanvulling voor de assistentscheidsrechters. Staan de namen op alfabetische volgorde van de achternaam op het formulier? Zo niet, is de 1 vermelde assistent de assistentscheidsrechter aan de kant van de hoofdtribune. Dus de eerste vermelde. De tweede is dan automatisch aan de overkant. Het is in dit geval wel op alfabet. En dus ga ik dit in de rust even checken bij de wedstrijdorganisatie.
3: Wow.
1: Want dit zou me echt na toch bijna 20 jaar commentaar een les zijn.
3: Ja, dit
1: waar
3: is
1: je
3: wel
1: weinig aan hebt, maar wat ik toch wel leuk vind om te weten. Nee, bedankt voor je mailtje, John.
3: Dit is nuttige inside information. Ik dacht wel, die grensrechter aan de overkant, ik vind het meer een Patrick dan een Rogier. Maar het is toch fijn om dat wel zeker te kunnen weten. Of mijn gevoel voor namen koppelen aan gezichten zo goed is als dat ik denk. Afijn, Ter Stegen weer aan de bal.
1: Grensrechters eigenlijk?
3: Nee. Mijn grensrechterkennis is redelijk beperkt, moet ik eerlijk zeggen. Ter Stegen ondertussen nog steeds aan de bal in de middencirkel. En je merkt aan de Johan Cruijff Arena dat daar ook een beetje irritatie begint te komen. Dat hij die bal zo lang aan zijn voet houdt. Ik moet ook ter verdediging van Ter Stegen zeggen dat hij hem ook altijd gewoon naar de juiste kleur speelt daarna. Maar hij houdt de bal zo lang bij zich dat het tempo wel een beetje uit het spel wordt gehaald af en toe. Nu de andere doelman, die kleine Argentijnse Kretas in zijn blauwe tenue, die de bal speelt naar Schuurs naar de rechterkant. Daar is het Portugees Bras. Die speelt naar Sherry. Sherry voor de middenlijn. Duikt ook overal op het veld. Die Charon Sherry. Paardenlongen zit er daar nog in. Die 37-jarige routinier. En die is interland speelt voor Suriname. Het is Kevin
1: 38.
3: Kers. 38 zelfs. Jee. Ja, het gaat sneller dan je denkt als Ajax hier overneemt op de eigen helft. Waar het heel druk is. En goed kan counteren als Tolu de bal daar neer denkt te leggen voor Gloch. Dat net niet goed gaat. Uiteindelijk de bal toch weer bij Tolu terecht. De kleine flipperkast daar op de helft van Ajax. Waar Ajax uiteindelijk als winnaar uitkomt. En de bal is nu in de voeten van Amrabat.
1: 2,5 minuten gaan nog. En dan is het rust althans. Misschien komt er nog wat tijd bij. Maar dat staat er op de klok. De bal is bij Kerer. Kerer wordt aangevallen. Lijkt me een overtreding van Kers. Ajax gaat er met de bal vandoor. En dus mag het door. Goede actie van Baas. Baas op 7 mijlslazen. Baas schiet maar eens jongen vanaf de rand van de 16. Wacht veel te lang. En dan kan het schot geblokt worden. Houdt Ajax er een corner aan de linkerkant. Aan over is ligt Neasmic daar volgens mij nog geblesseerd op de grond. Omdat hij het was die zich daar in de baan van het schot van Baas gooide. En dan houdt Ajax er een corner aan de linkerkant aan over. Is dit nog een kansje zo vlak voor rust? rust voor Ajax om iets te creëren. Want natuurlijk heeft het die lengte. De speler die voor dat schot ging liggen was inderdaad Djarko Nijasmić. En die is ook weer opgestaan en gaat zijn plek in de doelmond opzoeken. En dan kan de corner zo meteen genomen worden aan de linkerkant door Julian Brandt.
3: Brandt met zijn linkerhand de lucht in. De aanloop is daar, de hoekschop is daar, richting de tweede paal. Daar is Tolu, maar die kan niet koppen. Dat is een goede verdedigende actie van Von Viel. En de bal weggerost dan door Sherry naar voren toe. Daar staat geen medespeler, maar wel Owen Wijndal op de middenlijn. Speelt meteen weer naar voren toe in de voeten van Juri Baas, die net op avontuur ging. En nu weer op avontuur gaat. Gehinderd wordt in dat avontuur door niemand minder dan Dusan Tadic. En een vrije trap wordt het dus voor Ajax als de 44ste minuut bijna is afgelopen. De vrije trap is een meter of 20 voor de 16 van NEC. Een beetje aan de linkerkant. Wel een plek waar het voor bijvoorbeeld een linkspoot als Tsigankov die nu achter de bal gaat staan, fijn is om hem richting die tweede paal in te krullen. Daar verzamelen de koppers zich. Ik noem een Tolu. Ik noem ook een Amrabat. Die zou ook nog wel kunnen koppen. En natuurlijk Tilo Kehrer. Die heeft laten zien dat hij ook kan koppen.
1: Ja, Amrabat staat nu juist bij het spel op te heffen samen met Mokio. Dus naar hen kan die eigenlijk niet gegeven worden, want zij mogen daar niet koppen, want dan is het buitenspel. Dat doet Amrabat inderdaad ook niet. En dan is het ook niet bepaald een goede vrije trap geweest, want Amrabat was als enige in de buurt van de bestemming van die bal. Bal over de zijlijn gelopen nu door Tsigankov. Linse speelde hem tegen hem aan en dus is de ingooi voor NEC aan de rechterkant. Benieuwd wat we erbij krijgen in de eerste helft, die er bijna op zit. 1-1 de stand bij Ajax tegen NEC. En de ingooi aan de rechterkant voor Thomas. Bras is dat, die hem naar voren gooit. En die probeerde Thomas te bereiken. Ajax neemt over, goed, met Tolu nu aan diezelfde zijkant. En volgens mij zit de eerste helft er al op. Ja, 1-1 de stand. Ja, interessant. Tactisch, denk ik, een boeiend spel. Maar niet al te best van Ajax, Daaf.
3: Nee, geen blessuretijd erbij. Ik zit even te denken. Nee, er is ook niet heel veel gebeurd. Het spel is niet heel veel stilgelegd. Het hoogtepunt lag in de 7e minuut. Wanneer Tolu Ajax op een 1-0 voorsprong kopte. Met een vliegende kopbal. Na een voorzet van Mokio. Een ander hoogtepunt was eigenlijk voor de aftrap. Een prachtig spandoek. En eerbetoon aan de F-site. Dat 50 jaar bestaat vandaag. Of in ieder geval het 50-jarig jubileum viert. Maar ja, vooralsnog is er nog niet heel veel reden tot juichen voor wat er zich op het veld afspeelt. Want NEC

0: ook even op onderzoek uit hoe het nou zit met de alfabetische volgorde en de plek van aan welke kant ze staan. Het is toch leuk om te weten.
1: Het zal meestal voor een grensrechter geen hele leuke reden hebben dat iemand zijn naam kent.
0: Ja, dan kan ik zeggen, wat een geweldige grensrechter.
1: Ja, precies. We keren het om.
0: Het is trouwens week van de scheidsrechter, dus we moeten ze ook extra in het zonnetje zetten.
1: De grensrechters die tellen ook mee, toch?
0: Dat bedoel ik.

dat waren zo weer 14 seconden. Kijk even naar mij.

ja, die liep aan de pivot al geweest, omdat zijn lijn wel genomen. Dus het juiste antwoord.

0: Welkom terug in de Johan Cruijff Arena. Welkom terug bij Ajax tegen NEC. 22 veldspelers zie ik alweer voor mijn neus op die heerlijke groene mat in de Johan Cruijff Arena. Waar het in de eerste helft nog een beetje gemiezerd heeft. Maar nu toch echt volgens mij volledig droog is aan het begin van deze wedstrijd. En vlak ervoor kwam het met bakken uit de hemel. En ondertussen kijken we natuurlijk of we daar nog steeds dezelfde spelers zien. En ik heb niet het idee dat de vierde official met een bord klaar staat. Dus volgens mij zijn het aan beide zijden dezelfde elf die het gaan doen. Ajax in de tweede helft richting de jubilerende jarige F-side. En er zal voor Ajax afgetrapt worden. Nu namelijk door een man met witte schoenen en een Duits paspoort. Julian Brandt.
1: Brandt speelt hem opzij naar Thilo Kehrer. Speelt hem opzij naar Jurie Baas. Daar is de bevestiging van stadionspeaker Rob van Rossum. Beide ploegen zijn ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. Als hier Glog er vandoor is aan de linkerkant. Eventjes terug naar Jurie Baas. Overigens zie ik aan de zijkant een aantal warmlopers aan Ajax-zijde. Waaronder twee potentiële debutanten. Dat zijn natuurlijk Simon Adingra en daarnaast Yves Bissouma. Als Ajax er vandoor is aan de linkerkant met Wijndal. De 16 in Wijndal, de voorzet. Die gaat dan hard over het doel van Kretas. Wat gefluit vanaf de F-side. Een stevig duel was dat uiteindelijk. Of een botsing tussen Wijndal. En ik denk dat Von Fiel is. Die liggen allebei over de grond te rollen van de pijn. Vooral Von Fiel, die lijkt daar erg veel last van te hebben. Maar toch ook Wijndal, die ligt daar naast de boarding. Daar komen een paar ploeggenoten kijken hoe het gaat. Verzorging van beide ploegen zijn inmiddels in een sprint onderweg naar de situatie waar Wijndal wel weer rustig op lijkt te krabbelen. Maar er nog wel veel pijn is aan NEC-zijde. Het is niet Von Fiel, maar het is Le Breton die daar op de grond ligt. Achter het doel van Ter Stegen, iets wat aan de rechterkant. Volgens mij was het gewoon een vrij ongelukkige botsing. Ja, ik zie hier de voorzet van Wijndal. Nou, het is nog wel een stevige overtreding ook van Le Breton als ik die herhaling zo zie. Hij blijft zelf liggen, de 22-jarige Fransman, maar komt daar toch wel heel wild in op het been, op de enkel van Wijndal. Hij moet daar niet mee wegkomen, puur en alleen door het feit dat hij daar zelf geblesseerd op de grond blijft liggen. Nou, er worden geen kaarten gegeven, die zijn in eerste instantie niet gegeven. De VAR komt hiervoor ook niet in actie. Het is Kretas die de bal heeft neergelegd op de 5-meterlijn. En NEC gaat daarmee het spel hervatten zonder nog Le Breton binnen de lijnen, maar ook Wijndal nog niet. Daar is wel de doeltrap van Kretas.
0: Kretas met een lange hoge bal naar Tadic. Die wordt omarmd door Amrabat op een manier die wel volgens de regels is, volgens Guse Bayuk. Maar vervolgens neemt NEC het balbezit wel over. Achterin nu met Nejasmic. Nejasmic met het tikje achteruit richting Kretas. Kretas met een lange bal naar de rechterkant. Daar rechts hoog. En dan moet Ajax dat duel winnen. Dat lukt niet. Maar Amrabat doet het uiteindelijk wel goed. Omdat het niet lukt door Tobias Storm om de bal voor NEC in het bezit te krijgen. Zo gaat het veel door de lucht. En is er veel ruimte bij Julian Brandt. Julian Brandt gaat richting de 16. Probeert hem naar links te steken. Daar komt een open kans. En daar komt de goal. Nee, Glog met een lullig stiftje. Was de doelman al voorbij met dat stiftje. Maar vervolgens stond er een speler en die nam hem gewoon mee. Dit was weer een gevaarlijke actie. Goed gedaan van Julian Brandt. Die heel even leek te twijfelen. Maar het lag volledig open aan de linkerkant bij Oscar Glog. En zo hebben we 48 minuten gespeeld. En is het eerste moment van de tweede helft. En zeker ook voor Ajax.
1: Ja, Brandt probeert zojuist nog een keer iemand in stelling te brengen. Tolu dit keer, die kon de bal net niet aannemen. Stond wat op het verkeerde been. Maar de echte mogelijkheid was daarvoor voor Glog. Die had misschien beter voor eigen succes kunnen gaan. Maar fijn, het spel is weer hervat. Kretas probeert Kers te bereiken via het hoofd van de jongeling. Komt hij bij Von Fiel terecht. Die speelt weer terug naar Kretas. Druk zetten van Tsigankov. Dwingt Kretas voor de snelle bal naar de rechterkant. Daar is het Bras met een lange bal naar voren op het hoofd van Amrabat. Maar die kopt hem niet naar Mokyo toe. Het is NEC met de overname in de middencirkel. Ruimte bij Sherry aan de linkerkant. Halverwege de helft van Ajax. Heeft heeft Kers bij zich. Kers komt naar binnen toe, puntje van de 16 linkerkant. Hakje naar Sherry, die gaat dan met de voorzet komen. Tweede paal kan weggekopt worden door Jurie Baas. Daar blijft de bal hangen, maar hij is in de handen van Ter Stegen. Ajax met de snelle hervatting. Ter Stegen gooit hem naar Tolu, die daar op de middenlijn staat. Het duel verliest van Per Schuurs. Schuurs die meteen met flinke passen weer richting het doel van Ajax gaat. Paas naar Linssen, Linssen naar Tadic. Tadic probeert dan weer terug te spelen naar Linssen, maar daar zit een Ajaxie tussen in de persoon van Lucas Rosa. Het gaat heen en weer zo in die beginfase van de tweede helft. Nu Brand weggestuurd aan de rechterkant. Die houdt even in, want is niet in staat om dat sprintduel te winnen van Le Breton. Dat blijkt, want weer de overname van NEC. Nu met Sherry aan de linkerkant. Voorzet richting Linssen. Die komt er niet aan te pas, want het hoofd van Jurie Baas is eerder bij die bal. Nu is het een mooie actie bij Glog. Glog komt naar binnen toe, speelt af naar Amrabat. Die speelt naar Mokio.
0: Mokio, 10 meter voor de middenlijn. 15 misschien, is nu in de buurt van de middenlijn. Geeft hem door naar zijn linkerkant, waar de aanname is bij Wijndal. Wijndal aan de zijlijn, door naar Glog. Glog in het midden, goede actie. Even achteruit gespeeld. Nu moet hij wel vooruit. Er is een loopactie bij Brand. Gaat lopende bal richting Mokio. Goede bal door naar Tolu. Tolu door naar Mokio. Mokio kan er voorbij komen. Hij is er voorbij, maar hij raakt de bal net te hard. Denk nog net goed verdedigd door Gabriel Bras. En dan is de bal vervolgens uitgeschoten door Kretas. En is misschien wel goed om nog heel even terug te komen op dat mailtje van Sean, Daaf.
1: Ja, vertel. Jij hebt onderzoek gedaan. Ja,
0: er bestaat zoiets als een eerste assistent en een tweede assistent. Als je de eerste helft niet geluisterd hebt, heb je geen idee waar het over gaat. Maar het ging ons erom. Kunnen wij er nou achter komen wie van de namen op ons formulier welke grensrechter is? En dat kun je dus inderdaad weten. Want de eerste assistent die staat altijd aan de zijde van de dugout. Bij welke wedstrijd je ook bent. Waarschijnlijk is dat bij je eigen amateurvereniging ook zo. En op het formulier staat die naam dan als eerste genoemd. En dat is dus in dit geval Patrick Inia. Dat is degene die hier staat en degene. Voor de volledigheid waar we het dus net over hadden, die onder het uitvak staat, dat is Rogier Honig. Ajax in balbezit met Glog.
1: Glog gaat de 16 in aan de linkerkant. Glog, nu dan een goede voorzet of een goed schot. Nee, tegen de rug van Tolu nota bene. Tegen een ploeggenoot aan, dat is ongelukkig voor Glog. Maar hij heeft toch veel acties gehad daar aan die linkerkant, waarin hij die 16 in komt en dan net niet de goede beslissing maakt. Dat is jammer, want er zit zoveel meer in. Er zit ook veel in deze countermogelijkheid voor NEC. Le Breton naar de linkerkant, daar is Sherry. Heeft ook Linssen bij zich, Tadic aan de rechterkant. Tadic, randje van de 16, gaat hij dan een keer op het doel vuren? Nee, afleggen op Kers. Kers met het schot, maar die vliegt langs het doel van Ter Stegen. Even opgelucht ademhalen. Deze vlijmscherpe counter van NEC treft geen doel, maar ook weer gevaarlijk aan de andere kant. Glog, volgens mij was het geen hens, maar was het de rug van Tolu waar die bal tegenaan kwam. Tolu, ja, die wierp zich eigenlijk voor die bal. Ik weet niet precies waarom, maar ze hadden vast een idee bij hebben gehad. Wat ongelukkig zag het eruit.
0: Volgens mij daarna nog tegen Schuurs aan, zie ik in de herhaling nu. Maar dat zal ook, die had ook zijn armen langs zijn lijf. Dus nee, dat hens van mij, dat zal waarschijnlijk meer hoop dan realiteit zijn. 52 minuten gespeeld, 1-1 de stand. Ajax in balbezit met Ter Stegen. 10, 15 meter voor de middenlijn. Zover komt hij de hele tijd. Geeft hem door naar Tolu. Neemt hem op de borst aan. Tolu 2. NEC is om hem heen. 1 is Per Schuurs. Die maakt een overtreding. Dat vindt de scheidsrechter Guse Bujuk. En dus heeft Ajax een vrije trap gekregen. En inmiddels ook al genomen. Wijndal, bij hem was het balverlies net. Geeft hem nu aan de linkerkant aan Glog. Ook geen beste actie van Oscar Glog. In nu de 53ste minuut. Gooit hij hem snel in. Doet hij dat terug uit richting Baas. Team veldspelers van Ajax nu wel op de helft van NEC. Lage bal richting Brand. Brand. Geen goede bal naar Glog. En dan NEC weer dat overneemt. Dat het snel uit kan. Goed ertussen gezeten. Wel door Baas. Ten koste van een ingooi aan de rechterkant. Zo'n beetje op de middenlijn krijgt NEC die ingooi. Ik kijk naar de kant. Maar geen van de trainers gaat vroeg wisselen. 53 minuten. En we doen het nog steeds met dezelfde 22 spelers als waar we mee begonnen.
1: Ja, NEC heeft ingegooid aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de middenlijn. Dit is een slechte paas. Daar kan Tolu misschien de bal onderscheppen. Kretas zit er net tussen. Nee, Tsigankov kan misschien nog op doel gaan schieten nu. Randje 16 meegeven aan Tolu. Maar daar is Kretas dan weer.
0: Ja, buitenspel.
1: En dit is uiteindelijk ook
0: vrije
1: buitenspel.
0: Trap.
1: Een hele...
0: Ajax krijgt een vrije trap.
1: Ajax krijgt een vrije trap.
0: Ajax krijgt een vrije trap. En er is een gele kaart voor Nejas. Nee, dat is een andere speler. Dat is Bras. Die krijgt geel. En dan is er eerder al een overtreding gemaakt. Toen Tolu door probeerde te komen, kwam er waarschijnlijk iemand van achteraan gegleden. Bij die actie door het midden van Tsigankov, daar wordt een overtreding gemaakt. Nou, oké, prima. Ik denk dat Ajax dit uit moet pakken, dit cadeautje. Inderdaad gaat Tsigankov eroverheen. En was dat ook wel hard ingegrepen. Gele kaart dus ook gegeven. In de 54e minuut krijgt Ajax op een lekkere plek een vrije trap. Julian Brandt heeft hem gepakt. Er staan nog drie andere Ajaxiden wat achter hem. Maar Brandt heeft hem nu zo gedecideerd in handen dat ik wel vermoed dat hij hem neer gaat leggen. En ook gewoon zelf wil nemen, de Duitser. Oscar Gloch komt er nog bij om een bliksemafleider met links te zijn. Guse Bujuk zegt nog wat tegen Brandt. Gaat nu de muur pas neerzetten. Dus het gaat nog wel even duren voor die vrije trap genomen wordt. De muur moet verder. Zeven stappen zijn uitgemeten. Voor Ajax gaan daar in de muur ook nog Keren en Baas in de buurt staan. Er is ook een muur liggen. Eens even kijken. Dat is denk ik. Het is iemand met oranje schoenen. Dus dat is Kevin Kers die erbij is gaan liggen.
1: Heel goed opgelet.
0: Ja, en dan gaat zo meteen denk ik Julian Brandt aanleggen. Beetje aan de linkerkant van het veld. 22 meter van de goal schat ik in.
1: Ja, zowel Julian Brandt als Tsigankov staan achter de bal. Het lijkt Julian Brandt te gaan worden. Zijn aanloop zal wat langer zijn. Daar is de aanloop van Brandt. Het schot is daar, maar die komt in de muur terecht. Bal komt terug bij Tsigankov. Speelt naar Gloch. Die krijgt de bal terug van Brandt. Gloch met de voorzet richting de tweede paal. Maar daar staat niemand en de bal gaat over de achterlijn. Ja, een anticlimax van een moment van gevaar dat daar uit het niets ontstond voor die vrije trap. Door een veel te zachte terugspeelbal van Von Fiel, als ik het goed heb, op Kretas. Die van geluk mag spreken dat zijn Argentijnse doelman razendsnel is. Die kon net voorkomen dat Tolu daar in één keer één op één kon. En de bal zo kon binnenschieten. Daar wat hachelijke momenten voor die goal van Kretas. En uiteindelijk dus de vrije trap die in de muur belandde. Via de voet van Julian Brandt. Inmiddels is de bal aan de andere kant bij Mark Ter Stegen. In de veilige voeten van de Duitse doelman. Hij dribbelt zijn eigen 16 uit en zoekt naar een afspeelmogelijkheid.
0: Ja, hij zoekt er nog niet echt actief naar. Hij heeft de bal nog rustig aan de voet bij die 1-1 stand. In de 56e minuut worden we ongeduldig. Misschien een beetje. De bal gaat naar de rechterkant. Dat is met de buitenkant rechts gegeven. Prima, richting Tsigankov die hem dan doorspeelt. Richting Rossa, die er wel overheen kwam. Maar Kevin Kers, met nummer 34 spelend overigens, kan hem terug uitspelen richting de doelman Kretas. Kretas kopt hem naar voren. Overname is weer van Ajax met Baas, die goed instapt. Juri Baas, lage bal is niet goed naar Tolu althans. Tolu stond daar niet meer. Die werd net naar beneden getrokken. Of was in ieder geval uit balans. Overname dan van NEC. Dat kan altijd gevaarlijk worden. Aan de linkerkant nu met Kers. Ajax wel met veel achteruit gelukkig alweer. Bal gaat door naar de linkerkant verder. De aanname daar bij Von Viel geeft een lage voorzet. Tadic teruggetrokken bal kan gelukkig opgepakt worden door Brandt. En dan gaat die bal naar Tolu. Maar die kan natuurlijk wel niet winnen. Er was heel veel ruimte bij Mokkio. En zo gaan er ruimtes komen. Hij moet een keer goed vallen. Stand is 1-1. Maar ik zou wel durven tekenen dat het dat niet blijft vanavond.
1: Nee, die durf ik ook wel aan. Er hangt wat in de lucht bij de ploegen. Spelen vrij aanvallend. Dat is wat je van Ajax NEC mag verwachten. Zeker in dit jaar, in de jaren van een heel aanvallend NEC onder Dick Schreuder. Een vrije trap nu voor NEC. Een meter of 15 over de middenlijn. Snel genomen. Daar staat Ajax een beetje te slapen. Sherry ingespeeld. Amrabat moet in de achtervolging de voorzet naar Linssen. Die laat hem van zijn voet springen, waardoor Kerer kan wegwerken. Maar het gevaar is nog niet weg. Le Breton, bal afgesnoept door Gloch die daarmee verdedigd en weggeroeid die bal door Amrabat. Wat ongelukkige aanname bij Tolu, waardoor een nieuwe kans kan komen voor NEC met Kevin Kers. Kers in de 16 met veel Ajaxiden voor zich. Afleggen naar Tadic, die speelt naar links. Daar is Linssen, die kan met de voorzet komen. De voorzet van Linssen, daar staat gelukkig Wijndal om te voorkomen dat het tot een
0: binnen.
1: Schot
0: bal
1: kan komen.
0: Binnen.
1: Bal blijft binnen, inderdaad. Tobias Storm, daar moet Ajax beter opletten. De voorzet is daar richting de tweede paal. Daar kan gekopt worden door Kers en binnengewerkt door Sherry. Maar het is gelukkig voor Ajax buitenspel. Vlag gaat omhoog. Ik had hem eigenlijk al geteld. Want Sherry kan hem eenvoudig binnenwerken. Ik denk dat Ajax van geluk mag spreken dat die vlag omhoog gaat. Want dit was een hele gevaarlijke aanval van NEC.
0: Rogier Honig redt Ajax hier. De grensrechter aan die zijde van het veld. Dat weten we dus inmiddels, de assistent scheidsrechter. En inderdaad, zie ik in de herhaling dat Rogier Honig het goed gezien had. De tweede assistent van scheidsrechter Serdar Guzebujuk vanavond. En dus het doelpunt afgekeurd. 1-1, maar Ajax moet echt wel gewaarschuwd zijn. Er staat een wissel klaar bij Ajax. Abdella Ouazane. En daar zal het publiek blij mee zijn. Want dan gebeurt er altijd wel wat als die jongeling erin komt. Hij maakte zijn debuut voor Marokko tijdens het afgelopen interland weekend, wou ik zeggen. Maar de afgelopen interland anderhalve week. Sherry met de bal naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Von Viel. Die trekt naar binnen. En die Kers is dat. En die legt hem door op Tadic. Tadic verder door naar de rechterkant. Wordt die bal ingestift? Nee. Afslaande bal. Want er werd eerst geblokt. Is nu bij Nejasmic. Geeft hem door weer naar de rechterkant. Thomas met de voorzet. En dan een kopbal die overgaat.
1: Ja, storm was het met de voorzet. Nu een snelle hervatting van Ter Stegen naar de linkerkant. Daar staat Brandt. Brandt neemt hem goed aan. Veel ruimte aan de linkerkant voor de Duitser. Geeft hem naar het midden toe. Daar is Tolu. Die kan net niet die bal aannemen. Want daar staat Von Viel goed te verdedigen. Ja, was net niet op tijd aan die sprint naar voren begonnen Tolu. Anders had hij echt 1-op-1 gekund met Kretas. Het was in ieder geval goed gezien door Ter Stegen dat daar de ruimte lag bij Brandt aan de linkerkant. Als de bal nu wel wordt onderschept door Tolu. En hij kan 1-op-1 gaan Tolu. Is dat geen buitenspel. Oh, wat is dit voor een schot? Met links schiet hij hem hoog over en hoog naast. Maar ja, die vlag gaat uiteindelijk gelukkig maar, wil ik bijna zeggen, omhoog. En dan komt daar dan toch het moment voor de wissel. En dat is een dubbele wissel geworden inmiddels. Want ja, Dingra, we zien een debutant met nummer 7 op de rug. Is het Simon Adingra die het veld in gaat komen. Eerst zien we Glog het veld verlaten voor Ouazzan. En die kan rekenen op luid applaus. Glog, wat wisselvallige wedstrijd gespeeld. Wat ongelukkig in de eindfase. Tsigankov, Victor gaat het veld af. En ja, je hoort het. Hij kan op een luid gejuich rekenen. Simon Adingra, 24-jarige Ivoriaan. Die wordt gehuurd van Sunderland. Voor het eerst kunnen we gaan zien wat hij in petto heeft. En laten we hopen dat het iets teweeg brengt, Diederik.
0: Ja, hij kan er echt wel wat van. Dat heeft hij bij Brighton ook laten zien. En met Ivoorkust op de Afrika Cup. Is een vreselijk snelle buitenspeler. Ajax met nieuwe vleugels na een uur spelen in deze wedstrijd tegen NEC. Met die 1-1 stand, daar is hij voor het eerst. Adingra aan de rechterkant. Hij kreeg hem van Mokio. Adingra heeft een mooie blonde baan in zijn zwarte haar. Is het Amrabat met een bal naar door het centrum naar Julian Brandt. Mooie actie. Heeft hem al 5 keer aangeraakt in die korte tijd. De bal echt aan een touwtje. Helaas vervolgens de paas niet bij een andere Ajax ziet. Zat iemand tussen. Ajax weer met baas. Ajax moet ze nu bij de keel grijpen. Dat voelt de F-site ook. Ajax richting die F-site spelend. En de actie van Ouazzan naar de achterlijn. Corner haalt hij eruit aan de linkerkant. En die gaat genomen worden zometeen door Julian Brandt.
1: Ja, je merkt dat er iets gebeurt in de Johan Cruijff Arena. Ajax zet druk richting het doel van Kretas. En de Johan Cruijff Arena gaat erachter staan. Ik zie letterlijk heel veel mensen gaan staan achter dat doel. En zeker ook bij die cornervlag aan de rechterkant. Waar Julian Brandt klaar staat. Linkerhand de lucht in. Daar is die trap richting de eerste paal. Net wat te laag die bal. Want daar staat Linssen die makkelijk kan wegkoppen bij de eerste paal. Bal wel terug bij Brandt. Die makkelijk langs Linssen komt. Mooi langs Linssen komt. Legt af op Amrabat. Het schot wordt geblokt. Dat was een grote kans toch voor Amrabat. Die daar wel wat aan de linkerkant in de 16 kon schieten. Maar vond daar een been, een Nijmeegs been op zijn pad. Bal nu ver naar voren geschoten door Kretas. Het wordt wel een inworp voor Ajax lijkt het.
0: Ja, moet Wijndal helemaal terugkomen.
1: Ja, Wijndal moet inderdaad terugkomen. Die was daar ook ergens in de 16 blijven hangen. Heeft nu snel gegooid naar Juri Baas. En die speelt hem terug naar zijn doelman Ter Stegen.
0: Wijndal helemaal buiten adem gooit hij die bal. Want die moest echt een sprint trekken van rechts buiten vandaan. Om die bal dan inderdaad te gaan gooien. En dan is de snelheid er ook wel een klein beetje uit. 63ste minuut. Ajax blijft volgens plan opereren. En dat plan dat zou allemaal echt nog best goed uit kunnen pakken. Maar er zijn ook kansen voor NEC geweest. Het is een spannende, enerverende wedstrijd. Bij de 1-1 stand ziet Adingra de bal over de zijlijn gaan. En mag aan de rechterkant ter hoogte van de 16 meter Rossa ingooien. Doet hij in de voeten van Kerer en dan door naar Amrabat. Amrabat met de kale kop. Schuift hem naar zijn linkerkant. Daar is het Juri Baas. Juri Baas verder door naar Ouazzan. Mooie bal van Ouazzan met buitenkantje rechts. Was misschien wel fraai, maar toch net iets te hard. Om iets mee te doen voor Wijndal, die was doorgelopen. En zo hebben we 63 minuten bijna gespeeld en mag NEC gaan opbouwen.
1: Aan de rechterkant Storm ingespeeld. Deense verdediger, ook nieuw bij de ploeg uit Nijmegen. Nu de bal ingeleverd bij Ouazzan. Ouazzan krijgt dan een tikje te verwerken. Voordeel gegeven of de vrije trap snel genomen. Ajax in ieder geval weer aan het voetballen. Ouazzan krijgt de bal van Juri Baas. Halverwege de helft van NEC komt Ouazzan wat naar het midden toe. Speelt terug naar Amrabat. Amrabat naar Mokio in de middencirkel. Speelt hem weer terug naar Amrabat. Die heeft een hoge paas in gedachten richting Tolu. Maar dat is geen beste bal. Die komt op het hoofd bij Le Breton. Die levert vervolgens via een ploeggenoot ook direct weer in. En Amrabat krijgt een herkansing voor een goede paas. Dat is het nu wel. Een wat meer veilige paas richting Adingra. Die geeft hem weer terug naar Amrabat. Een metertje of 10 voor de middenlijn. Speelt af naar Kerer. Kerer die heeft daar Linzen voor zich. Speelt af naar Amrabat die naast hem staat. En Amrabat gaat terug naar Ter Stegen. Ajax speelt de bal rustig rond op de eigen helft. Als de 64ste minuut bijna ten einde komt, is Ter Stegen daar maar weer eens met de bal aan de voet. Gaat voor een lange paas. Nee, dat was een schijnbeweging. Nog altijd Ter Stegen. Het duurt wel weer erg lang. Nu een soort wippertje richting Tolu. Komt hij niet terug uit buitenspel? Nee, de vlag gaat niet omhoog. Doorgekopt naar Brand. Brand heeft een storende Le Breton in de rug, maar komt eruit. Speelt af naar Ouazzan. Ouazzan naar Wijndal. Aan de linkerkant van het veld is dit. Halverwege de helft nu Juri Baas. Baas met een kleine schijnbeweging afspelen naar Amrabat.
0: Amrabat die terug uit moet. Want er zit voor zijn neus een hele ijverige Serviër. En dat is Dusan Tadic. Die trouwens ook nog tegen Nederland speelde met de Servische ploeg. Linkerkant voor Ajax nu het balbezit. Goed bij Ouazzan. Knap bij Wijndal gekregen. Dan Mokio met het verlengen. Komt niet aan. Achteruit dan. Moet het spel verdeeld worden door Baas. Laat het aan Amrabat. Goede opening naar de rechterkant. Simon Adingra wordt naar beneden getrokken. Is vrij licht daar in het duel. Blijft nu ook gepijnigd liggen. Maar je hoort het fluitje waarschijnlijk al. Ajax krijgt een vrije trap. Op een lekkere, bal om, lekkere plek om die bal eens in te draaien. Aan de rechterkant. NEC is dan natuurlijk super offensief. Zo staat het bekend. Maar zakt in deze fase toch wel ver in. Loert volgens mij, voor zover mijn tactische kennis reikt, toch wel echt op de tegenaanval in deze fase van de wedstrijd.
1: Dat denk ik ook. Op het scherm zien we overigens twee ras Ajaxiden naast elkaar staan. Waarvan eentje ook nog onder contract staat. Deli Blind en Lasse Schöne.
0: Oud NEC ook.
1: Oud NEC, zeker. Als Julian Brandt klaar staat ook om de vrije trap te nemen. De 16 kan die bal ingeslingerd worden. Dat gaat hij ook doen. Richting de tweede paal. Weggekopt door Bras. Nog verder weggekopt door Tadic. Bal blijft daar wat hangen. Wijndal in duel met Sherry komt daar als winnaar uit. Brandt speelt naar Amrabat. Terug naar Wijndal. Veel spelers van Ajax nog voor de goal. Na die vrije trap. Adingra dan met een wat ongelukkige actie ingeleverd. Dan kan NEC misschien counteren. Nee, want een goede verdedigende actie van nota bene Brandt zorgt ervoor dat Linssen niet verder kan lopen op de helft van Ajax. Ajax dus weer met de overname. Rosa met de bal aan de voet. Halverwege de eigen helft in het midden. Daar een mooi paasje buitenkant voet richting Brandt. Ja, die bal komt eigenlijk weer terug bij Rosa via Le Breton. En nu is het Juri Baas met de bal aan de voet. Die speelt hem opzij naar Kerer. Kerer kijkt om zich heen. En speelt hem af. Weer naar Lucas Rosa.
0: Rosa naar de rechterkant. Op eigen helft Adingra. Dat is niet helemaal de plek waar je hem wil hebben. Is zo'n speler die echt een flitser is. Die wil je in de diepte. Die wil je met ruimte voor zich aanspelen. Maar ja, zo zijn we nog niet aanbeland in deze fase. Harde overtreding van Ouazzan. Gaat geel krijgen. Glijdt ontzettend hard door op Linzen. Die sprong ook al. Dus dat maakt het dan ook allemaal nog voor het oog wat erger. En Ouazzan pakt hier een onnodige gele kaart. Een lompige actie. Laten we het jeugdige onbezonnenheid noemen. Van Ouazzan. Na 66 minuten spelen. Lins nog steeds boos. Hij kermt het uit. Hij blijft ook schelden. Zien wij in de herhaling nogmaals. Die actie. Ja, hij komt wel heel hard door. Eerlijk gezegd.
1: Daar,
0: van de zijkant. Dus
1: daar
0: laten
1: kijkt
0: we
1: Dennis
0: hopen
1: ook dat, nog wel naar, denk
0: ja,
1: ik.
0: Dat is voor de duidelijkheid de VAR in Zeist. Het was onbezonnen en niet van de achterkant. En laat ik hopen dat dat voor Riegler betekent dat hij niet vindt dat hier verder nog iets moet gebeuren. Want oranje was hij zeker. Deze overtreding van Ouazzan die voorlopig gewoon met een gele kaart en een vrije trap wordt bestraft. Want we gaan de vrije trap nu toch nemen volgens mij. Ja, gelukkig.
1: Ja, daar haal ik ook wel eventjes opgelucht adem over. De NEC heeft het spel hervat. Bal richting Sherry, net buiten de 16 aan de rechterkant. Wijndal zit daar nog tussen, maar kan niet voorkomen dat het een inworp wordt voor NEC. Een meter of 10 voor de achterlijn aan de rechterkant. Ja, Ouazzan en Linssen, hoeveel jaar zal dat tussen zitten? Toch een jaartje of 20, hè?
0: Ja, nog niet hoor. Zo oud is Linssen nog niet volgens mij. Ik denk dat hij 35 is.
1: Nee, die heeft ook wel de 37 bereikt hoor. Ik ga het eventjes uitzoeken.
0: 36.
1: Nou, dan zit er toch 19 jaar tussen, denk ik.
0: Ja.
1: Dat is heel wat. We hebben tijd om het hier even over te hebben. Want die bal blijft een beetje bij die cornervlag hangen aan de rechterkant. Het is inmiddels wel opgewaardeerd van een inworp tot een hoekschop voor NEC. Het is Charon Sherry die onderweg is om de bal daarop te pakken. En die hoekschop te nemen onder het uitvak waar de eigen supporters zitten. Die vele supporters die er zijn meegekomen vanuit Nijmegen. En ook een mooie spandoek lieten zien. Niet mooier dan het spandoek wat aan de overkant werd uitgerold, maar zeker niet onverdienstelijk. De hoekschop is daar van Sherry richting de tweede paal. Daar is Le Breton, maar de bal gaat aan alles en iedereen voorbij. En over de zijlijn en de inworp is daar voor Ajax en voor Mokyo.
0: Ja, Mokyo, 5 meter van de cornervlag. Wacht hij even met gooien, want hij gaat dat niet zelf doen. Hij laat het uiteindelijk aan Rossa, de rechtsback. En zo speelt Ajax momenteel met enige reserve. Met hopelijk de achterdeur dicht. Ik denk dat dat de bedoeling is van Michel. Maar dat maakt wel dat je, als je voor Ajax bent, en dat zijn wij voor de duidelijkheid, hoopt dat het misschien wat meer gaat swingen. Linssen, nee, dit is een andere NEC-speler die er weer bij is gaan liggen. Die krijgt geen vrije trap mee, dat is Tadic. En Ajax mag verder aan de linkerkant met een goede actie bij Ouazzaan. Tadic ligt nog steeds gepijnigd op het veld. Ik heb het idee dat hij het een beetje effectbejag was. Dat hij hoopte daar de vrije trap op een gevaarlijke plek te krijgen. Komt nu ook weer omhoog. En dan gaat hij nu gooien. 10 meter, 15 meter voor de middenlijn. NEC aan de rechterkant dus. Nog steeds geen wissel ook aan de zijde van de Nijmegenaren.
1: Nee, Dick Schreuder lijkt voorlopig nog niet van plan om te wisselen. Nou, as we speak, of terwijl ik dat zeg, zie ik dat er een wissel bij wordt geroepen. Dus ik denk dat de eerste wissel er wel aan zit te komen. En dat is niemand minder dan Mitchell Bakker, een andere ex-Ajax-ziet. Als NEC ondertussen aan het aanvallen is, daar zit Ajax niet goed op te letten. Want Kers heeft veel ruimte aan de linkerkant. Komt de 16 in, Kevin Kers met het schot. Maar een goede verdedigende actie uiteindelijk van Rosa, die zich voor dat schot werpt. Maar komt wel weer terug bij NEC aan de linkerkant. Sherry kan gaan voorzetten, maar weer Rosa met een goede verdedigende actie. Die er tweemaal voor zorgt dat het niet tot een schot of zelfs een schot op doel kan komen voor NEC. Is dit dan al het moment voor die wissel? Een dubbele wissel gaat het worden, zie ik. Nee, ik denk dat we toch eerst die hoekschop gaan zien aan de linkerkant.
0: Ja, nog een auto, ja, ik zie het gaat erin komen volgens mij Kaplan.
1: Ja, nu je het zegt.
0: Het wordt wel heel erg.
1: Ze vliegen omdoor hier. Ja. Het is Sherry die klaar staat voor de hoekschop.
0: Sherry met de hoekschop naar de penalty stip is goed genomen. Baas let goed op. Afslaande bal is nog voor NEC. Oppassen. Rosa maakt er een nieuwe corner van. Dit keer aan de rechterkant. Onder het uitvak. En daar staan Ahmed-Jan Kaplan inderdaad klaar. En Mitchell Bakker die het eerste volgens mij nooit in de Eredivisie redde. Ik denk dat hij voor Ajax geen Eredivisiewedstrijden heeft gespeeld.
1: Nee, twee bekerwedstrijden.
0: Ja. En daarna bij Paris Saint-Germain ineens wonderlijk aan een even kortstondige basisplaats kwam. En volgens mij zijn laatste ploeg Atalanta nu getekend bij NEC. Hij gaat er nog niet in komen. Eerst willen ze die corner nemen. Aanvallend gezien dus ook niet gewisseld. Sherry nu met de corner. Valt bij de tweede paal. Wordt teruggelegd. En Ajax moet oppassen. Goed gedaan. Ouazzaan lichaam erin gezet. Vervolgens hard naar voren schoten. Is de doelman helemaal uit zijn doel. Kretas om die bal weer erin te brengen. En was helemaal in de middencirkel. Ajax kan snel naar voren zou je zeggen. Rossa wil dat ook wel. Probeert Brand te bereiken. Goede actie. Brand, ja, dat doet hij heel knap. Brengt daar Ajax in balbezit op een positie. Waarvan je dacht, nou, dat kan makkelijk te verdedigen zijn voor 3 NEC'ers die om hem heen staan. Ook Ajax heeft 2 wissels voorbereid.
1: Ja, ik zie dat Aaron Bouwman en Marcus Leonardo klaarstaan om het veld in te komen. In ieder geval gaat Amrabat naar de kant en Tolu lijkt ook onderweg naar de zijkant van het veld. Applaus, zeker voor Tolu, die dus Ajax op een 1-0 voorsprong schoot in de 7e minuut. Of kopte eigenlijk. Het leek een heel veelbelovend begin te zijn van deze wedstrijd. Maar Ajax heeft het moeilijk sindsdien. Dan wordt er gefluit. Waar is het gefluit dan precies voor? Dat is Linssen die naar de kant gaat, denk ik.
0: Dat
1: die
0: denk ik ook.
1: Heeft zich nooit echt populair gemaakt onder de Ajax supporters. En daar heeft vandaag niks aan veranderd. Mitchell Bakker inmiddels ook in het veld. Naast zijn maatje toch wel Per Schuurs. Of is Schuurs eruit gegaan? Nou, in ieder geval.
0: Ja.
1: Per Schuurs en Mitchell Bakker, die maakten allebei op precies dezelfde dag hun debuut voor Ajax. In een bekerwedstrijd tegen Ter Werven.
0: Nou ja, maar Kaplan is er. Kaplan is volgens mij ingekomen voor Schuurs op die positie. Inderdaad, Per Schuurs 70 minuten ruim meegedaan. Aaron Bouwman dus bij Ajax. Achterin, voorin, geen Tolu meer. Minder lengte, maar hopelijk wel de neus voor de goal. Zoals hij natuurlijk werd aangekondigd bij Ajax. Heeft hij nog niet echt kunnen laten zien, de Braziliaan. Maar in 2,5 week interlandbreak is er flink aan hem gewerkt, met hem gewerkt. En hij heeft nu meteen de bal voor het eerst goed geraakt. En krijgt hem terug van Julian Brandt. Kans naast geschoten. Raakt hem niet lekker vanaf de lijn van de 16 meter. En dat is spijtig, want hij zette hem goed zelf op, Marcus Leonardo. Maar ja, het moet een keer meezitten. En dat deed het hier niet met het schot.
1: Nee, hij raakt hem niet lekker. Laten we het daarop houden. De bal gaat een metertje of drie naast. Terwijl hij toch wel met zijn linker een aardige vrije mogelijkheid had om het doel van Kretas onder vuur te nemen. Het is de vrije trap of de lange bal van Kretas inmiddels naar voren toe. En NEC aan het voetballen. Voor het eerst met Mitchell Bakker. Doorgeven aan Neasmic. Gaat niet goed, overname van Ajax. Op het middenveld is het Leonardo die uitglijdt. Maar tegelijkertijd wel de bal nog bij Brandt krijgt. Ajax kan doorvoetballen via de linkerkant met Baas. Speelt naar Wijndal. Wijndal terug naar Baas. Tempo zal echt iets omhoog moeten bij Ajax in dat laatste kwartier. De 75ste minuut loopt inmiddels de stand nog altijd 1-1. Dankzij die doelpunten van Tolu en Sherry in de eerste helft. Deze lange bal gaat over de zijlijn. En dus wordt het een inworp voor NEC op de eigen helft van NEC. Halverwege die helft ongeveer. Daar staat Bras klaar, de Portugees, om de bal in te gooien. Moet wat gaan opschieten van de scheidsrechter. Doet dat ook. En dan is de bal inmiddels weer in het veld. Rond de middenlijn is het een gevecht om de bal. Die wordt gewonnen door NEC. Neasmic speelt hem naar Storm.
0: Storm even achteruit. En dan hebben we nog een kwartier te spelen. Heeft NEC de bal. En dicteert het voor nu even het spel met Fonville die hem achteruit speelt. Dat was Le Breton. Verder terug Kaplan en dan de bal naar de rechterkant gespeeld. Thomas Via en hij ziet over de zijlijn. Wijndal raakte die bal als laatst. Ingooi voor NEC met de 1-1 stand. Ajax won al drie keer op rij. Geen thuiswedstrijd tegen NEC. En pakte pas 5 punten in de competitie in dit stadion. Alle wedstrijden buiten het stadion in de Eredivisie werden juist wel gewonnen. Er is dus wel een band te breken. 2 stuk zou je zeggen. Ouazzaan loopt de helft van NEC op. Is er al diep overheen. Aan de linkerkant was ruimte bij Brandt. Maar hij heeft hem nog niet echt onder controle. Nu geeft hij maar naar Adingra. Adingra in de 16. Adingra draait Bakker nu zoek. Maar is hij hem ook voorbij? Hij geeft in ieder geval de voorzet. Wordt eruit gekopt. Afslaande bal is voor Ouazzaan. Ouazzaan schiet van afstand. Nee, hij gaat eerst nog verder door. En dan schiet hij afslaande bal. Valt bij Brandt. Brandt naast en over. Oei. Hier komen de momenten. Vanaf 15 meter uiteindelijk die bal uit stilstand. Naast geschoten door Julian Brandt. Maar dit was een goede aanval.
1: Ja, zeker. Ik baal ervan dat Ouazzaan niet eerder die bal gaf op Brandt. Daar lag heel veel ruimte. Uiteindelijk is het wel diezelfde Brandt die tot het schot kan komen door een soort afvallende bal. En hij lijkt hem vanaf daar nog die rechterkruising zo in te kunnen plaatsen. Zoals hij wel vaker heeft gedaan eerder dit seizoen. Maar ditmaal vliegt die bal toch aan de verkeerde kant van de paal, maar is het wel Ajax dat weer even wat creëerde, waar weer even wat gevaar vanaf kwam. Dat is wat we willen zien in deze laatste 15 minuten van de wedstrijd. Vooralsnog NEC in balbezit met Mitchell Bakker. Ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Neasmic naar Tadic. Tadic niet van de bal te krijgen natuurlijk, zoals we dat van hem kennen. Maar dan ken je Aaron Bouwman nog niet. Die krijgt hem wel van de bal. Die speelt hem ook nog een keer uit en geeft een mooie paas. Prachtige actie van Bouwman. Geeft hem dus mee aan Mokio in dit geval. Doorspelen naar Ouazzaan. Ouazzaan door naar Brandt. Oh, als die terug kan spelen naar Ouazzaan, dan wordt dat een kans. Maar dat gebeurt niet. Daar zit net iemand van NEC tussen. En dan is er weer een countermogelijkheid voor NEC. Tadic heeft gezien dat Sherry er vandoor is aan de linkerkant. Sherry Kerer moet inhalen. En dan een goede sliding van opnieuw Bouwman om te voorkomen dat die bal bij Kers komt aan de rechterkant.
0: Aan de linkerkant krijgt NEC een corner. Voor Ajax dus de rechterkant. En dan zie ik dat Mokio slentert richting de penaltystip. Op de penaltystip daar staat ook Bouwman natuurlijk. Kan goed koppen. Moet nu ook verdedigend koppen. Baas, Kerer, ze zijn er. Nee, Baas niet. Jawel, die staat er ook nog. Ze zijn allemaal klaar om hopelijk die bal te koppen met Amrabat op de penaltystip. Daar komt de voorzet van Sherry, wordt eruit gekopt. Goed gedaan door Leonardo, de spits die dus mee verdedigt. Ingooi is wel voor NEC weer aan de rechterkant. En daar gaat de bal ingegooid worden door nummer 73, Gabriel Bras. Gabriel Bras met de aanloop. Spelers van NEC allemaal diep op de helft van Ajax. Komt de voorzet van Bras, die hem terugkreeg uit die ingooi, wordt geplukt. Gemakkelijk ook. door Mark ter Stegen. Geeft hem aan zijn landgenoot Julian Brandt. 3 spelers om hem heen, maar hij krijgt hem goed aan de rechterkant bij Adingra. Adingra moet die snelheid nu gaan benutten, want er is ruimte achter de verdediger. Speelt hem goed naar de linkerkant. Ouazzane. Ouazzane. Spits er voorbij. Ouazzane. Ouazzane. Ouazzane. Oh, hey, keeper heeft hem. Hij schiet hem tegen Kretas aan. Bokst hem weg. Bal blijft nog hangen. Adingra, kan hij schieten? Nee. Afgevallende bal. Het moet nu voor Ajax zijn. Keren moet hem hebben. Heeft hem niet. En nu de slijding van Amrabat, denk ik, lichaam ertussen gezet. Goed gedaan. Ay, Ouazzane. De actie was geweldig. Het afmaken net niet.
1: Ja, jammer zeg. Dat was een prachtige actie van Ouazzane. Als hij dat had kunnen bekronen met een doelpunt, dan was hij weer de wereld over gegaan. Maar het is niet zo. Het staat nog steeds 1-1. En NEC is nu weer aan de beurt met Le Breton in de middencirkel. Met aardig wat ruimte voor zich. Wordt toch teruggedwongen doordat Mokio goed verdedigend werk verricht. NEC bewaart de rust achterin. Nu een goede paas tussen de linies. Die kan wel heel makkelijk gegeven worden. Storm richting de 16. Storm geeft mee aan Kers. Is dat geen buitenspel? Dat maakt niet uit, want Ter Stegen heeft de bal te pakken. Ter Stegen wil snel gaan gooien in de richting van Ouazzane, maar doet dat toch niet, omdat daar een NEC-verdediger tussen staat. Nu wat besluiteloos Ter Stegen. Uiteindelijk rolt hij hem naar de rechterkant. Daar staat Bouwman, die vooralsnog uitstekend invalt. Maar we moeten dat toch eerder van de aanvallers kunnen zeggen dat ze uitstekend invallen, want er moet een doelpunt gemaakt worden. Aan de rechterkant staat Adingra, aan de linkerkant Ouazzane. Tot nu toe brengen ze een goede aanval, de impuls. Maar het moet gaan leiden tot een doelpunt. En wie er ook wel eens een doelpunt maakt, staat ook langs de zijkant om er zo in te komen. Dat is Davy Klaassen. Die moet nog wel even wachten, want het spel is nog gaande. Kerer speelt naar Leonardo. Overtreding gemaakt. Dan is nu misschien het moment dat hij erin kan komen. Davy Klaassen. De 1-0 kan hij niet maken vandaag, maar de 2-1 neemt iedereen ook genoeg mee. Ja, Wijndal eraf. Hoe gaat het dan schuiven? Dat wordt interessant om te zien. Het is in ieder geval een aanvallende wissel.
0: Ja, Baas naar links, denk ik. Of Mokio naar linksback. Dat kan ook nog. Ja, Mokio lijkt naar linksback te bewegen. En Klaas er dus in. De laatste troef die Michel op tafel legt. In precies de 81ste minuut. Want 80 staat nu op het bord. We zijn er net voorbij. 1-1 de stand. En Klaas moet het dan gaan doen in dit topduel in de Eredivisie. Ook al staat NEC niet in de top. Dit is wel een tegenstander van formaat. Zo hadden we ze hier eerlijk gezegd nog niet dit seizoen in de Eredivisie. En toch werden er al genoeg punten gemorst. Vanavond misschien nog wel de volle buit. Nu is het 1-1. Ajax maakte wel net iets meer aanspraak op wat mij betreft als NEC in de afgelopen minuut. De bal gaat terug uit bij NEC richting Kretas. Ajax heeft er wel de druk op. Het publiek moet er ook achter gaan staan. Ajax richting die fanatieke thuiszijde. Maar kunnen ze nog juichen met z'n allen? Ik hoop het wel.
1: Sherry speelt af naar Bakker aan de linkerkant. Halverwege de helft van Ajax. Speelt door naar Tadic. Tadic heeft hij zo'n voorzet in petto die we zo goed van hem kennen. Hij gaat de 1-2 aan met Bakker. Veel Ajaxiden om Tadic heen. Dus hij gaat terug naar Von Viel. Von Viel naar het midden toe. Daar is het Kaplan die net kan voorkomen dat Leonardo de bal van hem afsnoept. Terug naar Kretas. Kretas wil naar Bakker. Is die bal te hoog, te hard? Die is volgens mij over de zijlijn. Maar de grensrechter zegt van niet of toch wel. Er is in ieder geval gefloten. Het wordt een ingooi. Nee, een vrije trap voor Ajax. Kerer een metertje of twee voor de middenlijn aan de rechterkant. Maar we gaan eerst wisselen denk ik aan NEC. Zijde. Ik zie klaarstaan Jamiro Montero en ik zie ook klaarstaan Willemson. Eraf gaat met nummer 34, dat is Kevin Kers. Ja, die 20-jarige uit de eigen opleiding die een uitstekende indruk op mij heeft gemaakt hier vandaag. En ook doelpuntenmaker Charon Sherry gaat naar de kant. Montero dus in het veld en ook Willemson. Voor de laatste 8 officiële minuten van dit duel. Als Kerer klaar staat om de vrije trap te nemen voor Ajax.
0: Willemson, oud Go Ahead Eagles. Hij dus nu in de aanval bij NEC. Dat is een ander soort spits als dat ze hadden. Een spits met iets meer lengte dan Linssen. Die zich weer echt kapot heeft gestreden vanavond. Met nu het bal bij Ter Stegen. Ter Stegen in de buurt van de middencirkel. Het publiek wordt wat ongeduldig. De bal gaat naar Aaron Bouwman. Aaron Bouwman naar de linkerkant. Ik snap dat ongeduld wel. Aan de andere kant heb je wel het gevoel dat Ajax er iets meer controle over heeft. Lange hoge bal richting Mokio. Bal wordt naar voren gekopt. En dan nu Baas. Baas brengt hem weer in. Er komt nog een kant. Je voelt het. Klaassen. Klaassen op het hoofd. Baas door nu richting Leonardo. Leonardo raakt hem niet. En dan NEC dat de bal maar weer wegschiet. En dan vanuit dat kluitje, vanuit het midden, fout het nu weer een beetje uit. Krijgt Ajax aan de linkerkant die ingooi. Moet Mokyo die gaan gooien, want hij is inderdaad de linksback geworden. De positie waarop we hem ooit leren kennen. En die eerste wedstrijd toen hij werd voorbereid door Farioli volgens mij nog. Om linksback te gaan spelen. Eén keer speelde hij daar toen, dat deed hij eigenlijk uitstekend als vervanger van Toen Hato.
1: Ter Stegen met de bal aan de voet. Halverwege de helft van Ajax neemt weer zijn tijd. En dat is de arena een beetje zat. De lange bal richting Leonardo. Niet de langste. Ik weet er nog wel een soort van aan te nemen. Maar uiteindelijk wel een NEC'er die de bal naar voren kan rossen. Daar staat dan Ter Stegen weer ver uit zijn doel. Speelt nu wel in één keer. Oh, dat gaat mis. En dan kan Tadić van heel ver gaan schieten. Maar dan is Ter Stegen gelukkig op tijd terug. Ja, het is ook wachten tot dat een keertje misgaat. Als je zo ver uit je doel staat. Dit keer speelt hij de bal naar Jurie Baas. En die blijft dan niet rustig genoeg. Verspeelt de bal. Tadić probeert het dan met rechts van heel ver. Met een lopje over Ter Stegen heen. Maar die is dan gelukkig ook wel weer snel genoeg terug in zijn doel. Maar dat zag er niet fraai uit achterin. Komt Ajax goed weg. Ajax nu wel weer een balbezit met Bouwman. Die terugspeelt naar Ter Stegen. Ter Stegen nu met een snelle bal naar voren. Maar dan is het weer het uitglijden bij Leonardo. Waardoor hij niet dat duel aan kan gaan. Dus NEC met de voortzetting. Le Breton naar de rechterkant. Daar is Storm. Die speelt hem door naar Le Breton. Maar dan een goede actie van Mokyo die daartussen zit. Sterk blijft. De overtreding is dan van Le Breton op Mokyo. En die moet die vrije trap snel gaan nemen.
0: Ja, Mokyo wil dat wel doen. Maar volgens mij mag het niet meteen. De scheidsrechter vindt nog iets. En dan heeft hij hem nu genomen. Terug naar Ter Stegen. 85ste minuut. Bal gaat omhoog richting... uiteindelijk is dat Braas namens NEC. En is dit Willem Willemsen? Willem Willemsen met geluk nu Tadić. Tadić steekt hem door. Dit lijkt me buitenspel voor Le Breton op de achterlijn. En dan de voorzet gepakt door Ter Stegen. Gaat die vlag alsnog terug in. De scheidsrechter geeft aan. We mogen verder voetballen. En Kerer is aan de rechterkant ver weggestuurd. Geeft hem aan Adingra. Neemt hem weer met zijn rug naar de goal aan. Dat is niet wat je wil. Je wil dat Adingra juist vooruit kan. Maar wordt goed verdedigd door Mitchell Bakker. Ook niet de eerste, de beste natuurlijk. Geen koekenbakker, die Mitchell Bakker. 86ste minuut inmiddels. En een tikje van Brand naar Klaassen. En dan is dit goed van Leonardo. Doorsteken dan, snel nemen. Ja, dan wordt er geen voordeel gegeven. Maar krijgt de Ajax de vrije trap. Wel op een gevaarlijke plek. Precies in het midden van het veld. Op een meter of 22.
1: Ja, aardige plek is dit zeker voor een vrije trap. Ja, iets verder, ja, 25 zou ik ervan maken. De bal wordt nog iets verder naar achter gelegd door scheidsrechter Guse Bujuk. Het is in eerste instantie Amrabat die achter de bal gaat staan. Ik weet niet of dat de aangewezen persoon is om die vrije trap te nemen. Nee, die gaat alweer wat verder weg van de bal. Ouazzane en Brandt zijn de twee die achter de bal blijven staan. Ja, ik vind het zelf misschien net iets te ver om in één keer op doel te schieten. Ja. Maar het kan zeker...
0: Kretas is niet de langste.
1: Nee, dat is waar. Ik denk dat Ouazzane en Brandt allebei een schot in de benen hebben om hier wat uit te halen. Anders blijven er wat mogelijkheden. Ik zie Davy Klaassen daar bijvoorbeeld op het randje van de 16 wel loeren om de bal te krijgen. Om vervolgens de 16 in te kunnen. Een beetje op zijn weghorst op het WK van 2022. Ja, het wordt Julian Brandt.
0: Ja, die staat altijd klaar voor de rebound. Vooral Brandt schiet hem over. Geen beste bal van Julian Brandt. En de tijd tikt weg in de Johan Cruijff Arena. En het is ook tamelijk stil. Je weet dat er zometeen nog een moment komt dat ze met z'n allen 90 minuten lang gaan zingen. Ik zou zeggen, begin er maar vast nu aan. Laat dat stadion maar eens even flink pulseren. Geef er maar een zwaai aan. Zo bij deze late zaterdagavondwedstrijd. Want Ajax heeft het absoluut nodig. 1-1 de stand. En de echte kans op de 2-1, ja, die moet toch nog komen. Daar hopen we in ieder geval op.
1: Ja, nee, je hebt gelijk. Het is doodgeslagen op het veld, maar ook een beetje op de tribunes. En dat is jammer, zeker op een dag waar een jubileum wordt gevierd door de F-site. Leonardo is er nu vandoor aan de rechterkant. Heeft oog voor zijn medespelers, maar de paas is dan niet goed. Komt precies tussen die drie spelers in die daar staan. En dan kan NEC er vandoor aan de rechterkant. Storm, maar Jurie Baas staat goed op te letten om te voorkomen dat die counter van NEC succesvol wordt. Ter Stegen moet dan ook snel weer naar voren toe. Doet dat er nu ook zeker. Bouwman gevonden aan de rechterkant. Die gaat naar het midden. Daar staat Amrabat. Amrabat gebaart wat van, ja, ik heb geen afspeelmogelijkheid. Met een schijnbeweging of twee ontdoet hij zich van Willemsson en speelt Kerer in. Kerer snel naar Brandt. Daar is wat ruimte. Klaassen in de middencirkel afspelen naar Amrabat. En Amrabat ziet ruimte aan de linkerkant.

0: Wordt de signalen af, vind ik, met zijn lichaamstaal. 89e minuut. En Ajax zal het dus uit de tenen moeten halen. Dat is duidelijk. NEC met een lange bal van Kretas uit de doeltrap. Gaat naar Willemsen. Het is Baas die naar de grond gaat nadat hij hem gekopt heeft. Bal blijft weer hangen. Nu Tadic in balbezit. Tadic, Klaassen er goed tussen. Klaassen en dan Willemsen. Van de bal gezet goed door Mokkio. Fysiek is hij echt enorm sterk vandaag in deze wedstrijd. Keren nu. Keren komt ervoor. Paast hem door. Dat is geen goede bal naar Julian Brandt. Spijtig, spijtig. En zo zijn we toch alweer bij minuut 89. En begin ik te vrezen dat die kans misschien wel niet meer gaat komen.
1: Nee, nee. Het is al 4 wedstrijden geleden dat Ajax thuis won van NEC. En het heeft er alle schijn van dat daar vandaag geen verandering in gaat komen. NEC achterin met de bal bij Kretas. Kretas gaat voor de lange bal in de richting van Tadic. Tadic, het kopduel wordt gewonnen door Kerer. Via Klaassen de bal bij Bouwman. En Bouwman terug naar Ter Stegen. De meeste spelers wel op de helft van Ajax. Daar moet verandering in komen als de 90ste minuut aan het wegtikken is. Ja, in tegenstelling tot de eerste helft verwacht ik dat er nu wel blessuretijd bij komt. Er staat ook al iemand met een bord klaar. Dus de vraag is hoeveel minuten. Hier de slordig balbezit of balverlies bij Amrabat, waardoor NEC weer een aanval kan opzetten. Maar die doen dat slordig, waardoor Ajax weer overneemt met Bouwman. Die speelt naar Ter Stegen. Ter Stegen buiten zijn eigen 16. Nog steeds met de bal aan de voet speelt Julian Brandt in de middencirkel. Brandt ziet Ouazzaan gaan. Mooie bal van Brandt tegen het hoofd van Bras. Die bal belandt in de voeten van Klaassen. Die speelt naar Ouazzaan toe. 3 minuten inderdaad. Oh, wat een prachtige actie weer van Ouazzaan. Met een pirouette om zijn tegenstander heen. De voorzet komt net niet aan bij Leonardo. En dan kan Lebreton naar voren rossen.
0: Oké, misschien komt het dan toch nog. Misschien dat deze actie van Ouazzaan iets heeft doen ontvlammen bij Ajax. Simon Adingra wordt diep gestuurd door Keren. Maar voor de tweede keer in 5 minuten tijd is het Thilo Keren die de bal onnodig over de zijlijn paast. Terwijl er gewoon een mogelijkheid was om hem naar een Ajax-site af te spelen. Frustrerend voor hem, voor ons, voor alle Ajax-zieden. 2,5 minuut nog te gaan in deze wedstrijd. Waar de spelers echt allemaal, ook de spelers die erin zijn gekomen, heel veel vermoeidheid lijken te hebben uit die interlandbreak. Maar ook deze wedstrijd zal veel van ze geëist hebben. Het is een bijzondere wedstrijd, vind ik. Brandt met zijn rug naar de goal. En dan de goede actie van Klaassen. Brandt dankzij Kerer. Adingra met de kans. Adingra met een rolletje. Die kan de keeper te makkelijk pakken. Voor de goal was Leonardo. En dan was dit toch wel een moment. Adingra met de kans in de 92e minuut inmiddels. Goede slijding van Keren die het hier goed herstelt. Zijn fout van net. Adingra is er voorbij. Adingra 16 meter in. Adingra naar de achterlijn. Adingra met de voorzet. Nee, dat lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie krijgt hij hem bij Klaassen. Klaassen wil een penalty. Die gaat hij zo niet krijgen. Daar is dit te licht voor. En dan is dit slim gedaan van die NEC-verdediger, dacht ik. Nejasmic dacht er een corner aan over te houden. Of een doeltrap aan over te houden. Maar het is een corner voor Ajax. Met nog anderhalve minuut te gaan. En dan moet het publiek er eens achter gaan staan. Want wat kan er nog uit die corner?
1: Dat gebeurt. Die Zuidzijde die een 50-jarige verjaardag viert gaat erachter staan. En inderdaad nog iets minder dan anderhalve minuut. Daar ligt nog iemand op de grond. Die wordt nu omhoog geholpen. Het is nog een beetje tijdrekken denk ik bij NEC. Die weten dat dit ook een van de allerlaatste wapenfeiten zal zijn. In ieder geval van Ajax kant. Ik zie een VAR-gebaar van de scheidsrechter.
0: Ja, toch een doeltrap.
1: Een doeltrap. Oh, ik dacht even dat er misschien nog voor een penalty gekeken
0: moet worden.
1: Dat kon ik me ook bijna niet voorstellen.
0: Hij heeft het goed gezien hoor. Het was inderdaad een doeltrap. Maar dat is wel vervelend dat dat tegenwoordig omgedraaid kan worden. Hoop wel dat deze tijd erbij komt. Want dit is zonde. Er zijn zo van die momenten in deze wedstrijd waarbij het ook dat eerste schot van Leonardo, als dat naast gaat, ja, dan voel je ook dat het misschien voor Leonardo ook wel vanavond niet gaat gebeuren. Dat is echt jammer. Dat het er niet in lijkt te zitten voor Ajax. Dankzij dit soort momenten. Als die beslissing precies de andere kant uit lijkt te vallen, komt de NEC dan nog een keer. Het zou zomaar kunnen. Met aan de linkerkant de actie van Montero. Montero met de voorzet wordt eruit gehaald door Amrabat.
1: Amrabat schiet hem naar voren toe. Adingra is daar nog. Ook Leonardo, maar nog meer NEC'ers. Kaplan met een goede actie. Die gaat nu de helft van Ajax ook nog oversteken. Aan de rechterkant is het Storm. Storm, het zal toch niet Storm naar binnen toe. De 16 in het schot vliegt langs het doel van Ter Stegen. Als de 3 minuten blessuretijd er inmiddels op zitten. En het een inworp is voor NEC. Vlak bij de achterlijn. De achterlijn van Ajax dan wel te verstaan. Een kans voor Ajax. zie ik eigenlijk niet meer.

0: komen. Een kans voor NEC kan het nog wel worden. Want het is Mitchell Bakker die daar de bal van een pion pakt. En een metertje of 10 voor de achterlijn de ingooi mag gaan nemen. Iedereen van Ajax voor de eigen 16. Om in ieder geval te voorkomen dat het nog erger gaat worden. Nog een inworp voor NEC. Oh, nu is de inworp voor Ajax. Mag Ajax dan nog één keer van Kusubuyuk? Als er al ruim 35 minuten over de blessuretijd, zitten. Nee, het mag niet van Kusubuyuk. En het is afgelopen. Eindstand blijft bij 1-1. Ook de ruststand. Doelpunten van Tolu en Sherry. En wat is het dan? Een teleurstellende avond voor Ajax. En Ajax dat best goed begon aan de wedstrijd. Bij vlagen wel goed heeft gevoetbald. Maar over de hele wedstrijd gezien toch heel erg gewaagd was aan NEC. En dat is iets wat Ajax zichzelf dan toch kwalijk mag nemen, denk ik.
1: Ajax wint weer niet thuis. Wint weer niet van NEC. Maar het staat 4 punten achter op PSV, 5 punten op Feyenoord, 4 punten op AZ. Dat zijn geen onoverbrugbare standen. Ajax heeft vandaag, vind ik, van de wedstrijden die ze dit seizoen gespeeld hebben, zeker niet de beste gespeeld, maar haalt een 1-1 tegen NEC. Had meer in gezeten, dat zeker. Het was een boeiende wedstrijd. Ik ben wel benieuwd. Ik heb zin om de samenvatting toch even terug te kijken. Want ik kan mezelf niet helemaal beoordelen of ik nou tevreden ben met de prestatie van Ajax of niet. Nou, bedenk ook voor jezelf er een mooi verhaal van. En ga dan lekker slapen, want het is al laat deze zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren voor nu. De volgende van Ajax Radio die is aanstaande donderdag alweer. Ajax speelt dan uit bij Hajduk Split in de Conference League. 7:15. We hebben een afspraak. Tot dan.
0: Fijne avond. We'll be right back.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Dan gaat hij mezelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

aanvragen, dat kan. Stuur even een berichtje, dat doe je dan naar 06-267-99-262. Kom je bij mij in de studio en dan draai ik een leuke plaat voor je. Moet wel dansbaar zijn. Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog een lekker Italo Classic, 90s Classic en veel meer van die ellende. Eerst een verzoekje op de draaitafel, zometeen moet ik even draaien. Farley, Jack, Master Funk, Wendy Vroegebaan, Love Can Turn Around en nu E.G. Daily en Say It, Say It, speciaal voor Jos.

Ik weet niet of je het thuis hoort, maar ik wel. Ik hoor het op mijn koptelefoon. Een enorm verschil met vorige week. Toen ik plaatjes draaide, moest ik hoge tonen erbij draaien op mijn mengtafel. Oh, het waren die naaltjes versleten. Leek wel alsof er een tapijt onder de naald zat. Ik heb nieuwe naaltjes gekregen en dat kun je horen ook. Deze Farley Jack Master Funk klinkt alsof die net gekocht is. Maar dat is niet waar. Want het is gewoon een liedje uit 1986. Love Can Turn Around. En ervoor Easy Daily en Say It, allebei verzoekplaatjes. Nou, hebben we geregeld ook weer gedraaid. De Soul Dance Train, elke zaterdagavond met natuurlijk Swing Beat Army Funk. En ook de begin van beginperiode van drie mannen die een enorme producerscarrière uiteindelijk achtergelaten hebben. Niet in heel lange periode, maar ze produceerden wel belachelijk veel muziek in, nou ja, laten we zeggen een jaar of 5, 6. Dit is een van die producten. Het is niet de grootste hit van die gasten. Want ik denk dat je dan bij Rick Astley uitkomt of bij Mel & Kim. Ik heb het natuurlijk over de mannen Stock, Aitken en Waterman. Die produceerden ook dit. Dit kwam uit mijn platenkastje gerold en toen dacht ik, hé, dit kan ik wel eens even draaien. Uit 1988 volgens mij. Shanita

ik ben geen rockenjager, maar ik heb natuurlijk wel meer dan één vriendinnetje gehad in mijn hele leven. En het grappige is dat eigenlijk werkelijk geen enkele vrouw die ik ken dit een leuk liedje vindt. Ze vinden haar verschrikkelijk, maar ik vind het een gekke plaat, kan er niks aan doen. Alicia Bridges and I Love the Nightlife uit 1979. En daarvoor draaiden we dan weer een liedje. Dat was... dat was een Stok Eet Kennen Wormen productie. Dat was Snita en Toy Boy, zomerhitje uit 1988. Terug naar 84, was dit een hit, voor Chic.

Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga jullie voorstellen aan iets nieuws ouds. Hoe leg ik dat? Ga het even uitleggen. Ik heb hier in mijn knuisten een EP. Een EP is een soort mini-LP. Daar staan, op een LP staan meestal 5, 6, 7 tracks per kant. Hier staan er totaal 4 op, 2 per kant. Het is een ding dat is afkomstig van het album Songs in the Key of Life. Nou, dat is een album van Stevie Wonder uit 1976 of zo, 75, 76. Lang time ago. Het zijn al die grote hits op, hè? Sir Duke en zo. Ik heb hier dus een EP. Dat ding dat heet Songs in the Key of Life, die EP. Heb ik er zelf maar eventjes bij bedacht. Unreleased tracks, want dat zijn het. 4 liedjes die nog niet eerder uitgekomen zijn door Stevie Wonder op de plaat gezet. Althans, ik heb ze nergens kunnen vinden, dus ga er even vanuit dat dit unreleased materiaal is. Dus kunnen we rustig stellen dat dit gewoon keihard nieuwe muziek is. I'm Into Living is één van de 4 liedjes van het mini-albumpje van die EP van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. En ik ga hem je nu laten horen in

0: Bar Case uit 86 en Sex-O-Matic, Automatic. Daarvoor een liedje dat eigenlijk nog helemaal niemand kende. Althans, daar ga ik even stiekem vanuit, want het wordt uitgebracht als unreleased. En het staat op het album Songs in the Key of Life en het album van Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Het bevatte oorspronkelijk al 21 liedjes. Dat redde je dus niet met één plaat, dus dan moest je al twee platen, had je al een dubbel LP. Nou, dat was al heel bijzonder voor een album. En nu komen er dus nog eens 4 tracks bij. I'm Into Living draaiden we van dat EP'tje van Stevie Wonder in de Soul Dance Train. En in de Soul Dance Train is het tijd geworden voor...
1: Soul Dance Train.
0: En die is van My Mind en Hypnotic.

Het is een hele herkenbare sound. En dit, het komt uit Duitsland, maar doen ze net alsof het Italiaans is. Italo Disco uit 1984 of zo. My Mind en Hypnotic Tango in de Soul Dance Train. En die draaiden we dus als vanavond als de... Ja? Zeg het maar, meisje. Italo Classic. En dit is D-Train. You're the one for me. Oh, oh, ja, ja, nou weten we het wel, joh. Kijk, twee keer. Lijkt me niet nodig, hè. Heb ik het serieus twee keer achter elkaar... Zo boeiend vind ik het, hè. De Soul Dance Train. En inderdaad, ik zei het al. Dit is James D. Train Williams. You're the one for me.

Zou dat een generatiedingetje zijn? Vroeger, toen mijn ouders jong waren, begrepen hun ouders de rock'n'roll en niet, en dat soort dingen, al die hippie muziek die ze leuk vonden. Maar omgekeerd gebeurde het precies hetzelfde, eigenlijk hetzelfde met mijn ouders en ik. Ik het tikken, ik het achter de knoppies. En dan draaide ik allemaal dit soort platen van D-Train, You're the One for Me. Ze begrepen dat niet. Ze hadden echt zoiets van, ja, maar wat draai jij nou? Wat is dit? Dit is toch verschrikkelijk? Dit is toch geen muziek meer? En dan proberen ze me altijd aan de Rolling Stones of aan de Beatles te krijgen of aan James Last. Ja, maar ze wisten het wel. Ja, een klein generatiekloofje, denk ik. D-Train and You're the One for Me maakt dus een beetje een einde aan het eerste gedeelte van de Soul Dance Train. We draaien er nog één. Die ligt klaar voor Richard.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Oh, rustig, niet tegen de pick-up, hallo. Zit er wel iemand heel fanatiek drinken hier? De verzorging in de studio is dan wel weer goed. Alleen de pick-up vond het niet leuk. After the Love is Gone. Princess opende het tweede gedeelte van de Soul Dance Train op deze zaterdagavond, op deze koude zaterdagavond. We zijn namelijk ineens van de zomer in de herfst terechtgekomen. En dat merk je aan alles. Aan de koelte, aan de regen, aan zelfs een beetje aan de mensheid. Ja, ja, ook daar merk je het aan de mensheid. Hoe ze erbij hangen en zo, hoe ze reageren. Wij zijn in ieder geval vrolijk, want wij draaien lekkere discoplaatjes op de zaterdagavond op Radio Noordzee en op Godenzone FM. Wil je nou een leuke plaat aanvragen? Dat kan. Dus stuur even een berichtje. Dat doe je dan naar 06-267-99-262. Dat deed Bart ook. Die zegt, draai even een plaatje van Alexandra O'Neill voor me. Draai even You Were Meant To Be My Lady. Heb je de lange? Ja, die heb ik zeker.

Ik dacht echt serieus dat deze plaat helemaal versleten was. Maar toen heb ik inderdaad wat geld heb uitgegeven aan een paar nieuwe pick-up naalden. Dan denk ik, ja, het kan al wel. Jawel, I'm in the mood for dancing. Je hoorde de Nolan Sisters. Uit 1980. En daarvoor draaide weer een extreem lange extended. Want het duurde 10 minuten. You were meant to be my lady. Jimmy Jam en Terry Lewis waren de mannen die achter Alexander O'Neill zaten. Onder andere. You're meant to be my lady werd aangevraagd. Op deze zaterdagavond, je weet het, we draaien van alles. Swingbeat, R&B, soul, funk, hip-hop. Hip-hop hebben we nog niet gedraaid. Disco hebben we al gehad, funk hebben we al gehad. Een beetje soul met Stevie Wonder. Ja, ook gedaan. Ja. Dan blijft alleen de categorie hip-hop, 90s classics en een echte swingbeat plaat over. Nou, laten we dan maar eens beginnen met een echte swingbeat plaat. Die rapplaat die laten we maar even zitten, want daar draai ik er vaak genoeg wat van. Dat komt wel weer een keer. Maar echte swingbeat uit de 90s. Dit is Today, Girl. Ja, dat zeg ik. Ja. Zeg het maar verder dan. Dat doen ze dan weer niet. Dat is dan weer jammer. Wil ik het dan maar vertellen? Girl, I got my eyes on you. En zometeen is de 90s classic van een plaat die bekend staat als Arititi. Hè? Ja, dat is echt waar. Die hoor je zometeen als 90s classic. The Mighty Dubcats, na Today.

keren dat dit liedje aangevraagd werd bij mij tijdens het draaien ergens in een discotheek of op een of andere party. Dat mensen tegen mij zeiden: draai voor die plaat van Arititi. Of een dame: heb je ook Arititi? Ja, dan denk ik: oh ja. En dan moest ik altijd: oh ja, de Mighty Dubcats. Snap ik wel dat mensen die titel niet onthouden. Magic Carpet Ride, want zo heet het ding oorspronkelijk. Uit de 90s, de 90s classic voor deze week in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we dan weer een plaatje van Today. Girl, I got my eyes on you. Echte swing beat. Deze plaat kreeg ik van de week in mijn handen gedrukt. Daar ben ik heel blij mee. Ik was hem vergeten. Bedrock is denk ik de grootste hit van deze man. Dit was die andere, Lover's Lane. Dit is Giorgio.

Spend the Night van de Cool Notes. En daarvoor draaiden we dan weer Giorgio. En de opvolger van Bedrock was dit. Dit was Lover's Lane. Ik kreeg dat plaatje in mijn handen gedrukt afgelopen week. Nou ja, plaatje. Het is een flinke plaat. 30 centimeter om precies te zijn. Een maxi-single. Wel leuk om te draaien. Lover's Lane in de Soul Dance Train. Dat rijmt ook nog.

hadden nog wel meer hitjes in Nederland. Het is gewoon een Nederlands bandje dit, hè. De Nova Band en Take It To The Street. Hij heeft nog wel meer hitjes inderdaad gehad. Het bekendste is denk ik Let's Go Dancing. En ook onder andere You Gotta Be Mine. Ja, You Gotta Be Mine was ook een hitje in de ergens midden jaren 80. Zo rond jaar 86, 87 of zo was het een beetje een hitje. Uit Utrecht kwamen ze, de Novo Band en Take It To The Street in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we dan weer de hip-hop classic van deze week. Dat was Insane in the Midbrain. Een raar stemmetje. Hij zat toch zo praten. Hè? Hij deed het wel, die zanger, die rapper van Cypress Hill. Dat hoorde je in de Soul Dance Train. Op zaterdagavond dansen we het weekend door. En een plaatje nu uit oorspronkelijk 1986, althans toen werd het een hit. In de zogenaamde Dutch Mix. Iedereen kent het liedje. En iedereen kent dat liedje in die uitvoering. Maar daar is ook nog een originaalafname. En dan is het ook van New Shoes, want daar gaat het over. Dit is het origineel, zonder al die samples van I Can't Wait. Toen was hij uit 1984 en werd het geen hit. De remix werd gemaakt en in 86 scoorden ze er een wereldhit mee. Dus dit is dus de originele opname uit 84. Ben benieuwd wat je daarvan vindt.

even weer wat herkenbare geluidjes op de radio. Het werd wel heel erg freaky allemaal. Your Love Still, Bring Me To My Knees, Marcia Haynes. En daarvoor draaiden we dan weer een bekend liedje van The New Shoes en I Can't Wait. Maar dat was een versie die nooit uitgebracht is in Nederland, alleen maar in Amerika. Dat staat ook op US promo. En ik ben heel blij dat ik hem heb, maar het is wel grappig. Er is niets overgebleven van die remix, want dat is gewoon eigenlijk... Het is allemaal sampletje. Ja, en alles wat er maar verder doorheen zit. En ik ga het ook allemaal niet nadoen. Ik ben ook helemaal gek ook dat ik het ga proberen. Leuke versie deze, het origineel, maar het werd dus geen hit. En toen het een remix was in 1986, de Dutch mix, toen werd het wel een hit. Dit werd al veel eerder een hit, namelijk in 83 hadden ze geen Nederlanders voor nodig. Dat deden ze gewoon zelf. Jimmy Jam en Terry Lewis, daar zijn ze weer. Ook die zaten achter deze band. De laatste in de Soul Dance Train voor vanavond. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe verse. Vraag je plaat aan de hele week, dat kan. Stuur je berichtjes naar 06-267-99-262. Dat is 06-267-99-262. Dat is het nummer wat de hele week open staat voor jouw verzoekplaatjes van de Soul Dance Train. Ik laat je dus achter met die SOS Band.

0: Om 8 uur gaan we aftrappen bij Fortuna Sittard tegen FC Twente. Deze wedstrijd staat in het teken van Oktoberfest. Deze mevrouw die wint de prijs voor de mooiste kleding vandaag. Ja, wij zijn vooral benieuwd naar wat de spelers op het veld vandaag gaan laten zien. Gaat het een topwedstrijd worden? Want ja, er waren vanavond zeker nog wat meer topwedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Sowieso werd er natuurlijk gisteren al gespeeld tussen PSV en Heerenveen. Die werd gewonnen door PSV. Zij zijn goed begonnen. En op dit moment is Feyenoord tegen AZ bezig. Feyenoord staat voor door een doelpunt van Nacho Ferri. Hopelijk wordt het vanavond ook een topwedstrijd hier in Sittard. Want ja, de ingrediënten, die zijn er. Karim, waar ben jij het meest benieuwd naar vanavond?
1: Ben benieuwd hoe Twente Zeefuik gaat bespelen met Nijstad en Prupper achterin. Daar ben ik wel benieuwd naar. En ja, Twente hoe ze gaan doen. Twente speelde tegen PSV goed. Kregen wel wat meer ruimte. Ze zullen nu wat minder ruimte krijgen. En dat zag je ook in die thuiswedstrijden. Volgens mij was het tegen Telstar. Ja. Dat Telstar echt verdedigend aan het spelen was. En dat Twente daar best wel moeite mee had om dat doorheen te komen. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat vandaag gaan bespelen.
0: Ja, want Zeefuik, super fysiek. Ja. Jij hebt zelf tegen fysieke jongens gespeeld. Ja. Je hebt tegen Paul Pogba gespeeld. Gewonnen met Feyenoord toen. Dus ja. Je weet hoe je een fysiek iemand uit de wedstrijd moet spelen. Hoe moet je dat nou doen met Zeefuik?
1: Ja, ik denk dat je vooral slim moet zijn. Maar AZ heeft het toen met een centrale te doen. Dus ja, je hebt verschillende dingen om hem te kunnen bespelen, maar ik denk niet dat je te veel met je lichaam moet spelen bij Zeefuik. Want ik denk dat soort jongens vaak jou willen voelen, dus dan kan je beter misschien af en toe een beetje ruimte houden.
0: Ja, sowieso die combinatie met Zeefuik en Iataren. Ja, je ziet dus dat ze uit het niets een doelpunt kunnen maken. Ja. Wat is daarin ook het belangrijkste voor FC Twente?
1: Ja, gewoon de voorzetten verdedigen. Je ziet ook wel dat Twente ook wel wat goals tegenkrijgt uit voorzetten. Tegen PSV ook die goal die Til maakt, de voorzet van Mauro. Ja, dat zijn wel ongeveer de dingen wat je vandaag zou kunnen verwachten voor een Fortuna als we er doorheen komen. Dat je daar wel scherp op moet zijn en vooral de voorzetten moet wegkomen.
0: Wie heeft de beste papieren?
1: Ja, ik vind wel dat Twente wel een betere ploeg heeft. En die zijn ook in vorm. Maar het zijn beide ploegen die zijn echt in vorm. En ook een Fortuna kan vandaag eigenlijk in hun kwaliteit spelen. Gewoon dicht bij elkaar spelen en dan af en toe er doorheen, af en toe eruit komen.
0: Niet meer, Karim. Je microfoon die heeft nog een klein beetje interland problemen. Die was in de interlandperiode nog niet helemaal zoals die moet zijn. Dus laten we snel naar de commentator gaan van vandaag. Want dat is Martijn van Zijtveld. Je kan hem neerleggen, Karim. We gaan lekker beginnen met de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en FC Twente.
2: Dankjewel, mannen. Nogmaals een hele goede avond vanuit Sittard. Gewone wedstrijd in de subtop van de Eredivisie zo vroeg in het seizoen. En twee ploegen in vorm. Althans, dat was 3 weken geleden zo voor de interlandperiode. Waarbij Fortuna meer spelers in actie zag komen dan Twente. Fortuna Sittard staat op een keurige 6e plaats. En won 3 van de laatste 4 duels. Twente is de nummer 4 won zelfs 3 keer op rij. Het kan als het vandaag wint. Aansluiting houden bij de top van de Eredivisie. Maar dat is nog niet zo makkelijk tegen Fortuna. Dat hier thuis wel verloor van AZ en van Ajax. Twente zal zich dus aan het rijtje willen toevoegen. Het kan wel zo zijn dat de statistieken uitwijzen dat Fortuna 20ste, of laatste beter gezegd, had moeten staan. Maar ze staan gewoon 6e. En dus opperbeste stemming ook. Omdat deze wedstrijd in het teken staat van het Oktoberfest. Hij in de basis bij Fortuna, Lekincio, Zeefuik. In een opstelling die een paar wijzigingen kent. Brandenhorst gewoon op doel. Maar geen Dauhaus. Dat betekent dat Van Ottele in de ploeg komt. En Hübner links achterin speelt. Middenveld hetzelfde met het zand. Michu en Brittijn. Brittijn die de winnende maakt in Tilburg. Wedstrijd voor de interlandperiode. Descott, Zeefuik en Iataren voorop. Romani niet fit uit de interlandperiode gekomen. Last van zijn enkel. Zit wel op de bank. Een bank waar ook Deli Singraven zit. Een bosje bloemen voor de scheidsrechter, dat is Robin Henschens, omdat het de week van de scheidsrechter is. bij de scheidsrechters even extra in het zonnetje gezet worden. En dan gaat het om de scheidsrechters die er betaald voor krijgen. Maar toch zeker ook om die meer dan 25.000 die er elke week voor zorgen dat jong en oud kunnen voetballen op de Nederlandse veld. Pinto en Brupper, de captains, hebben zich gemeld. En we krijgen zo dadelijk eerst een minuut stilte voor Ahmed Ammi, jeugdtrainer van Fortuna Sittard, van de onder-19. Overleed een kleine maand geleden. Veel te jonge leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij speelt ook meer dan 300 wedstrijden in het betaald voetbal in Nederland. Voor VVV, ADO en NAC.
3: Ahmed was afgelopen jaren als hoofdtrainer van de onder-19 actief binnen de jeugdopleiding van Fortuna Sittard. Met passie, kennis en toewijding zet hij zich dagelijks in voor de ontwikkeling van jonge spelers. Ahmed stond bekend als een betrokken trainer, inspirerende mentor en overal andere afdelingen. Met zijn enthousiasme, professionaliteit en persoonlijke aandacht heeft hij blijvende indruk achtergelaten op spelers, collega's en iedereen die met hem samenwerkte. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie, vrienden en alle leden van de Fortuna familie die hem hebben gekend. Met zijn veel kracht en sterkte toe bij het verwerken

indrukwekkende minuut stilte voor Ahmed Ami. Dus is het een beetje de uiterste zo voorafgaat aan deze wedstrijd. Het feest van het Oktoberfest. Maar gelijk het eerbetoon ook. Ami heeft nog de wijziging in de opstelling van Twente van het goed. Joel Drommel op de hoek voor de tweede keer dit seizoen. Nijstad als centrale verdediger. Daar staat hij omdat links achterin nu Adelgaard staat. Dat komt allemaal omdat Bruns geblesseerd is geraakt. Andere vraagteken was de rechtsbuitenpositie. Daar is Thorvaldsen niet fit genoeg ziek. En ook Uriasetter is er niet bij. Vandaar links Piazza en rechts Daan Rots. Linsson weer terug op de bank bij Twente. Maar Lemkin nog wel ontbreekt. Buijs kan nog steeds niet beschikken over Ukili en Marquez. Maar heeft wel Sven Simons en Simon Wila terug tot zijn beschikking.

Pinto doet die speciale aanvoerdersband met scheids bedankt erop. Nog even goed. Tos ook uitgevoerd met een speciale munt die deze Robin Henskens cadeau heeft gekregen. En dan kunnen we gaan voetballen. Na 3 weken interland ophoud. Oponthoud. We zijn ook Twente en Fortuna begonnen. Wat dan blok 2 heet. Met Weidman. De man van de winnende goal. In die wedstrijd tegen PSV. Dat is alweer de derde overwinning op rij voor Twente. Pinto richting Zeefuik. Belangrijk geweest voor Jong Oranje. Balletje terug naar Iataren. Lijkt de eerste corner eruit haalt. De bal tegen Uriasetter, of tegen Adelgaard aan te schieten. Excuus. Goed mee natuurlijk. Van Iataren is goed, maar... gepakt door Drommel. Kiept ook tegen Cambuur. Toen gaf hij een assist op Weghorst. Joel Drommel. Nu zet hij Piazza aan het werk. Misverstand met Weghorst die daar wel onderweg naartoe was. Naar die plek waar Piazza de bal heen speelde. Dat was een paar seconden eerder. Dan was hij al gestopt. Dus 3 keer op rij thuis. Fortuna boekte in Tilburg de 3e uitzege op rij. Er ook al bij ADO en Groningen. De ploeg van Danny Buis. Die trouwens nog nooit won in een onderling duel van John van der Brom.

Adelgaard. Rijtman. Gelijk maar proberen. Recht in de handen van Brandenhorst.

klopt. De eerste wedstrijd van het seizoen uit bij Heerenveen ging verloren voor Twente. Ja, hij speelt bij Groningen, de rest gewonnen. Pittig blok aan voor Twente, met ook wedstrijden in de Europa League natuurlijk. Minder comfortie. Slepen daar bij Hupner. Is dat op met de hulp van Brittijn. Kijken naar voren naar Descot. Dat is een lastige bal voor Anthony Descot. Nijstad, Piazza.

Fields. Seruki. Daar. Dat is Van Rooij. Hij heeft een overtreding gemaakt. Dat is de grensrechter. Deze Frank Overton. De fout in. Nu ver gelopen. Goed. Op het op Pinto. Heeft ruimte. Iataren. De Hübner aan het werk. Succesvol is in Hübner samen met Ole Romani. Met Indonesië de Asian Cup gewonnen. Vier wedstrijden gespeeld. Vijf bizarre wedstrijden ook. Groots gevierd in Indonesië. Wedstrijd voor de finale geblesseerd aan zijn enkel, speelde de finale met vrij sterke pijnstillers. Niet helemaal hersteld van die enkelkwetsuur, vandaar dus vandaag op de bank. Hier het zand. Het balletje, Michu. Het eerste werk voor Drommel. Ineens vrijgespeeld op de kop van de 16. Eduard Michu. Invallen zijn buis. Als het echt noodzakelijk is. Ole Romani. De irritatie van buis zat niet zozeer bij die blessure, maar meer bij het vele spelen van Shiloh Sand die zijn debuut maken voor Suriname. Iataren krijgt hem terug. Ja, dat is wel lekker neergelegd door Despot. Zal even opgewipt.

van Weghorst. Training Zeruki, zegt Henskes. Assist voor Ivo Pinto, maar nog nooit een goal. Het is 170 wedstrijden voor Fortuna en hier valt wel een goal. Want Iataren legt maar weer eens een balletje op iemand zijn hoofd. Namelijk op het hoofd van Anthony Descott. Het beproefde recept. Zo'n indraaiende voorzet van Mo Iataren. Regelmatig met Zeefuik als eindstation. Maar nu is het Despot die naar binnen was gekropen. Dat ziet er dan zo makkelijk uit. Even die bal naar zijn linker. Indraaien. En Despot. Beter timed dan vooral Van Roy, want Prupper probeert die voorzet ten opzichte van Zeefuik te verdedigen. En Van Roy wordt daar eigenlijk verrast. Ook omdat Descott die bal gewoon beter aanvalt. En zijn eerste met de kop. Yeah.

overtreding is een rookie. Eentje die normaal gesproken geel oplevert. Daar nou, beklagen ze zich bij Fortuna over. Dat Henskens die kaart niet geeft. Het is een soort judo-worp. Zo'n typisch voorbeeld van een scheidsrechter die de eerste overtreding die geel zou moeten zijn door de vingers ziet. Omdat het de eerste is. Dat is prettig voor Zerouki en voor Van der Broek. Maar volgens de regels wordt het niet. Die opening naar Van Rooij door Rijtman.

Se ruky. Te vinden.

die goed vrijgespeeld. Het is een goede aanval van Twente. Taha krijgt hem voor, maar je hebt daar een ruimte op.

Berghorst. 1-2'tje, dubbel 1-2'tje. En dan naar Adelkaart. Piazza. Hier zit tempo in bij Twente. Dan zie je gelijk dat het gevaarlijk wordt. Weghorst, de bal teruggevonden. Goed, moet een corner toestaan.

van Nouda Weidman. Rupper. Even de bal kwijt. Nu heeft hij hem weer. Rittijn. Krijgt een zet van Rots. Afgefloten door Henschut. Zo heel veel verkeerd. Het seizoen won Twente. Hier is Sittard met 2-1. Fortuna trouwens ook 1-0 voor. Die nu de overtreding zou hebben gemaakt aan Rots. Man van de gelijkmaak. Lietzom, degene die de winnende maakt. Tussen Zand en Zeefuik. Goede kapbeweging van Zeefuik. Alleen het vervolg is wat minder.

Hij ging buitenop, dan snel binnen door. Hier de bal verkeerd geraakt. Zo simpel is het, denk ik. Rots heeft Van Rooij mee. Tegen Hübner aan.

Weghorst. De verlengen richting doel. In de handen van Brandhorst. Kijk eens even of hij die spits van bijna 2 meter aan de andere kant aan het werk kan zetten. Zeva. Dat gebeurt hier alsnog. Beetje zitvoetbal. Twente dat uiteindelijk de bal heeft.

Yes.

van Roy, Taha. Roy zoekt de ruimte voor de voorzet. Die ruimte vindt hij uiteindelijk ook. De worst plukt hem uit de lucht en zet dan de spot aan het werk. En hier is Iataren. Bij Nijstad. Goed naar de bal blijft kijken.

naar Rot. Naar opzoeken. Voorzet. Valt over alles en iedereen heen. En uiteindelijk een ingooi. Vroege voorsprong dus voor Fortuna. Dat de laatste jaren eigenlijk nooit wint. Van Twente in onderlinge duels. De laatste acht is Fortuna er geen één te winnen. De eerste zege was in mei 2022 in Enschede. Vrijtrap voor Twente. Met een fijne trap achter de bal. Weidman en Taha. Halfkantje gehad. Twente in de eerste 20 minuten. Met een schotje in de handen van Brandenhorst. Oeh, ineens geprobeerd door Weidman. Dat moet Brandenhorst loslaten. Veel mensen op gerekend. Op een poging ineens. Goed vermomd door Dauda Weidman. Is. Verrassend, bijna met een stuiter in, maar Brandenhorst is op tijd bij de les.

Rotsweg en Brandhorst komt ze toe uit. En pareert die bal binnen de lijn. Hij voelt schuldig zich wel gelijk. Ja. Daar eigenlijk niet zo heel veel te zoeken. Lange bal eroverheen. En met 3-4 verdedigers nog om hem heen. En dan zie je Brandhorst zichzelf ook dat hij daar niet had moeten zijn. Maar goed, uiteindelijk is hij prima. Kost het een slechtste corner. Dus daar is het druk en in die drukte heeft Henschens wat gezien. Dat Fortuna een vrije trap oplevert.

vast. Heeft Hübner vast. Er hebben meer mensen elkaar vast. Dat dat hetgene is wat Schuss bestraft heeft. Een duel tussen Adelgaard en Iataren. Verlies bijna van Fortuna. Wordt gerepareerd door deze Michu. Invaller Siep van Otteren. Het spel. De doelpuntenmaker. Descott. De virtuele stand. Bij Fortuna met een overwinning in punten gelijk zou komen met Twente. In punten gelijk zou kunnen komen. PSV en AZ. Dus net als vorig seizoen hier een achterstand zien om te buigen. Gelukkig met de ploeg van der Broek. Niet echt tot hele grote kansen te komen. Piazza. Iataren. Six-bal richting Pinto. Descott draait weg bij Brupper. Dan ligt de andere kant open. Dit is prachtig het spel verlegd door Fortuna. Hübner. Zijn voorzet van richting veranderd worden. Dat is een goede aanval van Fortuna. Dat zeker de rij gesloten houdt als de tegenstander aanvalt. Het is niet zo dat Fortuna zit hard in paniek raakt als het zelf de bal heeft en naar voren kan. Integendeel. Laat ze af en toe hele mooie dingen zien. Oh, dan sta je ook gewoon. Geen zesde. Dat is waar vroeg in het seizoen. Hübner.

mooi weg, de Scott. Hij klopt wat het was. Een schakel in die aanval. Weer in de clinch met Prupper. Daar is hij langs. Dan moet hij de bal nog zien te vinden. Dat lukt hem ook met hangen en wurgen. Houdt Twente daar de spot van een kans af. Dit is dan weer lekker gespeeld door Twente. Zodat beide ploegen als tempo in het laten rondgaan van de bal gooien. Al leuke dingen zien. Maar deze Ippon van Piazza bestraft. Dit was die opening van Van Ottelen. Die streep richting Descott. Die Prupper kwijt is. Die beseft zich net op tijd dat hij daar niet aan Descott moet gaan hangen. Had het wel eens een rode kaart kunnen worden. Tegen de grond gewerkt. Nou, dan kreeg je hulp van Van Rooij. Dat is niet best van Twente met Adelgaard en Weidman. Nottelen. Beetje kort die bal voor Hübner, maar het zand krijgt hem terug en vindt dan Zeefuik. Even last, Quincio Zeefuik. Zijn rug te voelen. Weidman. Die houdt even vast. En dat wordt vast. Dat vasthouden wordt bestraft door Henschens. Zijn roekie snel naar Weidman. Ik zou hem graag willen hebben. Maar het is niet de juiste keuze van... Nou, daar waait man. Met zand. Gehouden door Taha. Met zand kan wel verder. Dat vindt Henschens geen overtreding. Deze goed.

si ruky. Bij Weidman zou komen. Adelgaard zit ertussen. Weghorst. Pingpong die uiteindelijk tot bij Brandenhorst die bal.

Wiskot. Teruggefloten door Henskens. Wel met Brupper. Wat een klein blok. Niet heel ernstig hoor, wat Despot daar doet. Maar goed, Henskens. Voldoende voor een vrije trap. Veel te hard voor Piazza. Brupper.

proberen er tussendoor te slalen. Vaas met veel balbezit voor Twente. Dat is de hele wedstrijd wel in het voordeel van Twente, balbezit. Onderschept Hupner. Dat is niet te doen voor Zeefuik. Beetje gemoppen onderling bij Twente.

beetje hetzelfde verhaal. Statistieken niet in het voordeel van Fortuna. Maar de score wel.

Tseruki. Klopt. De Hagel nog een keer hetzelfde proberen. Zijn indraaiende voorzet. Dit is ook niet onaardig. Mannetje richting Rots. Nummer 4 voor Twente.

Seruki naar Van Rooij. Nog net binnengehouden. Daar is Weghorst die de bal inglijdt. Maar wie geeft hem het laatste zetje? Dat lijkt toch Propper te zijn. Die is hier behoorlijk geëmotioneerd bij dit doelpunt. De aanvoerder van Twente. En veel emotie bij Robin Prupper na deze gelijkmaker. Ingestudeerde corner. Weghorst die hem richting het doel glijdt. En dan komt hij tegen de voet van Prupper aan. En is dit doelpunt met een diepere betekenis voor Prupper. Mogen we toch concluderen uit zijn reactie daarna. Rots. Weidman.

opening zijn rookie. Scherp voor Rots. Tweede doelpunt van het seizoen, scoorde ook tegen ADO. Hier zat weer bij Brugger dan alleen het maken van de gelijkmaker. Die heeft de bal niet. Pjanza wel. Weidman. Een beetje weg. Over de zijlijn geweest. Pinto mag gooien. Heeft dat al gedaan.

achter van Rots. En dan zo'n balletje richting Adelgaard nu. Twijfel bij Henschens. Ja, dan kun je uiteindelijk beter een corner geven. Want als het dan geen corner is, kan de VAR dat terugdraaien. In eerste instantie gaf Henschens aan dat Adelgaard die bal als laatste raakt. Weidman. Onderhorst. De twee vuisten. Weidman kan nog een keer. Mottelen.

overtreding van Pinto. Weidman die zich ontfermen over dit soort bal. Weidman richting de tweede paal en verlengt. Fortuna speler, dus een corner. Daar wat oversteek maken. Een corner met een omweg die tot de gelijkmaker leidde. Hoe weer weg was zich de verstoppen achter Proppen. Komt er uiteindelijk geen schot namens Twente, wordt die bal weggeroeid. En tot bij Drommel.

lekker bij die bal. Geroeid door Pinto, Zeefuik. In duel met Nijstad. Wie heeft de bal? Zeefuik. Nijstad laat hem niet los. Figuurlijk gezien. Vrije trap voor Van Otteren. Pinto weer een beetje raar. Een hoog gedoe om een vrije trap te hoogte van de middenlijn. Ik denk van Otteren naar Hübner.

midden, maar die is voor Nijstad. Adegaard vindt een vrijstaande Zerouki. Rots.

Zeefuik. Gespeeld door Weidman Adelgaard. Naar Weghorst, maar wel naar de buitenkant. Dus moet Weghorst dit doen. Dat doet hij wel handig. Pinto frutselt op de bal. Zerouki. Weidman krijgt een tik van Michu. Geen overtreding, zegt Hedges. Dan kan Fortuna eruit. Despot. Buitenom bij Prupper. Anthony Despot voor zijn tweede. Drommel. Maakt het Prupper lastig hoor, Despot. Weggedraaid.

Weidman. Laatste minuut. Weidman met de buitenkant. Rots. Zorgt ervoor dat de bal nog bij Taha komt. Schiet hem dan tegen Hupnara. Van het thuispubliek over die beslissing van Henschens. Taha. Zo, Taha. Het is ambitieus om het van die afstand te proberen. Hij komt heel dichtbij hoor. Die bal raakt de bovenkant van de lat. Prachtig. Vallend schot. En dit was de schot. Trommel. De twee. Dat is een kans in het slot van de eerste helft. En nog een stevige botsing. Nou, dan kunnen ze in de rust gaan kijken hoe het met Zeefuik en Seruki is. Die daar tegen elkaar knallen. Het is geen wedstrijd die bol staat van de kansen. Of van heel hoogstaand voetbal. Maar saai is het allerminst. Fortuna kwam op voorsprong. Door die goal van Descott, een klassieke Fortuna-goal met zo'n indraaiende bal van Iataren. Met het hoofd verlengd door Descott. En Prupper, een geëmotioneerde Prupper, maakte gelijk uit een corner-variant van Twente. 1-1, halverwege in deze subtopper tussen Fortuna Sittard en FC Twente. Graag tot zo.

0: Welkom terug. Het is rust bij Fortuna tegen FC Twente, waar het 1-1 staat. Doelpuntenmaker van de 1-1, Robin Prupper. En er kwam zichtbaar wat emotie los na de 1-1. We weten niet waar dat door komt. Dat gaan we na afloop vragen. Wat we wel weten is dat we naar een hele leuke wedstrijd zitten te kijken. Gelijkwaardig. Twente misschien in de slotfase van de eerste helft de bovenliggende partij?
1: Ja, op het einde een beetje. Maar ik vind Fortuna echt gewoon meevoetballen. Ook bij vlagen goed verdedigen. En ja, ze doen gewoon aardig mee. En wat we van tevoren ook al zeiden, het voetballen ben ik in fases toch wel dat ze echt wel goed meevoetballen.
0: Ja, Twente komt op gelijke hoogte door Robin Prupper, die hem goed binnenkomt.

0: Hier zien we het moment.
1: Ja, dit is de 3 tegen 2. Dat ze eigenlijk in ondertal staan. Fortuna hier. Dit is Weghorst die ervoor komt. En Prupper die op de goede positie staat. En een emotioneel moment voor hem.
0: Ja, haalt daarna, ik was een klein beetje in de war, haalt daarna had hij ook nog een kopkans.
1: Want ja, je ziet dat inderdaad,
0: ja, precies, hij schuift hem hier binnen. Daarna had hij ook nog een kopkans. Je ziet wel dat in die standaard situatie...
1: Ja, is hij wel vaak bij betrokken. Maar hier moet Fortuna gewoon veel beter verdedigen. Je mag daar nooit eigenlijk in een ondertal. Is natuurlijk wel een goede variatie van Twente, maar... Dan mag je niet zo makkelijk in de luren leggen.
0: Ja, Fortuna kwam op voorsprong, ja. Al binnen 10 minuten. De laatste keer dat Twente op achterstand kwam binnen 10 minuten... was ook tegen Fortuna Sittard, ja, maart van dit jaar.
1: Hier vind ik eigenlijk een Twente die in fase van de eerste helft eigenlijk echt niet kort zit te dekken. Hier moet Van Rooij ook veel korter dekken. Je zag Piaccia ook op het moment dat hij gewoon veel korter moet zitten bij die voorzet. En vooral dat je weet dat Iatare die voorzetten heeft. Hij wordt natuurlijk wel fantastisch binnengekomen. Maar je mag Van Rooij ook wel wat meer doen, vind ik. En dat vind ik eigenlijk bij heel Twente. De 50-50 duels, die worden toch best wel vaak verloren en gewonnen door Fortuna Sittard in de eerste helft.
0: Ja, want dit is ook de kracht natuurlijk van Fortuna Sittard. Dat ze toe kunnen slaan vanuit die voorzet. En wat ze eigenlijk ook heel goed doen deze wedstrijd. Is gewoon vanuit achteruit opbouwen en de aanval zoeken.
1: Ja, klopt. Ik vind echt dat Santa een hele belangrijke in is dat hij vaak de vrije man is. Je ziet wel dat Twente vaak wordt gebonden door de twee centrale verdedigers, door de twee spitsen. Hier ook weer een 50-50 duel met Prupper die hem verliest. Ja, dit gebeurt te veel bij FC Twente. Ja, dan kan je heel wat kansen tegenkrijgen. En dat zie je ook wel dat ze een moment hebben dat gewoon Fortuna heel aardig meevalt. Hier ook weer een moment dat Sant eigenlijk vrijkomt. En Van Rooij die eigenlijk het duel weer niet wint. Ja, dit gebeurt te vaak bij Twente. En Fortuna doet dat gewoon heel goed. Ik denk dat de rol van Sant heel belangrijk is daar. En dan moet Twente gewoon wel beter doen, hoor. Hier ook weer wat momenten.
0: Ja, jij zegt het is te veel 50-50.
1: Ja, 50-50. En ook dit soort momenten ook. Kijk, je staat daar gewoon in een overtal achterin. Dan moet Van Rooij of Zerouki moet dan doorgaan. Ik begrijp wel dat Zerouki dan vaak voor de verdediging staat. Omdat ze met twee spitsen spelen. Maar je ziet wel dat Sant constant vrij is. Ja, dan moet je of Van Rooij doorsturen. Maar Van Rooij die zit ook met de linker wingback. Maar dan moet je gewoon Zerouki. En dan moet je gewoon durven 1-op-1 te spelen. Want nu... Je ziet 4-5 jongens wel druk zetten en de rest blijft staan. En dat is denk ik, daar kom je nooit eigenlijk aan het druk zetten.
0: Dat is risicovol, maar dat zorgt er ook voor dat het een leuke wedstrijd is om naar te kijken. Het staat dus 1-1 bij Fortuna tegen FC Twente. En straks zijn we bij jullie terug met de tweede helft. Graag tot zo. Toch was er een moment vlak voor de rust waarbij Twente toe kon slaan. Er werd nog een overtreding gemaakt, dachten wij.
1: Ja.
0: Maar Taha was heel dichtbij de 1-2.
1: Ja, dat was een goed afstandsschot. Dat kennen we van Taha. Het is een speler die een goed afstandsschot heeft. Natuurlijk, hier moet je het ook af en toe van hebben. Want Fortuna die verdedigt best aardig. Alleen ja, je mag wel wat meer tempo bij FC Twente. Vooral in die diepteloopjes. We hebben een grote kans gezien van Rots met één diepteloopje. Oh. Ja, dat moet je gewoon veel vaker doen. Dit was natuurlijk wel een fantastisch schot.
0: Ja, hij verrast Brandenhorst echt. En dat is ook een beetje zijn trademark. Hè? Uit het niets
1: ja,
0: kunnen
1: nee,
0: maken.
1: Ja, dat is Taha eigenlijk. Ja, ook hij moet scheppen erbovenop.
0: Ja, absoluut. Wat denk je van de tweede helft? Welke kant zal het op gaan?
1: Ja, het kan beide kanten op. Ik vind echt dat Fortuna gewoon echt vandaag gewoon best aardig speelt aan de bal. Maar ook zonder bal. En Twente moet gewoon zorgen dat ze gewoon het druk zetten beter voor elkaar hebben. En als ze er doorheen komen, dat die laatste paas was ook constant verkeerd. Of het nou Rots was, Taha was of Weidman. Ja, dat moet gewoon veel beter.
0: Ja, maar wat is de sleutel in deze wedstrijd? Hoe kan je hem, denk je, over de streep trekken? Want je zegt terecht, het is een wedstrijd die heel erg gelijkopgaand is. Twee ploegen die uit het niets toe kunnen slaan. Ja. Wat denk je dat de sleutel is dan nu?
1: Ja, de sleutel ligt bij FC Twente dat ze gewoon een hoger tempo moeten spelen. En als je ziet bijvoorbeeld die voorzet die Iatare bijvoorbeeld Pam klaarlegt op de Scott. Ja, die heeft Weghorst nog niet gehad. En dat is denk ik wel ook wel belangrijk. Want ik heb ook heel weinig voorzetten vandaag. En als ze kwamen, waren ze goed.
0: Top. We gaan kijken naar die tweede helft. Volgens mij geen wissels, Martijn van Zijsveld. Klopt dat?
2: Klopt helemaal, Bennett. Kijk, daar is hij, een man die al vanaf 12 uur vanmiddag bezig was. Die jij nog hebt gesproken, Bennett. Die gaat misschien even de sanitaire stop houden. Geen wijziging aan het begin van de tweede helft. Hij schreef een assist bij Iatare toen hij de bal op het hoofd van deze Descott legde. Vroege voorsprong voor Fortuna. Twente kwam via Prupper langs zij. En de aftrap gaat helemaal de soep in. Nog een keer proberen.